0: mensen met uitgestreken gezichten. Dit zou een plek moeten zijn van blijdschap en vertrouwen. Maar treurnis en verstikkend ongeloof voeren hier de boventoon, nemen hier de leiding. Er zal ironisch genoeg alles aan worden gedaan om de kloof tussen vader, zoon en geest en dit kind zo groot mogelijk te maken. Zelfbedachte mensen worden, ze worden vermengd met de goede woorden van God. Elk zaadje van vertrouwen dat wil opkomen, zal platgestampt worden. Er zal met dodelijk gif worden gestrooid. Maar vanaf nu is mijn naam verbonden met de Heer van mijn leven. Niemand kan daar ooit nog tussen komen. Ze weten niet half wat ze gedaan hebben. Mijn toekomst is zeker. Ik ben voorbestemd om, ondanks alles, op te komen. Eens zal ik openbloeien in de warmte van de zon. En op een dag zal ik in staat zijn om mijn ouders met al hun fouten en tekortkomingen toe te vertrouwen aan de ongekende goedheid van de Heer.
1: Daar zet je twee dingen tegenover elkaar. En ik vind het echt, hoor, dat raakt me nu eigenlijk pas voor het eerst goed. Dat je zegt, nou, die doop, ondanks de hele ambiance, toch is het verbonden worden met God. Zo je in jullie kerk zegt.
0: Ja, wat dus ver uitgaat boven degene die het decorum wat gemaakt was. Er is een tijd geweest waarin ik dacht, wat is die doop van mij waard? Maar nu weet ik dit. En dat is prachtig. Dat je zover komt dat daar al gewoon God zijn hand op mij heeft gelegd. En dat niets of niemand daar iets aan kan veranderen.
1: Het is wel een zoektocht geweest.
0: Ja, enorm. Dat ik dit nu kan zeggen. Dat er is heel veel overheen gegaan voordat ik zover ben gekomen.
1: Wat zijn daar van die kruispunten geweest? Kun je dat misschien beschrijven? Want je beschrijft in het begin van het boek, dat vond ik het leuke ervan, wat je nu zegt, in kinderlijker taal wat er gebeurde met je. En die taal die wordt steeds rijper. En op een gegeven moment kom je bij momenten terecht dat je denkt, ja, dan is het echt een heel volwassen boek geworden.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar niet zo heel erg over nagedacht wanneer dat gebeurt eigenlijk. Het is wel al heel snel zo. Ik ben als kind een echte denker. En dan begin ik gewoon hele ernstige vragen aan mijn moeder te stellen. En die gaan werkelijk over leven en dood. En misschien gebeurt het daar. Ik heb daar niet zo specifiek op gelet.
1: Ik herinner me momenten dat je inderdaad je moeder vragen stelt. En je moeder die wilde wel een antwoord geven, maar kan het ook weer niet.
0: Ja, dit stukje illustreert wel waar ik op een gegeven moment terecht kom. Ik zal dat stukje voorlezen. Ik zit al een tijdje met een prangende vraag. Eindelijk ben ik even alleen met mama. Ze geeft de planten water. Nu zie ik mijn kans schoon. Mama, wat gebeurt er met kleine baby's die sterven? Gaan die naar de hel? Mama antwoordt niet gelijk. Ik zie haar twijfelend kijken. Het lijkt alsof ze geen raad weet met mijn vraag. Dat weet ik niet, meisje. Ik kijk mama aan. Weet u dat niet? Staat dat niet in de Bijbel? Nee, dat staat daar niet zo duidelijk. Maar het is wel belangrijk, toch? Baby's hebben nog geen zonde gedaan, maar ze worden toch wel in zonde geboren? Gaan die lieve kleine baby's dan echt naar de hel? Ik zie de worsteling in mama's ogen. Ze kan het niet over haar lippen krijgen. Heel diep van binnen wil ze het niet geloven, is mijn stille conclusie. Eerlijk gezegd, zulke kleine baby's, ik denk dat de Heere God die niet verloren laat gaan. Ik zucht. Oh, was ik dan maar nooit groot geworden? Was ik maar als kleine baby gestorven? Weer zie ik de schrik in mama's ogen. Dat mag je niet zeggen. Dat weet ik wel. Jezelf doodwensen is een doodzonde. Maar voor mij is het zonde klaar. Wat heb ik er nu aan om 80 te worden en dan naar de hel te gaan? Liever was ik dan als baby bij de Heer Jezus in de hemel gekomen. Maar dat is nu te laat, denk ik er stilletjes achteraan. Ik ben te groot. Mijn zonde is te groot om nog vergeven te worden. Die verschrikkelijk kleine kans op de hemel zou wel niet voor mij zijn weggelegd. Maar meisje, zo mag je niet praten. Je hebt nog tijd van leven. Je hebt genadetijd. Ik zie de pijn in mama's ogen. Ik ben ook verdrietig, want ik weet hoe het zal gaan. Mijn allerliefste mama gaat straks naar de hemel. Ze zal nog een keer omkijken en zien hoe wij allemaal voor eeuwig veroordeeld worden. Ik krijg het niet bij elkaar. Haar liefde voor ons en tegelijk de onneembare kloof die er tussen ons is. De kloof tussen uitverkoren en verworpen zijn.
1: Daar raak je de essentie toch wel aan, maar dat moet je toch als kind. Wat doet het met je als kind?
0: Nou, ik kan het zo vertellen. Ik heb laatst moest ik een lezing geven en bedenken van hoe ga ik vertellen waar mijn boek over gaat. En deze woorden die pakken dat wel. Ik wist het als klein meisje niet. Waar ik mijn hand in moest leggen. Bij wie ik veilig was. Wie mij vol vertrouwen zou los zou laten en vriendelijk zou glimlachen hoe ik mijn weg ging. God in ieder geval niet. Die was namelijk hartstikke boos op mij. Om niks, gewoon omdat ik bestond. Dat was genoeg. Dus ik was er en dat was genoeg. Maar namelijk die theorie over de erfzonde. Ja, dat werd me al zo gauw duidelijk gemaakt. Dat het leven heel ernstig is. Een van de eerste verhalen is ook dat mijn vader mij meeneemt naar de kist van een onbekende vrouw. De condoleance. Dan ben ik 4. En dan praten mijn ouders met elkaar van, ja, ze moet toch de ernst van het leven leren kennen. En dan mag ik mee. En ik ben echt gewoon heel erg opgewonden van, ik ga iets heel bijzonders meemaken. Maar ik weet ook dat ik dat niet kan laten merken, want mijn ouders laten duidelijk merken dat het iets heel ernstigs is. Nou ja, dan beschrijf ik gewoon hoe als klein kindje dan zo aan de hand van je vader meegaat. Ik kan dat nog niet eens in die kist kijken. Mijn vader moet mij een beetje optillen. En dan ben ik gewoon teleurgesteld, want ik schrik helemaal niet van die vrouw die daarin ligt. Dit is voor mij gewoon een pop. Ik denk, ik ben gewoon, mijn ouders, zitten ze hier zo'n drukte om te maken? Ja, maar ja, goed, die angst komt later echt wel. En die komt snel genoeg. Ja, dan droom ik daar ook heel vaak van, dat ik naar de hel zou gaan. Ja, ik ben heel erg van, wat heeft het leven. Dat wordt je ook verteld, hè. Het leven is kort en je moet nu zorgen, dat is de genadetijd, dat je tot bekering komt. Tegelijk wordt er niet verteld, krijg ik in ieder geval heel erg het beeld van een God die onbereikbaar is. En die ja eigenlijk toch wel als een tiran daarboven zit te wezen. Ja, die soort bijna plezier heeft in mensen uiteindelijk voor eeuwig laten branden als dat zo moet zijn. Vooral eigenlijk dat stukje van dat uitverkoren zijn. De kans dat je dan door God wordt uitgekozen als degene die dan straks bij hem mag zijn. En dat is dan pure genade. Zeg maar dat alleen al. Dus eigenlijk van, nou, je mag er blij mee zijn dat ik jou uitkies. Want aan jou ligt het helemaal niet. En de willekeur eigenlijk die daar dan in zit. Dat geeft absoluut geen vertrouwen. Want vertrouwen, geloof is vertrouwen. Nou, mijn vertrouwen, dat was er niet. Nee.
1: Hoe is het toch langzaam binnengeslopen, dat vertrouwen?
0: Ik kon me er eigenlijk gewoon niet bij neerleggen dat God zo zou zijn. Ik ben toen, ik kreeg ook vanuit de kerk en zo duidelijk te horen dat ik bepaalde boeken van kerkelijke leiders, voorgangers en zo, die mogelijk al overleden waren en zo, maar in ieder geval die heel belangrijk waren in die kerk, die moest je lezen bij de Bijbel. En dan moet ik toch eigenlijk ook wel denken aan de katholieke kerk, waar dat ook eigenlijk werd gezegd, ja, het volk snapt het niet. Het moet uitgelegd worden. Daar moet je maar naar luisteren en laat het verder maar. En ik heb gewoon gedacht van, nou, ik ga helemaal niet meer iets van iemand lezen over de Bijbel. Ik ga gewoon de Bijbel zelf lezen en daar kijken of ik God kan vinden. Ik heb toen heel veel aan Romeinen gehad, de brieven van Paulus ook. Ik leer daarin in de Bijbel zo'n andere God kennen. Dat het helemaal niet gaat over de regeltjes. Paulus die zegt van dat de fariseeën en de schriftgeleerden druk zijn met regels van raak niet en smaak niet en roer niet aan. En dat die allemaal verderven door het gebruik. Je raakt gewoon het zicht op God kwijt. Of je vindt het zicht op God niet. Zo kan je natuurlijk ook zeggen. Als je alleen daarmee bezig bent.
1: Of wat vond je nou wel in de Bijbel, moet ik vragen?
0: Er staat toch heel duidelijk van dat God liefde is. En wat is dan dat God liefde is? Dat kan nooit zijn die willekeur die mij verteld werd.
1: En die willekeur klinkt als de Allah van de islam. Dat is willekeurig. Als je maar de naam van Allah noemt, kun je doen en laten wat je wil. Ik ga nu een hele gemene kant op. Die willekeur vind je in de Bijbel niet, denk ik.
0: Nee, ja, noem alleen al Johannes 3, vers 16, die elke christen wel kent. Van, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eigen zoon gaf. Hoe kan je dat rijmen met dat die zoon en gegeven wordt en er wordt direct een muurtje omheen geplaatst, want je moet er afblijven. Want je moet eerst in een bepaalde gemoedstoestand zijn of bepaalde dingen hebben meegemaakt voordat je die zoon ook je mag aannemen of zo. Of nou, dat is al helemaal verkeerd gezegd in die taal. Hè, voordat Jezus ook jouw redder zou zijn. En op een gegeven moment heb ik toch, ja, ik draai de bandjes. Was toen nog in die tijd, in een cassette recorder, toch wel weer iemand die dan toch de Bijbel uitlegt, laten we wel wezen, van een dominee die dan wel eigenlijk mijn taal sprak, waarmee ik groot werd gebracht. De ernstige taal, die een beetje verheven taal, maar die ondertussen wel ging vertellen dat het eigenlijk onbeschoft van mij zou zijn als ik niet zou vertrouwen op Jezus. Dat hij dan zijn liefde aan ons, aan deze wereld, voor niet zou hebben gegeven. Dat het gewoon, dat ik hem daar pijn mee deed. Ja, en dat trok mij over de streep. Dat ik denk van, oké, ik hoef dus niet naar mezelf te kijken. Ik kijk hier naar wat Jezus voor mij doet. En daar mag ik het gewoon mee doen.
1: Je hebt het ook op catechisatie, dacht ik, naar voren proberen te brengen. En het werd niet altijd, werd nooit geaccepteerd, laat ik het zo maar zeggen. Of werd niet altijd geaccepteerd. Ik zeg het nog een keer voorzichtig.
0: Ja, dat klopt. Het mooie is wel op het moment dat ik dat doe. En dan ben ik, weet het niet. Ik ben ergens in de puberteit 15 of zo. En eigenlijk al vanaf de eerste klas ergens, of nog iets eerder, denk ik, begon ik dus al die vragen te stellen. Die ik ook wel met mijn ouders kon bespreken op zich. Zolang. Er gebeurde ook iets bij mijn ouders. Die veranderden ook. Wel heel langzaam. Maar die begonnen ook vragen te stellen over dat aanbod van genade. Wat een buitenstaander niet wat zal zeggen. Maar als je mijn boek leest, kom je daar wel achter. Wat God aan liefde te geven heeft, daar staat geen hekje voor. Dat werd wel gezegd. Maar mijn ouders begonnen ook wel te zien van, wacht even. Daar mag je geen hekje voor zetten, want die liefde van God, die is er voor, die is er voor ieder die daarvan hoort. En ik denk zelfs breder dan dat, maar dat evangelie, die goede boodschap, dat God de wereld redt en dus ook jou wil redden, luister daarnaar. En toen ben ik dus eigenlijk ook met support van mijn ouders het gesprek met de ouderlingen aangegaan. En het leuke was dus dat mijn moeder dan zei, kijk, pak dan gewoon de formulieren van eenigheid daarbij, die voor onze kerk heel erg belangrijk waren als soort van extra grondslag van hun leer. Toen heb ik gewoon geciteerd uit dat formulier. En ja, dat kon die ouderling echt niet hebben. Die ging zat gelijk op de hoogste kast. Ik was eigenlijk wel trots dat ik het had gedaan. En mijn ouders ook. Ik zat natuurlijk wel hartstikke te shaken daarin op dat stoeltje. Ik ben altijd klein van stuk geweest. En ze zullen wel gedacht hebben, moet dat kleine meisje, zit hier een beetje onrust te zaaien. Dat was wel een belangrijk moment.
1: Ja, wat ik merk in het boek, het is jou, je hebt vaak van die vragen die bij jou leven. Ook naar je moeder toe. Die ook in het zwart gaan bijvoorbeeld. Hè, als je op een gegeven moment een ringetje wilde hebben of andere dingen. Dat, het zijn allemaal van die kleine dingen die dan net even het plezier bij je weg leken te halen.
0: Ja. Inderdaad, het is een heel aangrijpend stukje, zeggen mensen ook wel die het lezen. Dat stukje over het ringetje wat ik krijg bij de tandarts. Ik wilde altijd al dat ringetje kiezen als ik bij de tandarts was geweest. Maar dat durfde ik nooit tot op een moment ik toch op onbewaakt ogenblik dat ringetje maar gekozen had en verstopt had. En hoe mijn moeder dat dan ziet. En voordat ze het ziet, dan zit ik in het zonnetje. En dan voel ik me zo een prinses daar met dat schitterende ringetje. Van, laten we zeggen, een half gulden. dat moet ze dan afpakken. En iedere moeder kan snappen wat dat met een klein meisje doet. Het illustreert heel erg hoe pijnlijk het is dat ze aan de ene kant van me houdt en aan de andere kant denkt, ja, maar omdat ik van jou, dit is gewoon echt niet goed, dit is niet wat God wil, dus ik moet het toch van je afpakken, ook al ben je dan nu heel erg verdrietig. En zo mag ik op een gegeven moment ook niet meer in de boom klimmen. Daar zit dan veel meer de reden achter dat ik groter word en er zal maar eens iemand onder mijn onderbroek zien. Ja, dat heb je als je een meisje een rok aantrekt, dan zal dat kunnen gebeuren.
1: Broeken waren dat dan?
0: Ik mocht nooit een broek aan. Een onderbroek. Maar verder, het was absoluut verboden. En rokken moesten ook over de knie zijn. En op zondag waren de regels dan nog wat extra. Dan moest ik ook kniekousen aan. Maar goed, de argeloosheid van mij als meisje. Ik hield zo van in de bomen klimmen. En dan komt er zo'n moeder die zegt van ja, dat kan niet. Want ja, ik begreep daar gewoon werkelijk helemaal niets van. En dat beschrijf ik dan ook in mijn boek, hoe dat gaat. En ja, als klap op de vuurpijl moet ik dan ook het buurmeisje die ik binnengelaten had in de tuin ook wegsturen. Ja, dat doet zoveel pijn. Ik schrijf ook dat ik gewoon nooit zou weten of het een leuk meisje was. Maar met dat ik dit nu zeg, denk ik van ja, er zit ontzettend veel pijn in het boek. En tegelijk heb ik ook heel erg met humor willen schrijven. En wat ik zo terughoor, is dat ook gelukt. Want ik vind het ook heel erg belangrijk om humor te gebruiken, omdat dat een goede manier is, denk ik, om naar dingen te kijken.
1: Ik proef geen verbittering in het boek, dat is het hele punt. Terwijl de dingen die je benoemt het niet kunnen schaatsen. Als je ergens een kast met je vader of gaat ophalen en de tv zet bij een ander aan, dat je niet eens durft te kijken.
0: Ja, ja, er zijn zoveel dingen die eigenlijk ontzettend veel pijn hebben gedaan en ook schadelijk zijn geweest. En toch verbittering. Ja, weet je, als je me in mijn hart kijkt, dan, en als je in een persoonlijk gesprek met mij gaat, dan kan ik zeker wel nog steeds daar boosheid om hebben. Maar verbitterd ben ik niet, maar boos wel. Maar dat zit hem veel meer in dat ik me heel erg boos maak. Dat je een kind zo'n pijn kunt doen, dat is één ding. Maar dat je dat doet in naam van God, deze God die ik inmiddels heb leren kennen als ja, de liefde zelf. Lees de Bijbel. Het is God die de liefde zelf is. En dat er gewoon dat vind ik dat, en dat, daarom kan ik bijvoorbeeld bij het stukje over het avondmaal, waarin mensen echt weggehouden worden van die tafel, dat er heel weinig mensen aan het avondmaal mogen. Ja, dan kan ik bijvoorbeeld eventjes niet laten om een regeltje toe te voegen als schrijver, hoe ik daar nu tegenaan kijk.
1: Ik ga het even. Ik kan een stukje voorlezen. Ja.
0: Kijk hoor. Het uur van de waarheid, ja. Even kijken. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. De voorganger staat achter de witgedekte tafel met strookjes zacht wit brood en een kan gevuld met zoete wijn. Je kunt een speld horen vallen. Geen mens durft het aan nu een snoepje uit een mentelsrol te drukken of zijn neus te snuiten. Dit is het uur van de waarheid, het uur u. De dominee heeft zojuist de uitnodiging gedaan om aan het avondmaal te gaan. Het avondmaal werd 2000 jaar geleden door de Heere Jezus zelf voor het eerst gevierd, toen hij het brood uitdeelde. Kijk, dit is mijn lichaam. Ik geef mijn leven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw en denk aan wat ik voor jullie heb gedaan, zei hij toen. Eén en al liefde, dwars door de dood heen, spreekt daarin door. Maar wat hier plaatsvindt, is van een heel andere orde. Wie zal zeggen waar het ontspoord is? Waar is het denken aan Christus onvoorwaardelijke liefde verworden tot een focus op grondig zelfonderzoek van de christen? Hoe dan ook, hier wordt een ieder geacht zich druk bezig te houden met zichzelf. Met de vraag of er voldoende besef is van je eigen zondigheid, de weging van de persoonlijke godservaringen en het graven in de eigen geestelijke gemoedstoestand.
1: Hoe beleef je dat nu?
0: Nou ja, dat beschrijf ik dus al. Dat het een en al liefde is, dwars door de dood heen. Het avondmaal is het lichaam en het bloed van Christus. Het is eigenlijk een tastbaar iets waaraan je kan weten, ik gaf mijn leven. En dat is voor mij de kern en eigenlijk ook misschien wel de drijfveer uiteindelijk überhaupt van het schrijven van dit boek. Lachen door een waas van tranen komt er eigenlijk ook vandaan. Want het bleef niet bij de dood, maar juist die liefde die Jezus liet zien, God kon hem niet in de dood laten. Ja, daar heeft hij gewoon gewonnen van al die machten die mensen willen weghalen bij God.
1: Verbaas je dat niet als je een boek schrijft over je leven kijkt, dat mensen zo'n barrière op lijken te werpen om?
0: Ja, maar ik denk dat dat een mens eigen is. Dat is zonde. Daar ben ik van overtuigd. Dat elke keer als wij mensen zo stiekem, sorry dat ik het zo zeg, maar stiekem trots en hoogmoedig zijn omdat wij de betere christen zijn of de kennis bezitten of de regels weten en daarmee onszelf verheffen boven de ander en wel zullen vertellen of die ander wel goed genoeg is om richting God te komen. Ja, het is gewoon bijna blasfemie, dat je dat durft te doen. Dat je die plek durft in te nemen. Laat God zelf voor zichzelf spreken. En laat die woorden staan, blijf er met je tengels vanaf. En nou ben ik even boos. En kijk, en dat ben ik, omdat ik zo erg weet dat ik moet hebben van de liefde van God en nergens anders van. En dat maakt ook dat ik echt een gruwelijke hekel heb aan welke vorm van dan ook van dat de mens in het middelpunt wordt gezet. En zo kan ik ook niet tegen als dat gebeurt op een manier van ik ben christen en ik zal je even uit de doek doen wat voor een bijzondere ervaring ik allemaal als christen heb meegemaakt met God. Dat mag je wel vertellen, maar vertel het alsjeblieft met de focus op wie God is, want daar worden we vrolijk van. Zodra de focus gaat naar jou en naar wat jij voor bijzonders hebt beleefd, of voor bijzonder mens jij bent, dan worden we niet vrolijk

0: bijzonder mens jij bent, daar worden we niet vrolijk van.
1: Maar dat is een stukje over het Onze Vader gaan, op pagina 103, misschien kun je dat lezen hier vandaan. Daar worden ook een aantal dingen neergezet. En het, wat mij opvalt in het boek is die verdurende twijfel van het niet durven pakken bijna.
0: Ja, dit stukje gaat over dat ik een eigen slaapkamertje heb gekregen. En ik ga daar iets ophangen, het Onze Vader. Vanaf nu is het mijn eigen slaapkamer. In het hoekje staat nog wel een kleuterledikantje waar mijn kleine zusje slaapt. Het zal nog lang duren voordat zij een mening heeft over het interieur. Dus ik kan deze kamer helemaal naar mijn smaak inrichten. Op het boekenrekje heb ik mijn eigen boeken gestald. Van mijn zakgeld heb ik in de christelijke boekhandel deze poster gekocht. Een foto met een klein meisje in haar pyjama, geknield voor het bed, haar handen gevouwen. Daarnaast prijkt het Onze Vader. Dit moet wel een goed gebed zijn, want Jezus zelf leerde het zijn leerlingen die geen idee hadden hoe ze moesten bidden. En daarom past het dus goed bij mij. Mijn project is af. Dit moet worden gezien. Ik hou mama over om even de tijd te nemen mijn kamer te bewonderen. Mama is wel niet zo van de complimentjes, maar toch wil ik mijn blijdschap graag delen. Ze draait zich wat ongemakkelijk heen en weer in mijn kamer. Er is iets, maar ik weet niet wat. Je hebt het Onze Vader boven je bed hangen, zegt ze dan. Ja, mooi hè, zeg ik. Onderzoekend kijk ik eraan. Is mama onder de indruk dat haar oudste 12-jarige meisje kiest om dit gebed aan de muur te hangen? Weet je wat je ermee zegt, dat je God Onze Vader noemt, klinkt het zacht. Deze retorische vraag vaagt in één klap mijn blijdschap weg. Ik heb zo gauw geen antwoord. Je kan God niet zomaar je vader noemen. Dan moet je toch eerst zeker weten dat je zijn kind bent. Met stomheid geslagen staar ik mijn moeder aan om dan mijn hoofd te laten hangen. Ik heb geen bijzondere godservaring, geen uitzonderlijk ingrijpen van God in mijn leven. Nog nooit hoorde ik een stem uit de hemel, zag ik een engel of kreeg ik een goddelijke ingeving. Volgens de mensen die het zouden kunnen weten, kan ik dus niet zeggen dat God mijn vader is. Maar laat dit nu precies de reden zijn waarom ik dit heb opgehangen, als een stille, onophoudelijke roep naar God om naar mij om te zien, om van me te houden, zoals een goede vader van zijn kinderen houdt. Mama, u moet komen, wordt er van beneden geroepen. Ik kom eraan. In een paar passen verlaat mama de kamer. Dan realiseer ik me dat ze niet heeft gezegd dat ik de poster weg moet halen. En alle opgeroepen twijfel ten spijt staat mijn besluit vast. De poster blijft hangen. Jezus wilde vast ook mij dit gebed leren.
1: Dat is toch heerlijk dit?
0: Ja, ja, ik vind het zo heerlijk ondeugend. En tegelijk deugt het van alle kanten.
1: Ik bedoel, er zit iets in. Er zijn genoeg boeken verschenen over mensen die uit zeer zware milieus komen en dan zich er tegen afzetten en er niks meer van willen hebben. Je doet dit met een lach en een traan in wezen dit. Maar je blijft aan God, of God houdt jou vast, of jij blijft aan God vasthouden. Dus dat vind ik het bijzondere van dit. Je kunt ook, je kon tegen de krib kunnen gooien.
0: Zeker. Ik heb ook heel lang gedacht van, als mensen dan zeiden, ja, je hebt je geloof niet verloren. Toen dacht ik, nou, ik heb nooit geloofd. Ik geloofde helemaal niet, want ik was toch helemaal geen christen. Ik mocht niet eens geloven dus. Maar nu, ja, ik merk wel nu in de loop van de tijd dat ik steeds meer begin te denken, wacht eens even, misschien wel. Maar ja, ik wist alleen niet hoe, maar ik ga het niet opgeven. Dat was echt wel zo, ja. Het is ondertussen wel God zelf die mij dat heeft laten zien. En ja, die engelen ben ik ondertussen wel tegengekomen.
1: Op wat voor manier?
0: Een engel is een boodschapper van God. En ja, die ziet er op allerlei manieren kan die zich aan je laten zien. In het boek zelf schrijf ik ook over, aan het einde nog over mensen die mij dan opnemen in hun huis. En dat noem ik ook engelen om je heen. Ja, en dat is wel een heel erg mooi voorbeeld van mensen die een stukje van, ja, een soort van onvoorwaardelijke liefde laten zien. Ja.
1: Je bent toen met het huis uitgegaan op je 18e. Je zegt, nu ben ik zelfstandig, ik ga om mezelf wonen. Om je te onttrekken aan, of wat was het?
0: Ik was wel iets ouder. Ik kon het niet uithouden. Ik heb het wel heel lang geprobeerd. Want ik wilde heel erg graag bij mijn broertjes en zusjes blijven. Maar de spanning in huis was echt vreselijk. Ik voelde zo aan alle kanten, kon ik niet mezelf zijn. En ja, dat uitte zich. Het ging in dit geval om mijn haren. Dat ik

0: voor het eerst in mijn leven naar de kapper was geweest. Ik had het helemaal niet kort geknipt, maar het was wel korter. Dat mijn vader dat dan absoluut niet wilde. En ik voelde aan alles van, nou ja, dit komt erop aan. Ik moet nu gaan zeggen dat ik dat nooit meer zal doen, maar dat ga ik gewoon niet zeggen. Want het belangrijkste daarin was voor mij dat ik ervan overtuigd was dat mijn vader ook niet van me hield. En ook niet van me zou gaan houden als ik het zou laten groeien. En ja, ik kon het niet meer daarin uithouden. En toen ik dan de mogelijkheid had om ergens anders te kunnen wonen, ben ik ook gegaan.
1: Ja, je moeder was toen al overleden, dacht ik.
0: Jazeker, ja. Dat maakte ook dat ik thuis bleef. Anders was ik al wel eerder het huis uitgegaan.
1: Zou je dit stukje kunnen lezen, als ik er niet meer ben? Want dit geeft een soort, voor mij een beetje een kernboodschap van wat erin zit. De onmacht, denk ik, ook van je ouders om anders te kunnen zijn. Dat zit er ook vaak bij. En je bent opgegroeid met bepaalde mores. Je wandelt in het licht wat je gekregen hebt, zeg ik dan maar. En dan het feit dat je een kind los moet laten. Ook los moet laten is niet heel, ja, moet je altijd je kinderen loslaten. Maar ook het geweten aan een vrije rol laten spelen is natuurlijk ook een wezenlijke.
0: Ja, ik zal het stukje voorlezen. Ooit zat ik op de schommel onder onze esdoorn. Ik probeerde me voor te stellen dat ik geen moeder meer had. Want moeders gaan eerder dan hun kinderen. Het paste niet in mijn hoofd. En het past nog steeds niet. Hoe kan ik me indenken dat mijn altijd aanwezige, geduldige, zachtmoedige mama er niet meer is? Ze is de liefde zelf. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Het vurig verlangen dat geen van ons verloren zal gaan, maakt haar bekrompen in de opvoeding. Maar liefde overvleugelt die benepenheid. Bovendien veranderen haar inzichten. Zo kocht ze nog niet lang geleden een blauw bloesje. Als God de bloemen zo kleurrijk heeft gemaakt, mag ik die kleuren ook vastdragen. Laatst liet ze me weten dat ze er serieus over dacht de kerk vaarwel te zeggen. Maar ik heb er nu de kracht niet meer voor.
1: Het ontroerde mij niet, hoor. Dit vreselijke dilemma waar je in leeft eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik heb ook heel lang nagedacht over de zin. Het vurig verlangen dat geen van ons verloren zal gaan maakt haar bekromp in de opvoeding. Maar liefde overvleugelt dat, die benepenheid. En ik vind het heel erg belangrijk om dat wat niet goed is te benoemen. Want dat vind ik, en eigenlijk moet je dat voelen als je het boek leest, dat het niet goed is. En tegelijk moet ook benoemd worden wat er ook is, en dat is liefde. En als je dat niet voelt, dan moet je dat ook beschrijven. Er zijn ook passages in het boek waarin ik dat niet kan vinden. Nou, dan is dat er niet in mijn beleving. Ja, eigenlijk gaat het erom dat alles er eerlijk mag zijn. En dat is soms heel erg tegenstrijdig. Ik weet, een vriend van mij las het boek en die raakte echt gewoon in de war. Bijvoorbeeld van dit stukje. Die dacht, hè, wacht even. Maar jouw moeder, daar mocht je gewoon heel veel niet van. En dat is gewoon heel vervelend allemaal. En hoe kan je nou opeens zo over haar spreken?
1: Is dat ook niet het volwassen worden van jou? Want ik heb het idee dat je kunt ook in de puberteit blijven steken, noem ik het maar, ondeugend. En echt naar die verbittering toe gaan.
0: Ik weet niet of dat volwassen worden toen en daar gebeurd is. Mm-hmm. Ik zat er toen middenin. En dat is anders dan hoe ik er. Dan, hierin zit ook een stuk van hoe ik er nu tegenaan kijk.
1: Dus je bent gerijpt, maar je kunt hier ook blijven hangen natuurlijk. In de negatieve mores die er was. Dus in het zwart gaan, doen wat er gezegd wordt. Voortdurend maar wat zouden anderen in de kerk van me denken, weet je. Dat iets beklemmends kan eraan zitten. Ja. En daar kun je ook uitkomen natuurlijk.
0: Ik zou het niet volwassen worden of volwassen gedrag willen noemen. Want was het niet zo geweest dat, ik denk dat het schrijf ik toch maar aan God toe, het op de een of andere manier gebeurd is dat ik hem in het gezicht mocht kijken en daar nu van leef.
1: Kun je het uitleggen?
0: Ja. Als ik God niet had leren kennen zoals hij is, voor zover je dat kunt zeggen, want we weten nog half, maar heel weinig over God, dan hoop ik dat ik zo dapper zou zijn geweest om eruit te stappen en alles terug toe te keren. En dan had het, dan weet ik niet hoe ik het dan over had geschreven. Want ik heb nu zo'n diepe hoop in me. Die hoop is gewoon voor de hele mensheid. Dus ook, en zeker ook, dan dus ook voor mijn ouders. En ik denk dat het meer dat is. Dat die hoop erin in zit. En de liefde. Want ja, misschien heb ik te veel naar God gekeken. En dan ga je op hem lijken. En dan word je ook genadig en liefdevol.
1: Zit er ook het aspect in, maar ik ga nu gissen. Dat als er staat dat niets menselijks was Jezus vreemd. Hij heeft geleden wat wij geleden hebben. Dat hij ook in zo'n situatie gestalte probeert te krijgen.
0: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk alleen al het schrijven van dit boek. Van als ik zie wat voor reacties erop krijg. Dan merk je al hoe mensen er dus niet door dit boek niet ten neergedrukt raken. De meeste mensen. Maar juist op de een of andere manier opgetild worden. Of zelfs, sommigen noemen het, dat ze zich een stukje geheeld voelen. En dat zit hem volgens mij daarin. Dat het heel hoopvol is. Een hoopvol verhaal. De titel van het boek komt dus weg van het lied Wij zingen door de tranen heen. En daarbij had ik eigenlijk ook, ik had heel erg het beeld voor me van dat je, als je straks God in de ogen kijkt, dan die tranen, die veegt hij van je gezicht af. Mm-hmm. He, zoals dat in Openbaring staat. Dus die blijven er niet op. Maar die zijn er wel. En hij veegt zijn liefdevol weg. Maar dat lied, dat is Wij zingen door de tranen heen, ver boven onze macht. Dus eigenlijk gaat het zo ver uit boven wat wij zelf voor elkaar kunnen krijgen. Dat is ook dat stukje met liefde en naar kijken. Dat kan ik tenminste alleen maar op deze manier. Dat heb ik van God geleerd. Ver boven onze macht, omdat in ongekende nacht als blijvend teken van de dag één ster ons tegenlacht. Een lied voor mensen nameloos, verstoken van elk licht. Nou, dat was ik duidelijk. De hemel doof, geen God te zien. Geen droom en alle toekomst dicht. Geen woord, geen vergezicht. Nou, je kan het bijna er gewoon zo inzetten. En dan toch, door onze tranen heen, ver boven onze macht. God heeft naar mensen omgezien. Dit kind hier aan het licht gebracht. Zo heeft hij ons gedacht. En ons lied voert over alle nacht de hoogste boventoon. Verwonderd omdat in een kind God zijn gezicht aan mensen toont. En in hun wereld woont. Daar kan je best mee leven, kan ik vertellen.
1: Wel, ik pik er maar zo het moment uit, hoor. Dat is de begrafenis en staan jullie bij het graf. Nou, je mag het stuk uitlezen. Kijk, wat mij trof hier, is het piepklein muisje op een van de planken. En dan hier.
0: Ja, het is de passage over dat we bij het graf van mijn moeder staan. Dat is heel indrukwekkend. Dat je daar met z'n tienen, met 10 kinderen en een vader staat.
1: Want je moeder is vrij jong gestorven, toch?
0: Ja, mijn moeder is 47 geworden. En ja, mijn jongste zusje was toen 2 jaar. Dus ja, het kon zo niet. Had heel veel impact op ons. Maar goed, dan ben je daar bij zo'n graf. Maar dan is het helemaal, dan mag dat er eigenlijk helemaal niet zijn. Dan is er maar één ding en dat is de ernst van het leven en de boodschap van de kerk. En dan is het de ouderling die erg lang het woord voert. Een armzalige oratie vol hel en verdoemenis volgt. Het is niet alleen zijn pafferige gezicht dat me tegenstaat. Zo nu en dan kruipt er een groene sliert slijm uit zijn neus. Hij lijkt het zelf niet door te hebben. Onverstoorbaar gaat hij verder tot het snot zijn mond bereikt. Dan grijpt hij zonder te kijken naar zijn broekzak, tastend naar zijn zakdoek en stopt voor even. Hij snuit zijn neus en hervat zijn redevoering. Wanneer hij preek leest gaat het net zo. Het is een gewoonte die hij in de loop der tijd is gaan aanhouden. We hebben er al heel wat pret om gemaakt zondags bij de koffie. Mama ging er nog serieus mee om ook. Ik snap er niks van. Het is toch een geleerde man, zei ze dan. Die man die gaat nog even door met zijn redevoering. En dan gaat de microfoon naar mijn vader toe. Even is papa's stem onvast, maar dan klinkt zijn boodschap helder en krachtig. Hij spreekt goede woorden. Hoe ze ons alle voorging in geloof. Hoe ze ook in haar ziekte rust vond bij God. Dat hij met haar gelooft dat het niet de dood is die het laatste woord zal hebben. Ineens valt zijn stem grotendeels weg. Ik kijk op. Is het de emotie die hem overmand? Papa tikt op de microfoon. Er klinkt geen geluid. De begrafenisondernemer loopt naar voren. Hij prutst wat en steekt dan in een gebaar van onmacht zijn handen in de lucht. De batterij is leeg, zegt de man. Ongelooflijk. Die dikke heeft zo lang gepraat dat de microfoon leeg is, sis mijn broertje. Papa spreekt nu zo luid als hij kan. Er ontstaat wat rumoer. Mensen die verder weg staan reiken de hals, in de hoop nog woorden op te vangen. Zo hard is zijn stem niet. Voor velen zal het vergeefse moeite zijn. Eindelijk is daar een persoonlijk woord, maar het verwaait grotendeels in de wind. Ten slotte neemt de ouderling opnieuw het woord. Geachte aanwezigen, het moment is gekomen dat we het lichaam van Klaasje van den Brink van Ginkel zullen toevertrouwen aan de schoot der aarde. Met een kille druk op de knop zet de begrafenisondernemer de afdaling in gang. Een piepklein muisje op een van de planken schiet razendsnel weg. Ik mag de orde verstoorde wel. Ineens valt er licht op de kist. Ik kijk omhoog. In het dikke wolkendek is een kier ontstaan. Gods handen maken ruimte. Gedwee wijkende wolken uiteen en voor even staan we in het volle licht. Onze donkere kleding absorbeert direct de warme zomerzon. Hier kan geen zwart kijker tegenop. Voor mijn ogen vormt zich een waas van tranen.
1: Ik vind misschien dit wel het meest bijzondere moment in het boek, dat die zo'n donkere dag en één licht stralen. Je hoeft er niks mee te zeggen eigenlijk.
0: Nee, ik weet niet of ik dat ook geschreven had, maar ik heb daar die dag om gebeden dat, ja, dat het licht, dat de zon zou schijnen. En dat leek even niet te gebeuren en dan gebeurt het toch.
1: Ja, ik heb het soortgelijk meegemaakt met iemand die ik ken, ook in rouw. En dat het ook zo'n stille ochtend was, bewolking, diep treurig. En dan valt er één baan van zonnelicht op de tuin en alles begint te leven. En je weet het, je hoeft er niks bij te zeggen.
0: Dat spreekt voor zich. Ja, misschien moesten wij mensen wat vaker onze mond houden en wat meer om ons heen kijken.
1: Ik denk het ook. Wat was jouw dooptekst?
0: Oef.
1: Weet je niet?
0: Nee. Dat was ook eigenlijk helemaal niet zo belangrijk in onze cultuur. Dus dat is ook niet ergens genoteerd bij wat ik weet.
1: Maar het is wel het moment voor jou geweest dat jij aan God toegewijd bent.
0: Nou, dat zullen mijn ouders toen zeker niet zo gezien hebben. En kijk ik daar zelf zo naar? Ik zie meer zo van, als dan de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is genoemd. En met mijn naam wordt verbonden, dan kan niemand daartussen komen. Dus dat wel. Tegelijk denk ik ook weer dan na over al die mensen die niet gedoopt zijn. En eerlijk gezegd, hoe ik God heb leren kennen, dan is zelfs dat ritueel van die doop, ja, wat natuurlijk enorm vertelt over wie God is. Het is en blijft een ritueel. En God is ook groter dan dat ritueel. Ik zou willen zeggen, ja, al die mensen die niet gedoopt zijn, kijk vooral naar wie God is. En dan zul je misschien wel onder de indruk raken van zijn liefde.
1: Je hebt in het boek van jou zelf, je eigen boek. Ja, ik heb dit boek gekregen netjes. Nog een aantal gele briefjes hier. Zijn er nog een aantal dingen die jij zegt, nou, dit vond ik wel wezenlijke momenten?
0: Dan moet ik even kijken hoor. Ja, waar we het nog eigenlijk helemaal niet over gehad hebben, dat is de blik van waar, de cultuur waarin ik opgroei. Over seksualiteit. Mm-hmm. Mijn man las het boek en hij zegt van, er zit eigenlijk zo enorm veel seksualiteit in het boek. Mm-hmm. Maar het is gewoon elke keer een soort verborgen.
1: Het mag niet gezegd worden.
0: Precies. Ja. Het mag er niet zijn. En ik heb ook een hoofdstukje geschreven waarin ik vertel over hoe ik doktertje speel met een vriendinnetje en hoe daarmee om wordt gegaan. Zelfs nu is het denk ik nog in onze cultuur heel erg taboe om te dat een kind een vorm van seksueel gevoel heeft. Het mag er niet zijn. En dan denk ik van, hoezo? Ik vind dat erg. Want laat die schaamte alsjeblieft bij die grote mensen liggen die zo idioot spastisch doen over een kind wat iets voelt. Ik heb er dus over nagedacht, moet ik dit schrijven? Het komt wel heel dichtbij, maar ik denk ja, voor alle kinderen. Dus ik wilde het, heb er toch ingestopt. Momentje hoor. Wat zullen we doen, vraag ik. Weet ik niet, zeg jij het maar. In mijn hoofd komt een idee op. Ik doe nog moeite om het weg te duwen, maar het dringt zich onherroepelijk naar de voorgrond. Het kan op onze afgezonderde zolder, niemand zal het zien. Behalve God natuurlijk, die heeft geen licht nodig. Voor hem is niets verborgen. Ondanks die wetenschap lokt de verleiding met onweerstaanbare kracht. Wat ik wil voorstellen is absoluut verkeerd. Daar bestaat voor mij geen twijfel over. Niet dat iemand er ooit woorden aan geeft. Daarom heb ik er zelf ook geen woord voor. Zou het zo erg zijn dat er geen woorden voor bestaan? Alle verboden en het eeuwige oordeel ten spijt. Stel ik haar de vraag, zullen we doktertje spelen? Lia knikt. Zij weet blijkbaar precies wat ik bedoel. Ik trek het gordijn open waar een stapel oude lakens rommelig op de grond ligt. De kleren moeten natuurlijk gedeeltelijk uit zoals dat gaat bij de dokter. En dat is nu precies wat het zo spannend maakt. Iemand anders die aan je zit, die je bestudeert. Op plekken die niet bloot mogen zijn, behalve wanneer je je wast. Ik geef me over aan ongekende sensaties die met golven voorbij komen. Ik laat me erdoor meenemen. Als ik al een idee van tijd had, dan ben ik dat nu helemaal kwijt. Wat gebeurt hier? De stem van tante Tina klinkt rauw en hard. En het gordijn scheurt bijkans af als haar harde hand er een ruk aan geeft. De patiënt kan zich niet op tijd aankleden om zich te beschermen tegen de ongewenste indringer. Snel schuif ik mijn kleren terug op hun plek. Vervlogen is de opwinding. Alles wordt overschreeuwd door tante Tina, die ons om beurten vol afgrijzen aankijkt. Dan pakt ze Lia beet. Hoe durf je? Schreeuwt ze. Met grote ogen zie ik hoe Lia door elkaar wordt geschud. Je laat je in met duivelse zaken. Weet je dat? Wie zulke dingen doet, zal zeker in de hel komen. Nooit meer laat ik je hier samen spelen. Nooit meer. Lopen jij. Weg hier. Lia krijgt een duw in haar rug. Ze stommelt de trap af. Het is een wonder dat ze niet valt. Tante Tina, met kuiten als van een boerin, stampt erachteraan. Ik zou me willen bewegen, maar ik heb mezelf niet onder controle. Minutenlang sta ik vastgeplakt, terwijl mijn hele lijf trilt. Wat heb ik gedaan? Als het mogelijk was, zou ik ter plekke mijn bestaan uitwissen. Ik hoor de trapdeur weer opengaan. Lichte stappen komen dichterbij. Hoe kan je zoiets zonders doen? Klinkt het. Ze verwacht blijkbaar geen antwoord. Gelukkig maar. Jij blijft voorlopig voor straf hierboven. Ik wil je heel lang niet meer zien. Met haar hoofd naar de grond keert mama zich van me af. Ik snap het wel. Zo'n vies, zondig kind. Ik heb het verdiend. Ik zal mijn straf uitzitten. Lopen jij, lopen! Op mijn tenen kijk ik door het raam van de dakkapel. Tante Tina jaagt Lia voor zich uit. Die weet zich geen raad om uit de handen van haar moeder te blijven. Haar staat niet veel goeds te wachten. Eén geluk heb ik nog, dat tante Tina mijn moeder niet is.
1: Ik verbaas me over die relatie tussen jou en je moeder in het boek, hè?
0: Ja. Ja. Ja, wij, mijn ouders, mijn moeder, daar heb ik echt ontzettend veel mee gepraat.
1: Mm-hmm. Terwijl het gezin toen niet stijf stond van de communicatie.
0: Nou ja, mijn moeder zag mij als het grotere kind. En het grotere meisje. En met mij voerde ze dan hele gesprekken ook als een soort vriendin. Dus dat komt later in het boek ook. Dus daar werden ook al haar bedenksels over hoe de wereld in elkaar zou zitten. En hoe God alles bekeek. Ja, die werden uitgebreid met mij besproken.
1: Ging ze daarmee langzaam jouw kant op?
0: Nou ja, toen ik dus groter werd en die kritische vragen begon te stellen. Ja, wat is wat geweest, dat weet ik niet. Maar mijn moeder begon zelf ook, was zelf ook kritisch. Ik heb het ook niet van een vreemde, denk ik dan maar. Dus zij begon te zien dat de preek die voorgelezen werd in de kerk, dat die, zij had die boeken thuis liggen, waar die preken in stonden. En dan kwam ze thuis en dan ging ze dat lezen. En dan werd ze echt boos. En dan zei ze van, maar kijk nou dan toch, joh, het aanbod van genade is er gewoon uitgeschrapt. Dus dat kleine stukje wat er dan aan het eind van die preek stond, waarin mensen dan werden opgeroepen om in Jezus te geloven, of toch dat evangelie van genade aan te nemen, of hoe het er dan ook stond, dat mocht gewoon niet gezegd worden. Dus dat werd gewoon vakkundig eruit geknipt. Maar ja, mijn moeder die merkte dat op. En dat waren dan ook wel dingen die ze dan uiteindelijk ook weer met ons deelde. En ja, met dat wij groter werden, dan werden we daarin wel meegenomen. En ja, wat is wat geweest? Dat is een goede vraag. Maar ja, aan de ene kant wist ik hoeveel ze van me hield. En tegelijk had ik heel erg door dat ze me ook manipuleerde. Dus daar werd ik dan ook soms gewoon boos om. En ik durfde haar ook op haar nummer te zetten. Dan had ze het over mensen die slechte dingen hadden gedaan in haar ogen. En dan werd ik het zat. En dan zei ik van, u bent gewoon aan het roddelen. Weet je hoe erg dat is? En dan werd ze toch chagrijnig. Dus ze werd nooit ontzettend kwaad. Dat werd ze nooit. Pas later zei een psycholoog ooit tegen mij van, was ze maar eens kwaad geworden. Dus ja, dat is ook maar de vraag of dat dan goed is, dat je nooit kwaad wordt. Maar ja, ik vond het zelf wel fijn.
1: Zijn dat de manier waarop je aan haar terugdenkt? Aan het feit dat je gewoon je moeder tegelijkertijd een vriendin van jou was?
0: Ja, nou ja, misschien. Maar ja, dan wel in een ongelijke verhouding. Het is meer dat ik nu denk van, oh mam, als ik jou ga zien, en ik zeg nu ook gewoon jou, dat zou ik nooit hebben gezegd, maar ja, ze moeten het er maar mee doen als ik er ooit nog weer tegenkom. Dan, ik denk dat we allebei dan opeens pretogen zullen hebben, omdat we weten wie God is. En dat hij veel genadiger en veel liefdevoller is dan we ooit hadden kunnen denken.
1: Ja. Aan het eind van het boekje heb je zo'n klein stukje, misschien kun je dat lezen, een gedicht is het, dacht ik, of een stuk uit een lied. Een lied of een gedicht staat daar. En daar schrijf je sinds in als met sterren van, ik zou je wel de hemel in willen zingen. Zij was niet bang voor de dood op de een of andere manier, proef ik uit het boek.
0: Ja, zullen we daarvan zeggen. Ze was, denk ik, wel bang voor de dood. En ja, ik weet niet, het werd allemaal vermengd. Het geloof dat je een kind van God bent en dus in de hemel komt, dat was er zeker. Toen zij nog niet zo ziek was, maar dat ze wel, wij wel wisten van dat ze zou overlijden. Dan zongen wij bijvoorbeeld ook een lied daarover. Aan de ene kant dus wel eigenlijk het geloof dat zij in de hemel zou komen was heel sterk. Ook, maar tegelijk was ze ook helemaal niet blij met dit leven. Ze wilde ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg graag nog leven. Want ze had een heel ellendig leven, vond ze zelf. Dus dat speelde ook mee. Dus eigenlijk was er eigenlijk ook een soort van doodswens gewoon. Dus het was zo vermengd met elkaar. En het werd al heel erg een theologie overheen gegooid. Maar in die laatste dagen toen zij ook, ja, dat lied wat wij bijvoorbeeld toen zongen. Dat we bijvoorbeeld dan op vraag van mijn moeder moesten zingen van, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. En met dat we dat zongen, dan vond ik dat wel leuk voor mijn moeder, dat vooruitzicht. Maar ik kon er zo slecht tegen. Ik kan dat slecht verdragen, schrijf ik. Misschien verkrijgt mama zo haar wens, maar wij zeker niet. Hoe kan mama er zo makkelijk in berusten dat ze doodziek is? Natuurlijk ben ik blij dat ze naar de hemel gaat. Maar hoe moeten wij verder zonder haar? Dat speelt bij mij ook. Mijn moeder, die wordt zieker en zieker. En dan krijgt ze op een gegeven moment ook morfine. En ze wordt slechter en ze heeft dat uitzicht op de toekomst en op de hemel. Dat is ook wel het enige wat ze eigenlijk nog heeft. En tegelijk merk ik ook dat ze heel angstig is. In zo'n nacht, als ik dan bij haar waak, en dan ben ik echt nog dus echt jong. Ik dacht 18. En dan ben ik net begonnen met mijn opleiding tot verpleegkunde. En dan mag ik gaan waken bij mijn eigen moeder. Maar goed, dan is ze zo bang, dan bibbert ze gewoon. Ja, het is gewoon als een ineengedoken muisje fluisterde ze. Ik ben zo bang, ik weet het echt niet meer. Je blijft wel bij me, toch? Natuurlijk bleef ik bij haar. Samen bang is beter dan alleen. Ik heb zo'n dorst, klaagde ze. Ik reikte haar de beker water aan. Na een paar slokjes liet ze zich weer in de dekens vallen. Dat is eigenlijk nog wel een stukje daarvoor ook. Ik lag elke keer te luisteren of ze nog ademde. Ze zwaaide zo nu en dan onrustig met haar armen. Dat kan blijkbaar door de morfine. Eén keer werd ze angstig wakker en wilde ze uit alle macht gaan zitten. Ik hoorde haar rommelen en kwam overeind. Wat deed ze toch? Ze sprak wartaal en greep om zich heen. Zal ik wat voor u zingen? Was het enige wat ik kon bedenken. Ik ging naast haar zitten op de bedrand en sloeg mijn arm beschermend om haar heen. Haar lichaam schokte. Terwijl ik zong, voelde ik haar kalmer worden. En dan, ja, dan komt dat stukje over het ineengedoken muisje. Wat kan je doen voor een moeder die je uit handen glipt? Misschien doen haar oren het nog. Ik zal zingen. Op gedempte toon vertolk ik haar grootste wens. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren tot roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Het liefst zing ik haar zo de hemel in. Maar ze zal moeten wachten tot de Heere haar haalt. Laat het alsjeblieft niet lang meer duren.
1: Je hebt dit boek geschreven. Wat is de uiteindelijke reden geweest tot besluit?
0: Ja, dat kan ik niet echt per se één reden noemen. Mm-hmm. Ik weet, wat ik denk heel belangrijk voor mij is, is dat het een hele heel onbekende wereld is voor outsiders. Mm-hmm. En ik heel erg graag echt een verhaal van binnenuit wilde vertellen. Om mensen die deze wereld niet kennen iets daarvan te laten meemaken. En ook voor mensen die eruit komen, dat het een soort van, ja, ze hebben nu letterlijk een boek in handen wat ze een ander kunnen geven van lees dit. En je kan iets meevoelen van wat ik heb meegemaakt. Ik heb ook zulke reacties teruggehad van een vrouw die getrouwd is met een man uit zo'n kring. En zegt, en nu snap ik eindelijk wat hij bedoelt. En dank je wel dat we zo dichter tot elkaar kunnen komen. Maar ook iemand die met die nu 60 is en met op haar 13e de kerk is uitgerend, nooit meer terug is gekomen. En het heeft haar altijd achtervolgd. En dat ze nu mijn boek leest en eindelijk dat het haar zo raakt en dat het haar hield. Ik vind dat het grootste cadeau wat je als schrijver kunt krijgen. En ja, dat is voor mij wel een hele belangrijke reden om ook om gesprek op gang te brengen bij mensen.
1: Ik weet niet of ik voldoende vragen heb gesteld in die richting. Maar goed, ik wou het hierbij laten. Dankjewel.
0: Oké, helemaal goed. Graag gedaan.
1: Goed, en dit zei Aaltje Hendricks. En met haar was ik in gesprek. Op basis van het door haar geschreven boek Lachen door een waas van tranen. Het verhaal van een gereformeerd meisje dat leerde dat leven een onmogelijke opgave is. En toch niet ophield met het te proberen. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Aspect in Soesterberg. In het gesprek met Aaltje Hendricks zat ik in deze uitzending van Emma Aschangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma Aschangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 26e zondag door het jaar in het jaar A is de lezing genomen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, vers 28 tot en met 32. Ik lees het u voor. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van die twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: de laatste. En toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt ge hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Tot zover. U weet, we zitten in het evangelie van Matteüs. Het openbaar leven van Jezus is het grootste gedeelte, dat is het middenstuk. Dat is hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Dat wordt voorafgegaan door twee hoofdstukken over de kindertijd van Jezus. En het wordt besloten met drie hoofdstukken: lijden, dood en opstanding van Jezus. En in het openbaar leven van Jezus, daar zitten we nu ook nog in, verweeft Matteüs vijf grote toespraken. Hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, de bergrede. Hoofdstuk 10, de zendingsrede. Hoofdstuk 13, de gelijkenissen over het koningschap. Hoofdstuk 18, de gemeenterede. En 24 en 25, dat zijn de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus, als we zitten in hoofdstuk 21, zitten we dus na de gemeenterede en nog voor de rede over de gelijkenissen. En het is goed om daar even bij stil te staan. Want vorige week lazen we nog in het 20e hoofdstuk van Matteüs. Daar hoorden we hoe Jezus onderweg was naar Jeruzalem en wat je moest doen om het eeuwig leven te bereiken. We hoorden over de rijke jongeling die er toch maar liever niet aan begon. En intussen zijn we vandaag overgesprongen naar halverwege het 21e hoofdstuk van Matteüs. En dan is het goed te beseffen dat er in het verhaal van Matteüs intussen iets heel belangrijks is gebeurd, wat we dus blijkbaar overslaan in de reeks van zondagslezingen. Want aan het begin van het 21e hoofdstuk, van ons hoofdstuk dus, is Jezus door zijn leerlingen Jeruzalem binnengehaald en begroet als een koning, u weet wel, op dat ezeltje, en toegezongen: Hosanna, zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat vieren we op Palmzondag. Vandaar dat we het nu niet meer lezen, want dat hebben we al een keer gelezen. Alleen voor de voortgang van het verhaal is het toch wel behoorlijk belangrijk. En waarom is dit zo beslissend? Daarvoor moeten we terug naar de verwachtingen die leefden in het Joodse volk ten tijde van Jezus. Zo'n 500 jaar eerder had de profeet Jesaja aangekondigd dat er ooit een tijd zou aanbreken waarin God zelf zou optrekken naar Jeruzalem. Dat zegt Jesaja in hoofdstuk 40 vers 9 en 10 en in hoofdstuk 52 vers 7. Dat is de blijde boodschap, dat God zelf zal optrekken naar Jeruzalem om daar zijn koningschap op zich te nemen. En in die verwachting leefde het volk: ooit zal er een Messias komen die naar Jeruzalem zal optrekken om daar Gods koningschap op zich te nemen. Niet voor niets leerde Jezus zijn leerlingen tot God bidden: uw koningschap komen. Dat stond in Matteüs hoofdstuk 6 vers 10. En God zou naar Jeruzalem komen als koning in de persoon van de hem toegewijde gezalfde. Dat is het Nederlandse woord voor Christus. En dat is weer het Griekse woord voor Messias. Dus God zou naar Jeruzalem komen om daar zijn koningschap te vestigen in de persoon van zijn gezalfde, zijn Christus, zijn Messias. En die gezalfde zou herkenbaar zijn aan het feit dat hij blinden deed zien, doven deed horen, lammen deed lopen, vertrapte van hart zou oprichten. Dat staat in Jesaja 61. Ook daar wordt het genoemd: blijde boodschap, evangelie. Nou, waren dat nou niet precies de daden die Jezus tot nu toe had verricht? Hij had blinden doen zien, Ja, vlak voor zijn intocht in Jeruzalem had hij nog twee blinden genezen. Hij had lammen doen lopen en vertrapte weer opgericht. Hij moest wel de Messias zijn. Stel je voor dat hij dan degene was over wie Jesaja destijds had gesproken. En dat dus over hem gaat worden verteld dat hij de persoon is namens wie, of dat hij de persoon is die God heeft gestuurd om zijn koningschap voorgoed in Jeruzalem te vestigen. En toen Jezus begon op te trekken naar Jeruzalem, groeide de verwachting dat de tijden van Jesaja's profetie zouden aanbreken. De Messiaanse tijd, waarin eindelijk God zijn koningschap zou vestigen en vanuit Jeruzalem zou heersen over deze wereld. In Jezus stonden deze dingen te gebeuren. Je zou eigenlijk het hele evangelie moeten lezen met een opklimmende verwachting, een steeds warmer wordende verwachting. Want het is inderdaad zo, het gaat inderdaad zo gebeuren. Het is precies, hij doet zo precies zoals Jesaja. Het zal toch niet waar zijn dat de tijden van Jesaja, het zal toch niet waar zijn dat nu eindelijk Gods koningschap gevestigd gaat worden in Jeruzalem. Nou, met die koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waar we dus in het begin van dit hoofdstuk over hadden gehoord, heeft de geschiedenis van Jezus dus zijn doel bereikt. De profetie van Jesaja is in vervulling gegaan. Het koningschap van God in Jeruzalem gevestigd. In de personen van Jezus Messias heeft God voorgoed zijn koningschap gevestigd in Jeruzalem. En vervolgens had Jezus ook nog de tempel schoongeveegd, de handelaren eruit gemept en er weer een gebedshuis van gemaakt. En dat was intussen ook al gebeurd. Eind goed, al goed. Het is zover. Jesaja is uitgekomen. Maar tot onze verbazing is daarmee het evangelie nog niet beëindigd. Nee, want toen daagden de hoogpriesters en de oudsten op met de vraag: welke bevoegdheid hebt u om dit alles te doen? Ja, van hun uit gezien een logische vraag. Wij, die de samenhang van het verhaal kennen, zouden namens Jezus kunnen antwoorden dat ja, hij is de lang verwachte Messias, degene die door de profeet is aangekondigd, die namens God het koningschap van God in Jeruzalem zou vestigen. Kijk dan, dat zie je toch zelf ook wel? Maar de hoge priesters en de oudsten wensten dat niet te zien. En op dat moment begint het verhaal van vandaag. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. En wat zei hij tot de hoge priesters en de oudsten van het volk? Hij vertelt een verhaaltje, een gelijkenis. En je voelt je op je klompen aan, die gelijkenis slaat op de situatie die hij op dat moment beleeft. Blijkbaar aan het eind, want dan gaat hij ineens zeggen, jullie, u. Ineens verwijst hij dan naar de toepassing van het verhaaltje. En dus het verhaaltje gaat over een vader met twee zonen. We mogen dus uit op onze klompen kunnen we aanvoelen. Die twee zonen, dat zijn twee type gelovigen. Namelijk de oudste zoon, dat is degene die van het begin af aan bij God hoorde, het Joodse volk. En de jongste zoon, dat is degene die er veel later is bijgekomen. Net als met die werkers van de wijngaard, weet u wel. De eerste, die hebben de hitte van de dag gedragen. Die werken de hele dag in dienst van God. En de laatste hebben maar een uurtje gewerkt. Dat zijn degene die er veel later bijgekomen zijn. De zondaars, de niet-joden. Dat is nu weer het geval. Hetzelfde opdeling van het verhaal. Dus we lezen het verhaal. En het vraagt eigenlijk heel weinig commentaar. Maar zo nu en dan een enkele opmerking. In vers 28. Wat dunkt u? Een mens had twee kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij: kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. Ja, u weet, ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven. Dat levert soms een beetje bespottelijk Nederlands op, maar het stelt mij wel in staat om te proeven hoe Matthäus zijn woorden kiest en weegt. Want waar in de gewone vertaling wordt gezegd dat hij twee zonen had en dat hij zegt: mijn zoon, ga vandaag in de wijngaard werken, blijkt dat het woord zoon in het Grieks er niet staat. Er staat niet zoon, maar er staat kind. Wat dunkt u? Een mens had twee kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij: kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. En ik denk niet, met moderne ogen zou je kunnen denken van, ja, dan zijn tenminste de vrouwen meegerekend. Maar ik denk eigenlijk niet dat de bezorgdheid van Matthäus was. Dat was in die tijd voorkomen, je sprak nou eenmaal in de mannelijke vorm, ook als je het over vrouwen had. Dat was het punt niet. Nee, ik denk dat van Jezus consequent gezegd wordt dat hij is de zoon van de Vader. Als u dat in Matthäus wilt terugvinden, hoofdstuk 3, vers 17, weet u wel, dan wordt Jezus gedoopt en dan komt er een stem uit de hemel: deze is mijn welbeminde zoon. En dan staat er zoon. En dat nog eens bij de verheerlijking op de berg Tabor: deze is mijn welbeminde zoon. Maar vandaag staat er dus niet zoon, maar kind. En ik heb het gevoel Of Jezus of Lucas, dus, want die legt Jezus de woorden in de mond. Elke associatie wil vermijden dat het verhaaltje van vandaag zou gaan over zoiets als hoe Jezus de zoon is van de vader. Het gaat over een vader met twee kinderen. Nee, Jezus is de zoon. Maar nu gaat het over twee kinderen. En dus in onderscheid met Jezus, het gaat over twee typen gelovigen, of twee volken om zo te zeggen. En dan nog een kleinigheid. Als die vader het eerste kind aanspreekt, zegt hij in de Nederlandse vertaling, mijn zoon ga. Had dus eigenlijk moeten staan, mijn kind ga. Maar, nog een keertje, in het Grieks staat er kortweg, kind ga. Dus zonder het bijzittelijk naamwoord, zonder het bijzittelijk voornaamwoord, mijn. Ik lees u nog een keer mijn vertaling voor. Niet omdat die zo geweldig is, maar omdat er dichter bij het Grieks is gebleven. Wat dunkt u? Een mens had twee kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij, kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. En dan in vers 29, hij antwoordend sprak, ik heer, en hij ging niet. Grappige manier, ik heer, dat betekent ik wel, dat doe ik wel eventjes, hier ben ik. Alleen, nu doet zich een behoorlijk probleem voor, en we luisteren eerst even naar wat muziek, en dan ga ik u het probleem uitleggen waar we tegenop lopen. Wat is het probleem? Het probleem is dat de overgeleverde teksten in de verschillende handschriften van de Griekse oude handschriften, het probleem is dat die handschriften met elkaar behoorlijk verschillen. En dat het nou uitgerekend de meest gezaghebbende handschriften zijn, die handschriften waar je op de meeste andere plekken het meeste geloof aan hecht, zo zal het oorspronkelijk door Matthäus zijn opgeschreven, want u weet ja, het is van hand tot hand overgegaan en de teksten zijn telkens opnieuw overgeschreven en overgeschreven. En bij het overschrijven komen er natuurlijk ook vergissingen in het spel en daar heb je allerlei geleerden voor om dat uit te zoeken en die leveren dan uiteindelijk de tekst waarvan ze denken. Zo moet het geklonken hebben na veel onderzoek, zo moet het geschreven zijn. Nu hebben we hier een probleem. Er zijn twee tekstenfamilies, om zo te zeggen. En de meest gezaghebbende tekstenfamilie, die geeft een andere versie van dit verhaal. Maar die zeggen, de vader spreekt tot de oudste zoon, of tot de eerste zoon, niet oudste, tot de eerste zoon, ga naar mijn wijngaard. En die zegt nee, maar hij doet het wel. En tot de tweede zoon, die zegt ja, en hij doet het niet. Precies andersom dus. Dan wat er nu bij ons staat. Want bij ons staat er, hij gaat naar de eerste toe en die zegt ja, maar die doet het niet. En hij gaat naar de tweede toe en die zegt nee, maar die doet het wel. Dus de meest gezaghebbende handschriften draaien die volgorde om. En toch heeft onze kerk ervoor gekozen om dan maar de minder gezaghebbende handschriften te volgen. En waarom? Omdat dat veel logischer is. Want de toepassing zal straks zijn dat de oudste zoon, de eerste zoon, dat is dus het Joodse volk, dat belooft wel om Gods wil te doen, maar als puntje bij paaltje komt, is het zo niet. En Jezus gaat dat ook straks toepassen op de hoge priesters en de oudste, en dan gaat hij zeggen, ja, jullie waren wel het eerste geroepen, maar je doet het niet. En de zondaars en de ontuchtige vrouwen, dat is dus die tweede kind van de vader, die hebben aanvankelijk nee gezegd, want ze waren tollenaars en ze waren ontuchtige vrouwen. En als je dat bent, dan zeg je nee tegen de wil van God. Maar ja, toen ze van de prediking van Johannes de Doper hadden gehoord, deden ze het wel. En dus die hebben dus aanvankelijk nee gezegd, maar later zeiden ze ja, door na de prediking van Johannes zich te bekeren en wel te doen wat God wou. Dat is alvast de toepassing van het verhaal. Dus het verhaaltje moet dus zo worden gelezen, althans, daar gaan we toch met z'n allen van uit. De vader zegt tegen het eerste kind, ga in mijn wijngaard werken. En met dat eerste kind wordt dan het Joodse volk bedoeld. Of de hoge priester en de oudste van het Joodse volk. Ga in mijn wijngaard werken. Doe wat ik graag zie dat je doet. Die zegt ja, maar hij doet nee. En dan het tweede kind, die zegt eerst nee, maar doet ja. Hij zegt nee, doordat hij als tollenaar of ontuchtige vrouw dingen doet die helemaal niet passen in de wet van God en in de bedoelingen van God. Daar krijg je dan ook spijt van als Johannes de Doper heeft gepreekt en daarna doen ze wel wat God wil. Dus hij zegt aanvankelijk nee, maar daarna ja. En daarom volgt dus ook onze vertaling die wordt voorgelezen in de kerk, volgt niet de meest gezaghebbende handschriften, omdat men ervan uitgaat dat op dit punt de meest gezaghebbende handschriften toch dat daar een fout is ingeslopen bij het overschrijfproces. En men zegt dus in vers 29, hij antwoordend sprak, die eerste die wordt gevraagd om naar de wijngaard te gaan, ik wel heer, en hij ging niet. En in vers 30, toegaande tot de andere, sprak hij hetzelfde, hij antwoordend zei, ik wil niet. Later veranderde hij van gedachten en ging. Wie van die twee, vraagt Jezus dan aan zijn omstanders, wie van die twee, vers 31, deed de wil van de Vader? Zij zeggen, de laatste. Zegt hun Jezus, voorwaar ik zeg jullie, dat de tollenaars en pornovrouwen eerder dan jullie gaan naar het koningschap van God. Ineens verandert de toon. Het verhaaltje is uit. Het gaat over het eerste kind dat zegt ja, maar doet nee. Het tweede kind dat zegt nee, maar doet ja. En dan vraagt Jezus aan zijn omstanders, nou, en wie heeft nou de wil van de Vader eigenlijk gedaan? En dan zeggen ze, ja, die laatste. En dan zegt Jezus, voorwaar, ik zeg jullie. Ineens verandert het verhaaltje van de derde persoon naar de tweede persoon. Nu spreekt hij ze rechtstreeks aan. En nu blijkt dat hij inderdaad met die eerste kind bedoelde hij de fariseeën, of de hoge priesters en de oudsten. En met dat tweede kind de tollenaars en de pornovrouwen. Ik vertaal dat woord zo, omdat er in het Grieks ook iets porno. Dat komt ook uit het Grieks en dat betekent letterlijk verkeerd. Omdat het er in het Grieks ook zo staat en wij precies begrijpen wat er dan bedoeld wordt, ik vertaal dus toch maar pornovrouwen. Ontuchtige vrouw is natuurlijk een voortreffelijke vertaling en iets kalmer om in de kerk voor te lezen. Maar de bedoeling is dat dat tweede kind dat zegt nee, en daarmee bedoelde Jezus dus, ze waren tollenaar. En dan heb je dus belasting in dienst van de Romeinen en je vraagt te veel en je dreigt met interventie van de Romeinse soldaten als de mensen protesteren en je steekt behoorlijk wat zelf in je zak. Nou, dat zijn dus mensen die op die manier niet doen wat God vraagt en dat geldt al helemaal voor pornovrouwen. Maar die gaan wel eerder dan jullie het koningschap van God binnen. Jullie waren weliswaar de eerstgevraagden, maar je hebt nee gezegd. En toen kwamen die kwamen het laatste aan de beurt, maar die zeiden ja. En die zullen dus eerder naar de wijngaard en naar het koningschap van God gaan dan jullie. Ik ga een heel kleinigheid toevoegen. De Nederlandse vertaling geeft, gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Maar het staat dan niet in het Grieks. Dan had er een ander voorzetsel moeten staan. Daar staan naar het koningschap van God. En eigenlijk vind ik dat veel meer om over na te denken. Wie zijn er al onderweg naar het koningschap van God? Wie zijn bezig om het koningschap van God naderbij te brengen of het koningschap van God te naderen? Dat zijn die bekeerde tollenaars en pornovrouwen. En jullie moeten nog helemaal aan die weg beginnen, want je bent er helemaal niet eens aan begonnen. Je zei wel ja, maar je begon er niet aan. Hoe belangrijk is het toch om die woorden van Matthäus, eerder dan het Rijk Gods binnen. Het staat er echt niet. Er staat naar. Dan ben je onderweg naar. Er zit wel degelijk een richting in. Die zijn onderweg naar het koningschap van God. En jullie zijn er nog niet eens aan begonnen.

0: Want, zegt Jezus in vers 32, want Johannes kwam tot jullie op de weg van gerechtigheid en jullie hebben hem niet geloofsvertrouwd. De tollenaars en de pornovrouwen hebben hem geloofsvertrouwd. Jullie, dat ziende, zijn later niet van gedachten veranderd door hem te geloofsvertrouwen. Ja, ik gebruik dat gekke woord geloofsvertrouwen, omdat je hebt hem geen geloof geschonken. Bij ons in het Nederlands is geloofschenken, kan ook betekenen, nou ja, kijk, je moet wel geloven dat God bestaat, want waar komt anders de wereld vandaan? Alsof God een soort aanvulling is in je redenering en anders zou je niet weten hoe je het moet verklaren. Niet dat het iets aan mijn leven verandert, hè, want, nou, of God nou wel of niet bestaat. Oh, geloof jij in God? Oh, nou, dat is ook goed. Nee, geloven in betekent in het evangelie je toevertrouwen aan en dus op weg gaan met als basis in je leven dat God het uiteindelijke bedoeling is. Ik vertaal even in normaal Nederlands, als God staat voor de naastenliefde en je gelooft in de naastenliefde, dan ga je het doen. Dan ga je je toevertrouwen aan de naastenliefde en dan trouw je met de naastenliefde en daar ben je dan trouw aan. Dat is vertrouwen. Vertrouwen op of vertrouwen in hebben. En dus daarom gebruik ik maar steeds het gekke woord geloofsvertrouwen. Dan hoor je nog dat er stond, of dat wij meestal zeggen, dat je gelooft in Johannes of aan Johannes de prediking van Johannes de Doper. Maar geloof schenken aan betekent, dan ga je ook doen wat hij je voorhoudt. Met alle onzekerheid van dien. Want hij kan wel zeggen dat dat beter is, maar dat moet je altijd nog maar afwachten. Dat is geloofsvertrouwen. Op for better and worse, met al de onzekerheid van dien, je toevertrouwen aan datgene wat je van God hoort. Dat het het beste is om je naaste te beminnen. Ja, maak het een beetje. Nou, precies dat. En dan trouw je dus met de idee, nee, ik trouw met mijn naaste beminnen. En daar wil ik trouw aan blijven. En dat gaat mijn daden en mijn handelen blijvend veranderen. Dat is wat Jezus zegt. Johannes kwam tot jullie op de weg van gerechtigheid. Daar gaat het om, gerechtigheid, zoals God zou willen dat de wereld in elkaar zat en dat de mensen zich zouden gedragen. En jullie hebben hem niet geloofsvertrouwd. Je bent die weg van gerechtigheid niet opgegaan. Je hebt er helemaal niets mee te maken willen hebben. De tollenaars en de pornovrouwen, die hebben hem geloofsvertrouwd, want die zijn alsnog, nadat ze in hadden gezien dat het fout was wat ze deden, die zijn de weg gegaan van de gerechtigheid, de dingen die God graag wil. En jullie, dat ziende, zijn later niet van gedachten veranderd door hem alsnog te geloofsvertrouwen. Terwijl je ziet dat mensen er beter van worden en dat mensen die aanvankelijk de verkeerde kant op gingen, de goede kant zijn opgegaan, op zich al heel verheugend. Stel je toch voor, allerlei mensen die aanslagen plegen, die zien in dat het fout is om aanslagen te plegen door de prediking van mensen die dat laten zien en die bekeren zich. Dat is toch een veranderde wereld. Nou, dat hebben jullie voor je ogen zien gebeuren, dat mensen zich zo omdraaiden en dat ze van de wereld waar zij leefden een betere wereld begonnen te maken. En nog wilden jullie je daar niet aan toevertrouwen. Juist omdat het zo'n kort verhaaltje is, kunnen we toch proberen tot ons door te laten dringen hoe belangrijk het is wat er nu eigenlijk is gebeurd. Eerst nog maar eventjes dat Jezus vertelt een verhaaltje en dat doet hij om tenslotte het te hebben over de mensen die hij voor zich heeft, de hoge priesters en de oudsten. Hij gaat ineens over op u of op jullie. En dan is het niet langer een onschuldig verhaaltje, maar een les waar zijn toehoorders iets van kunnen leren. Alsof Jezus zegt, toen ik het over die oudste zoon had, of liever gezegd over dat oudste kind, die wel ja zei maar nee deed, toen had ik het eigenlijk over jullie. Je moet trouwens maar durven, hè? Want het gaat over hoge priesters en oudsten. Dat zijn gezaghebbende mensen in het religieuze leven van dan. We hebben het over de bisschoppen en de kardinaal of de kardinalen en de paus. En je moet maar durven om zo tegen ze op te treden. Maar goed, gegeven dat, wat kunnen nou die hoge priesters en oudsten van dat verhaaltje leren? Dat zij als eerste geroepen waren om in Gods wijngaard te werken. Lees, om anderen te laten zien en te laten voelen dat God genade en barmhartigheid, dat die gerechtigheid is. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Toen trad Johannes de Doper op en die preekte, bekeert u. Liever eigenlijk, ga anders denken. Sta niet langer klaar om een ander te veroordelen of om te denken, ja, wij zitten al goed en al die anderen, ja, die zijn onrein. Ga anders denken. Maar u deed het niet. Maar de tollenaars en pornovrouwen, die deden het wel. Zij hoorden dat God liefde is, ook voor hen, ja, juist voor hen. Ze waren er blij mee. Er werden vervolgens mensen van de liefde. En hoewel u dat allemaal voor uw ogen hebt zien gebeuren, bent u niet anders gaan denken, laat staan anders gaan doen. Daar zit toch een hoop verdriet in. Dat lijden van Jezus is toch veel eerder begonnen dan bij zijn kruisweg, bij zijn arrestatie. Dat lijden begint hier, waarin hij de liefde van de Vader, waarvan hij zelf zo vol is, niet tegenkomt bij deze mensen die van begin af aan bij de goede gelovigen hebben gehoord. En die zullen hem straks dan ook, dat heeft hij al lang van tevoren zien aankomen, want dat lijden is al lang begonnen. Dat hij op nul stuit, terwijl hij over de liefde en de genade en de vergevingsgezindheid preekt. Laten we het verhaal nog één keer helemaal overzien. Een man had twee kinderen. Die man is ongetwijfeld God, die Jezus consequent als vader betitelt. Deze vader heeft een wijngaard. Dat is een bekend beeld voor het land waar Gods volk woont, wijngaard. Ook Jesaja gebruikte het in zijn 5e hoofdstuk. Gods mensen zijn bestemd om vruchten voor te brengen van gerechtigheid, barmhartigheid, naastliefde, vergeving. En dat wordt niet voor niks met een wijngaard vergeleken, want dat maakt het leven tot een feest, tot wijn. Maar zoals ook Jesaja en vele andere profeten al klaagden, van het mooie ideaal kwam niks terecht. Bij Jesaja staat er die mooie woordspeling, betrachten van recht, het werd verkrachten van recht. In Jesaja 5, hoofdstuk 5, vers 7. En Jezus neemt het beeld van die wijngaard van Jesaja en neemt die over. Dat had hij ook al gedaan bij de werkers in de wijngaard in die vorige gelijkenis die we vorige week hebben gehoord. En de vader vraagt aan het oudste kind, ga in mijn wijngaard werken. En de jongen zegt ja, maar hij doet het niet. Dat is letterlijk Jesaja. Het volk dat van ouds Gods zoon is, zegt, of Gods kind, zegt ja tegen God, maar ze doen het niet. Ze doen nee. De oudste kind is Gods volk. En vandaar dat de Nederlandse vertaling terecht de meeste gezaghebbende handschriften niet volgt in de overgeleverde tekst en het verhaaltje heeft omgedraaid. Want de gelijkenis krijgt des te meer betekenis als de eerste, oudste kind in het verhaal ja zegt, maar nee doet. Dat is immers precies het verwijt dat Jezus aan zijn religieuze tijdgenoten maakt. Nou, het jongste kind zei aanvankelijk nee. Zij behoorden dus niet tot Gods mensen. Wellicht zijn ze de heidenen of de zondaars die niets met God te maken willen hebben. In Jezus' uitleg horen we dat hij tollenaars en ontuchtige vrouwen op het oog heeft. In de hoedanigheid van tollenaars en pornovrouwen deden zij niet wat God van hen vroeg. Ze zeiden dus nee. Maar toen ze Johannes hadden gehoord, zijn ze van houding veranderd. Ze gaven gehoor aan zijn prediking en bekeerden zich. En daarmee veranderden zij in mensen die wel gingen doen wat God van hen vroeg. Ze zeiden eerst nee, maar later ja. En maakten dus van de bittere omstandigheden die ze eerst veroorzaakten door niet te doen wat God deed, maakten van de omstandigheden later door wel te doen wat God deed, wijn. Werkte in de wijngaard. En ze maakte het leven tot een feest. En u, aldus Jezus tot zijn gehoor, hoge priesters en oudsten, en u, die meent ja te zeggen tegen God, u volhardt in uw harteloze houding van zelfheiliging en wijst de vroegere zondaars met de vingers na. U hebt zich niet bekeerd op de prediking van Johannes, omdat u meent dat het allemaal al goed doet. Maar u vergeet dat u de zondaars moet vergeven. Zo wordt God het meeste gediend, want zo is hij zelf ook. Eigenlijk, het verhaal heeft iets weg van Lucas' gelijkenis over de verloren zoon, want ook daar heeft een vader twee zoons. De jongste neemt afscheid van de vader, van God, en leidt een godverlaten leven. Dat lijkt even leuk, maar loopt uit op armoede, hongersnood, onreinheid, eenzaamheid en spijt. Als je niet de weg van God gaat, kan dat alleen maar slecht met je aflopen. De oudste heeft altijd in de buurt van de vader gewerkt, is van het begin af aan de eerste, maar daar heeft hij de zegen niet van geproefd. Hij verwijt de vader dat hij blij is met de terugkeer van zijn jongste zoon en doet niet mee met de feestelijkheden. Ook daar geldt het adagium. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Dat was ook de inleiding op dit verhaal bij Lucas. De eerste zullen de laatste zijn, en dat betekent dus degene die het eerste geroepen zijn, het volk van God, die zijn de eerste geroepenen, maar die komen als laatste naar het koninkrijk van God. En degene die het laatste geroepen waren, de tollenaars en de zondaars, en degene die er buiten stonden, de buitenstaanders, de vreemdelingen, de niet-joden, die waren blij met wat ze kregen van God, met vergeving, genade, barmhartigheid, hebben dat in hun leven ontvangen en weer aan anderen doorgegeven. En die blijken dus de eerste te zijn die het koningschap van God wel waarmaken. En die zijn dus als eerste op weg naar het koningschap van God. Als deze tekst, als die nu plaats had in een retraite, bijvoorbeeld in een retraite van een week, en u zou die tekst voor een dag lang overwegen, dan zou u eventueel biddend, schrijvend, tijd ervoor kunnen nemen. Want kijk, we zijn natuurlijk elk van beide kinderen van God. Elk van ons zegt ze nu en dan ja en ze nu en dan nee. En dan dat is niet alleen maar in de tijd van Jezus zo geweest. Dat is bij ons ook zo. En laten we niet denken dat wij al goed zitten en degene die fouten maken, dat die fout zitten. Want dan begaan we dezelfde vergissing als de hoge priesters en de oudsten in Jezus' dagen, want die dachten dat ook. En dan intussen vergaten ze naar zichzelf te kijken. Dus als we de tekst op onszelf willen toepassen, dan zouden we bij wijze van spreken een schrift kunnen aanleggen met op de linkerpagina: waar zei ik ja, maar deed ik nee? En waar zei ik misschien nee, maar deed ik ja? En eventueel kun je het zelfs uit elkaar halen. Waar zei ik ja? En waar zei ik nee? En waar deed ik ja? En waar deed ik nee? En is het waar dat dan het leven een feest wordt? Want dat is de suggestie achter dat beeld van de wijngaard, dat een wijngaard levert wijn op. En we weten uit het verhaal van de bruiloft van Cana, maar we weten het uit onze eigen ervaring ook, wijn is veel leuker dan water. Water is om te overleven, water is voor de dorst, maar wijn is om er een feest van te maken. Is het zo dat wanneer we de dingen van God doen, naast de liefde, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, kun je dat inderdaad vergelijken met feestelijke wijn? Tot slot de tekst voor de volgende week. Die is ook uit het hoofdstuk uit het Evangelie van Matteüs en uit hetzelfde hoofdstuk 21, maar dan ietsje verderop, de verzen 33 tot en met 43. Matteüs 21, 33 tot 43.
1: Dit was Woord voor Woord over het Evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: En beste luisteraars, vandaag in het programma Geloofsvorming hebben we hier in de studio Monsieur Joris Schreuder te gast. Hij begint met een kleine serie over de spiritualiteit van een kleiner wordende kerk. Welkom in de uitzending, Monsieur.
3: Beste luisteraars, spiritualiteit, het woord hoor je zo dikwijls. Niet iedereen heeft daar dezelfde mening over. En het is misschien ook een kwestie van afspreken. Ik stel u voor om dat te vertalen in normaal Nederlands met persoonlijke, voor ons christelijke levensstijl. Hoe gedraag je je vanuit je geloof? En zoals juist al gezegd wordt aan het begin, een ogenblik wil ik met u staan, stilstaan bij het feit dat je overal hoort de katholieke kerk in Noordwest-Europa, dus ook in Nederland, die krimpt, die wordt kleiner. Tegelijkertijd, en dat is een vreugdevol geluid, hoor je ook, er zijn veel tekenen van hoop. U hebt ongetwijfeld gelezen of gehoord dat het aantal volwassenen dat zich heeft laten dopen rond Pasen bijvoorbeeld, dus toetreders, nieuwe christenen, dat de laatste jaren in ons land, maar bijvoorbeeld ook in Frankrijk, heel duidelijk gegroeid is. Stilstaan dus bij een spiritualiteit van een krimpende kerk is geen pessimistisch geluid. Jezus is ook begonnen met maar enkele mensen, rond Maria, de apostelen, en we zijn nu wereldkerk. Het is eerlijk dat ik u zeg dat ik vandaag bij mijn overdenkingen me laat inspireren door een klein boekje wat ook ooit in het Nederlands vertaald is, uit 1971, van iemand die u allemaal kent. U kent hem als paus Benedictus XVI, maar die heette toen gewoon de theoloog, de Duitse priester, Jozef Ratzinger. Hij heeft een boekje geschreven in 1971 met als titel De toekomst van de kerk. En hij laat zien dat we op weg zijn in Noordwest-Europa, want in Afrika, Latijns-Amerika zijn die ontwikkelingen anders, maar we blijven, laat ik zeggen, dicht bij huis, dat we op weg zijn naar een kleinere kerk. Bijvoorbeeld het feit dat in een wijk of in een dorp het katholieke kerkgebouw gesloten wordt, is voor veel mensen een pijnlijke ervaring. Je bent daar zelf gedoopt, of je kinderen zijn daar gedoopt, er zijn uitvaarten geweest van mensen die je dierbaar zijn, ouders. Het geeft een gevoel, we worden steeds meer marginaal. En dat geldt ook politiek en maatschappelijk. En dat kan ertoe leiden dat je je eenzaam voelt. Op een verjaardag of op werk zijn velen heel voorzichtig om nog iets over geloof of kerk te zeggen. Je wordt wat bang dat je misschien de enige bent die daarin meelevend is en dat isoleert. Dat geeft geen goed gevoel. Eenzaamheid dus. En Ratzinger in zijn boekje, wat ik u net noem, die verwijst er naar dat ook riskant, soms gevaarlijk is. Dat zo'n kleine kerk bekrompen wordt en misschien wat sectarisch. Wij hebben het gevonden, wij zijn de goeden. Dat is niet de bedoeling, dat is niet christelijk. Wij zijn geroepen, ieder, als gedoopten, en zeker als je overtuigd en praktiserend katholiek bent, om samen met anderen zoveel mogelijk gemeenschap, communio, te vormen. Tegelijkertijd is het een persoonlijke keuze. Een probleem ontkennen, dat we minder massaal zijn, dat de volkskerk voorbij is, is geen goede oplossing. Ratzinger nogmaals, en op de achtergrond spelen zijn publicaties duidelijk mee, die spreekt, en ik vind dat eigenlijk een mooie uitdrukking, die spreekt over de katholieken van de toekomst als de moedige minderheid. Dat is zijn uitdrukking. Dat vraagt, beste luisteraars, allereerst steeds om verdieping. Niet zozeer jezelf verdedigen, maar wel jezelf beter bewust willen maken en ook, voor zover dat kan, onze mensen om ons heen, onze opgroeiende kinderen, van het feit dat het niet vanzelfsprekend is om katholiek, om christen te zijn, maar wel dat dat vraagt om een diep, om een doorleefde overtuiging van binnenuit. De spiritualiteit van een moedige minderheid. In het Lucas-evangelie, in hoofdstuk 5, als Jezus met apostelen op het meer is, staat het korte zinnetje: vaar naar het diepe. Ook op wereldjongerendagen in de afgelopen decennia is die tekst vaker door pausen geciteerd. Dat advies, duc in altum, vaar naar het diepe, dat domineert eigenlijk heel sterk. De teksten van Johannes Paulus II en ook van Benedictus. Meer verinnerlijking, versterking van binnenuit, geloof en gebed, dat is onze kracht. En alles waar het in parochieel leven om gaat, in christelijk leven, heeft daarmee te maken. Dat geldt natuurlijk voor de liturgie, de Eucharistie, van binnenuit, je probeert mee te voelen. Belangrijk, nog belangrijker dan eerder, is onderricht, catechese, en het geloof uitdragen, zichtbaar maken, evangelisatie. En belangrijk is ook steeds meer dat we gemeenschap vormen, elkaar treffen. De catechese in het onderricht is voornaam, maar de koffie, als ik het zo mag zeggen, of de limonade voor de kinderen, is ook voornaam, want bij die gelegenheid ontmoet je anderen van wie je weet dat ze ook uit dat geloof proberen te leven. Misschien hebben ze heel veel vragen en heb je die zelf ook. Maar als je anderen om je heen hebt met wie je dat deelt, of met wie je samen op bezinningsdag, op bezinningsweekend gaat, dan voel je je ook sterker. Liturgie, catechese, evangelisatie en diaconie, dienstbaar zijn aan de armen, aan de mensen die behoeftig zijn, dat alles, dat maakt sterker en verdiept het geloof. Wij moeten dat nog leren, terwijl men in, men noemde dat vroeger Oostbloklanden, ik weet niet of je die naam nog mag gebruiken, waar de katholieken, de christenen, want ook voor de protestanten geldt op vele punten hetzelfde, een minderheid waren. Om jezelf te handhaven hebben die dat eerder geleerd dan wij. En belangrijk, mijn voornaam hebt u net nog een keer van de inleidster gehoord, Sint Joris is niet zomaar een naam. Maar hij is voor mij toen ik jonger was bij uitstek de patroon van de scouting. Nou, samen met leeftijdsgenoten. Je geloof beleven. Op kamp gaan. Buiten in de natuur iets van God zien. Maar ook bidden. Of, ik meen uit het hoofd, ik heb dat niet voorbereid, dat het op 7 november dit jaar is. Katholieke Jongerendag. Dan ben je met 100 anderen. En dat geeft een goed gevoel, maar ook een sterk gevoel. Ik dacht dat ik een uitzondering was. Ben ik raar in de klas, vreemd. Terwijl als je zoiets meemaakt, zo'n dag, of u bent, nou, nee. Nou moet ik zeggen, je bent lid van Kumi, die op 4 oktober toneelspel brengen met dans en muziek in Den Bosch over Franciscus, dan sta je er met anderen voor. En dat geeft een stevig gevoel, of wat deftiger gezegd, dat geeft persoonsbevestiging, ook als christen, als katholiek. Ouders, grootouders, kunnen daarbij veel betekenen. Geloofsgetuigenis geven, zichtbaar maken, nooit door het op te leggen, maar altijd door er in vreugde en met overtuiging van te getuigen, dat is belangrijk, heel bijzonder, waar je als christen en als katholieke in de minderheid bent. Zoals Sint Paulus het zegt in de 2e Korintiërsbrief, in hoofdstuk 5, de liefde van Christus laat ons geen rust, sinds we hebben ingezien dat één, de Bijbel schrijft het met een hoofdletter, is gestorven voor allen. U voelt, dat is de reden, juist daarom is het in een krimpende kerk belangrijk om niet allereerst bedroefd of pessimistisch te zijn, maar evangeliserend, het geloof uit te dragen. Die kerk die krimpt en daarvoor moet je wat maatregelen nemen, ook organisatorisch. En ik zag deze dagen in een brochure dat de bisschop van Den Bosch dat heel bewust, heel uitdrukkelijk doet. En dat lijkt me terecht. Soms doet dat wat pijn, maar het is gewoon nodig. Ik geef één eenvoudig voorbeeld wat het bisdom Den Bosch sterk naar voren brengt, het familiepastoraat, samen met andere groepjes, ouders en kinderen en andere ouders, andere families, iets doen vanuit het geloof, waardoor je ook die anderen ontmoet. Ontmoet omdat het prettige mensen en interessante, uitdagende mensen zijn, maar uiteindelijk ook omdat je beseft, wij zijn verbonden in Christus. Dat verbindt ons christelijk geloof. Bescheiden, maar ook overtuigend. Heel belangrijk. In een brochure een paar maanden geleden werd gesproken in dat kader, ik heb er een glimlach bij, positieve dissidentie. Je bent een uitzondering, want de meeste mensen zijn niet kerkelijk, noemen zich niet uitdrukkelijk katholiek. Dissident, vreemd, maar wel positief. Je weet waarom, want jij hebt een keuze gemaakt. En die keuze hoeft nog niet af te zijn, want telkens opnieuw moet dat gevoed worden. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om christelijke waarden, hoe leef je, maar het gaat ook altijd om de achtergrond, de basis van die waarden. Waarom leef je dat? Een huwelijk heeft alles te maken met liefde. Je vindt iemand anders sympathiek, aardig, er brandt een vlam, met haar, met hem wil ik graag delen. Maar uiteindelijk is dat huwelijk ook een verbondenheid in Christus, als je als katholiek en kerkelijk trouwt. dat geeft er een extra verdieping aan, cachet. En een waardige liturgie, waarin je elkaar ontmoet en waarin je de vredeswens doorgeeft, is niet om te zeggen tegen diegene naast jou, ik vind jou een leuk mens. Ja, dat mag je ook vinden. Natuurlijk mag je dat vinden. Maar uiteindelijk is het om voelbaar te maken dat we in Christus verbonden zijn en van daaruit elkaar ontmoeten. En wat vroeger, 50 jaar geleden, misschien een beetje binnenkwam via bewegingen, ik noemde net de jeugdbeweging, is nu vaker een bewuste keuze, zeker bij die nieuwe katholieken. Je mag daarbij het woord gebruiken, maar dat klinkt wat zwaar, identiteit. Men kiest vandaag voor een geloofsleven en voor de opstelling waaruit men dat beleeft. En dikwijls ook voor gemeenschappen. Alleen kwaliteit, iedereen voelt dat, want dat geldt ook op andere gebieden, alleen kwaliteit weet zich te handhaven. Daarom is het heel zinvol, misschien herinneren u het zich nog, in het jaar 2000, rond die eeuwwende, was in veel kerken, ergens hoog bij het plafond, in de kathedraal, hier in Den Bosch ook, was de tekst te zien, Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Een tekst uit de Hebreeënbrief, eigenlijk iets profetisch, om dat aan de mensen duidelijk te maken en zelf daar ook uit te leven. Zoals ik al zei aan het begin en de inleidster ook, een paar bouwstenen, een paar elementen voor onze beleving. Natuurlijk is het geweldig belangrijk daarbij dat je ook naar de kerk, naar de plaats gaat, bij jou in de buurt als dat kan. Maar iedereen weet dat we meer mobiel zijn. Dus wat je steeds vaker ziet, is dat de parochie, en een paar woorden wil ik daar graag aan besteden, de parochie is voor veel mensen niet de dichtbijzijnde kerk, dat mag natuurlijk en dat is heel goed, en zeker in dorpen waar je woont, maar het wordt steeds meer voor veel mensen een keuzekerk. Wij gaan naar die kerk omdat de stijl, de sfeer, soms ook de muziek, het koor, de jongere groep die daar plaatsvindt en elkaar treft, ons aanspreekt. Men spreekt over affiniteitsgemeenschappen. Dat is iets anders dan een vriendjesclub, want dat moeten we niet worden. Maar we mogen wel sympathie hebben voor elkaar en ontdekken, beleven, bij haar of bij hem voel ik me goed thuis. Dat praat gemakkelijk. Ik hoorde deze dagen van een parochie waar ik was voor de zondagsmis, dat er werd afgekondigd dat er over een paar weken op zondagmiddag een mannentocht is. En ik hoorde het woord mannenontbijt. Je bent dan met soortgenoten en je praat wat gemakkelijker over hoe doen jullie dat met die grote kinderen? Krijgen ze een fatbike of niet? Ik kan het woord nauwelijks uitspreken, moet ik bekennen. En ik heb er nooit op gezeten. Maar ik werd onlangs op een voetpaadje in de stad bijna aangereden door zo'n toestel.
4: Je
3: en toen werd ik
4: enige.
3: Bang. Nou, het is prettig voor ouders, hoor ik, om dat ook even te kunnen toetsen aan anderen. Wat vinden zij daarvan? Hoe moet je daarmee omgaan? Want je kunt niet zeggen, jij krijgt nooit zo'n ding. Maar je moet er wel over praten. En met argumenten die ik nou niet heb en die hoef ik je ook niet te geven. Maar je voelt met soortgenoten iets van het geloof wat ook nog gezellig is. En dan mag een lekkere koffie of fijne limonade bij beleven. Maak je ook sterker en dieper. En laat zien, ik ben niet gek, maar ik heb mijn goede argumenten voor de manier waarop ik als katholiek leef. soortgenoten. Heel belangrijk. En uiteindelijk zijn we onderdeel van die ene grote universele kerk. In een parochie, zeker als je vaker, en dat gebeurt bij de meeste mensen, als ze vaker naar de kerk gaan, gaan ze veelal naar dezelfde kerk. Daar speelt van alles in mee. Ik weet van een aantal mensen hier in de stad Den Bosch dat ze liever naar Vught gaan, om een hele simpele reden. Die mis is daar wat vroeger en het schijnt met bepaalde kinderen van hun leeftijd is dat gemakkelijker. Want het is natuurlijk leuk als je ze een mooi pakje aantrekt voor de zondag. Maar als het om 11 uur al vuil is, en dan wil je niet meer naar de kerk gaan. Dus als die mis om 9 uur is of om 9:30... en er is, ander belangrijk argument, een goede kindernevendienst, begrijp ik dat je met kinderen liever op dat uur naar een andere plaats gaat. Zeker als je een bakfiets hebt of een goede auto. Want je moet er wel naartoe kunnen. Soortgenoten. Menselijke gemeenschap op basis van affiniteit, maar uiteindelijk gedragen door het geloof. In die parochie ontmoet je elkaar. En die parochie is uiteindelijk de gemeenschap in Christus. In het kerkelijk wetboek, u moet niet schrikken, daar wordt gezegd, een parochie is een bepaalde gemeenschap van christengelovigen binnen een diocesane kerk, dus een kerk met een bisschop, waarvan de herderlijke zorg door de bisschop aan een pastoor is toevertrouwd. Dus daar is meestal een vaste priester of soms heeft hij ook nog assistenten, kaplaans of priesters die daar regelmatig celebreren. Een beetje flauw gezegd, je weet waar je aan toe bent. Je kent heel veel andere mensen, zonder dat het een clubje moet worden. En je weet ook de liturgie, het pastoraat, de eerste communievoorbereiding gebeurt hier op die manier. Dat geeft verbondenheid met elkaar. En dat is belangrijk en dat geeft meer gemeenschapszin. Maar als het goed is, als men de officiële liturgie volgt, ook een dieper besef van wij zijn een onderdeel van die grote wereldomvattende Rooms-Katholieke kerk. Wanneer de paus volgende week, u hebt dat gelezen of gehoord, niet in Nederland komt, maar toch dichtbij, 500-600 kilometer van ons af, want hij bezoekt een aantal plaatsen in Parijs, en zaterdagavond en zondag, geloof ik, zal hij in verschillende kerken zijn, de Notre-Dame bezoeken, maar ook een grote jongerenbijeenkomst in het hartje van Parijs. Dan geeft dat een besef van wij zijn Rooms-Katholiek. Wij horen bij die grote wereldgemeenschap. Affiniteit en gedragen vanuit het ene katholieke geloof in verschillende talen. En ik las zelfs ergens dat de paus zijn Frans aan het bijspijkeren is. Want hij is handig genoeg, zie ik, lees ik, hoor ik soms op het scherm, om in allerlei talen, niet alleen het Engels waarin hij in Amerika is opgevoed, of het Spaans wat hij waarschijnlijk ook goed kent vanuit Latijns-Amerikaanse landen, maar om in allerlei talen te spreken. Waarom doet hij dat? Omdat je dan dichter bij het hart van de mensen komt en de mensen uiteindelijk dichter bij God, bij Jezus Christus kunt brengen. Het gaat erom, beste medegelovige luisteraars, het gaat om een doorleefd, christelijk en katholiek geloof. Die twee laatste woorden onderstreep ik een beetje, want het is eervol, en in de parochie voel je dat ook, het is eervol dat we beseffen. Een parochie is een stukje, een onderdeel van die sacramentele gemeenschap. Sacrament is een belangrijk woord voor katholieken. En de aandachtspunten liggen er anders dan in protestante gemeenschappen. We zijn allen christelijk vanuit de Bijbel. Maar als je zegt de parochie is sacramenteel en de eerste communie of het vormsel wordt daar voorbereid en toegediend, veelal gebeurt dat in een parochie, dan heb je te maken met een sacrament. Ik hoorde laatst dat iemand zei, ah ja, iets wat in de kerk gebeurt. Ik hoop voor Radio Maria dat ik het een beetje mag inkleuren. Een sacrament, heel klassiek gezegd, is een zichtbaar teken van Gods onzichtbare aanwezigheid. U ontvangt een stukje brood. Nee, u ontvangt het lichaam van Christus. Brood en wijn zijn lichaam en bloed van Christus. De bisschop of zijn vervanger bij het vormsel maakt met de olie het chrisma door de bisschop gewijd en gezegend. Dan voel je al iets van wereldkerk, een teken op je voorhoofd. Maar als het goed is, dringt dat door in je hoofd en in je hart. Teken van de Heilige Geest. Want uiteindelijk al die sacramenten, die veronderstellen onze verbondenheid met de kerk. En niet met het gebouw, ja dat mag ook, en liefst een mooi gebouw, maar met de kerk als, met een hoofdletter, de kerk als lichaam van Christus. Dat is een sterke katholieke kracht en een belangrijke katholieke waarde. Daar gaat het om, dat dat in ons eigen persoonlijke leven mag doordringen. Sacramentele kerk als bijzondere aanwezigheid van Christus, als de Zoon van God, zodat we samen met hem God kunnen aanspreken, kunnen zeggen, kunnen bidden, onze Vader. Een tekst uit het Matthäus-evangelie. En u voelt misschien, dat is vandaag extra belangrijk, want het is het feest van die apostel en evangelist, waar Jezus die verre God, Yahweh, aanspreekt als onze Vader. Als katholieken doen we dat bij voorkeur vanuit die verbondenheid met hem. Het gaat niet om de woordjes, die woordjes zijn een steun. Maar als je het waardig zingt, en ik zie het onze Vader, ik hoor het onze Vader, in sommige parochies zingen waar de mensen de armen uit elkaar doen en de armen omhoog. En daarna geven we de vredeswens door. Maar dan zeg je niet, dan bedoel je niet, jij bent aardig of lief. Ja, dat mag ook. Maar dan zeggen we uiteindelijk, we geven de vrede van Christus sacramenteel mee door. Jij deelt in hetzelfde geluk, ik moet theologisch zeggen in hetzelfde heil, wat van God komt, wat we van God als onze Vader via Jezus Christus en zijn kerk mogen ontvangen. Dat geloof, beste luisteraars, de parochie is er om dat steeds meer tot levenshouding te laten worden. Doorleeft christelijk geloof. In steeds meer parochies begint men te ontdekken, bijvoorbeeld via een Alpha-cursus, dat het belangrijk is om het geloof ook uit te leggen, te verdiepen, toe te lichten. Je hoeft niet overal te gaan preken, maar het is wel belangrijk dat als het nodig is, en voor jezelf en voor anderen, dat je een beetje kunt uitleggen, toelichten, waarom geloven we dat. Als het alleen een heilige verwondering is, maar het is belangrijk en kostbaar om de schepping, is dat nog niet genoeg. Maar uit kunnen leggen dat er achter die verwondering het wonder zit van Gods liefde en dat we die herkennen in Jezus Christus. Kijkt u maar hoeveel teksten in het evangelie er zijn waar Jezus mensen geneest. Als je het theologischer zegt, waar hij heil brengt. Maar heil is een beetje een vreemd woord. Dat is geen alledaagse spreektaal. Heil in de zin van genezing en ook genezing je sterker weten door de verbondenheid met God in Christus, wanneer je levenseinde bedreigd wordt, in zicht komt. Ik denk nu aan het sacrament van de zieken. Dat heeft hiermee te maken. Dat is heilvol van God. En daardoor verandert ook onze christelijke levenshouding, onze kerkelijke betrokkenheid. Er is eindeloos veel te zeggen over hoe je dat praktisch beleeft. Altijd in relatie met de parochie en liefst heel vaak met de Eucharistie. De kerk vraagt, als het kan, dat we op zondag aan die Eucharistie deelnemen, dat we zelf door het lichaam en bloed van Christus gevoed worden. Maar dat is het niet alleen. Er zijn verschillende concrete elementen uit onze traditie die ook vandaag nog heel belangrijk kunnen zijn. Ik wil er u 3 noemen vandaag nog. Allereerst, het klinkt heel eenvoudig, maar het is toch niet zo gemakkelijk misschien. Mijn eerste advies zou zijn, cultiveer de zondag. De dag des Heren heet dat in de traditie. De zondag als bijzonder moment om stil te staan. Sportclubs, en je mag aan sport doen, heel goed, maar sportclubs en geopende winkels maken het niet zo gemakkelijk om nog te voelen dat het zondag is. Wij zijn er waarschijnlijk aan gewend, maar ik sprak vorige week hier in de stad met een priester die toch al een paar jaar in Nederland is, maar uiteindelijk in India is opgegroeid, en die mij zegt, ik was in het begin zo verwonderd dat je op zondag overal kunt kopen. Dat ben ik niet gewend vanuit mijn achtergrond. Sportclubs, geopende winkels. Des te belangrijker om ook van jongs af aan kinderen iets te laten voelen, want dat is niet zozeer uitleggen als laten voelen, dat het ritme van het leven bepaald wordt door 1 bijzondere dag, de zondag. En ik zou erbij willen zeggen, de zondag als cadeau van de Schepper. Dat moet niet saai worden en zeker niet verplicht. Nou moet ik een jurkje dragen de hele dag. Oeh, dat zal denk ik niet zo prettig zijn. Maar toch een gevoel van jongs af aan laten ontdekken. Andere kleding, een beetje gereserveerd voor de zondag. En misschien ook een ander begin van de dag, waar we de meeste dagen snel ontbijten, want ik moet gaan werken of we moeten naar school. Zit je op zondag wat langer aan tafel, 's morgens bij het ontbijt. Ik herinner me uit mijn eigen jeugd, en ik heb het nog maar meegenomen, dat we op zondag een gebakken eitje kregen. En ik heb dat gisteren ook gedaan. Ei gebakken voer ik. Ik had de mis heel laat, pas om 11:00. Dan zit je er eens rustig bij. Je voelt, hé, dat doe ik niet elke dag. Het is de dag des Heren, de dag van God. En ik lees op zo'n zondag, uiteraard als priester, moet dat ook om praktische redenen, nog eens een keer 's morgens vroeg. Ik ontbijt meestal alleen, dus ik zit alleen. Ik luister wat radio vertelt en ik lees het evangelie van die zondag. Dan ben ik er al in. Met kinderen kun je dat op een andere manier doen. Dat kan ook een leuk spelletje zijn van bijbelse aard. Ik noem iets anders voor de zondag. Juist dan zijn er nogal mensen die vaak op die dag even oma en opa, de grootouders, bezoeken. Of die anders dan op andere dagen door de natuur wandelen. Waardig en gezamenlijk. Of iets creatiefs doen. Iets waar de kinderen een goede herinnering aan bewaren. Niet dwangmatig. Maar iets waarvan je achteraf denkt, dat was mooi en fijn. Elke zondag, beste luisteraars, is eigenlijk een klein paasfeest, een paasviering. Vaticanum II zegt dat uitdrukkelijk. En natuurlijk, als het kan, liefst met zoveel mogelijk verschillende leeftijden, ga gezamenlijk naar de Eucharistie. En het is prettig, ik heb het toen straks al genoemd, als je na die mis ook andere gelovigen mag treffen. En als de kinderen daar ook een mooie herinnering aan hebben. Toen ik gisteren zondag de mis in een Bosse parochiekerk had, zag ik dat een paar kinderen met een blij en lachend gezicht terugkwamen van de kindernevendienst. Ze liepen harder dan ik. Ze zijn heel jong. Spontaan, dartel. Maar dat is wel een waardevolle ervaring. En ze ontmoeten daar een aantal andere kinderen die ook daar waren. Ze hebben heel kort verteld in een gebedje wat ze gedaan hebben. En ik denk dat op die manier aan de zondag een goede herinnering blijft. Op die manier wordt duidelijk gemaakt dat we op die zondag iets te maken hebben, eigenlijk altijd iets te maken hebben, met het mysterie van onze oorsprong, het geheim van God en van onze bestemming. De heilige mis als iets verhevens dat uitstraalt en toch kindvriendelijk kan zijn, gericht op een heilig en menselijk leven. En iets daarvan blijft leven, houdt stand. Want Gods genade, die werkt, zo is het altijd bijna, Gods genade werkt via mensen. Een tweede iets wat ik uitdrukkelijk wil onderstrepen, ook voor die minderheid die zich van binnen sterk moet weten en voor een spiritualiteit van nu en de toekomst, van jongs af aan verbonden zijn met enkele grote christenen, zaligen of heiligen. Vele van hen zijn door hun levensverhalen en door hun geschriften inspirerende gestalten geworden. Ik noemde het net terloops al, op 4 oktober dit jaar, vanwege jubileumviering, is er op veel plaatsen extra aandacht voor Franciscus van Assisi. Niet alleen in Assisi, maar op heel veel andere plaatsen. Heiligen, zaligen, ze hoeven niet per se heilig of zalig verklaard te zijn, maar dat kan. Dat brengt Jezus Christus dichterbij. Ik zag de vorige week in de kathedraal 2 mensen die naar het beeld van Titus Brandsma stonden te kijken. En daaronder ligt een prentje met een gebed van hem om dichter bij hem te komen en die daar stonden op te lezen. Heel goed, want Titus Brandsma neemt ons mee naar de ernst van de oorlog die bedreigd heeft, maar het is ook iemand uit onze streken. Ik las dat hij in Megen op school is geweest. Dus dan denk je, iemand van ons kan die verbondenheid met God in Christus ook op bijzondere wijze meemaken en is als martelaar gevallen. Belangrijk. Herkenning geeft dat. Vandaar mijn pleidooi, contact met grote christenen, zaligen, heiligen. En op een andere manier is dat ook als je bedevaartsgangers meemaakt, met wie je een keer in Lourdes bent geweest, dat blijft heel je leven meegaan. Mensen die een intieme en intense relatie met Jezus Christus en zijn kerk hebben, maar die tegelijkertijd gewoon mensen zijn zoals wij. Een paar weken geleden kwam ik een vrouw tegen en toen, ik denk van in de 30, 35, 40, maar als jongere is ze ooit met mij en een groepje anderen naar Lisieux meegeweest. De leefplaats van Theresia van Lisieux bezoeken. En op reis, herinner ik me, het is al meer dan 30 jaar geleden, maar op reis hebben we teken weer gestopt om te tanken, om koffie en limonade te drinken, maar ook om stukjes uit haar levensverhaal, uit haar autobiografische geschriften te lezen. Gewoon een paar regels. En later hebben we die bedevaartplaats, het is niet zo ver weg. Het kan in één dag rijden en dat is praktisch, dan hoef je geen logies te organiseren onderweg. Kom je daar in Lisieux, Theresia sterft in 1807, kom je een jonge vrouw tegen die eenvoudige geschriften over haar eigen leven gemaakt heeft en van wie ik gisteravond nog las in een ander boekje dat haar autobiografische geschriften nog meer dan Anne Frank, een jonge vrouwelijke heilige, de meest gelezen Franse tekst zijn van de afgelopen eeuwen. En dat gaat over miljoenen, vertaald in alle talen. Waarom? Daar gaat het nou niet over, maar simpel gezegd, als je stukjes van haar leest over gebed, wat ik aan mensen soms meegeef en zelf ook elke dag gebruik, krijg je het gevoel, dat voel ik ook, herkenning. En dat is belangrijk. En ik herinner me dat mijn vader, die hopman van de scouting was, heel werd aangesproken door Don Bosco, want de groep in Eindhoven waar hij de hopman van was, de leider, heette Don Bosco Groep. Maar Don Bosco was eind 19e eeuw een Italiaanse priester die heel veel deed met de jeugd. Dingen die niet bij mij passen. Ik herinner me toen ik zijn geschiedenis las, dat hij ook goocheltrucs uithaalde. Nou, daar moet je een apart karakter voor hebben. Maar dat mag. Maar op een bepaald moment is het wel een gevoel van ik ook. Een gevoel van herkenning. Daarvoor zijn heiligen, hun brieven, de plaatsen waar ze geweest zijn. Ik heb een paar voorbeelden genoemd. Franciscus en Theresia. En heel veel anderen, dat is heel belangrijk. En ik sprak een paar maanden geleden met een jongere vrouw die arts is. En die was ooit een paar weken in India. Ze is het al wat langer, ik denk een jaar of 20 geleden, in India op bezoek gegaan om te kijken naar het werk van moeder Theresia. Iemand zoals wij, herkenning. Of, ik noem je een heel ander voorbeeld, een jaar of 20 geleden mocht ik deelnemen aan een reis met een stuk of 15, denk ik, priesters uit Frankrijk en Duitsland, die bezochten allerlei plaatsen waar Edith Stein heeft geleefd. En er was een goede gids bij, een vrouw die alles van Edith Stein wist, een Zwitserse vrouw, die ook college lessen geeft over Edith Stein en haar werken, veel beter kent dan ik. Maar ik noem het u, want die reis begon in een klein dorpje in het hoekje bij Duitsland, Luxemburg. Het dorpje heet Bergzabern, u mag het weer vergeten. De doop vond daar in de kapel, in de kerk, pardon, in de parochiekerk. Daar hangt een bordje bij dat Edith Stein op die plaats is gedoopt. Dat geeft herkenning. Ze logeerde bij een vriendin en haar man. En die waren een avond op stap. En ze pakten een boek uit de kast. En dat is blijkbaar de autobiografie, dus de zelflevenbeschrijving van Teresa van Avila uit de 16e eeuw. En Edith Stein, die al lang op zoek was, wat moet ik doen, wat past bij mij, met de vraag van God worstelde, daarover geschreven en lessen gegeven heeft, die ontdekt door het lezen van dat boek, ik moet katholiek worden. En men weet dat ze de volgende dag naar de pastorie is gegaan om met de pastoor te gaan praten over haar doopsel. Herkenning. Belangrijk om te merken, en dat kan ook een kindervriendelijk boek zijn over Franciscus of over een andere heilige, maar heilige personen en hun plaatsen, vaak geeft dat herkenning, zoals het ook voor heel veel mensen boeiend is geweest. Ik heb het vroeger met mijn moeder ook ooit gedaan, om in Amsterdam te gaan kijken in het achterhuis. Anne Frank. Alleen, ik pas dat graag toe op heiligen, want dat zijn herkenbare personen. En dat heeft natuurlijk iets te maken ook met jezelf. Als u de mogelijkheid hebt, en het moet bij je passen, dat u buiten de Franse stad Dijon, dus een beetje boven Lyon, het klooster vernieuwd bezoekt van Elisabeth van de Drie-eenheid, Elisabeth Cathé, zoals ze heet, en je bent zelf een goede, fervente muzica, een vrouw die muziek maakt, liefst piano, dan denk je, hé, ik ook. Want Elisabeth had als jong meisje prijzen gehad, prijzen gehaald met pianospel in haar stad Dijon, voordat ze intrad. Pianospelen was haar passie. En als je zelf zo'n passie hebt, is herkenning belangrijk. Zoals ik net vertelde over de heilige Don Bosco, iemand die een geboren jeugdleider was, een grappenmaker, maar uiteindelijk een heilige, gegrepen door Jezus Christus. Kindvriendelijk, passend bij die jongen of dat meisje, punten van herkenning, heel belangrijk. En ook belangrijk om daar dan een mooie afbeelding van te hebben. Rond mijn bureau, ik hoor bij de wat ouderen uiteraard, maar kan ik hoef alleen maar op te veren, maar niet eens op te staan, zie ik 3 foto's hangen. Daar hangt Edith Stein, ik heb veel over haar gelezen, daar hangt Theresia van Lisieux en daar hangt Elisabeth van de Drie-eenheid. 3 kaarten, 3 prentbriefkaarten heette dat vroeger, maar om even die persoon te herinneren. Anderen vinden het leuker of aardiger of mooier om een reliquie te bewaren, maar gegrepen worden door een bepaalde heilige geeft vastheid. Ik herinner me nog dat ik een paar maanden geleden in het kader van de Sint-Jan, de kathedraalschool, dat ik een avond verzorgde. Nou, daar zaten een aantal mensen, die waren geïnteresseerd, die lazen mee. En daarna stond er een jongere vrouw, ik denk dat ze katholiek geworden is op volwassen leeftijd, die stond op en die gaf mij 3 bladzijden vertaling met een mooie foto erbij van de Poolse zuster Faustina. En ik merk dat ze er van alles van wist en dat ze erg trots was in de goede zin om mij dat te geven. Ik heb het even laten liggen en een paar weken geleden ben ik het precies gaan lezen. Ik had er wel ooit iets van gehoord, maar er staat heel veel informatie in, plus een prachtige afbeelding. En iemand geeft dat met het hart, met gevoel, waardoor ik dacht, ja, dat moet voor jou belangrijk zijn geweest. En nog zijn. Herkenning. Dus vandaar dat ik graag ervoor opkom, grote christenen, veelal zijn die zalig of heilig verklaard, hun teksten, hun plaatsen, hun verblijfplaats, een kans om dieper door te dringen uiteindelijk met de ene Christus, met Jezus Christus. Want deze personen, mensen van onze tijd, hebben daaruit geleefd. Wat Schieker gezegd, beste luisteraars, dat geeft identificatiemogelijkheid. Ik ook. De gemeenschap der heiligen, dat is nou juist de kerk. Zo staat in de catechismus van de katholieke kerk. Je kunt het opzoeken als je dat boek hebt liggen. Nummer 946. De gemeenschap der heiligen, dat is nu juist de kerk. Ik denk op de derde en laatste plaats ook nog hoe belangrijk en hoe sterk het is om soms gebedsteksten, om die van buiten te kennen. U kent het Onze Vader, maar anderen kennen het gebed van overgave van Charles de Foucault, of in de Foyer de Charité, die afgelopen zaterdag feest had, is een gebed van toewijding van Grignon de Montfort. En veel mensen die daar geweest zijn en veel anderen kennen dat langzamerhand van buiten. Of het gebed, ziel van Christus, heilig mij, lichaam van Christus, maak mij zalig. Ignatius raadt dat aan. Sommigen zeggen dat hij de maker is, maar dat schijnt niet te zijn. Het bestond al, maar hij beveelt het aan, want het is een gebed wat ons sterk maakt in de verbondenheid met Christus. Het mag een gebed worden van het hart. Daar gaat het om. En dat is belangrijk.
2: Nou,
3: spiritualiteit voor een minderheidskerk. Want je moet het uiteindelijk zelf doen. Er is nog meer over te zeggen, maar dat bewaren we voor een andere keer. Maar deze drie elementen, de zondag, de heilige personen en ook gebedsteksten die als het ware uit mijn hart rollen, belangrijk om daarmee te leven en te werken. Ik wens u een hele goede dag.
2: Nou, hartelijk dank, Marcel Schreuder. En tot de volgende keer, beste luisteraars. Je hebt geluisterd naar Marcel Joris Schreuder met een lezing over de spiritualiteit van een kleiner wordende kerk.

dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Onlangs was er de 25e verjaardag van de aanslagen van 11 september. We hebben daar in de parochies ook aandacht aan besteed. Op die dag hebben wij voor vrede gebeden, voor de slachtoffers gebeden, hebben we dat bijzondere gebeuren, die iedereen op een of andere manier heeft getekend, herdacht. En ook, zoals het christenen betaamt, gebeden. Bij de herdenkingen van die 25 jaar, 11 september, moest ik denken aan een bijzonder verhaal. De eerste officieel geregistreerde dode van die verschrikkelijke dag was een Rooms-Katholieke priester. Vader Michael Judge, een Franciscaan en almoezenier van de brandweer van New York. Hij was 68 jaar. En toen hij hoorde wat er gebeurd was, ging hij niet weg van het gevaar, maar er naartoe. Want zijn brandweermannen waren daar. In de hal van de North Tower hielp hij gewonden en stervenden. Hij bad met hen, hij gaf hun de sacramenten en bleef bij hen. Volgens de bronnen was hij op het moment dat hij werd getroffen door vallend puin, bezig met het toedienen van de laatste sacramenten aan een gewonde brandweerman. Kort daarop droegen 5 brandweermannen zijn lichaam uit de rampzone. Zijn lichaam werd als eerste geborgen, geïdentificeerd en door de lijkschouwer geregistreerd en kreeg daarom het nummer 0001. Zowel de stad New York als het Amerikaanse congres hebben hem zo beschreven: het eerste slachtoffer. Ik ben altijd al getroffen geweest door een foto van dat moment. Brandweerlieden dragen eerbiedig het lichaam van hun priester. We noemden die foto een moderne Pieta. En dat is niet toevallig. Een Pieta toont Maria die het dode lichaam van Jezus in haar armen houdt. Het is het beeld van liefde die blijft, ook wanneer alles verloren lijkt. En op die foto van vader Michael gebeurt iets wonderlijks. De man die altijd zijn brandweerlieden droeg in gebed, wordt nu door hen gedragen. Bij die foto moest ik denken aan de woorden van Jezus uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 15, vers 13. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. Dat is geen mooie theorie, dat is het hart van het christelijk geloof. Jezus heeft het niet alleen gezegd, hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis, uit liefde voor u en voor mij. Niet omdat hij de dood zocht, maar omdat hij ons niet in de steek wilde laten. En daarin lijkt vader Michael op Christus. Hij ging niet naar Ground Zero omdat hij held wilde spelen. Hij ging omdat daar mensen waren die hem nodig hadden. Hij wilde zeggen: ik blijf bij jullie, ook nu, ook hier. En dat is zeker ook een sterke en eenvoudige samenvatting voor ons christenen: bij de ander blijven. Bij iemand die ziek is, bij iemand die eenzaam is, bij iemand die rouwt, bij een kind dat het moeilijk heeft, bij een mens die gevallen is, bij iemand die misschien door niemand meer wordt bezocht. Wij kunnen de wereld niet allemaal redden, maar wij kunnen wel iemand nabij zijn. En Jezus vraagt dat aan elk van ons. Voor wie mag jij er zijn? Wie heeft jouw liefde, jouw gebed, jouw tijd, jouw bemoediging nodig? De liefde van Christus is geen liefde van woorden alleen. Het is de liefde die de handen uit de mouwen steekt. Liefde die blijft. Liefde die draagt. Vader Michael droeg zijn mensen naar Christus toe en uiteindelijk werd hij door zijn mensen gedragen. Mogen de Heer ons de genade geven dat wij ook zulke christenen worden. Mensen die niet eerst vragen, wat heb ik eraan, maar wie kan ik vandaag helpen? Wie kan ik dragen? Want, zegt Jezus, de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. En wie zo leeft, die lijkt op Christus zelf.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Als de kerk terugkeert tot het wezenlijke, ontstaan er volgens paus Franciscus nieuwe wegen en uitdrukkingsvormen van het evangelie. Telkens wanneer wij trachten naar de bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie terug te krijgen, verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere uitdrukkingsvormen, sprekender tekenen, woorden die vol zijn van een vernieuwde betekenis voor de huidige wereld. In werkelijkheid is iedere authentieke evangeliserende activiteit altijd nieuw. De nieuwe evangelisatie in de 21ste eeuw. De nieuwe evangelisatie, wat is het? Het is evangelisatie die nieuw is in haar vuur, in haar methodes, in haar uitdrukkingswijze. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie zijn al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, zowel binnen als buiten Europa. In het bijzonder zijn dat de katholieke gedoopten. Het doel van de nieuwe evangelisatie is om hen weer in aanraking te brengen met het evangelie, met de persoon van Christus. Het gaat om een nieuwe fase in de evangelisatie en niet zozeer om een nieuw programma. Er is nood aan nieuwe manieren van verkondiging en nieuwe verkondigers. Mensen die vanuit hun ervaring met de barmhartige liefde van God naar de randen kunnen gaan om het evangelie te verkondigen in woord en daad. Het is een roeping die geldt voor alle gelovigen en niet alleen voor bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen of theologen. De nieuwe evangelisatie in de katholieke kerk in Nederland in de 21ste eeuw, hoe moet deze eruit zien? Er zijn grote veranderingen gaande in de samenleving en ook binnen de kerk. De volkskerk brokkelt in snel tempo af. De contouren van een keuzekerk worden steeds meer zichtbaar. De katholieke kerk en ook de andere kerkelijke genootschappen zullen zich als minderheid moeten verhouden tot een post-christelijke samenleving. Hoe kan de katholieke kerk in de seculiere samenleving waarin ze zich bevindt een aantrekkelijk missionair getuigenis geven? Daar is het laatste woord zeker nog niet over gezegd en het valt buiten het bestek van het compendium om hier nu dieper op in te gaan. Een allereerste stap kan zijn dat bisdommen en parochies het belang en de noodzaak inzien om prioriteit te geven aan de nieuwe evangelisatie. Juist een hernieuwde en gezamenlijke visie op nieuwe evangelisatie binnen het bisdom en de parochie kan betrokkenen perspectief, richting en hoop geven. Dan wordt weer duidelijk dat de kerk bestaat om mensen dichter bij Christus te brengen. Alle inzet van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw mag hierop gericht zijn. Ja, zelfs de zorg voor gebouwen en financiën, hoe belangrijk ook, zou in dit perspectief geplaatst mogen worden. Wat betreft het kerkelijk leergezag, zij spreekt sinds een aantal decennia nadrukkelijk over de nieuwe evangelisatie. Dit compendium is mede een pleidooi om de rijke inhoud van het begrip nieuwe evangelisatie nader te ontdekken. Ten slotte, het is wezenlijk om alle inzet voor de nieuwe evangelisatie te laten voortkomen uit gebed. Paus Paulus VI noemt de Heilige Geest niet voor niets de hoofdrolspeler van de evangelisatie. Daarom klinkt bij het woord evangeliseren
ook altijd dit gebed. Kom, Heilige Geest. Deze tekst is geschreven door Mirjam Spruit. Zij is stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. En dan komen we aan het einde van deel 1 van het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. En deel 2 is eigenlijk meer een uitwerking daarvan. Ondertitel is een selectie uit kerkelijke documenten en toespraken van pausen. Dat begint bij het Tweede Vaticaans Concilie. Dan vervolgens paus Paulus VI, paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI en tenslotte paus Franciscus. Aan het einde van het boek komen we nog een lijst met afkortingen van kerkelijke documenten tegen. Daarbij ook nog een lijst van aanbevolen literatuur. En een kort overzicht van de participerende organisaties voor dit boek. Te beginnen met Centrum voor Parochiespiritualiteit. Het Centrum voor Parochiespiritualiteit, of afgekort met CPS, wil parochies in heel Nederland inspireren en ondersteunen bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Op elk van de domeinen vieren, leren, dienen en gemeenschapsopbouw probeert het CPS inspiratie aan te dragen voor pastores, bestuurders, vrijwilligers en overige parochianen. Dat doet het CPS onder meer door middel van lezingen, workshops, bezinningsbijeenkomsten en publicaties, altijd in dialoog met de parochies. Ook werkt het CPS samen met derden in projecten die haar doelstelling ondersteunen, bijvoorbeeld bij het project Geloven Thuis, zie ook www.geloventhuis.nl, en projecten rondom de nieuwe evangelisatie. Het CPS is opgericht in 1990 door de Congregatie van het Heilig Sacrament, oftewel de Paters Sacramentijnen, en houdt kantoor te Nijmegen in het klooster Brakkestein. Zie voor meer informatie de website parochiespiritualiteit.org. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer Jezus, U heeft gezegd, kom allen tot mij. Maar Heer, zovelen kennen U nog niet. Maakt U onze harten bereid om van U te getuigen. Adem Uw Heilige Geest uit over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden U onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt U ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft U dat velen, ook in ons land, van U en Uw kerk gaan houden, en dat ook wij zelf telkens weer ons hart op U richten. Wij vragen U dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van Uw kerk, en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank U, Heer, voor wat U geeft en zult geven. We geven de vruchten weer aan U terug. Alles is van U, Heer Jezus. En met de kerk bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam wordt geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar Bonum Est Confidere, gezongen door de gemeenschap van Taizé. Goede God, laat mij gedurende deze gebedstijd dicht bij u zijn. Met mijn hart, mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam, helemaal. Geef dat ik uw nabijheid en uw liefde mag voelen.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 21 vanaf vers 28.
1: Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde: ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: ja, vader, maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: de eerste. Daarop zei Jezus: ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u. Want Johannes bewandelde de weg van de gerechtigheid toen hij naar u kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem alsnog geloofd.

Jezus heeft hier schokkende woorden voor de opperpriesters en de ouderen. De tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Stel je even voor wat zij dachten wanneer hij dit zei. Stel je voor wat zij geloofden over zichzelf en over hun status in de ogen van God.

Te oordelen naar de kracht van Jezus' woorden lijkt eigen gerechtigheid in dit boek wel een van de ergste zonden. Maar het is een makkelijke valkuil, vooral voor mensen die liever deugdzaam willen zijn. En dat zijn de meesten van ons. Waar zie jij die bekoring tot eigen gerechtigheid in jouw leven?

0: Probeer je de scène te verbeelden terwijl deze passage van het evangelie opnieuw gelezen wordt. De blik in hun ogen, de klank van hun stem, de reacties, de schok.
1: Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: "Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk." De zoon antwoordde: "Ik wil niet." Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: "Ja, vader," maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: "De eerste." Daarop zei Jezus: "Ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u. Want Johannes bewandelde de weg van de gerechtigheid toen hij naar u kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem alsnog geloofd."
0: Wat viel jou het meeste op in deze scène? Wat heeft je getroffen? Wat heeft je ontroerd in deze gebedstijd? Met God kan je door en door eerlijk zijn. Dus breng dit nu voor de Heer. Deel met Hem je meest innige gevoelens.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Judith. In het gevaar bidt het volk tot God. In zijn 18e regeringsjaar, op de 22e dag van de eerste maand, nam Nebukadnessar, de koning van Assyrië, in zijn paleis het besluit om wraak te nemen op heel de aarde zoals hij gezworen had. Hij riep al zijn ministers en rijksgroten bijeen, bracht hen op de hoogte van zijn geheim besluit en kondigde plechtig al het kwaad aan waarmee hij de aarde wilde straffen. Allen spraken zich uit voor de ondergang van allen die geen gevolg hadden gegeven aan zijn oproep. Nu zijn besluit vaststond, ontbood Nebukadnessar, de koning van Assyrië, Holofernes, de opperbevelhebber van zijn leger, die na hem de hoogste waardigheid bekleedde en zei hem: "Dit zegt de grote koning, de heer van heel de aarde. Trek erop uit met manschappen van beproefde kracht, voetknechten ten getale van 120.000, benevens 12.000 paarden en ruiters. U moet uitrukken tegen alle landen in het westen, want zij hebben geen gehoor gegeven aan mijn oproep." Holofernes trok toen met zijn leger naar het kustgebied, legde een garnizoen in alle versterkte steden en lijfde het puik van de mannen in bij de hulptroepen. De Israëlieten in Judea hoorden hoe Holofernes, de opperbevelhebber van Nebukadnessar, de koning van Assyrië, tegen de volken was opgetreden en hoe hij al hun heiligdommen geplunderd had en aan de vernietiging prijsgegeven. Ze werden door een grote, zeer grote vrees voor hem bevangen en een hevige verontrusting over Jeruzalem en de tempel van de Heer hun God maakte zich van hen meester. Alle Israëlieten baden met grote vurigheid tot God en ze kastijden zich met grote volharding. Zijzelf, hun vrouwen en hun kinderen, hun vee, als ook al de vreemdelingen, huurlingen en slaven, gorden het boetekleed om hun lendenen. En alle mannen, vrouwen en kinderen van Israël die in Jeruzalem woonden, wierpen zich neer voor de tempel, strooiden as op hun hoofd en spreidden hun boetekleed uit voor het aanschijn van de Heer. Het altaar omhulden ze met een boetekleed. Als uit één mond riepen ze onvermoeid tot de God van Israël, dat hij zou verhoeden dat hun kinderen werden geroofd, hun vrouwen buitgemaakt, hun steden verwoest en het heiligdom prijsgegeven aan de ontwijding en aan de spot en hoon van de volken. De Heer luisterde naar hun gebed en zag hun nood. In heel Judea vastte het volk dagenlang en ook in Jeruzalem voor het heiligdom van de Almachtige Heer. De hoge priester Joachim, alle priesters die dienst deden in de tempel en al degenen die belast waren met de zorg voor de eredienst, hadden zich de lendenen met hun boetekleed omgord en droegen het dagelijks brandoffer op, als ook de gelofteoffers en de vrijwillige gaven van het volk. Ze hadden hun hoofd met as besprooid en riepen uit alle macht tot de Heer, dat hij genadig het huis van Israël zou bezoeken. Tweede lezing uit het boek van de priester Origenes over het gebed. Hoe wij moeten bidden. Over onze wijze van bidden zegt Paulus: "Ik wil dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ingewikkelde kapsels, met goud, parels of dure kleren. Wat vrouwen siert, is dat ze hun godsvrucht tonen door goede daden. Over onze wijze van bidden gaat ook de volgende tekst. Als ge uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave daar voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen, en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Want geen groter geschenk kan door ons verstand naar God worden opgezonden dan het zoetgeurende woord van een gebed van iemand die zich niet bewust is van enige kwade reuk die voortkomt uit de zonde. Hierop slaat ook dit. Weigert elkaar de gemeenschap niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een beperkte tijd om u aan het gebed te wijden. En kom daarna weer samen, anders zou de Satan zich over uw gebrek aan zelfbeheersing kunnen verheugen. Dat alles wist Paulus, en hij kon daaraan nog veel meer uit de wet en de profeten en uit de volheid van het evangelie toevoegen, en met een bonte afwisseling bij de uitleg van ieder onderdeel. Toch zegt hij vanuit een bescheiden houding en tegelijk heel eerlijk, omdat hij inzag hoeveel hij nog tekortschoot in kennis over de inhoud en de vorm van ons gebed. Wij weten niet eens hoe we behoren te bidden. Aan dit woord voegt hij toe hoe het gemis kan worden aangevuld als iemand die het niet weet zichzelf waardig maakt dit tekort te laten aanvullen. Want hij zegt, de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Maar hij die in het hart van de zaligen Abba Vader roept, de Geest, hij weet goed dat het kreunen in ons lichaam slechts dient als een last voor hen die gevallen zijn of van het goede pad zijn afgeweken. En met onuitsprekelijke verzuchtingen pleit hij bij God en door zijn grote menslievendheid en barmhartigheid neemt hij ons zuchten op zich. In zijn wijsheid ziet hij dat onze ziel tot in het stof vernederd is en in ons armzalig lichaam opgesloten ligt. En daarom pleit hij niet met gewone verzuchtingen bij God, maar met onuitsprekelijke, zoals de onzegbare woorden die geen mens mag uitspreken. Voor deze geest is het niet voldoende te pleiten bij God. Hij versterkt zijn smeken en dringt aan, denk ik, voor hen die glansrijk zegevieren. Zo was Paulus toen hij zei, over dit alles zegevieren wij glansrijk. Eenvoudig pleiten doet de Geest vermoedelijk voor hen die niet zo zijn dat ze glansrijk zegevieren en ook niet zo dat ze overwonnen worden, maar die overwinnen. Paulus zegt dus, we weten niet eens hoe we behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Een andere plaats is daarmee verwant. Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet Gods lof zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. En ons verstand kan niet bidden, tenzij eerst de geest als het ware in zijn toehoorder gebeden heeft. Ook niet zingen, en in zuiver ritme en harmonisch, met maat en samenklank, de Vader in Christus huldigen, als niet eerst de geest die alles doorgrondt, zelfs de diepste geheimen van God, hem prijst en bezingt, van wie hij de diepten heeft doorvorst en zoals hij dat kan begrepen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Eerste zondagmorgen, beste luisteraars, weer heel welkom hier bij Radio Maria. Fijn dat u ingeschakeld heeft, ook al is het dan nog aan de vroege kant. Maar het is fijn om de zondag ook te gaan openen met gebed. En wel dus de laude, het kerkelijk morgengebed. En voor het klein en groot getijdenboek geef ik dan heel graag de bladzijde. En dan beginnen we in het klein getijdenboek op bladzijde 155. En dan loopt het gewoon door. Bladzijde 155. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias. Die staat dan niet in en ook het slotgebed staat niet bij u. Dus daar stopt het dan eventjes. Dus bladzijde 155. Dan gaan we naar het groot getijdenboek. Dan beginnen we op bladzijde 882. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 882. Dan gaan we naar de hymne. Dat is 697. We zitten in de tweede week. 697. En dan gaan we eigenlijk terug. We beginnen dus op bladzijde 882. En dan gaan we verder op bladzijde 886. Dus dan kunt u gewoon even doorbladeren. En dan hebben we nog voorin de antifoon voor de lofzang van Zacharias. Dat is 630. En het slotgebed staat op de volgende bladzijde 631. Nou, als je overal linkjes bij hebt, dan is dat natuurlijk makkelijk. Maar ik ga ook tussendoor nog even de bladzijde zeggen. Dus dan kunnen we samen weer gaan bidden. En dan mogen we elkaar ook een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen op bladzijde 155. En in het groot getijdenboek op bladzijde 882. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de Gods van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet als starrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Het grote getijdenboek gaan we nu even naar bladzijde 697. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
1: Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft, als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven.
0: Geef dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Het groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 886. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschermd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhaalde het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad. Die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend, die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met lovertakken. tot bij de hoorns van het altaar.
1: Mijn God, zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloze zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer God, onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij die de diepte doorschouwt. Tronend op kerubs in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Loof de Heer in zijn paleis. Loof hem in zijn hoge hemel.
1: Loof hem om zijn grote daden. Loof hem om zijn majesteit.
0: Loof hem met bazuingeschal. Loof de Heer met harp en citer.
1: Loof hem met timpaan en rijdans. Loof hem met gitaar en fluit.
0: Loof hem met geklep van bekkens. Loof hem met cymbaal gerinkel. Al wat ademt, loof de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer om zijn majesteit.
0: Alleluia.
1: Ik zal u met zuiver water besprenkelen. En gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij. Zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat gij mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt.

0: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
1: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
0: Uw wonderdaden verhalen wij.
1: En wij prijzen uw naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 630. Goed, zei de een, maar hij ging niet. Nee, ik wil niet, zei de ander, maar hij kreeg spijt en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van de Vader gedaan? Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van de vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Goed, zei de een, maar hij ging niet. Nee, ik wil niet, zei de ander. Maar hij kreeg spijt en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? In het groot getijdenboek gaan we terug naar bladzijde 891. Dank wij onze verlosser die in deze wereld gekomen is. Is om God met ons te zijn en roepen wij hem aan.
1: Christus, koning van de heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Heer Jezus Christus, gij gaat voor ons op als de nieuwe dag en gij zijt de eerste der verrezenen. Laat ons u volgen, zodat wij niet zitten in de schaduw van de dood, maar wandelen in het licht van het leven.
1: Christus, koning van de heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Geef dat wij in alle schepselen uw goedheid zien en dat wij overal uw heerlijkheid kunnen aanschouwen.
1: Christus, koning van de heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Sta niet toe dat het kwade ons ooit overwint. Maar help ons het kwade te overwinnen door het goede.
1: Christus, koning van de heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Gij zijt in de Jordaan gedoopt door de Heilige Geest gezalfd. Geef dat wij ons vandaag laten leiden door de genade van de Heilige Geest.
1: Christus, koning van de heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Christus, koning van de heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: En voor het slotgebed gaan we in het grootgetijde weer terug naar bladzijde 631. Laat ons bidden. Heer, gij spoort ons aan de wegen te betreden die recht naar u toe leiden. Wij willen wel het goede, maar missen vaak de kracht om ons af te wenden van het kwaad. Breng ons tot inkeer. Geef dat wij onszelf niet beter achten dan de ander. En tegenover iedereen rechtvaardig zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

In een gedemocratiseerde samenleving zoals de onze is dat gevoel voor verschil tussen hoog en laag zo goed als helemaal verdwenen. Niemand staat er boven ons en wij staan boven niemand. We voelen ons allemaal gelijk. Dus dat zich buigen voor iemand die hoger is, ligt ons niet zo. Maar omdat het God is voor wie we ons zouden moeten buigen, en niet voor iemand in de rij der schepselen, daarom kunnen wij daar toch toe komen. Bovendien maakt hij ons het nog gemakkelijk, omdat hij zelf gehoorzaam is geweest. In die zin heeft hij zich gebogen. Gehoorzaam, niet aan de mensen, maar door de mensen heen aan God, zijn Vader. En dat is dan ook wat wij in de Eucharistie vieren, dat Jezus zich altijd heeft gebogen, dat hij altijd ja heeft gezegd, dat hij altijd gehoorzaam is geweest. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Zij antwoordden: de laatste. Toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Dit is het woord van God. God dienen met heel mijn hart mag nu al beginnen door te bidden met mijn hart. Het hart in de betekenis van die omheinde, geheime, geheimvolle ruimte waar ik met God ben. Maar hoe kan ik bidden met het hart? Door me niet te fixeren op gevoelens, gedachten of voornemens. In het gebed gaat het om iets diepers. Of ik van hem wil zijn, een kind van God. Het gebed moet daarom beginnen met de geest wat te laten rusten bij hem. En tijdens het gebed kan ik dit nog af en toe vernieuwen. Dan bid ik echt, niet alleen met het gevoel, met het verstand of de wil, maar met de pit van mijn ziel, waar ik van hem ben en met hem ben. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik blijven stilstaan, de blik omhoog, waar hij mij te boven gaat en mijn leven vol liefde in de hand heeft, een gebaar maken van eerbied en dan de houding van het gebed aannemen, een houding die mij helpt te groeien in ontvankelijkheid en bereidheid om zijn genade te ontvangen. En in die houding vraag ik dan om de genade dat zo heel mijn leven mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het korte geschiedenis. Jezus is in Jeruzalem, in het hol van de leeuw. Hoge priesters en oudsten van het volk vragen hem op de man af naar zijn volmacht om dit alles te kunnen doen. Intocht in Jeruzalem, tempelreiniging. Jezus antwoordt met een tegenvraag. Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan? Van de hemel of van de mensen? De vragenstellers ontwijken een antwoord. Nu gaat Jezus zeggen wat hij van Johannes denkt. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Door hem, door Johannes, verkondigde de Vader zijn wil
en nodigde hij uit om in de wijngaard te gaan werken. Maar zij schonken hem geen geloof. Dus lijkend zij op de eerste zoon, die mooie woorden heeft, maar niet doet wat de vader wil. Tegenover hen stelt Jezus de tollenaars en de ontuchtige vrouwen, die wel geluisterd hebben naar de boetepredikatie van Johannes de Doper. In hen ziet Jezus de tweede zoon, die eerst met beslistheid nee zegt, dan echter tot inkeer komt en doet wat de vader van hem verlangde. De plaats waar zich dit heeft afgespeeld, de tempel van Jeruzalem, waar Jezus aan het onderrichten was, en ook de geestelijke plaats waar ik mezelf pleeg te zien, hoog of laag, door eigen gerechtigheid of de eer van de mensen, in eigen ogen en of voor het oog van anderen. De bijzondere genade, dat ik Gods barmhartigheid mag leren kennen, zodat ik nooit zal wanhopen wanneer ik ooit nee gezegd heb. De overweging. Een man had twee zonen. En de een zei zus en deed zo, en de ander zei zo en die deed zus. Er is duidelijk een verschil tussen deze twee zonen, maar voor we op de verschillen ingaan, zou het goed zijn om eerst op de overeenkomst te letten. Wat hebben ze beide gemeenschappelijk? Gemeenschappelijk hebben beide dat ze moeite hebben met de wil van God. Moeite hebben te doen wat hen is opgedragen. Moeite om gewoon ja te zeggen en ook ja te doen. En daar hebben alle mensen moeite mee. Wat ze verder ook nog gemeenschappelijk hebben is dat ze allebei zonen zijn, kinderen van de vader. Hij, de vader, is de werkgever. Van hem zijn de zonen afhankelijk en dat niet alleen voor hun loon, maar ook voor hun bestaan. Tot in het diepst van hun wezen zijn ze afhankelijk van de vader. Afhankelijk van zijn liefde. De vader gaat naar de eerste toe en zegt, mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Hij zegt niet, man, ga vandaag werken in mijn wijngaard. En daarom richt de zoon zich dan ook tot die werkgever, niet met meneer, maar met goede vader. En daar zit de clou van de parabel. God is onze vader en wij zijn zijn kinderen. En dat is ook het begin van alle gebed. Je de waardigheid bewust maken kind van God te zijn. En voordat het erover gaat dat je de wil van God moet doen, moet je eerst weten dat je zelf gewild bent. Dat God jou wil. Als God iets van je wil, wil hij in wat hij wil altijd eerst jou. Hij heeft ja gezegd op jouw bestaan. Je mag er zijn van God, helemaal en altijd. Je bent gewenst, je bent gewild. En dat is onafhankelijk van je eigen keuze. Onafhankelijk ook van je eigen wil of van je gevoel. Het is niet te voelen dat God jou wil. Soms juist het tegenovergestelde, dat je voelt dat God je niet wil. Of dat je van God verlaten bent, of door God vergeten wordt. Maar heel diep. Onvoelbaar, maar wel merkbaar voor het geloof, in de allerdiepste diepste van je wezen, mag je je gewild weten. Niemand van ons heeft kunnen zeggen, ik wil God als vader. Zoals ook niemand kan zeggen, ik heb mijn vader en moeder gewild. Nee, het is juist andersom. Vader en moeder hebben mij gewild. God heeft jou gewild. Je bent echt gewild, of je dat nu wilt of niet. Dat wij er zijn, dat ik er ben, hangt dus af van de wil van God. Hij staat achter je met zijn wil. Het is geen ongelukje, het is geen toeval. Je bent er ook niet van een serieproductie. Nee, je bent uniek, gewild door de liefde van God. En zo is het ook met de rest van je leven. Dat ligt allemaal in het verlengde van dat fundament. De rest van je leven is niets anders dan tot plooien te brengen van dat allereerste dat je gewild bent. In alle omstandigheden van je leven gaat de wil van God
vooraf aan je eigen wil. Alles wat je overkomt is evenzeer uitdrukking van die oorspronkelijke voorkomendheid van Gods wil. Ik wil dat je er bent, je mag er zijn, ik zie je graag. Precies wat Jezus hoorde van de Vader bij zijn doop in de Jordaan. Je bent mijn zoon, de veelgeliefde, in u heb ik mijn behagen gesteld. En die stem klinkt dus voortdurend van achter de coulissen van het gewone menselijke gebeuren. Van achter alle omstandigheden, hoezeer die omstandigheden ook een product kunnen zijn van mijn eigen wil of van de natuur, van de geschiedenis of van lotgevallen. Daarachter staat iemand met een gezicht, met een hart, die dat allemaal in de hand neemt en het gebruikt als werktuig om te komen tot een ontmoeting in liefde met ieder van ons. Dat wij ja zeggen op de wil van God en niet op de omstandigheden. Je zegt ja op Hem. En als wij onze eigen wil doen en niet de wil van God, dan weten we dus wat we afwijzen. We wijzen niet het bevel af van een hogere macht, aan wie we moeten gehoorzamen, tegenover wie wij onze plichten kunnen verzaken. Niet de ondergrondelijke beschikking van een onpersoonlijke macht, niet de duistere speling van het lot, maar we wijzen de liefdevolle uitnodiging van een God Vader af, die tot een grotere intimiteit wil komen met ons. We laten God als het ware alleen. En zo voelt Hij het ook. En wat is nu eigenlijk de wil van de vader van deze twee kinderen? We zouden kunnen vragen, wat willen de hoge priesters en de oudsten van het volk niet? Waartegen verzetten de leiders van het volk zich? Zij verzetten zich tegen Jezus' houding tegenover de zondaars, tegen zijn begaan met hen. Twee bevolkingsgroepen worden hier heel concreet met name genoemd, of liever gezegd twee beroepsgroepen, het oudste beroep, dat van de prostituees en de tollenaars. De tollenaar voor de mannen, de prostituee voor de vrouwen. En die werden door de officiële stellingname, vertegenwoordigd door de hoge priesters, schriftgeleerden en fariseeën, in de rang van de zondaars gezet. En daarmee zetten deze hoge priesters, schriftgeleerden en fariseeën zichzelf in de rang van de rechtvaardigen. Ze waren bezig zichzelf te rechtvaardigen en te oordelen over anderen, om dan hen vervolgens als onrechtvaardig af te schrijven. En dat moest zo blijven, want dat was de manier voor henzelf om in de rang van de rechtvaardigen te blijven. En dat is dan ook wat Jezus hen voor de voeten werpt. Rechtvaardiging is niet jullie zaak, dat is een zaak van God. Dat betekent dat iedereen nog een nieuwe kans kan krijgen. God is niet nadragend. En als je luistert naar zijn woord, als je je nu zijn barmhartigheid te binnen brengt en je openstelt om op zijn weg verder te gaan, dan kun je opnieuw beginnen. Dan heeft God je gerechtvaardigd. Dan loopt je weg recht toe naar de hemel. Want God is niet alleen maar rechtvaardig, dan zouden we nergens zijn. Nee, God is meer nog barmhartig. En dat is wat wij in iedere augustie vieren. En hoe ver gaat Gods barmhartigheid? Dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed, vergoten tot vergeving van de zonde. Dat is de inzet van ons geloof. Dat de Zoon zich helemaal geeft, zichzelf overlevert en ook door de Vader wordt overgeleverd. Want alles wat wij van de Zoon horen, is afkomstig van de Vader. Hen, de Vader en de Zoon, samen met de Heilige Geest, belijden wij in ons heilig credo. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals de twee gesprekken van de parabel, maar nu met Jezus als vriend, vertrouwelijk en eenvoudig. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en vragen of Hij een goed woordje voor mij wil doen. En bij de Vader mijn hart uitstarten en
een Onze Vader bidden.

de 26e zondag door het jaar is de tekst van de introïtus: in de naam van de Heer moet iedere knie zich buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. Buigen is moeilijk voor ons. Dat doen we voor niemand. Iedereen is toch gelijk?

0: Paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De Paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 8 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Getiteld De kerk trekt door de geschiedenis naar het hemelse vaderland. Paus Leo gaf deze catechese op 7 mei 2026. Broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wanneer wij vandaag stilstaan bij een gedeelte van hoofdstuk 7 van de Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de kerk, willen wij nadenken over een wezenlijk kenmerk ervan, de eschatologische dimensie. De kerk trekt immers door deze aardse geschiedenis heen, steeds gericht op haar uiteindelijke bestemming, het hemelse vaderland. Het gaat om een fundamentele dimensie, die wij nochtans vaak uit het oog verliezen, omdat onze aandacht zo sterk gericht is op wat onmiddellijk zichtbaar is en op de concrete dynamieken van het leven van de christelijke gemeenschap. De kerk is het volk van God dat door de geschiedenis trekt, met het Rijk van God als doel van heel haar handelen. Jezus heeft de kerk juist gesticht door dit rijk van liefde, gerechtigheid en vrede te verkondigen. Daarom worden wij geroepen om de gemeenschappelijke en kosmische dimensie van de verlossing in Christus voor ogen te houden en onze blik te richten op deze uiteindelijke horizon, zodat wij alles vanuit dat perspectief kunnen beoordelen en verstaan. De kerk leeft in de geschiedenis ten dienste van de komst van het Rijk van God in de wereld. Zij verkondigt altijd en aan alle de woorden van deze belofte. In de viering van de sacramenten, vooral in de Eucharistie, ontvangt zij er reeds een onderpand van. In relaties van liefde en dienstbaarheid brengt zij de logica ervan tot leven. Tegelijk weet zij dat zij de plaats en het middel is waardoor de vereniging met Christus nauwer verwezenlijkt wordt, terwijl ze erkent dat God in de Heilige Geest ook buiten haar zichtbare grenzen het heil kan schenken. In dit verband doet de Constitutie Lumen Gentium een belangrijke uitspraak. De kerk is het universeel sacrament van het heil. Dat wil zeggen, teken en instrument van die volheid van leven en vrede die God heeft beloofd. Dat betekent dat ze niet volledig samenvalt met het Rijk van God, maar er kiem en begin van is. Want de voltooiing zal pas aan het einde van de tijden aan de mensheid en aan de schepping worden geschonken. Gelovigen in Christus trekken daarom door deze aardse geschiedenis, waarin het goede groeit, maar ook onrecht en lijden aanwezig blijven, zonder zich te verliezen in illusies of wanhoop. Zij leven vanuit de belofte van Hem die alles nieuw maakt. Daarom vervult de kerk haar zending tussen het reeds van het begin van Gods Rijk in Jezus en het nog niet van de beloofde en verwachte voltooiing. Als behoedster van een hoop die de weg verlicht, heeft zij ook de opdracht om duidelijke woorden te spreken tegen alles wat het leven aantast en de ontplooiing ervan verhindert. Zij wordt geroepen partij te kiezen voor de armen, de uitgebuiten, de slachtoffers van geweld en oorlog, en voor allen die lijden naar lichaam en geest. Als teken en sacrament van het Rijk is de kerk het pelgrimerende volk van God op aarde, dat, juist vanuit de uiteindelijke belofte, de dynamieken van de geschiedenis leest en interpreteert in het licht van het evangelie. Zij klaagt het kwaad aan in al zijn vormen en verkondigt, met woorden en daden, het heil dat Christus voor heel de mensheid wil realiseren, zijn rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. De kerk verkondigt dus niet zichzelf, integendeel, alles in haar moet verwijzen naar het heil in Christus. Vanuit dit perspectief wordt de kerk geroepen om nederig de menselijke broosheid en vergankelijkheid van haar eigen instellingen te erkennen. Hoewel zij ten dienste staan van het Rijk van God, dragen zij toch het voorbijgaande gelaat van deze wereld. Geen enkele kerkelijke instelling mag absoluut gemaakt worden. Omdat zij leven binnen de geschiedenis en de tijd, worden zij geroepen tot voortdurende bekering, tot vernieuwing van vormen en hervorming van structuren, tot een voortdurende vernieuwing van relaties, zodat zij werkelijk aan hun zending beantwoorden. Ook de relatie tussen de christenen die vandaag hun zending vervullen en hen die hun aardse bestaan reeds hebben voltooid en zich bevinden in een toestand van zuivering of zaligheid, moet begrepen worden binnen de horizon van het Rijk van God. Lumen Gentium leert immers dat alle christenen samen één kerk vormen, dat er een gemeenschap en een delen in geestelijke goederen bestaat, gegrond in de verbondenheid van alle gelovigen met Christus, en dat er een broederlijke verbondenheid is tussen de kerk op aarde en de kerk in de hemel, die gemeenschap van de heiligen die bijzonder ervaren wordt in de liturgie. Wanneer wij bidden voor de overledenen en de voetstappen volgen van hen die reeds als leerlingen van Jezus hebben geleefd, worden ook wij gedragen op onze weg en verdiept zich onze aanbidding van God. Door dezelfde geest getekend en verenigd in dezelfde liturgie, verenigen wij ons met alle die ons in het geloof zijn voorgegaan, om de allerheiligste drie-eenheid te loven en te verheerlijken. Wij zijn de concilievaders dankbaar dat zij ons opnieuw gewezen hebben op deze zo belangrijke en mooie dimensie van het christelijk leven, en laten wij proberen haar te voeden in ons eigen bestaan. Aan allen mijn zegen. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 7 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 8 van Lumen Gentium met de titel De Kerk trekt door de geschiedenis naar het hemelse vaderland. Volgende keer gaan we verder met deel 9.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overweeg het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

vorige uitzending van Musica Sacra besloot ik met het werk uit In Terra Pax van Frank Martin, Notre Père, Onze Vader. Dat was het begin van de Internationale Week van de Vrede. Aanstaande zondag is het eind van de Vredesweek. En dan denk ik, jongens, einde van de Vredesweek, dat kan toch helemaal niet? En zeker in een tijd waarin er zoveel oorlog is in de wereld en zoveel dreiging, kan je niet stoppen met bidden om vrede. Daarom dat ik deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria weer begin met het Onze Vader uit het werk In Terra Pax van Frank Martin.

In terra pax. Ja, laten we bidden, zusters en broeders, om vrede. Dat mensen werkelijk gaan inzien dat oorlog en strijd nooit tot echte vrede kan leiden. Het enige wat tot echt vrede kan leiden is met elkaar in gesprek gaan en God te vragen om hulp. Maar ja, om oorlog te kunnen voeren moet je God bijna uitschakelen, want een weldenkend mens gaat geen oorlog voeren met zoveel duizenden doden. Dat doe je gewoon niet. Dat is niet wat God van ons vraagt. God wil dat wij in vrede leven met Hem, maar ook met onze naasten. Kijk, in God vinden wij onze liefde, onze vrede, onze rust. En van God alleen mogen we dat verwachten, die innerlijke vrede. En daar begint alles mee. Als je geen vrede vindt bij jezelf, met God, hoe kan je dan vrede vinden in de wereld? Margaret Ritza, die heeft het lied geschreven en gezongen, In God Alone. In God alleen vinden wij rust en vrede.

in God alleen. Ik vertelde u in de vorige uitzending dat ik retretten was wezen geven bij zusters. En daar liet ik ze het werk horen, The Deer's Cry van Arvo Pärt. En een van de zusters wees mij erop dat The Deer's Cry een werk is afkomstig uit Ierland. Een werk van de heilige Patrick, oftewel de patroonheilige van Ierland. En die heeft een hele tekst geschreven waar Arvo Pärt dus een stukje uitgenomen. Hij heeft daar zijn werk van gemaakt, heeft The Deer's Cry. Maar de zuster liet mij horen dat Sean Davey het originele werk zingt, The Deer's Cry, met een volledige tekst. En die wil ik u vandaag laten horen. The Deer's Cry, waarin het er vooral om gaat dat waar je ook bent, waar je ook gaat, dat Christus, dat God altijd bij en met je is. Want hij is boven je, onder je, naast je, in je, met je, achter je, voor je. Waar je ook bent, hij is daar met jou. Je kan hem niet loslaten, je kan hem ook niet wegsturen of zo. Hè? Hij is er gewoon. En dat mogen we dankbaar voor zijn, te weten dat God altijd bij en met ons meeloopt. The Deer's Cry.

Prachtig zoals Sean Davy dit werk zingt, The Dear's Cry. Toen ik bij die zusters was en die ene zuster mij wees op The Dear's Cry van Sean Davy en ik vertelde dat over mijn programma Musica Sacra, toen kwam ze met gelijk nog een heel mooi lied aan. Daar laat ik u nu tegelijk erachteraan horen. Sing of a Lady. Liam Lawton zingt het. Het is dan ook een werk van hem, heb ik begrepen. En Liam Lawton is een priester. En hij zingt over een lady. Over Maria. De enige echte moeder van ons allemaal. Ik zeg vaak, ook als je aardse moeder is gestorven, heb je altijd nog je hemelse moeder Maria. En als katholieken hebben we toch allemaal Maria bij ons en met ons. Terwijl de naam van Maria in het hele Nieuwe Testament maar één keer genoemd wordt. Hè? De engel Gabriel, die naar Maria toe gaat. En dan horen we daar dat zij Maria heet. En die naam van Maria, die dragen wij met ons mee. Mijn laatste doopnaam is ook Maria. Antonius Martinus Maria. En zo is Maria altijd bij en met ons. Sing of a Lady.

Sing of a Lady. Dit mooie werk van Liam Lawton. U weet inmiddels wel dat ik een liefhebber ben van Kyrie. Gewoon het Kyrie gezang, hè, zo van. Het is een prachtige, bezinnende tekst.

Zo'n prachtige bezinnende tekst om stil te staan bij wat er mis is gelopen in je eigen leven. Waar je Gods erbarming en vergeving voor wil vragen. De mensen die bekend zijn met de liturgie van Tessé, die weten dat het een repeterend, doorgaand gezang is. Zo van, je staat stil en al mediterend en biddend verdiep je in die tekst. De London Fox Tessé Choir zingt Kyrie Eleison.

Heere je, Eliasson. Heer, ontferm u over mij. We hebben de ontferming, de vergeving van de Heer zo hard nodig in ons leven. Wie zouden wij zijn zonder zijn erbarming en vergeving? Toen ik biechtvader was in Heilo, stond ik altijd verbaasd over de vrede die de Heer aan mensen geeft in het sacrament. Hè? In het sacrament van boete en verzoening, de biecht. En juist ook elke keer als we naar de mis gaan of de mis vieren, dan bidden we: Heer, ontferm u over ons. Christus.

ferm u over ons. Ja. En waarom doen wij dat? Omdat Jezus, God de Vader, God de Geest, is alles voor, bij en met ons. Wij kunnen niet zonder hem. Jezus, u bent mijn Heer. U bent mijn God. U bent mijn alles. En juist als je zo'n retraite aan het geven bent in een klooster met zusters, dan ervaar je dat ook. Dat de zusters ook zichzelf echt ervaren als een bruid van Christus, getrouwd met hem. En hun liefde voor Christus is zo ontzettend groot, ze kunnen niet zonder. En als je dan bedenkt hoe hun leven is, en dat je dan ziet hoe blij en tevreden de zusters zijn met hun leven daar in een klooster, in een slotklooster, helemaal verbonden met de Heer, dag en nacht. Dan denk je, ja, Jezus, u bent mijn Heer, u bent mijn God, u bent mijn alles. En daarvan zing ik ook weer deze groep zusters die Maria vereren als de koningin van de apostelen.

Jezus, u bent alles voor mij. En dat hij alles voor ons is, dat ervaren wij telkens weer als we ter communie gaan. Als de priester bij het communie uitreiken het lichaam van Christus aan je toont en zegt, lichaam van Christus. En u antwoordt hoorbaar met amen. Waarmee u bevestigt dat je het lichaam van Christus ontvangt. Dat het de Heer zelf is die bij je komt. Hij die in je hart komt en in je leven op een hele bijzondere manier. Telkens weer, iedere keer als wij ter communie gaan. En door hem te ontvangen, mogen wij groeien tot het levende lichaam van Christus. Eat this bread and drink this cup. Eet van het brood wat je ontvangt, het lichaam van Christus. En word wat je ontvangt, lichaam van Christus. En door hem te ontvangen, worden wij steeds meer dat levend lichaam van Christus.

Eat this bread and drink this cup, zo hoorden wij gezongen worden door de London Fox de Say Choir. Ja, zusters en broeders, heilig is de Heer. Holy, holy, holy, Lord God Almighty. Die almachtigheid van God, hè? Die mogen wij ook bezingen. Want Hij is zo heilig. Maar Hij wil ook zo dichtbij en met ons zijn. Ik sta er daar wel eens gek van te kijken, hoor. Dat ik denk van, wie ben ik nou toch? Dat ik de Heer present mag stellen in de viering van de Eucharistie door het uitspreken van zijn woorden. Daardoor komt Hij in ons midden. Ik doe niks, hoor. Ik zeg alleen een paar woorden. Maar het is Christus zelf, de Heer zelf. Dus God die dan op een hele bijzondere manier onder ons aanwezig komt. Ja, en om dat te kunnen heeft Hij een gewijde dienaar nodig. Ja, nou. En dan denk ik wel eens, waarom heeft Hij mij daar nou voor uitgezocht? Tja. Daar weet u het antwoord ook niet op, hè? Ik ook niet. Ik kan alleen maar zeggen, hier ben ik, God. Holy, holy, holy, Lord God Almighty. Zo zingt de choir of King College, Cambridge, onder leiding van Stephen Cleobury.

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer, God almachtig. Zo komen we alweer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra voor Radio Maria. En ik kan natuurlijk geen Radio Maria programma maken zonder een groet aan de Moeder Gods Maria. Begonnen we deze uitzending met het In Terra Pax van Frank Martin. Uit het werk Het Onze Vader. Wat eigenlijk een week geleden nu wereldwijd is uitgezonden op allerlei radiozenders. Maar misschien moeten we dat maar blijven herhalen. Hè? Ik vind het trouwens al een wonder dat het lukt om radiozenders over de hele wereld verspreid op één dag allemaal het Onze Vader te laten draaien en te laten horen. Toch? Dat is al bijzonder. Want de religiositeit bij veel radiozenders is toch wel heel ver te zoeken. Mooi dat we zijn begonnen met het Onze Vader. En deze uitzending sluiten we af met het Ave Maria, de groet aan Maria. Dit Ave Maria is een compositie van Schubert en Hanna Holgersson zingt het.

Ave Maria, gratia plena. Ja, zusters en broeders, dit is weer het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. De laatste van de maand september. Laten we tot slot bidden en de Heer vragen om zijn zegen. God Vader, die in de hemel zijt, wij prijzen u en bidden u om vrede over heel de aarde. Om vrede over alle mensen die hier de wereldbevolking zijn. Allemaal mensen die de levensadem door u ingeblazen hebben gekregen. Wij bidden u om vrede in de harten van de machthebbers. Dat de vrede mag komen. Dat mensen zich mogen omkeren, bekeren tot u. En voor u op hun knieën gaan en zeggen: Heer, ontferm u over mij. Ontferm u over mij, arme zondaar. Voor de God zegen daartoe, uw mensheid. Om te beginnen met alle mensen die luisteren naar Radio Maria. Mag uw vrede met hen zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Luisteraars, een hele goede morgen. Fijn dat u afgestemd bent op Radio Maria. We zijn al overgeschakeld naar onze lieve vrouw onbevlekt ontvangen, oftewel de grote kerk in Os. Met pastoor Ronald Kersenmakers. Ik wens u veel devotie toe.

Ja, luisteraars, we hebben momenteel valt de stream weg, dus even geduld, even naar kijken.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Broeders en zusters, het evangelie van vandaag houdt ons voor twee zonen. De eerste die belooft te gaan werken in de wijngaard, maar hij doet het niet. De tweede weigert het werk, maar hij gaat uiteindelijk wel. Zo gaan tollenaars en zondaars die zich bekeren, zo zegt Jezus, eerder het Rijk van God binnen dan zij die menen geen bekering nodig te hebben. Ik denk dat wij aan het begin van onze viering dan bedenken dat wij ook bekering nodig hebben. Openen we dan ons hart, oprecht hart, tot God en stellen we ons open voor zijn barmhartige liefde. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Laat ons bidden. God, gij toont uw grootheid vooral als gij ons genadig zijt en ons barmhartigheid bewijst. Schenk ons voortdurend uw genade op de weg naar het beloofde geluk, om eenmaal uw koninkrijk te mogen binnengaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst. God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De eerste lezing uit de profeet Ezechiël. Dit zegt de Heer. Gij beweert, de weg van de Heer is niet recht. Huis van Israël, luister toch. Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven. Sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan zal hij zeker leven. Dan zal hij niet sterven. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.

0: De tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maak dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn belangen behartigen, maar liever die van zijn naaste. Die gezindheid moet onder u heersen, welke Christus Jezus bezielde. Hij, die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde. En iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Dat Jezus Christus is de Heer. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

0: In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze. Maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en hij ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Zij antwoordde: de laatste. Toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

twee zonen. In de Bijbel, als we in de Bijbel lezen, dan komen we vaak dat tegen. Twee zonen. En dan is er meestal iets aan de hand. Denken we bijvoorbeeld aan Kain en Abel. Denken we bijvoorbeeld aan Esau en Jacob, die elkaar het eerste geboorterecht bestrijden. Denken we aan Jozef en zijn broers. Denken we aan de verloren zoon en zijn broer die afgunstig is, die jaloers is, die het er niet mee eens is dat de vader goed is. Het is wel duidelijk wat Jezus, als Jezus deze twee zonen naar voren haalt, wat hij bedoelt. De een zegt, ja, ik zal het doen, voorbeeldige zoon, en hij doet het niet, hij blijft gewoon in zijn bed liggen. De tweede zoon zegt, nou, ik doe het niet, maar dan bedenkt hij zich, en dan gaat hij toch. En dan is het niet moeilijk om uit te maken wie dan de wil van de vader doet. Het is een evangelie, een voorbeeld uit het evangelie, maar we komen het ook in de praktijk tegen. Het christelijk geloof, zoals wij dat beleven, is niet een kwestie van alleen maar goede antwoorden geven. Dat we ook correct zijn en dat we goede bedoelingen hebben. Maar het gaat erom dat je, net als die tweede zoon, dat je je ook bekeert. Dat je je bedenkt en dat je het goede gaat doen. In vroomheid zeggen we natuurlijk ja altijd tegen de Heer. Als we overtuigd geloven en vroom zijn. Maar in de praktijk wil het wel eens wat anders zijn. Ja, ik weet het, dat ik moet vergeven, maar hem? Nou, hem niet. Natuurlijk weet ik dat ik moet bidden, maar nu heb ik het even te druk, morgen. Natuurlijk weet ik dat ik me opnieuw moet bekeren, maar dat doen we de volgende week, want nu gaat het even niet. Het vaak komt dat zo voor in ons christelijk leven, als we eerlijk zijn. Vaak geven we het juiste antwoord, gaan we naar de mis, bidden we het rozenhoedje, maar vergeten we dat we ook nog vergeving nodig hebben, dat we gaan biechten. Vaak is de vraag, hoe heb je het gedaan? En eigenlijk is het een verrassing, als we het zo zien, dat die tweede, die begint verkeerd, van ik ga het niet doen, en dan uiteindelijk het toch gaat doen. Het eindigt goed. En die eerste ziet er allemaal goed uit, begint goed, maar hij eindigt verkeerd. Hij doet het niet. In die zin is het evangelie heel hoopvol. Vol van mensen die verkeerd beginnen, maar waar het dan wel goed eindigt. Bijvoorbeeld Petrus. Hij staat aan deze kant hier, Petrus. Mooi opgepoetst, kom ik dadelijk op terug. Petrus verloochent Jezus, maar hij bekeert zich. En hij wordt de trouwste volgeling van Jezus. Denk maar aan Paulus. Paulus vervolgt Jezus. Al diegenen die met hem zijn, die moet hij hebben. Maar Paulus wordt de grootste verdediger en de grootste kenner van Jezus. Een ander voorbeeld, Augustinus, de heilige Augustinus. De eerste deel van zijn leven heeft hij alle geboden van God zowat aan zijn laars gelapt. Met name het zesde gebod. Hij begint slecht, maar Sint Augustinus is een van de grootste heiligen die wij kennen. Die ons goede voorbeelden geeft. Kijk eens wat bekering kan betekenen voor iemand die op zich misschien slecht begint, maar dan weer terugkeert. En dat is hoopvol. Hoopvol in onze tijd. Want de wereld, die ziet het heel anders. De wereld zegt, als je iets verkeerd doet, ja, dan word je daarop afgerekend en dat blijf je ook altijd met je meedragen. Fouten uit het verleden, die worden je steeds maar nagedragen. Een verkeerd woord, een verkeerde zin, een misstap en je bent verkocht. Altijd ben je dan verkeerd. En dan kun je voortdurend excuses gaan vragen. En dat doet de wereld om ons heen. Kijk maar, voor alle mogelijke dingen moeten we maar steeds maar weer excuses vragen. Hoe kijkt God er tegenaan? God die kijkt niet wat we dan uiteindelijk, wat we allemaal zeggen en wat we allemaal beloven. Maar hij kijkt wie gaat er nu werken in mijn wijngaard. En dat is waar God wat voor hem telt. Wie gaat er uiteindelijk? Wie bekeert zich uiteindelijk? Die zonde in de kerk, die wordt wel erkend en die wordt vergeven. De zondaar wordt vergeven, maar de zonde niet. Dus, en de wereld doet dat niet. De wereld die onthoudt die zonde en die zegt, jij bent verkeerd,
Dus je bent verkeerd en je blijft verkeerd. De wereld ontkent ook de zonde. En van vergeving is geen sprake. Verkeerd gehandeld, dat is het geweest. Maar voor God en voor ons, denk ik, als gelovige mensen, is dat juist niet zo. Het is dat verkeerd handelen, daarmee is het niet het laatste gebeurd. Die tweede zoon, nee, ik doe het niet en ik ga toch. Dat is hoopvol. Ook al moppert hij misschien, zegt hij van, ja, ik heb er eigenlijk geen zin in, maar ik doe het toch. Hij heeft geen edele motieven misschien, maar hij doet het. Daar gaat het om. Heiligheid begint niet met mooie woorden, maar met bekering. Christen zijn is dan in die zin ook dat we weten dat we moeten bidden en dat dat belangrijk is. Maar we hebben niet altijd zin. We hebben niet altijd zeggen van, nou ga ik eens even lekker bidden. We weten dat we mensen moeten helpen. Maar ja, het kost moeite.

moeite om dan ook naar die buurvrouw te stappen en te zeggen, zal ik je eens helpen? Of degene die je op straat tegenkomt. Vriendelijk zijn is een houding van een christen, maar altijd vrolijk zijn en vriendelijk zijn is niet altijd makkelijk. De biecht bijvoorbeeld, we huppelen niet direct naar de biechtstoel binnen. Dat kost een hoop moeite. Dan bedenk je wel van, ik heb er geen zin om dan alweer te vertellen wat er verkeerd is gegaan, want dit is al zo vaak gebeurd. En toch, die bekering, daar gaat het om. Dat we, net als die zoon, die tweede zoon, uiteindelijk het toch gaan doen. Die eerste, die denkt, oh, ja, ik beloof mijn vader, dan is hij tevreden en die blijft lekker in zijn bed liggen. Jezus in het evangelie, die maakt dat ons ook duidelijk. Hij heeft een woord voor die farizeeërs die keurig de mensen alles voorhouden, precies weten hoe het moet en de mensen leren wat ze moeten doen, maar het zelf niet doen. En dan zegt hij ook, tollenaars en zondaars, die gaan eerder het koninkrijk van God binnen dan jullie. Bijvoorbeeld Levi, die tollenaar die de mensen geld aftroggelt. Met die ontmoeting van Jezus bekeert hij zich en wordt hij een van de trouwe volgelingen van Jezus. Wat denken we van die vrouw die 7 mannen had gehad, die zondares, die Jezus tegenkomt en vergeving ontvangt en dan hem gaat volgen en een trouwe leerling van Jezus wordt. Hoe zitten we dan nu bij ons, kunnen we ons afvragen. Doe ik ook wat God van mij vraagt? Doe ik wat Jezus zegt? Wat doe ik ermee? En dan is het niet een kwestie van of ik het ermee eens ben, of dat ik het ook zo vind, van ja, dat klopt zo. Maar het gaat erom, gaan we het ook doen? Het gaat er niet om of we het ermee eens zijn, maar we gaan het doen. Laatst kwam ik iemand bij mij, die had al geen 20, 30 jaar meer gebiecht. En hij ging toch, al die 20 jaar, 30 jaar, had hij dat met zich meegesleept van, ja, ik moet biechten, want het hoort erbij, maar hij deed het niet. En uiteindelijk doet hij het toch. En dat is een verlichting. Dat is een grote stap naar vrijheid, naar geluk, naar diep welzijn. Omdat je de weg naar God weer terug hebt gevonden. Omdat je doet wat hij vraagt. Vragen om vergeving. Het evangelie, zo is het, vraagt inderdaad offers. Vraagt ook trouw. Vraagt liefde. Vraagt aandacht. Dat doen we meestal niet uit onszelf. Daar hebben we de genade van God voor nodig. En die genade mogen we in de kerk hier ontvangen. Als we het woord van God horen en ons tot ons laten komen in ons hart. Als we dadelijk de Eucharistie vieren en de Heer bij ons komt in ons hart om ons te voeden, om ons te sterken, om de wil van God te doen.

0: beleiden wij ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Broeders en zusters, brengen we dan onze eigen noden, die van de kerk en van de wereld, bij God. God die rijk is en aan erbarming en die wil dat alle mensen gered worden.
1: Voor de heilige kerk van God, dat zij niet aflaat het evangelie te verkondigen van Jezus Christus, die gehoorzaam werd tot de dood, die verrezen is en zit aan Gods rechterhand, laat ons bidden.

paus Leo XIV, die heel duidelijk en moedig in Frankrijk het evangelie verkondigt door de waardigheid van de mens te benadrukken, tegen alle abortus en euthanasie en genderwetten in. Dat zijn woorden gehoor mogen vinden en vrucht mogen dragen. Laat ons bidden.

Voor allen die gevangen zijn in onrecht en zonde, dat zij zich afkeren van hun boze daden, Gods barmhartigheid mogen ondervinden en rechte wegen gaan. Laat ons bidden.

voor onszelf. Dat wij niet alleen goede antwoorden geven en goede bedoelingen voorhouden, maar dat wij ons daadwerkelijk bekeren en ook werkelijk doen wat de Heer in het evangelie van ons vraagt. Laat ons bidden.

0: Voor onze parochiegemeenschap. Dat wij door Gods genade één zijn in denken en liefde. En elkaar in alle eenvoud in het dagelijkse leven helpen, verdragen en vergeven. Laat ons bidden.
1: Heer, ontferm u, Heer, ontferm u, Heer, ontferm
2: u. We bidden voor de intenties van onze gemeenschap. Voor Michael Nicolaas, een jonge man die deze week gedoopt wordt en daarmee opgenomen in de katholieke kerk. We bidden voor Gabriella Kuling en Andy van Heeswijk, die aanstaande donderdag 1 oktober trouwen in de kapel van Klooster Haarlem. We bidden voor onze zieken, voor degenen die het sacrament van de zieken hebben ontvangen. We bidden voor onze overleden broeders en zusters, Ricky Libbers van Engelen, Maria Tran, Domenico Tran Bos en al onze dierbaren die we aan God hebben toevertrouwd. Dat zij door Gods bemachtigheid de eeuwige rust mogen ondervinden. Laat ons bidden.

Almachtige, eeuwige God, uw enige geboren Zoon is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. Verhoor welwillend het gebed van uw dienaren. Schenk ook aan ons de gezindheid die Christus Jezus bezielde, opdat wij in alles uw wil volbrengen en met volharding de gerechtigheid beoefenen. Door Christus onze Heer. Amen. Brood en wijn worden naar het altaar gebracht. Het zijn onze gaven. Het worden voor ons het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus. Hij wil ons voeden. U kunt uw gaven bijdragen in de collecte die we zo meteen ook gaan houden. Waarvoor alvast dank.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uitbrengen op lof en eer van zijn naam, tot wel zijn van ons en van heel zijn leven.
0: Almachtige God, mogen onze gaven voor u aanvaardbaar zijn en voor ons een bron van zegen worden, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Hele schepping moet U wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen we u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn. Van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij het brood en sprak erover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in erkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de Heilige Maagd en Moeder van God, met de Heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de Heilige Willibrodus en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, Gerardus, onze bisschop, en Robertus, onze hulpbisschop, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus, onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn,

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wij bidden, let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest. We wensen elkaar de vrede.
2: Vrede van Christus.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt, dat draagt de zondelast van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren mij tot het eeuwige leven. Amen.

Hieraan kennen wij Gods liefde. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Zo moeten wij ons leven geven voor onze broeders. Gebed bij de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheilige sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn binnenste te ontvangen. Maar omdat ik dit nu niet werkelijk doen kan, smeek ik u tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik verlang naar u, zie, ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en ik verenig mij geheel en al met u. Laat niet toe dat ik ooit van u gescheiden word.

Luisteraars, er zijn wat problemen met de stream. Ik ga het even kijken of ik dat nog even snel kan oplossen.

Nou, helaas is de stream uitgeschakeld. Ik kan u helaas geen afsluiting van de dienst geven. Dat is wel heel erg jammer. Nee. Geen live uitzending beschikbaar staat er. Helaas. Ik ga het nog één keer proberen. Moment, luisteraars.

Nou, helaas is geen stream meer. Ik dank u in ieder geval dat u met ons hebt meegedaan. U was verbonden met de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, oftewel de Grote Kerk in Os, met pastoor Ronald Kersenmakers. Ik wens u een hele fijne zondag toe. Vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Bij de deur van een herberg stonden zwaar beladen ezels te wachten. Hun begeleiders zaten waarschijnlijk in de herberg te drinken. De heilige Vincent de Paul haalde het liefst de natuur erbij als hij zijn volgelingen iets wilde leren. Hij ging verder. Ik dacht voortdurend aan die arme beesten met op de rug zo'n zware last, die daar zonder ook maar te bewegen stonden te wachten op hun leiders. Wat zielig voor die beesten, zult u misschien wel denken. Waarschijnlijk vond de heilige Vincent dat ook. Maar wat hij zijn broeders en zusters wilde zeggen, was dat die ezels een voorbeeld waren. Een voorbeeld van geduld en gehoorzaamheid. Vincent zag als derde van 7 kinderen op 24 april 1581 in het Zuid-Franse dorpje Poy het levenslicht. Armoede was troef op de boerderij van de gelovigen Jean en Bertrande de Paul de Morat. Vincent was een vrome, ijverige en intelligente jongen. Om zijn priesterstudie te kunnen betalen, werd de os verkocht. Nog tijdens de opleiding overlijdt vader. En na zijn priesterwijding moet Vincent berooid toekijken hoe een ander de hem toegezegde parochie opeist. Laat hij nou een erfenis in de voeten geworpen krijgen? Een man was een weduwe een som geld schuldig. Zij overlijdt en laat het aanzienlijke bedrag na aan onze heilige. Vincent huurt een paard en gaat op zoek naar de schuldenaar. Op de plaats van de bestemming aangekomen blijkt dat die er met de buit vandoor is gegaan. Om een verdere reis te kunnen betalen, besluit de platzakken Vincent het gehuurde paard te verkopen, met de bedoeling dat later weer recht te breien. Maar het leven nam een onverwachte wending. En er werd niets rechtgebreid. Later praatte hij liever niet over deze zwarte bladzijde in zijn leven. In de verre havenstad Marseille komt Vincent erachter

0: dat het geld grotendeels is verbrast. Waarop hij een illusie en een paard armer naar huis terug wil keren. De goede heer weet hem over te halen de reis over zee te maken, dat zoveel veiliger, sneller en goedkoper zijn. De boot wordt echter geënterd door piraten die zeil zetten naar Tunis in Noord-Afrika, waar Vincent op de kade als slaaf wordt verkocht. Zijn eerste baas was een visser. Maar die deed de altijd maar zeezieke Vincent weer snel van de hand. De tweede was een alchemist. Deze Mohammedan zonder kinderen leerde Vincent allerlei chemische trucjes en beloofde hem dat als hij moslim zou worden, hij hem zelfs goud zou leren maken. Wat heeft Vincent toen tot ons lieve vrouw gebeden dat hij voor deze bekoring niet zou bezwijken? De laatste eigenaar was Guillaume Gauthier. Deze oorspronkelijke Franciscaan had zijn vrijheid gekocht door Christus en zijn kerk te verloochenen. Nu bezat hij 3 vrouwen, onder wie een Turkse. En zij luistert wanneer Vincent zwoegt op het land naar zijn gezangen, waaronder het Salve Regina. Wees gegroet, koningin. Wat is jouw geloof toch mooi, zegt zij tegen haar man, waarop God de ogen van de Franciscaan opent en de man berouw krijgt. Samen met Vincent vlucht hij naar het christelijke Europa, terug het klooster in. Of die Turks het nou zo leuk gevonden heeft, dat weten we niet. Weer in Frankrijk kreeg Vincent naast de parochie van Clichy de geestelijke zorg toevertrouwd over de rijke madame Gondi en haar zoontje. Wanneer op een dag Vincent spreekt over de biecht van een stervende boer, bestormen de gelovigen massaal de biechtstoel. In het ontkerkelijke kerkte verwereldlijkte Frankrijk staan dus de mensen wel open voor Gods barmhartigheid. Maar waar zijn de priesters? Door het gebrek aan goede zielzorgers blijven zij van Gods liefde verstoken. Als Vincent later oproept een arm gezin te helpen, brengen de mensen zoveel eten dat het zelfs dreigt te bederven. En zo groeit als vanzelf het plan van een gemeenschap van liefde buiten de bestaande kloosters. Want die religieuzen zijn veel te veel aan muren en regels gebonden. Dankzij madame Gondi krijgt de priester toegang tot de rijken. Vincent vraagt de dames niet alleen om hun geld. Nee, als zij Christus willen navolgen, moeten zij ook hun tijd geven. En zo ontstaat in 1617 de vrouwenvereniging Confrérie des Dames de la Charité, die zich toelegt op de armenzorg. De echtgenoot van madame Gondi heeft als officier de leiding over de Franse oorlogsvloot. Er zijn echter geen mannen die kolen willen scheppen op de stoomboten. En de gevangenen, die dat dan mogen doen, worden als beesten behandeld. Vincent, zelf slaaf geweest, bezoekt de galeislaven en weet van hen betere levensomstandigheden af te dwingen. En met die stakkers voor ogen sticht hij in 1625 in het in Parijs gelegen voormalige Melaatsenhuis Saint-Lazare een miscongregatie van priesterbroeders, nu bekend als de Lazaristen. In 1633 zou hij met hulp van Louise de Marillac ook nog de dochters van liefde oprichten. Vrouwen zonder kloostkleed onder Maria's mantel, die ouderen en zieken thuis bezoeken, voor vondelingen en weeskinderen zorgen en naar de gevangenen gaan. De Vincentiusverenigingen die wij kennen zijn overigens niet door onze heilige gesticht, maar pas zo'n 150 jaar later door de zalige Frederik Otsenam. Luiheid is nou niet bepaald een deugd. En niet vaak genoeg kon Vincent zijn broeders daaraan herinneren. Hij noemde hen slakken in hun schelpen. Maar, zo vertelde hij, het opstaan 's morgens valt ook mij niet altijd mee. Bid het Angelus, bid de rooskrans, drukt pater Vincent zijn volgelingen op het hart. En wij moeten de deugden van Maria, moeder van Christus, en onze moeder navolgen. In het bijzonder haar zuiverheid en nederigheid. En ook anderen moeten wij aanzetten haar te vereren en trouw te dienen. Maar Vincent de Paul waarschuwde ook voor buitensporigheid. Aan een medepriester schreef hij: praat alsjeblieft dat meisje die vreemde ideeën uit het hoofd. Zo waren onze Heer en de Heilige Maagd helemaal niet. Zij leidden een normaal leven, aangepast aan het gewone, aan het dagelijkse. En bovendien was Maria gehoorzaam aan de wil van God. Was ze bescheiden, discreet, zondevrij, nederig, perfect, vol gratie, arm, volhardend, maagd en dienares van de Heer. God verzag dat zijn zoon het vlees moest aannemen uit een vrouw. Het ligt dan ook niet meer voor de hand dat hij daarvoor een vrouw nam, zo sprak Sint Vincent, die het waardig was hem te ontvangen. Een vrouw vol genade en piëteit, vrij van zonde, verstaand van alle kwade bekoringen. God liet alle vrouwen voor zijn ogen passeren, maar vond geen ander waardig genoeg voor deze grootse taak dan de meest pure en onbevlekte, smetteloze maagd Maria. Voor alle eeuwigheid bereidde God deze woonplaats voor, toorde haar met de meest unieke en kostbare gaven ooit aan enig schepsel gegeven, zodat ze een tempel van God zou zijn. Een paleis aan zoon waardig. Alles Vincent. Kracht haalde Vincentius uit de dagelijkse aanbidding van het Allerheiligste en bij moeder Maria. Dus sprak, mocht er, wanneer je in gebed bent, een arme aankloppen, onderbreek dan dat gebed en help de armen. Zo sprak hij. Of beter gezegd, zet je gebed voort in het helpen van die armen. Want Jezus, die aanwezig is in het tabernakel, is ook aanwezig in die arme sloeben. De straat is jullie klooster en de kamer van een zieke jullie cel. 27 september 1660 haalde God onze heilige Fransman na 79 jaar naar huis. Saint Vincent de Paul, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de katholieke kerk.

0: Een hele goede zondagmiddag, beste luisteraars. Fijn dat u weer samen met ons wilt bidden bij Radio Maria. We zijn vooral toch een gebedsradio. En dan gaat u van mij ook eventjes de bladzijde krijgen voor het middaggebed. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 162. We zijn de tweede week ingegaan, 162. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 760 voor de hymne. 760 voor de hymne. En dan gaan we verder met de psalmen, natuurlijk ook in de tweede week. En dat is 891. 891. En als u het slotgebed mee wilt bidden, dat is van de 26e zondag door het jaar, dan kunt u dat vinden op bladzijde 631. 631. We wensen u weer een heel mooi gebedsmoment. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 162 in het kleingetijdenboek en 760 in het grootgetijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij houdt de wereld in uw hand. O God, zij geeft in uw bestand. En gij geeft licht en wisseling aan de getijden in hun kring.
1: Geef ons ook 's avonds heldere licht, opdat het leven nimmer zwicht, want Jezus dood schenkt ons het loon, het eeuwig leven, zoet en schoon.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Bladzijde 891 in het grootgetijdenboek. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. De Heer is mijn herder. Niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed.
0: Mijn schreden leidt hij langs rechte paden. Omwille van zijn naam.
1: Al voert mijn weg door donkere kloven, Ik vrees geen onheil waar gij mij leidt.
0: Uw stok en uw herderstaf. Geef mij moed en vertrouwen.
1: Gij nodigt mij aan uw tafel. Tot ergernis van mijn bestrijders.
0: Mijn olie zalft gij. Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol.
1: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven.
0: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn. Voor alle komende tijden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam.
1: Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf.
0: Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig.
1: Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen.
0: Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen. Machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden.
1: Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstard.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. De aarde werd stil van ontzag toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Alleluia. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren?
1: Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag.
0: Toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Tot heil der geringen in heel het land.
1: Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u.
0: Volbrengt voor de Heer uw gelofte. En biedt de geduchte uw offers aan.
1: Die machtige vorsten de moed beneemt. En schrik verwekt bij de heersers der aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De aarde werd stil van ontzag toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Alleluia.
1: De Geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
0: Heer, laat mijn geroep u bereiken.
1: En leer mij te doen naar uw woord.
0: Bladzijde 631. Laat ons bidden. Heer, gij spoort ons aan de wegen te betreden die recht naar u toe leiden. Wij willen wel het goede, maar missen vaak de kracht om ons af te wenden van het kwaad. Breng ons tot inkeer, geef dat wij onszelf niet beter achten dan de anderen en tegenover iedereen rechtvaardig zijn, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Welkom beste luisteraars in deze vierde uitzending van Aanvaard door God. Daan van Schalkwijk, welkom.
2: Dankjewel Anton.
1: We hebben gesproken over verschillende onderwerpen die zeg maar een issue of een probleem kunnen zijn, die we als een probleem kunnen ervaren in ons leven. Juist natuurlijk met betrekking tot onze geestelijke gezondheid. We hebben gekeken naar rondvliegende gedachten en hokjesdenken. We hebben gekeken naar angsten, falen en druk die we kunnen ervaren.
2: Ja.
1: En dan komen we nu bij de laatste uitzending van het eerste blokje.
2: Ja, zo is het.
1: Wat gaan we doen?
2: Ja, er is nog een groot issue wat eigenlijk altijd in de katholieke leer wel duidelijk is geworden dat het een probleem is voor ons geestelijk leven. En dat is eigenlijk ons ego, ons ik. En we kunnen, zeg maar, het egoïst zijn is nooit heel erg populair geweest in de katholieke
1: leer. Niet iets wat wordt gepromoot, ook niet zelfs een...
2: Ook niet een heel klein beetje. Maar ja, ik denk dus dat het goed is dat we daar wat aandacht aan besteden. Want op zich, katholieke denken is ook niet zo zoals bij de boeddhisten bijvoorbeeld, waarin ze het hebben dat het ego gewoon helemaal weg moet.
1: Hmm.
2: He, dus wij mogen er als persoon, als ons ik, mag er ook wel zijn.
1: Ons ik doet ertoe.
2: Ons ik doet ertoe, maar wel op de juiste manier. En dat is ja een uitdaging. En daarom lijkt me goed om daarbij stil te staan. Want het kan wel, natuurlijk kan er ook een probleem zijn. Hè? Dus als wij, er is natuurlijk iets wat we noemen de hoogmoed. Dat is zeg maar het hele tijd bezig zijn met jezelf of denken dat je jezelf helemaal de beste bent enzovoort. En dus ook dat anderen er niet toe doen of dat je geen hulp nodig hebt of dat soort dingen. Er kan een neiging zijn om vanuit ons eigen imago, van ons eigen succes, proberen alles onder controle te houden de hele tijd. Dat kan een probleem zijn. Ik denk in onze tijd, wat ik veel zie, Anton, en ik weet niet of je daar dat herkent, maar het hele thema van identiteit. Hè, van wie ben ik nou eigenlijk?
1: Ja.
2: En mensen hebben heel erg de neiging, ook op de universiteit, maar ook daarbuiten denk ik, om allerlei soorten identiteiten te ontwerpen. Hè. Dus het kan een identiteit van, ik hoor bij deze groep. Ik ben een interessant iemand, ik ben een succesvol iemand. Ik ben mijn beroep, bijvoorbeeld, dat kan ook.
1: Ja.
2: Het kan ook zelfs zijn, ik ben iemand met een bepaalde stature in de kerk. En dat kan ook zelfs. Ik ben onaantastbaar, ik ben aantrekkelijk.
1: Ja, jij zegt het.
2: zo wat niet bedoeld, maar in ieder geval.
1: Maar ik snap je punt, ja. Dus identiteit. Ja, je vraagt of ik dat herken, toch?
2: Ja.
1: Nou ja, het is wel denk ik een hele stap geweest om te beseffen dat ik mijzelf mag kennen als een geliefd en gekend kind van God, door God gemaakt.
2: Ja.
1: En dat als een soort van aanvliegpunt te kiezen, maar ook te ontvangen, dat geloof te ontvangen. Voor al het andere wat daarna komt, als het gaat om identiteit en de vraag wie ben ik.
2: Ja.
1: En dat heeft wel lang een tijd geduurd.
2: Ja. Nee, dat is ook wel een weg, hè? Dus om jezelf zeg maar ten diepste te leren kennen. Ja. Maar dat is uiteindelijk wel wat we zijn natuurlijk ten diepste, kinderen van God. Zolang we er eigenlijk daar nog niet zijn, denk ik dat ons ego altijd een probleem blijft, in zekere zin.
1: Ja.
2: Want als we dus kind van God zijn, dan kunnen we ook van daaruit kunnen we allerlei andere dingen zijn natuurlijk. Kunnen we ook lid zijn van een vereniging of horen bij een bepaalde familie of groep of wat het ook mag zijn. In de identiteit van kinderen van God passen veel andere aspecten van onze identiteit. Maar die zijn dan altijd wel gericht op dat diepere, zeg maar. En dat wat we daadwerkelijk zijn. En dat integreert ook alles. Dat geeft ons een eenheid. En dat is denk ik ook een oplossing. Maar het is geen eenvoudige oplossing. En ik... Zal ik dat nog een beetje vanuit de filosofie proberen te benaderen? Of,
1: ja, graag. Nou, het veronderstelt natuurlijk geloof in God.
2: Ja.
1: Maar... Dus dat bedoel jij met te zeggen, het is geen makkelijke oplossing? Of?
2: Nou, maar kijk, zelfs als je kan natuurlijk op verschillende manieren geloven. Er zijn mensen die wel gelovig zijn. Maar ja, vanuit verschillende motieven. Eentje kan zijn... het geeft me rust bijvoorbeeld. Heb ik wel eens iemand gehoord die zegt van... ik zit in de kerk en dat geeft me rust.
1: Hmm.
2: Nou, dat is helemaal prima natuurlijk. Dat iemand dat ervaart. En, maar van zeg maar een stap van daar... van het geloof... is iets wat waardevol is voor mij... naar besef van... Hey, wacht even, dit gaat echt over... wie ik ten diepste ben. Namelijk, ik ben... God houdt echt van mij als zijn kind. Dat niet alleen... zeg maar in je hoofd weten, maar ook ten diepste ervaren. Ja, dat is best wel... Dat gaat niet zo van de een op de andere dag, zoals je net ook zei. Dat is best wel een weg die mensen kunnen afleggen.
1: Oké, en hoe kan de filosofie ons hierbij helpen... om daar ook een ander perspectief op te hebben?
2: Ja, ik denk dat het weer een soort van bewustwordings iets kan zijn. Maar wat Polo wel, dus de filosoof die ik bestudeer, wel heel scherp zegt... is kijk, we hebben vooral in deze tijd heel erg wat hij noemt de pretentie van onszelf. Dat wil zeggen, we hebben een bepaald idee van dit. Ik denk dat ik dit ben. Dus bijvoorbeeld het idee van, nou, wat belangrijk voor mij is een bepaald gevoel van tot wie ik me voel aangetrokken bijvoorbeeld. Of ik heb een idee dat ik ben een docent, of ik ben een schrijver, of ik ben een radiopresentator, ik zeg maar wat.
1: Mm-hmm. Ja, zou kunnen.
2: Zou kunnen. Niet dat er iets mis mee is, maar als dat idee... als we het idee hebben van, nou, dat idee wat ik heb van mezelf, dat is het dus.
1: Mm.
2: Dan is het alsof we onszelf aan het maken zijn. Dat is een soort van het maakbaarheid, waar we vorige keer over de moderne tijd... waarin de succes en het resultaat van de dingen die we doen heel belangrijk is... Nou, daar zit ook dat element in van maakbaarheid.
1: Hmm.
2: En dat kan zover gaan dat we zeg maar proberen onszelf te maken.
1: Hmm.
2: Door dus een idee van wat wij hebben over onszelf eigenlijk te maken tot het alles.
1: Hmm.
2: Nou, dat is een neiging. En je zou kunnen zeggen een bekoring. Die we dus heel erg makkelijk... die we veel om ons heen zien. Die we misschien ook wel in onszelf herkennen. En ik denk dat het... Dat Polo daar zeg maar heel scherp de vinger op legt. Van dit is dus vanuit een idee van onszelf maken we eigenlijk het alles. Is dat een beetje helder?
1: Denk je? Ja, is dat een soort natuurlijke neiging? Of je noemt het bekoring, maar.
2: Nou,
1: het is denken van dit is wat ik doe, dus dan dat ben ik.
2: Het ligt een beetje aan wat je bedoelt met het woord natuurlijk. Ik denk dat het. Je zou het tussen aanhalingstekens natuurlijk kunnen noemen in onze gevallen staat. We gaan volgende keer ook wat verder, volgende blokje wat verder in over op de erfzonde. Ik denk dat het iets is dat komt uit onze gebroken natuur.
1: Hmm.
2: En dus niet uit de natuur zoals wij bedoeld zijn, maar wel de natuur zoals we, waar we ons nu in vinden in onze gebroken staat, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus in die zin is het ook niet iets om jezelf heel erg voor de kop te slaan. Van, oh, wat ben ik stom dat dat gebeurt. Nee, ja, dat is natuurlijk... Ja, zeg maar, niks menselijks is ons vreemd, zeggen ze ook wel.
1: Ja.
2: En dat refereert ook naar die gebroken menselijkheid die we hebben. Dus die menselijkheid die we hebben in deze staat van erfzonde. Waar we niet per se wat aan kunnen doen. Maar het is wel een neiging die we in ons dragen. En waar we dus ook voor op onze qui vive mogen zijn.
1: Ja, en daar mogen we van bewust worden. Mogen we het ons gaan beginnen te beseffen dat mechanisme aan de hand is.
2: Ja. En dan misschien is het ook wel aardig om te zeggen van nou, wat... Dus hoe, nou, we hebben al iets gezegd over hoe je daar zeg maar verder in kan komen. Maar ik dacht, kunnen we misschien een citaat uit de Bijbel erbij halen wat hier toe doet.
1: Ja, graag.
2: En er is een zin in het Evangelie van Johannes waar Johannes de Doper zegt, hij moet groter worden en ik kleiner.
1: Hmm.
2: En dat gaat denk ik heel erg over deze dynamiek. Hè? Dus dat het ik van ons, het is niet per se dat het weg moet. Hè? Zoals we zeiden, dat is wat bij de boeddhisten vaak gezegd wordt.
1: Ja.
2: Maar het is wel, het is ook niet, dus het is geen zelfvernietiging, maar het is wel, hij moet groter worden, ik moet kleiner. En ik zet mezelf ten dienste van iets groters. Dat is ook wat Johannes de Doper heel erg deed. Hij had natuurlijk een heel ascetisch leven. Hij leefde in de woestijn enzovoort. Maar toen Jezus kwam, toen zei hij, kijk, dat is het Lam van God.
1: Hmm.
2: En heel veel van zijn leerlingen gingen dus ook Jezus volgen. Ja. En dat was, zij stelde zich ten dienste van iets hogers. En als zodanig mocht hij er ook zijn. En prees Jezus hem ook.
1: Ja.
2: Dus dat hij, ja, er is niemand geboren uit vrouwen die groter is dan Johannes de Doper.
1: Ja, klopt.
2: Dus Jezus zei ook, Johannes mag er zijn. Maar hij mag er zijn in zijn functie als vooruitwijzen naar het heil. En zo hebben wij eigenlijk allemaal onze eigen roeping. Dat kan, ja, dat is heel, heel persoonlijk, wat natuurlijk God van ons persoonlijk vraagt. Maar dat is altijd wel een je ten dienste stellen van. De roeping is altijd een roeping tot dienstbaarheid. Dienstbaarheid van iets groters, dienstbaarheid van ten opzichte van God. Is dat een beetje
1: ja.
2: zinvol?
1: Dan krijgt je leven ook betekenis, namelijk in dat doel.
2: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk iets wat voor heel veel dingen goed is. Hè? Ook bijvoorbeeld als je in de put voelt. Denk van ja, ik kan niet meer helemaal. Hè? Sommige mensen zeggen, ik voel alsof ik me niet bij in het leven kan komen. Een soort van een beetje depressief, een beetje down. Als je merkt van, hey, er is hier leven, namelijk het leven van God. En dat kan mij dat kan me richting geven, dat kan me eruit helpen. Ik besef dat het soms heel erg moeilijk is. Hè? En ik zeg niet dat het een kwestie is van even bidden of je even het realiseren dat je dan uit je depressie bent of zo. Dat wil ik niet zeggen. Want het kan soms veel ingewikkelder zijn dan dat. Mm-hmm. Maar wel zeker is het zo dat ook mensen zelfs, ik heb mensen gehoord die in hun depressie bijvoorbeeld ja, hier wel betekenis uit haalden. Hè? Van oké, ik kan ook dit wat me nu overkomt, kan ik een richting geven en kan ik ook richten op onze lieve Heer. Ik kan het kruis dragen met Christus. Ik kan ook mijn zwakheden, ook de dingen die ik moeilijk vind, kan ik ten dienste stellen van iets hogers. En dat geeft het toch allemaal ja, een nieuw perspectief. Dat wel behulpzaam kan zijn.
1: Goh, ja, mooi. Ja, het lijden van Christus is ook niet zonder betekenis. Hij deed dat om een reden. Jezus heeft het voor ons geleden uit liefde.
2: Ja.
1: En als we Jezus willen navolgen, dan kunnen we ook ja, ons eigen lijden aan hem opofferen.
2: Ja. En dat is, ja, dat is soms makkelijk gezegd, maar natuurlijk niet altijd even makkelijk gedaan.
1: Ja, als je daar middenin zit, ja, dat is dan ook een iets wat in je hoofd je kan weten van zus en zo. Kan betekenis, maar als je middenin een depressie zit,
2: ja,
1: dan voelt dat anders.
2: Dan voelt dat zeker anders, ja.
1: Ja.
2: Maar toch is het dan mooi om ook de woorden van Jezus te horen van God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten?
1: Mm.
2: Ik denk, je zou kunnen zeggen, Jezus zat ook in een depressie. Want hij zag het allemaal niet meer. Dat is een groot mysterie. Hoe kan hij nou zo van God zijn en tegelijkertijd God niet zien? Ja. Ik bedoel, ik heb daar niet per se het antwoord op, maar ik denk dat het iets te maken heeft met de gewondheid van zijn menselijke natuur. Onze mensheid, als die gewond is, dan kan zeg maar dat goddelijke er niet altijd even helder in doorschijnen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet alsnog ons wel daar naartoe kunnen keren. En dat is natuurlijk wat Jezus dan ook deed. En uiteindelijk ook wat tot verlossing heeft geleid.
1: En wat zegt de filosofie hierover?
2: Nou, ik denk dat, goed, filosofie gaat niet zo ver als de theologie en dus de verlossing enzovoort. Ik denk dat het stukje filosofie kan helpen bij de diagnostiek.
1: Hè, ja.
2: Van, ik zie van, ik klamp me vast aan iets wat ik zelf denk dat ik ben. Of aan een bepaald ideaal. Of de manier waarop ik zou willen dat de wereld is. Of, nou ja, er kunnen verschillende dingen zijn, ideeën die ik heb waar ik me aan vastklamp. En ja, het punt is om te herkennen en bewust te worden van nou, dat is het dus niet. Er is iets meer. En goed, misschien om af te sluiten dacht ik, is er nog een praktisch iets wat we zouden kunnen doen. Niet dat dit alles gaat verhelpen, maar het is wel misschien een oefening die helpt. En dat is eigenlijk... het gaat er dus om dat ik wat we hebben, dat nogmaals niet slecht, maar ten dienste te stellen is van iets hogers. En dat kan dus door misschien door kleine acten van dienstbaarheid. Hè, dus bijvoorbeeld dat we iets doen voor andere mensen. Dat we even klaarstaan voor anderen, een luisterend oor hebben. Of gewoon iets liefs doen, iets leuks doen voor iemand anders.
1: Complimentje geven.
2: Complimentje geven, dat zou je kunnen. En ook een andere is dankbaar zijn. Hè, dus dat het besef dat dus niet alles van onszelf komt. Dat we ook heel veel dingen gekregen hebben. En zo kan ons ik komen eigenlijk in die dynamiek van geven en ontvangen. Eerst, eigenlijk eerst ontvangen, dan geven.
1: Mm.
2: We ontvangen heel veel dingen van God. Daar zijn we dankbaar voor. En we geven ook dingen terug aan God, maar ook aan andere mensen. En op het moment dat ons ik kan binnengaan in die dynamiek van ontvangen en geven. Dat is nog wel iets waar de filosofie eigenlijk meer over zegt. Maar dat is eigenlijk waar we naartoe willen, denk ik. En dat is ook heel goed voor onze... zowel mentale als geestelijke gezondheid, zou ik zeggen.
1: Weer hele praktische handvatten. Dankjewel, Daan, voor deze uitzending.

Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De pauze aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 8 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Getiteld De Kerk trekt door de geschiedenis naar het hemelse vaderland. Paus Leo gaf deze catechese op 7 mei 2026. Broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wanneer wij vandaag stilstaan bij een gedeelte van hoofdstuk 7 van de Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk, willen wij nadenken over een wezenlijk kenmerk ervan, de eschatologische dimensie. De Kerk trekt immers door deze aardse geschiedenis heen, steeds gericht op haar uiteindelijke bestemming, het hemelse vaderland. Het gaat om een fundamentele dimensie, die wij nochtans vaak uit het oog verliezen, omdat onze aandacht zo sterk gericht is op wat onmiddellijk zichtbaar is en op de concrete dynamieken van het leven van de christelijke gemeenschap. De Kerk is het volk van God dat door de geschiedenis trekt, met het Rijk van God als doel van heel haar handelen. Jezus heeft de Kerk juist gesticht door dit rijk van liefde, gerechtigheid en vrede te verkondigen. Daarom worden wij geroepen om de gemeenschappelijke en kosmische dimensie van de verlossing in Christus voor ogen te houden en onze blik te richten op deze uiteindelijke horizon, zodat wij alles vanuit dat perspectief kunnen beoordelen en verstaan. De Kerk leeft in de geschiedenis ten dienste van de komst van het Rijk van God in de wereld. Zij verkondigt altijd en aan alle de woorden van deze belofte. In de viering van de sacramenten, vooral in de Eucharistie, ontvangt zij er reeds een onderpand van. In relaties van liefde en dienstbaarheid brengt zij de logica ervan tot leven. Tegelijk weet zij dat zij de plaats en het middel is waardoor de vereniging met Christus nauwer verwezenlijkt wordt, terwijl ze erkent dat God in de Heilige Geest ook buiten haar zichtbare grenzen het heil kan schenken. In dit verband doet de Constitutie Lumen Gentium een belangrijke uitspraak. De Kerk is het universeel sacrament van het heil, dat wil zeggen teken en instrument van die volheid van leven en vrede die God heeft beloofd. Dat betekent dat ze niet volledig samenvalt met het Rijk van God, maar er kiem en begin van is, want de voltooiing zal pas aan het einde van de tijden aan de mensheid en aan de schepping worden geschonken. Gelovigen in Christus trekken daarom door deze aardse geschiedenis, waarin het goede groeit, maar ook onrecht en lijden aanwezig blijven, zonder zich te verliezen in illusies of wanhoop. Zij leven vanuit de belofte van Hem die alles nieuw maakt. Daarom vervult de Kerk haar zending tussen het reeds van het begin van Gods Rijk in Jezus en het nog niet van de beloofde en verwachte voltooiing. Als behoedster van een hoop die de weg verlicht, heeft zij ook de opdracht om duidelijke woorden te spreken tegen alles wat het leven aantast en de ontplooiing ervan verhindert. Zij wordt geroepen partij te kiezen voor de armen, de uitgebuiten, de slachtoffers van geweld en oorlog, en voor allen die lijden naar lichaam en geest. Als teken en sacrament van het Rijk is de Kerk het pelgrimerende volk van God op aarde, dat, juist vanuit de uiteindelijke belofte, de dynamieken van de geschiedenis leest en interpreteert in het licht van het Evangelie. Zij klaagt het kwaad aan in al zijn vormen en verkondigt, met woorden en daden, het heil dat Christus voor heel de mensheid wil realiseren, zijn rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. De kerk verkondigt dus niet zichzelf. Integendeel, alles in haar moet verwijzen naar het heil in Christus. Vanuit dit perspectief wordt de kerk geroepen om nederig de menselijke broosheid en vergankelijkheid van haar eigen instellingen te erkennen. Hoewel zij ten dienste staan van het Rijk van God, dragen zij toch het voorbijgaande gelaat van deze wereld. Geen enkele kerkelijke instelling mag absoluut gemaakt worden. Omdat zij leven binnen de geschiedenis en de tijd, worden zij geroepen tot voortdurende bekering, tot vernieuwing van vormen en hervorming van structuren, tot een voortdurende vernieuwing van relaties, zodat zij werkelijk aan hun zending beantwoorden. Ook de relatie tussen de christenen die vandaag hun zending vervullen en hen die hun aardse bestaan reeds hebben voltooid en zich bevinden in een toestand van zuivering of zaligheid, moet begrepen worden binnen de horizon van het Rijk van God. Lumen Gentium leert immers dat alle christenen samen één kerk vormen, dat er een gemeenschap en een delen in geestelijke goederen bestaat, gegrond in de verbondenheid van alle gelovigen met Christus, en dat er een broederlijke verbondenheid is tussen de kerk op aarde en de kerk in de hemel, die gemeenschap van de heiligen die bijzonder ervaren wordt in de liturgie. Wanneer wij bidden voor de overledenen en de voetstappen volgen van hen die reeds als leerlingen van Jezus hebben geleefd, worden ook wij gedragen op onze weg en verdiept zich onze aanbidding van God. Door dezelfde geest getekend en verenigd in dezelfde liturgie, verenigen wij ons met alle die ons in het geloof zijn voorgegaan, om de allerheiligste drie-eenheid te loven en te verheerlijken. Wij zijn de concilievaders dankbaar dat zij ons opnieuw gewezen hebben op deze zo belangrijke en mooie dimensie van het christelijk leven. En laten wij proberen haar te voeden in ons eigen bestaan. Aan allen mijn zegen. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 7 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 8 van Lumen Gentium met de titel De Kerk trekt door de geschiedenis naar het hemelse vaderland. Volgende keer gaan we verder met deel 9.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Als de kerk terugkeert tot het wezenlijke, ontstaan er volgens paus Franciscus nieuwe wegen en uitdrukkingsvormen van het evangelie. Telkens wanneer wij trachten naar de bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie terug te krijgen, verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere uitdrukkingsvormen, sprekender tekenen, woorden die vol zijn van een vernieuwde betekenis voor de huidige wereld. In werkelijkheid is iedere authentieke evangeliserende activiteit altijd nieuw. De nieuwe evangelisatie in de 21ste eeuw. De nieuwe evangelisatie, wat is het? Het is evangelisatie die nieuw is in haar vuur, in haar methodes, in haar uitdrukkingswijze. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie zijn al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, zowel binnen als buiten Europa. In het bijzonder zijn dat de katholieke gedoopten. Het doel van de nieuwe evangelisatie is om hen weer in aanraking te brengen met het evangelie, met de persoon van Christus. Het gaat om een nieuwe fase in de evangelisatie en niet zozeer om een nieuw programma. Er is nood aan nieuwe manieren van verkondiging en nieuwe verkondigers, mensen die vanuit hun ervaring met de barmhartige liefde van God naar de randen kunnen gaan om het evangelie te verkondigen in woord en daad. Het is een roeping die geldt voor alle gelovigen en niet alleen voor bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen of theologen. De nieuwe evangelisatie in de katholieke kerk in Nederland in de 21ste eeuw, hoe moet deze eruit zien? Er zijn grote veranderingen gaande in de samenleving en ook binnen de kerk. De volkskerk brokkelt in snel tempo af. De contouren van een keuzekerk worden steeds meer zichtbaar. De katholieke kerk en ook de andere kerkelijke genootschappen zullen zich als minderheid moeten verhouden tot een post-christelijke samenleving. Hoe kan de katholieke kerk in de seculiere samenleving waarin ze zich bevindt een aantrekkelijk missionair getuigenis geven? Daar is het laatste woord zeker nog niet over gezegd en het valt buiten het bestek van het compendium om hier nu dieper op in te gaan. Een allereerste stap kan zijn dat bisdommen en parochies het belang en de noodzaak inzien om prioriteit te geven aan de nieuwe evangelisatie. Juist een hernieuwde en gezamenlijke visie op nieuwe evangelisatie binnen het bisdom en de parochie kan betrokkenen perspectief, richting en hoop geven. Dan wordt weer duidelijk dat de kerk bestaat om mensen dichter bij Christus te brengen. Alle inzet van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw mag hierop gericht zijn. Ja, zelfs de zorg voor gebouwen en financiën, hoe belangrijk ook, zou in dit perspectief geplaatst mogen worden. Wat betreft het kerkelijk leergezag, zij spreekt sinds een aantal decennia nadrukkelijk over de nieuwe evangelisatie. Dit compendium is mede een pleidooi om de rijke inhoud van het begrip nieuwe evangelisatie nader te ontdekken. Ten slotte, het is wezenlijk om alle inzet voor de nieuwe evangelisatie te laten voortkomen uit gebed.

Paus Paulus VI noemt de Heilige Geest niet voor niets de hoofdrolspeler van de evangelisatie. Daarom klinkt bij het woord evangeliseren ook altijd dit gebed: Kom, Heilige Geest. Deze tekst is geschreven door Mirjam Spruit. Zij is stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. En dan komen we aan het einde van deel 1 van het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. En deel 2 is eigenlijk meer een uitwerking daarvan. Onder titel is een selectie uit kerkelijke documenten en toespraken van pausen. Dat begint bij het Tweede Vaticaans Concilie, dan vervolgens Paus Paulus VI, Paus Johannes Paulus II, Paus Benedictus XVI en tenslotte Paus Franciscus. Aan het einde van het boek komen we nog een lijst met afkortingen van kerkelijke documenten tegen, daarbij ook nog een lijst van aanbevolen literatuur en een kort overzicht van de participerende organisaties voor dit boek. Te beginnen met Centrum voor Parochiespiritualiteit. Het Centrum voor Parochiespiritualiteit, of afgekort met CPS, wil parochies in heel Nederland inspireren en ondersteunen bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Op elk van de domeinen vieren, leren, dienen en gemeenschapsopbouw probeert het CPS inspiratie aan te dragen voor pastores, bestuurders, vrijwilligers en overige parochianen. Dat doet het CPS onder meer door middel van lezingen, workshops, bezinningsbijeenkomsten en publicaties, altijd in dialoog met de parochies. Ook werkt het CPS samen met derden in projecten die haar doelstelling ondersteunen, bijvoorbeeld bij het project Geloven Thuis, zie ook www.geloventhuis.nl, en projecten rondom de nieuwe evangelisatie. Het CPS is opgericht in 1990 door de Congregatie van het Heilig Sacrament, oftewel de Paters Sacramentijnen, en houdt kantoor te Nijmegen in het klooster Brakkestein. Zie voor meer informatie de website parochiespiritualiteit.org. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer Jezus, U heeft gezegd, kom allen tot mij. Maar Heer, zoveel kennen U nog niet. Maakt U onze harten bereid om van U te getuigen. Adem Uw Heilige Geest uit over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden U onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt U ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft U dat velen, ook in ons land, van U en Uw kerk gaan houden, en dat ook wij zelf telkens weer ons hart op U richten. Wij vragen U dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van Uw kerk, en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank U, Heer, voor wat U geeft en zult geven. We geven de vruchten weer aan U terug. Alles is van U, Heer Jezus. En met de kerk bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam wordt geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie,
Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
2: Goedemiddag, luisteraars. Dit programma komt vaak op een heel toevallige wijze tot stand. Zo ook dat van vandaag. En wel doordat ik onlangs een stukje las over Beethoven, die zich een beetje mal van zijn taak als dirigent zou hebben gekweten. Dat zit zo. We schrijven 1813 en de componist had net zijn 7e symfonie voltooid. Wat prachtig samenviel met het plan om een benefietconcert te geven voor gewonde Oostenrijkse soldaten die Napoleon hadden bestreden. Daar wilden best vele bekende Weense muzici hun bijdrage aan leveren. Tot de uitvoerende vrienden behoorden, behalve de maestro hemzelf, ook Salieri, Moscheles, Meyerbeer, Hummel en Spohr. Beethoven was op dat moment al niet echt jong meer en zijn doofheid nam al ernstige vormen aan, waardoor zijn motoriek voor het orkest niet helemaal klopte met het muzikale moment, althans volgens Spohr. Nu is er in de 7e niet echt een passage te vinden dat met het commentaar van Spohr overeenkomt. Zelf heb ik deze symfonie altijd een van de mooiste gevonden en daarom laat ik u graag luisteren naar de uitvoering van het 2e en 3e deel in de versie van het residentieorkest onder leiding van Jaap van Zweden. Een versie die ik heel prettig licht en helder vind.

Dit voorval was voor mij aanleiding om de genoemde muziekcollega's eens onder de loep te nemen. Als het even kan, onder vergelijkbare omstandigheden. Steun aan strijders, viering van overwinning en dergelijke. Laten we beginnen met Antonio Salieri. Hij componeerde de opera Armida op de inhoud van Jeruzalem Verlost van Torquato Tasso. Een grotendeels fictief verslag van de Eerste Kruistocht. Hieruit hoort u de Sinfonia. Salieri was bevriend met zijn leerling en componist Ignaz Moscheles. Deze componeerde vooral veel muziek voor pianoforte. Uit zijn etudes voor dit instrument laat ik u horen Opus 70, nummer 20, Adagio con moto espressione in C-sharp minor, uitgevoerd door Michele Bolla.

Precies in 1813 trok Giacomo Meyerbeer naar Wenen om eveneens bij Salieri les te nemen. Zijn opera Le Profete ging echter pas in 1849 in Parijs in première, nadat hij er 14 jaar aan had gewerkt. Meyerbeer waagde zich niet zelden aan opera's met een religieuze inhoud, als bijvoorbeeld Robert le Diable, Les Huguenots en dus ook Le Profete. Dat handelt over het wel en wee van de wederdopers. Ik laat u een live uitvoering horen door de London Symphony Orchestra van de hymne triomphal A Münster, Roi du Ciel et des Anges. En couplet bachique, versé que tout respire.

Johan Nepomuk Hummel was in 1813 eveneens van de partij. Hij was een gewaardeerd pianovirtuoos en had veel succes als pianist bij het Congres van Wenen. Hij trouwde met Elisabeth Ruckel, voor wie Beethoven zijn Für Elise geschreven zou hebben. Van hen kennen we overigens ook trompetconcerten, een geschikt instrument om overwinningen mee te gedenken. U hoort van het concerto in E-flat, het rondo. Louis Spohr was in 1813 en 1814 dirigent van het orkest van het Theater van Wenen en hij was in die periode ook bevriend met Beethoven. Hij schreef, mij niet bekend wanneer precies, ook liederen, waarvan we gaan luisteren naar opus 72 nummer 4, Beruhigung.

Het lijkt me dat we dit onderwerp het beste kunnen afsluiten met het scherzo uit de derde symfonie, Eroica, van Beethoven, die immers als bijnaam de Heroïsche kreeg. Dat wil zeggen in 1803, met betrekking tot Napoleon. Die bewondering bekoelde snel toen Napoleon het volgende jaar zich tot keizer van Frankrijk uitriep. Daarna moeten we maar even tot rust komen met het Ave Virgo Sanctissima van Francisco Guerrero, om daarmee vredig deze uitzending te besluiten. Ik wens u nog een fijne zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Uwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
1: Heilige
0: sterke.
1: Heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God. Heilige sterke. Heilige onsterfelijke. Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
1: en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God?
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan uw waarde gaan bidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied, om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Amen.

Van harte welkom hier bij het Franciscusuur. Ja, het tweede Franciscusuur in deze maanden waarin bij Radio Maria speciaal aandacht wordt besteed aan Franciscus zelf, de heilige Franciscus, en ook alles natuurlijk wat er is ontstaan in de loop van de eeuwen naar aanleiding van zijn spiritualiteit, naar aanleiding van zijn diepe verbondenheid met Christus. Het is dan ook dit jaar een Franciscus jubeljaar uitgeroepen door paus Leo de 14e. Vanwege natuurlijk de 800ste sterfdag die er bijna aan zit te komen, 4 oktober aanstaande. In een brief die paus Leo heeft geschreven bij het begin van dit speciale Franciscaans jubeljaar zegt hij: in deze tijd, gekenmerkt door zoveel schijnbaar eindeloze oorlogen, door verdeeldheid binnen landen en samenlevingen die wantrouwen en angst veroorzaken, blijft hij, de heilige Franciscus, tot ons spreken. Niet omdat hij technische oplossingen biedt, maar omdat zijn leven wijst naar de ware bron van vrede. Het gebed dat paus Leo heeft gemaakt voor dit jubeljaar. Heilige Franciscus, onze broeder, u die 800 jaar geleden in vrede zuster dood tegemoet ging, bid voor ons bij de Heer. U hebt de ware vrede leren kennen bij het kruis van San Damiano. Leer ons in de gekruisigde Christus de bron te zoeken van alle verzoening die alle muren afbreekt. U, die ongewapend de grenzen van oorlog en onbegrip bent overgestoken, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd, geteisterd door conflicten en verdeeldheid, bid voor ons dat wij vredebrengers worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede van Christus. Amen. En u hoort, het gebed verwijst inderdaad naar San Damiano en dan in het bijzonder ook het kruis van San Damiano. En dat is natuurlijk ook waar het begin van de bekering, zou je kunnen zeggen, de totale bekering van Franciscus heeft plaatsgevonden in het kerkje van San Damiano. En hij is op zoek naar wat ons lieve Heer van hem wil. En hij knielt dan neer bij dat beroemde kruis, het kruis van San Damiano, rijk versierd. U zult het tegenkomen bij alle Franciscaanse kloosters, ook bij de Clarissen, denk ik. Dat zeg ik dan even uit mijn hoofd, maar dat denk ik wel. En op nog zoveel meer plekken. Er wordt dus aangenomen dat Franciscus in het jaar 1206... hij is dan ongeveer 25 jaar oud, zijn levensbestemming zoekt. En dan krijgt hij dus de ingeving om naar een oude vervallen kerkje van San Damiano te gaan om daar te bidden. En zodra hij binnenkomt, knielt hij op de grond voor het geschilderde kruisbeeld. En dan ervaart hij God heel dichtbij. Hij bidt een persoonlijk gebed, gewoon in de ikvorm. Een gebedje dat hij ook veelvuldig bidt. En uit dat gebed blijkt dat hij zoekt naar wat zijn opdracht precies is, zodat hij daarmee aan de slag kan gaan. En dat gebed luidt: hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen. En dan gebeurt er iets ongelooflijks. De gekruisigde Christus op de afbeelding beweegt zijn lippen en spreekt: Franciscus,

0: Herstel mijn huis dat helemaal in puin ligt. Ja, Franciscus weet natuurlijk niet wat hem overkomt. Hij trilt op zijn benen en is totaal verbijsterd. Hij ervaart in zijn hart een diepe compassie met de gekruisigde Jezus. Deze ontmoeting met Jezus in zijn lijden raakt hem zeer diep. Hij heeft eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven op welke manier hem dit nou heeft veranderd. Maar vanaf dan laat het lijden van Jezus aan het kruis hem niet meer los. En het vervult hem met een groot en ontroostbaar verdriet. En tegelijkertijd is het ook de aanzet van, ja, van zijn missie die hij gaat ondernemen. Nou, datzelfde kruis en natuurlijk ook allerlei kopieën daarvan, die hangen op zoveel plekken. Het originele kruis, dat hangt nu in de basilica van de heilige Chiara. En in San Damiano hangt een kopie. Ja, deze informatie en deze gebeden heb ik uit een boekje. En dat boekje is speciaal uitgegeven door de Franciscanen in samenwerking met rkkids.nl voor dus dit jubileumjaar. Er staat kort in beschreven wat het leven natuurlijk van Franciscus is, wat zijn spiritualiteit is, wat hij allemaal heeft ondernomen. En in het deel wat dan door RK Kids is verzorgd, staat dat allemaal wat eenvoudiger voor kinderen. Met ook gebedjes, met uitleg, met opdrachtjes. Het is natuurlijk juist nu ook rondom die 4 oktober echt een prachtige tijd om om stil te staan bij de heilige Franciscus, wat natuurlijk in dit hele jaar kan, maar ook misschien om deel te nemen, om je te voegen bij de vieringen die er zijn. En een van de vieringen die u sowieso bij kan wonen is de Eucharistieviering die op zondag 4 oktober ook zal worden uitgezonden op NPO 2. En die komt vanuit het stadsklooster San Damiano hier in Den Bosch, want dan wordt inderdaad op het feest van de heilige Franciscus op 4 oktober, wat op zondag valt dit jaar, wordt zijn feestdag met een plechtige Eucharistieviering gevierd. En daar kunt u dan bij aansluiten. En dat is om 10:00 in de ochtend. Nou, dat is wanneer u misschien niet echt persoonlijk ergens naartoe kunt gaan. En ja, u weet dat waarschijnlijk wel rondom die 4 oktober. En dat is dan vaak op 3 oktober in dit geval in het weekend. Zal er ook een dierenzegening plaatsvinden. Want dat is natuurlijk ook waar de heilige Franciscus heel erg om bekend staat. Om zijn liefde voor de natuur en voor de schepping. Nou, daarover hebben wij in dit uur wederom een mooie uitzending. Wij hebben dat onderdeel genoemd Hof van Lof. Ja, en dat heeft toch wel enige uitleg nodig. Want de Hof van Lof is iets wat ook echt bestaat in Megen bij het klooster aldaar van de Franciscanen. Nou, dat klooster dat is al in 1648 opgericht. Dus het klooster van de Minderbroeders, dat zijn de Franciscanen. Zij wonen daar, zij werken daar, zij bidden daar. Er wordt ook van alles ondernomen. En er is dus ook een grote tuin en die heet de Hof van Lof. Nou, die Hof van Lof heeft allerlei toepassingen, zeg maar, gekend. En al heel lang is het ook een tuin juist om te bewonderen. En om daarin de liefde voor de schepping die Franciscus zo kenmerkte ook terug te zien. Deze Hof van Lof wordt onderhouden door vrijwilligers. En ja, vanaf de lente tot de herfst, dus u hoort het al aankomen, is er de mogelijkheid om deze Hof van Lof te bezoeken en een rondleiding te krijgen. Ja, de herfst die begint al zo'n beetje. En dat betekent dat ook de Hof van Lof nou nog tot en met zaterdag 3 oktober te bezoeken is. En dat is vrij snel, dat beseffen wij ook wel degelijk. Maar mocht u er nog interesse in hebben, dan kunt u natuurlijk naar de website www.hofvanlof.nl om daar inderdaad de informatie te vinden hoe u eventueel nog de tuin zou kunnen bezoeken. Nou, Hof van Lof is dus ook de naam die wij hebben gegeven aan het onderdeel waarin onze Antoon in gesprek gaat met Mike van de Weg. En ja, die kan alles vertellen over natuur en vooral over liefde voor een bepaald soort dieren. En daar gaan wij nu naar luisteren.
1: Welkom Mike hier in de live studio, maar dan voor opnemen. En welkom ook, lieve luisteraars, bij het programma Franciscus Uur en de rubriek Hof van Lof.
2: Ja, ik ben er weer.
1: Fijn dat je er weer bent. Ja, Mike, vorige keer heb jij ons een verhaal verteld. Je hebt ons meegenomen in de verwondering van de natuur. En dan met name over de kikkers en de salamanders, oftewel de amfibieën.
2: Juist.
1: Je hebt ronduit verteld over de gildbuikvuurpad, de groene kikkers, verschillende soorten daarvan, de heikikkers. De vereniging Ravon heb je ook over verteld. Vandaag gaan we ook weer, hebben we ook weer te gast. Want jij hebt niet alleen de passie voor amfibieën, maar ook voor...
2: Reptielen.
1: Reptielen, kijk eens aan.
2: Zijn eigenlijk stiekem nog leuker dan amfibieën.
1: Nog leuker, nog bijzonderder.
2: Nee, nou ja, denk niet bijzonder, maar er is op een of andere manier meer een klik.
1: Hmm.
2: Ja, ik word meer opgewonden van een adder dan van een kikker.
1: Vandaar ook jouw prachtige zwarte shirt met daarop een prachtig reptiel. Is dat een adder?
2: Dat is de adder, ja.
1: Een adder, ja, luisteraars, jullie zien dat niet, maar ja, Mike zit hier tegenover mij. Dus, kun je ons daarin meenemen? Wat is... wacht eens even. Eerst nog een stapje terug. Want jij vertelde na de uitzending... vertelde je mij een bijzonder verhaal over... de dat gaat dan wel nog eventjes terug. Een klein stapje terug over de amfibieën. En over het onderzoek met de grote modderkruiper... wat jullie doen met de Universiteit van Wageningen. Kun je dat nog heel kort vertellen? En dan gaan we daarna naar de reptielen.
2: Ah, dat is weer een uitstapje naar de vissen. Een andere groep die ik ook leuk vind. Ik vind eigenlijk alles wel leuk, dus dat,
1: dat ja, maakt kun
2: je ook terecht. Nee, ik heb een eigen monitorgebied waarin ik de populatie bijhoud, monitor voor de aanwezige amfibieën en vissen.
1: Ja.
2: Natuurlijk kom ik ook andere beesten tegen. Ik heb ook registratie van vogels, van spinnen, van allerlei insecten. Mm-hmm. Sprinkhanen, vlinders, kevers, noem maar op. Maar ja, grote modderkruipen...
1: Nog niet echt een beeld van wat voor dier dat is. Kun je ons dat een klein beetje vertellen?
2: Grote modderkruiper is een vis. Zeg maar een hele kleine paling. Qua vorm iets meer afgeplat. Wordt maximaal zo'n kleine 30 centimeter. Heeft een hele mooie donkerbruine, gelige, oranje gestreepte tekening. En het is een modderkruiper. Het is
1: en
2: een
1: die
2: soort...
1: kruipt dus door de modder?
2: Ja, eigenlijk is het een soort die van origine in rivierengebieden terechtkomt. Rivieren, zeker in de afgelopen eeuwen, hè, toen alles nog niet bedijkt enzovoort was.
1: Meanderden de rivieren door het landschap heen.
2: Ja, en die stroomden op een gegeven moment over.
1: Hmm.
2: Dan krijg je ondergelopen landen en in de ondergelopen stukken waar het water heel ondiep was, 10 tot 15 centimeter maximaal. Heb je zoninval, dat water warmt lekker snel op. En dat is belangrijk voor de grote modderkruiper, want die zet daar zijn eitjes in af.
1: Ja.
2: En daar heb je ook de eitjes zijn afgezet en een paar dagen later heb je al larfjes. Zij zijn afhankelijk eigenlijk van die overstromingsgebieden. Die zijn er steeds minder, maar er zijn nog populaties in Nederland, onder andere langs de Lek, waar ik woon natuurlijk in Nieuwegein.
1: Ja.
2: Langs de Lek gingen ze bouwen, een heel project met een derde sluiskolk en een bedrijfsterrein. Maar daar kwam grote modderkruipen voor en heikikker. Die grote modderkruipers, heikikkers en andere dieren zijn weggevangen. Zijn in een ander gebied. Dat is aangepast. Extra slootjes graven enzovoort. Daar zijn de dieren herplaatst. En die grote modderkruipenpopulatie, die ontwikkelt zich heel erg goed.
1: Hmm.
2: En we zijn daar bezig geweest vorig jaar met DNA-onderzoek. We hebben een aantal 30 dieren gevangen. Heel klein stukje van de vin afgeknipt voor DNA-onderzoek. Om te kijken of die populatie bestand kan zijn voor langere termijn. Hè,
1: hoe dat zich ontwikkelt.
2: Mogelijke inteeltproblemen als je te weinig verschillend DNA hebt en zo. Die dieren waren ook gefotografeerd en het bleek dat ze individueel herkenbaar waren.
1: Ja. Uniek. Unieke tekening.
2: Ja, als je ze vanaf de zijkant bekeek, vanaf de kop tot een centimeter of 3-4 achter de achter de vinnen, de kieuwen. Die tekening daar was dusdanig uniek dat je dieren individueel kon herkennen. Zodoende zijn we dit jaar in juni zijn we in mijn gebied geweest. Hebben we met elektrovissen, een soort net waar je een stroomkringetje doorheen stuurt. Daar worden die vissen als het ware een heel klein beetje van verdoofd. Kun je ze makkelijk vangen.
1: Ja.
2: Dieren hebben we gevangen. Ongeveer 150, 160 stuks. En die hebben we allemaal op de foto gezet. En dat gaan we in oktober herhalen om te kijken of er migratie is in het gebied van de ene plek naar de andere. Want als we dezelfde dieren terugvangen op een andere plek, dan zijn ze verhuisd binnen het gebied.
1: En kun je dat vergelijken met, zoals bij mensen, een fingerprint? Een vingerafdruk de iris in de ogen?
2: Zonder meer.
1: Dat het ook een unieke kenmerk is van ieder unieke mens?
2: Ja, dat is zeker.
1: Ja,
2: ja, het is net zoals we gebruiken die techniek ook bijvoorbeeld. Want de hoofdinsteek hier zou eigenlijk de reptielen zijn. We hebben de adder al genoemd. Als je een adder vanaf bij zijn nek vasthoudt.
1: Ja.
2: En je bekijkt de kop van boven. En je zou er een foto van maken. Op de kop zitten allemaal kleine schubjes, schildjes. Mm. Maar daar zit verschil in patroon. Het aantal schildjes kan variëren. De grootte, de kleur. En ook dat, zo'n foto van bovenaf van die adderkop, is gewoon een vingerafdruk, is uniek.
1: Uniek voor die ene adder.
2: Ja. En daar kun je ze dus individueel aan herkennen. En ook adders, die doen wij dus af en toe vangen voor onderzoek wanneer we in het veld bezig zijn. En ook daar worden dingen gezegd over van, hoe migreren die dieren in het gebied? Als je een dier vangt en je vangt hem over 8 jaar weer, dan weet je dat hij in ieder geval 8 jaar oud is.
1: Ja,
2: dus ik wil ook wat zeggen over de leeftijdsverdeling van de populatie.
1: En ook aan de hand van op die plek, dan weer op die plek, dan is dat, zegt dat iets over de migratie van de dieren.
2: Ja. Inderdaad. Dus die technieken die worden op allerlei vlakken gebruikt. Bij de ringslang is het ook mogelijk. Die moet je alleen even omdraaien. Vanaf de kop de eerste 15 tot 20 schubben op de buik. Geldt hetzelfde. Unieke tekening, uniek patroon. Gladde slang heeft het ook. Daarbij kun je de kop van boven pakken. Nou, zo zijn er voor veel meer dieren bepaalde codes die je kan gebruiken van tekeningen of elementjes in de tekening die ze uniek maken.
1: Ja. En is dat de meest voorkomende reptiel in Nederland, de adder?
2: Nee. Er zijn volgens mij meer ringslangen dan adders in Nederland. Maar ringslangen, die worden af en toe wel waargenomen. Soms zelfs wel veel. Adders die leven iets meer verborgen. En dan heb je ook nog de gladde slang in Nederland. En de gladde slang, misschien is dat zelfs wel een soort die nog meer voorkomt.
1: Hmm.
2: Maar die heeft een heel verborgen levenswijze.
1: Ja, is heel schuw.
2: Ja, en die wordt dus eigenlijk heel weinig gevonden. Dus dat is een moeilijke om in te schatten qua populatiegrootte.
1: Hmm.
2: Ja. Maar met elk dier ben ik blij. Maar ik vind de adders gewoon qua tekeningen, qua gedrag, het is voor mij wel het mooiste reptiel dat er is.
1: En hoe kom je op het spoor? Want jij weet dan dus ongetwijfeld waar je op moet letten. Om te kijken van, waar kan ik die adder vinden?
2: Nou ja, je moet natuurlijk een habitat hebben waarin de adder bekend
1: leeft.
2: Leeft. En eigenlijk komt erop neer. Een adder is gek op een beetje een soort van overgangsplekjes. En wat is belangrijk voor een adder? De zonnewarmte.
1: Ja.
2: Zeker wanneer het wat koeler weer is. Dan hebben ze de zon nodig om zich op te warmen. Zodat ze actief kunnen worden.
1: Want ze zijn koudbloedige dieren.
2: Juist. Ja. Te veel zon is ook niet goed. Want dan schuilen ze ergens onder de ondergrond.
1: Ja.
2: Maar als een adder ergens gaat liggen. Als het kan zoekt hij een licht schuin stukje. Wat een beetje op de zon gericht is. Want dan heb je meer zon, eigenlijk meer effectiviteit van die zonnewarmte.
1: Ja.
2: Die zonnestralen komen dan onder een betere hoek op het adderlichaam.
1: Hmm.
2: Maar zonne op zo'n plek betekent voor de adder eigenlijk ook gevaar.
1: Kwetsbaar.
2: Dieren die overvliegen die adders ook lekker vinden.
1: Ja.
2: Of een fazant die langs komt. Want havik zou ik nog niet zo gauw verwachten. Maar het zou ook kunnen. Maar in ieder geval, er zijn zat predatoren van adders die, ja, ja. Ja, dat een makkelijke prooi zijn. Dus een adder die wil behalve opwarmen, wil die ook een plekje waar die zo snel mogelijk weg kan.
1: Ja.
2: Dus je zal hem niet echt midden in het veld op een heel groot open stuk vinden.
1: Ja.
2: Het gebeurt wel eens, maar dan zijn ze meestal van A naar B aan het trekken. Je moet een plekje hebben, een beetje in de zon, maar toch met vegetatie erlangs. Liefst wat opslaande vegetatie, wat mos waar ze eventueel onder of tussen kunnen struiken, kunnen kruipen. Als je ze één keer gezien hebt en je krijgt dat een beetje door, dan ontwikkelt je in je hoofd een soort zoekbeeld. Zo van, nou, als ik in deze omgeving loop, ja, nou, daar zou ik ze wel verwachten. Daar hoef ik niet eens te kijken.
1: Ja.
2: Ja. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van ervaring opbouwen.
1: Ja.
2: De eerste paar keren dat ik met maatjes het veld inging, hadden we 5, 6 adders. Mike, niks. Ja. En dan ga je de derde of de vierde keer. En toen hadden we er net zoveel. En dan had ik de helft gevonden. Hè, dan heb je toch op een gegeven moment dat zoekbeeld ontwikkeld.
1: Ja, voor de adders dan.
2: Ja.
1: Ja.
2: En geldt voor andere reptielen ook. Ja.
1: Want Mike, als ik denk aan reptielen, dan denk ik aan de tropen en slangen en dat soort dingen. Of een grote van die, ik weet niet eens hoe ze heten, die door de woestijn heen lopen.
2: Ja,
1: varanen
2: bijvoorbeeld.
1: Varaan. Of ik denk aan hagedisjes, als we die op de rot zitten als we naar Frankrijk op vakantie gaan.
2: Ja, dat zijn meestal
1: maar in Nederland hagedissen. Zijn dus ook reptielen.
2: Ja.
1: Wat voor reptielen komen we tegen in Nederland?
2: Ja, in Nederland hebben we... Ik heb even een spieklijstje gemaakt dat ik niks vergeet. We hebben eigenlijk qua hagedissen hebben we 4 soorten. Zandhagedis, muurhagedis en de levendbarende hagedis. En we hebben de hazelworm. En de hazelworm is een beetje een dubieuze soort. Hij heet worm.
1: Het ziet eruit als een slang.
2: Het ziet eruit als een slang, maar mm-hmm. Het is een hagedis zonder poten.
1: Aha.
2: Dus die is een beetje moeilijk.
1: Een beetje een tussencategorie.
2: Juist.
1: Ja.
2: En behalve hagedissen hebben we dus ook slangen. Nou, er zijn 3 soorten slangen in Nederland. We hebben de adder en de ringslang en de gladde slang.
1: Is dat niet gevaarlijk? Want ze kunnen die niet bijten? Hebben die gif?
2: De adder is in Nederland de enige slang die giftig is. En die kunnen bijten. En voor de meeste mensen is een adderbeet... een nacht in het ziekenhuis en antibiotica krijgen. En dat gaat eigenlijk wel goed. Maar je kan pech hebben dat je... Ik heb een vriend die heeft bijvoorbeeld een gifbeet gehad met heel veel gif.
1: Hmm.
2: Ja, dat heeft hem inderdaad meerdere dagen ziekenhuis gekocht. Bijna een week. Ook weer terug in het ziekenhuis nadat hij alweer een week thuis was. En die was in zijn pink gebeten. En daar hebben ze toch een stuk weg moeten snijden. Omdat dat helemaal zwart werd en af begon te sterven.
1: Oeh.
2: Dus ja.
1: Dat is wel heftig als je
2: ja,
1: dat
2: maar dat gebeurt maar zelden eigenlijk.
1: Ja.
2: En over het algemeen is het zo, als je wordt gebeten in Nederland door een adder, dan is het gewoon je eigen domme schuld. De meeste mensen die gebeten zijn door adders, zijn ook mensen die met veldwerk bezig zijn. Met onderzoek bezig zijn, die de dieren moeten vangen, om het zo te noemen, voor onderzoek. En dan gaat er iets mis. Ja, dat kan altijd.
1: En ondanks de risico's, hè, wat triggert jou nou? Wat trekt jou nou zo... naar de reptielen toe. Wat maakt het voor jou nou bijzonder? Je doet het gewoon, maar...
2: Ik geniet van...
1: Je staat er niet voortdurend bij stil natuurlijk, maar...
2: Ik geniet van het buiten zijn. Over het algemeen ben ik voor reptielen ben ik ook met maatjes in het veld.
1: Ja.
2: En zeker wanneer je adderonderzoek gaat doen. Zij zijn meestal degene die de ontheffingen hebben enzovoort. En... je moet ook niet alleen in het veld zijn. Wat ik zei, als het misgaat en je wordt gebeten... dan moet je ook zorgen dat er eventueel iemand is... om je te kunnen helpen wanneer je oud gaat. Nee, dat is wel een ding. Maar ja, ik vind het heerlijk om buiten te zijn met maatjes. En ja, ik weet niet hoe ik het moet verklaren. Ik word gewoon blij. Ik vind het gewoon geweldige beesten. Altijd als ik er eentje spot, dan ja...
1: Dan gaat je hartje
2: sneller
1: kloppen.
2: Ik vind eigenlijk, hè, wat ik al zei, ik vind alles wel leuk. Natuurlijk, amfibieën zijn ook leuk. Vogels zijn ook leuk, enzovoort. Maar als ik ergens loop en bij wijze van spreken zou er, weet ik veel, een zwarte ooievaar overvliegen of zo. Of een heel bijzondere roofvogel. Prachtig. Maar als ik merk dat er voor me ergens iets reptielachtigs beweegt.
1: Iets kruipt. Ja?
2: Dan ben ik alles vergeten. Dan is er maar één ding. Ja.
1: Oké, nou prachtig. Dank voor jouw enthousiaste verhaal
2: over
1: de reptielen. En nogmaals, ook heel veel zegen, heel veel geluk wens ik je toe. En heel veel plezier als jij erop uittrekt om de dieren te ontmoeten.
2: Ja, zonder meer. Komt helemaal goed. Dankjewel.

Vader van de Schepping, gezongen door het Alpha Koor. Wat mooi aansloot op inderdaad het verhaal van Mike van de Weg in gesprek met Antoon over de verwondering voor de natuur. Ja, hier in het Franciscusuur willen we u natuurlijk kennis laten maken met de heilige Franciscus. Nou, daar is heel veel over geschreven. Ook natuurlijk heeft zijn spiritualiteit zoveel mensen bereikt. En wordt veel de nadruk gelegd op zijn liefde voor de natuur. Op zijn werken en bidden voor de vrede. Maar Franciscus was niet alleen maar... zelf heel lief en zei alleen maar lieve dingen. Hij was ook streng, kon vermaningen, flinke vermaningen aan zijn broeders ook geven. En ook de lekenorde, die ook is ontstaan natuurlijk vanuit de spiritualiteit van Franciscus, de Franciscaanse lekenorde, die bestaat uit mensen die gewoon gehuwd, ongehuwd zijn, in ieder geval dus niet in een klooster wonen, maar wel hun dagelijks leven richten ook naar de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Ook daar is een regel voor, net zoals natuurlijk voor de orde zelf. En ook bij die regel wordt er zowel heel bemoedigend natuurlijk gesproken, maar ook komen daar vermaningen voor. Die gaan we ook nog een keer lezen. Maar voor nu was ik terechtgekomen bij een verhaal dat ik u eigenlijk wilde voorlezen. Een kort verhaal. De echte vreugde is het getiteld. En als je dan de ontstaansgeschiedenis van dit korte verhaal leest, dan wordt daar dus ook verwezen naar vermaningen die de heilige Franciscus aan zijn broeders gaf. Nou, allereerst, dit verhaal is een van de bekendste verhalen uit de Fioretti. Nou, die, als u bij Radio Maria op de vrijdag ook luistert, dan volgt u dat misschien al een tijd. Kunt ze ook terugvinden in de audiotheek. Maar ze worden dus voorgelezen door broeder Jan, zelf ook een Franciscaan, en een korte commentaar geeft hij erop. Nou, daar hoort dus dit verhaal eigenlijk ook bij, de echte vreugde. Het boekje waar ik het uit voor ga lezen is het misschien iets wat makkelijker vertaald. Er is ook een eenvoudigere tekst, die zou dan in 1927 zijn teruggevonden in een handschrift dat uit het begin van de 14e eeuw is. Nou, degene die het verhaal vertelt is broeder Leonard van Assisi, wel bekend denk ik. En hij heeft het dus opgetekend, wat vaker ook gebeurde, dat Franciscus dicteerde aan zijn secretaris en dan schreef hij dat vervolgens op. Nou, de echt oorspronkelijke vorm van het gehele verhaal is niet helemaal bekend. En daarom is het dus ook lastig om vast te stellen in hoeverre Franciscus en zijn secretaris aan dit verhaal hebben samengewerkt. Wanneer het dus precies ontstaan is, dat weten we ook niet. Maar toch moet het geweest zijn, wordt geschat, zeg maar, in de tijd dat de intellectuele broeders in de orde steeds luider hun eisen gingen stellen. En het succes van de orde, de broeders, naast de weg van de evangelische eenvoud dreigde te brengen. En dat moet dus zijn geweest na 1220. Nou, het verhaal over de echte vreugde is verwant met dus een aantal vermaningen, in zover het een voorbeeld is van een situatie waarin het religieuze leven getoetst wordt en waarin Franciscus waarschuwt voor het misleidende van gaven en talenten en voor het succes van de orde. Want al is de mens nog zo geleerd, nog zo knap of rijk, al kan hij wonderen doen, er is niets waarop hij zich kan beroemen, tenzij op zijn zwakheid en het dagelijks dragen van het kruis. Nou, dit verhaal kun je ook als een soort parabel zien. Ik ga het verhaal nu aan u voorlezen. Het is een kort verhaal. De echte vreugde.
Broeder Leonardus heeft verteld dat de zalige Franciscus bij Maria ter Engelen eens broeder Leo riep en zei: Broeder Leo, schrijf op. Deze antwoordde: ik sta klaar. Schrijf op, zei hij, wat de echte vreugde is. Er komt een bode die vertelt dat alle professoren van Parijs tot de orde zijn toegetreden. Schrijf op, dat is de echte vreugde niet. Ook alle prelaten van over de Alpen, aartsbisschoppen en bisschoppen, ook de koning van Frankrijk en de koning van Engeland. Schrijf op, dat is de echte vreugde niet. Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de ongelovigen zijn gegaan en hen allen tot het geloof bekeerd hebben. En ook dat ik zo'n grote genade van God heb gekregen dat ik zieken genees en veel wonderen doe. Ik zeg je dat in dit alles de echte vreugde niet is. Wat is de echte vreugde dan wel? Ik kom terug uit Perugia en midden in de nacht kom ik hier aan. Het is winter en zo modderig en koud dat de ijspegels onder aan mijn habit hangen. De hele tijd slaan ze tegen mijn benen en het bloed komt uit de wonden. En door koud en vol modder en ijs kom ik aan bij de poort. En nadat ik een hele tijd heb staan kloppen en roepen, komt er een broeder die vraagt: wie is daar? Ik antwoord: broeder Franciscus. En hij zegt: ga weg, dit is geen tijd om aan te komen, je komt er niet in. En als ik blijf aanhouden en hij antwoordt dan: ga weg, je bent maar een eenvoudig en ongeletterd man. Je komt er bij ons beslist niet in. Wij zijn al zo talrijk en van zo'n niveau dat we jou niet nodig hebben. En ik blijf aan de poort staan en zeg: ter liefde Gods, wilt u mij deze nacht opnemen? En hij antwoordt dan: dat doe ik niet. Ga naar huis, naar het huis van de kruisdragers en vraag daar maar. En als ik dan mijn geduld bewaar en me niet opwind, ik zeg je dat daarin de echte vreugde is en de echte deugd en het heil van de ziel. En dat is het korte verhaal. De echte vreugde. Ja, als u meer van dit soort verhalen met uitleg van een van de Franciscanen wil, ja, dan kunt u dus bij het programma terecht De Lessen van de Heilige Franciscus terug te vinden bij ons in de audiotheek. We gaan eerst luisteren naar een kort stuk muziek. En daarna naar een mooi interview dat ook Antoon weer heeft gehouden met een speelster in de Franciscus Musical. Want u weet het, de Franciscus Musical die komt eraan, door Kumi uitgevoerd. 4 oktober is de première in Den Bosch. Die is al lang dik en breed uitverkocht. Maar er zijn op nog heel veel plekken uitvoeringen tot en met maart 2027... De uitleg, de tickets, de mogelijke, de manier om ook tickets dus te verkrijgen. Dat is allemaal te vinden op de website www.franciscus-musical.org. Daar vindt u meer. Maar we gaan luisteren. Nou, eerst even wat muziek om dat verhaal toch nog even te laten bezinken. En dan daarna het interview dat Antoon heeft gehouden met Lisanne de Greeuw.

0: Welkom, beste luisteraars, in deze rubriek van het Franciscusuur. Het stukje waar we gaan praten over de musical van Sint Franciscus. Ik heb aan de lijn Lisanne. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Anton. Dank je.
0: Ja, we hadden bij onze muziekvereniging vroeger een man die heette Cor. En Cor die heeft één keer dan meegespeeld in een musical of een toneelstuk. En daar was zijn karakter James. En sindsdien noemde zij hem James. Lisanne, noemen zij jou ook al Clara?
1: Nee, gelukkig nog niet. Het zou wel een eer zijn als ze mij ook zo zouden zien. Maar nee, ik word nog gewoon Lisanne genoemd.
0: Ja, hey, want jij bent Clara. Jij vertolkt de rol van Clara in de musical Franciscus. En ja, even voor wie zeg maar Clara, de heilige Clara en de heilige Franciscus nog niet zo heel erg goed kennen. Leg even heel kort uit wat zeg maar wie dat is.
1: Nou, Clara is een heilige uit de middeleeuwen en die is eigenlijk als eerste vrouw heeft ze een klooster gesticht met ook echt een kloosterregel. En ze heeft dus de Clarissen gesticht en dat is eigenlijk naar de hand van ook van de Franciscanen. Dus ze is ook heel goed bevriend geweest met Franciscus, ook een heilige uit dezelfde tijd. En ze is eigenlijk hem gaan volgen en zo heeft ze haar eigen klooster gesticht daarmee.
0: Ja, en wat was dan haar relatie tot de heilige Franciscus?
1: Goeie vrienden. Dus ze heeft hem leren kennen toen ze net volwassen was. En ze was heel erg aan het zoeken. Wat wil ze nou met haar leven? Ze wilde eigenlijk niet trouwen. En toen hoorde ze hem prediken. En ze is met hem in gesprek gegaan. En toen dacht ze eigenlijk, wow, wat jij over God vertelt. Hoe jij leeft voor God. Dat wil ik ook. En toen is ze hem eigenlijk gaan volgen. En hebben ze ook heel veel gesprekken samen gehad. Ze waren echt hele goede vrienden. Ja, dat is dus eigenlijk hun relatie. En ze hebben dus allebei kloosters gesticht. Zij voor vrouwen, hij voor broeders.
0: Ja, nou en jij bent degene, Lisanne de Greeuw. Jij mag die rol gaan vertolken. Zou jij ook jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Zeker. Mijn naam is Lisanne de Greeuw. Ik ben 21. Ik kom uit Noord-Holland. Ik zit al 13 jaar bij Kumi, de musicalgroep waarmee we deze musical doen. In het dagelijks leven ben ik een doktersassistente. En ik heb eigenlijk sinds jongs af aan hou ik al van musicals, zingen, dansen. Dus het is voor mij een eer dat ik ook dit mag doen. En dat ik ook zo mijn geloof mag verkondigen aan iedereen in Nederland.
0: Prachtig, ja. Noord-Holland zeg je. Woon je daar ook nu?
1: Ja, nog lekker bij mijn ouders. Kom uit een groot gezin, dus het is altijd wel gezellig thuis. Dus het is altijd wel even een stukje rijden, want onze hoofdgroep zit in Helmond. Dus dan is het 2,5 uur met de trein ongeveer.
0: Wow.
1: Maar ja, het is zo'n leuke groep, dus dat heb ik er zeker voor over.
0: En dat moet je dan meermaals per week doen? Of trainen jullie? Repeteren jullie eens per maand of zo?
1: Ja, wij repeteren eens per maand en dan repeteren we een heel weekend. Dus dan zijn we eigenlijk van vrijdagavond tot zondag in de late middag zijn we aan het oefenen.
0: Aha.
1: Ja.
0: En Lisanne, hoe heb jij die rol gekregen? Hoe gaat zoiets? Moet je dan een auditie doen? Of zeg je gewoon van, hey, ik voel mij het meeste verwant met Clara? Of hoe werkt dat?
1: Nou, voor deze rol hebben we auditie moeten doen. Dus andere rollen die worden wel verdeeld. Het is een groep met wie we eigenlijk bekend zijn. Dus dan kijken we gewoon wie past het beste bij deze rol inderdaad. Maar voor de hoofdrol hebben we wel auditie moeten doen. Dus ben ik gaan auditeren. Dus een stukje zingen, een stukje acteren. Met een groep meiden ook. En later werd ik gebeld. En toen zeiden ze, nou, we willen graag dat jij Clara gaat spelen. En toen zijn we eigenlijk begonnen met oefenen.
0: Ja, mooi. En Lisanne, hoe ben je zo bij Kumi terechtgekomen? Al 13 jaar lang, zeg jij. Dus dat is echt al een hele tijd. Ben je daar naartoe gestuurd door je ouders? Of heb je hoe werkte dat?
1: Ja, het is eigenlijk wel ook deels door mijn ouders gekomen. Wij gingen altijd naar Celebrate, katholiek eigenlijk kamp. Dus ik weet niet of je het kent.
0: Ja.
1: Met voor volwassenen en zo. En daar kwam ook, toen heette het nog Kizi eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar waren ze al en mijn ouders vonden dat heel leuk. En toen zijn we eigenlijk bij Kizi Noord gegaan. Dus die deden projecten één keer in het jaar of zo.
0: Hmm.
1: Zijn we zo een beetje binnengekomen. Heb ik al veel leren kennen, veel musicals. We gingen altijd naar het Kizi-feest. En toen langzamerhand werd het eigenlijk steeds meer. Gingen we ook in de voorjaarsvakantie, gingen we mee met een vastenactie doen. Hebben we een tijdje met Kizzy, hebben daar musical mee gespeeld. En toen in 2019 gingen we het project Rut doen. Een grote musical over het leven van Rut, over het Bijbelboek Rut.
0: Ja,
1: Oude Testament.
0: En toen
1: zijn we eigenlijk bij de... Ja, klopt inderdaad. En toen zijn we eigenlijk bij de hoofdgroep gegaan. Eigenlijk met heel het gezin bijna. En ja, sindsdien zit ik er eigenlijk al bij de hoofdgroep dan. En ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: Ja, nou die musical Rut was ik ook bij. Als publiek dan. Dat vond ik helemaal fantastisch. Dus toen ik dit hoorde over de Franciscus musical, heb ik direct tickets geboekt. En ik zie er heel erg naar uit voor de première op 4 oktober. Hey, en zo lang al betrokken bij Kumi, dan heb je ook al natuurlijk al heel veel musicals gedaan, heel veel rollen vertolkt. Wat betekent het nu voor jou om in die rol te kruipen van de heilige Clara?
1: Ja, nou, ik vind het wel heel mooi, gewoon omdat ik ook wat ik allemaal gelezen heb over Clara en over Franciscus natuurlijk, is het heel mooi om dit te kunnen vertolken en ook te vertellen aan de rest van de wereld over hoe... Hoe ze eigenlijk als meisje heeft besloten, ik wil intreden en daarin tegen haar ouders is ingegaan en is weggelopen van huis om God te volgen. Hoe standvastig zij stond in haar geloof. En dat ik het dan mag vertolken, ja, dat is een hele eer ook om het podium te staan. Ook omdat het best wel een grote productie is, vind ik het heel vet dat ik dat mag doen.
0: Gaaf. En je moet dan ook zingen, hè? Het is een musical, dus zing je dan ook, heb je dan ook solo's of hoe... Hoe ziet jouw rol eruit? Kun je iets meer... Sorry, geen solo's? Nee?
1: Nee, ik heb geen solo's. Ik zing wel gewoon mee in het koor met de grote liedjes natuurlijk. Maar geen solo's, nee. Clara is eigenlijk de verteller van het verhaal.
0: Oh.
1: Dus die vertelt een groot deel over het leven van Franciscus. Die komt er natuurlijk ook wel in voor. Maar voor een groot deel zat zij natuurlijk ook in haar eigen klooster. Dus was ze er niet bij. Maar het... klooster wat zij heeft gesticht, die bewaarde wel alle testamenten en alle herinneringen over Franciscus. En op basis daarvan vertelt ze ook aan het publiek over het leven van Franciscus.
0: Mm-hmm. Ja, prachtig. Ja, Lisanne, is het zo'n hele musical? Hè? En natuurlijk ook is dat verbonden met de missie van Kumi, hè, waar jij ook al zo lang bij betrokken bent. En dat heeft te maken met evangeliseren. Dat heeft te maken met de blijde boodschap verkondigen. Hoe zou jij zeggen in je eigen woorden van hoe dat zeg maar deze musical en maar niet alleen zelf de uitvoering, maar ook de weg daar naartoe, zeg maar hoe dat bijdraagt dat meer mensen dichter bij Jezus kunnen komen?
1: Ja, hele mooie vraag. Ik denk zeker ook het proces is voor ons ook gewoon, iedereen die aan de musical werkt, is gewoon heel mooi om er samen aan te werken, om er samen over na te denken, over wat er allemaal gebeurd is met Franciscus en met Clara, wat hij allemaal wel niet heeft meegemaakt en hoe hij ook zijn lijden droeg en hoe hij ook naar Jezus keek. Is het zeker voor ons al, terwijl we aan de musical werken, is het een hele inspiratie om anders te kijken naar het geloof. Om echt te zien dat ook het lijden bijdraagt aan de verlossing van de wereld door Jezus eigenlijk. En dat wij ook in ons lijden verbonden kunnen zijn met Jezus. En ik denk ook zeker door de musical, ik denk door de supermooie scènes die erin zitten, door het verhaal, dat we ook anderen mogen inspireren om niet alleen beter naar Jezus te kijken, maar ook naar elkaar. Dat we elkaar echt gaan zien als mensen en dat we daarin ook de liefde van Jezus mogen uitdragen. En ik hoop dat dat ook echt door de musical heen komt. En dat we zo het goede nieuws mogen vertellen door grappen natuurlijk. Het wordt een musical waar je ook echt bij kan lachen. Maar door ook hele mooie en soms ook wel heftige scènes die je echt doen vragen. Hoe kijk ik naar mijn medemens en hoe kan ik anderen helpen? En hoe kan ik mijn lijden gebruiken? De dingen die ook lastig zijn om anderen te helpen of door dat aan Jezus te geven. Hoe kan ik daarin dichter bij Jezus komen?
0: Ja. En ook heftig scènes, ook over het lijden, staat er ook natuurlijk een belangrijk deel van het leven van Heilige Franciscus. Daarin ook is hij voorbeeld, natuurlijk ook heilige, hè, voor ons, voor de kerk. Heilige als in de zin van een voorbeeld van hoe wij ook mogen, waar we naar mogen kijken en ook dat voorbeeld volgen. Is er dan niet ook te heftig voor kinderen bijvoorbeeld? Hoe is dat?
1: Nee, de scènes die zijn heftig op een emotioneel gebied. Dus kijk, er zijn natuurlijk ook wel wat spannende scènes, maar die zijn voor kinderen zeker ook goed te doen. Daar denken we ook echt wel over na dat het een familiemusical blijft en dat het niet te diep gaat.
0: Ja.
1: Dus voor kinderen is het ook zeker heel leuk. Hele grappige scènes zitten er ook in. Dus het is echt geschikt voor jong en oud. En voor de mensen die dan net iets meer weten en ook gewoon wat ouder zijn, die zullen er misschien andere dingen uithalen dan de kinderen. Maar het is zeker wel voor iedereen bedoeld.
0: Oké, okay, nou hartstikke mooi. Dan hebben we gelukkig ook genoeg tickets geboekt voor het hele gezin. Ook voor de jonge kinderen. Ja, en even kijken. Ja, nog een paar weken, hè? Dan is het al zover. Hebben jullie een beetje vertrouwen in?
1: Ja, inderdaad. Ja, het is wel nog, alles moet nog, er moeten nog een paar dingen geregeld worden en zo. Maar je ziet het steeds meer bij elkaar komen. En ook dit weekend gaan we er weer hard aan de slag. Dus zeker ook wat ik in de afgelopen weekenden gezien heb en in de trainingsweek heb ik er zeker vertrouwen in. God heeft er echt zijn hand in, die laat alles zo op zijn plek vallen. Het gaat echt een mooie musical worden.
0: 4 oktober de première, die is volgens mij al helemaal volgeboekt. Maar er zijn nog veel meer uitvoeringen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. We gaan door het hele land bijna en we mogen ook zelfs een optreden doen in België.
0: Wauw, kijk eens aan, een internationale tournee. Wat mooi.
1: Ja.
0: Ja, en kunnen we al, ja, we zijn zo benieuwd natuurlijk, kunnen we al een heel klein beetje muziek horen? Leuk teaser of zo?
1: Een leuk teaser. Nou, ik heb zo niks bij me helaas.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, ga ik even proberen af te stemmen met Harm. Kijk hoe ver we kunnen komen. Ja, misschien dat er wel een heel klein tipje van de sluier kan worden. Dat we een klein stukje van de sluier kunnen laten klinken. Nou, Lisanne, we komen aan het einde van dit klein stukje uitzending van deze rubriek van de Franciscus Musical. Zou je nog onze luisteraars in jouw eigen woorden willen uitnodigen om naar de musical te komen?
1: Zeker. Boek vooral je tickets. Het wordt een hele mooie geïnspireerde musical waar je kan lachen, maar waar je ook echt geïnspireerd wordt. Mooi om samen met vrienden heen te gaan en voor de gezelligheid. Het is echt een mooi uitstapje, denk ik, om samen te doen. En laat je vooral inspireren en kom ook ons ontmoeten, want dat is ook heel leuk. We vinden het altijd heel leuk om na de musicals met mensen te praten en voor hen te bidden. Dus kom ook zeker daarvoor.
0: Prachtig. Nou, hopelijk komt dat aan bij de luisteraars. Ja, mij heb je al overtuigd, dus dat gaat heel goed. Heel goed gedaan, dankjewel Lisanne. En ik wens jou en jullie hele team heel veel succes, heel veel plezier en heel veel zegen.
1: Dankjewel.
2: En zoals Anton vroeg, en hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft contact gezocht met de organisatie. En we hebben inderdaad een lied ontvangen om een tipje van de sluier op te lichten. Het lied Genees de Wonden. Het is nog niet de uiteindelijke versie. Maar wel dus iets om naar te kunnen luisteren. En dan krijgt u al een klein inkijkje. Hoe noem je dat als je het hoort? In de musical Franciscus. Nogmaals terug te vinden op www.franciscus-musical.org. U kunt nu luisteren naar het lied Genees de Wonden.

Het lied Genees de Wonden uit dus de musical Franciscus. Ja, naast de musical die Kumi verzorgt, zijn er op allerlei plekken eigenlijk ook evenementen, concerten enzovoort in het kader van de heilige Franciscus. Onder andere, die wilde ik nog even opnoemen, een kamerkooropera. Die vindt zijn première op 4 oktober ook in Amsterdam. Dat is dan in de Dominicuskerk. En op 11 oktober kunt u hem ook in het stadsklooster San Damiano in Den Bosch bezoeken. En de dag ervoor, 10 oktober, in Gouda. Het is een kamerkooropera verzorgd door Les Dames Vocales in samenwerking ook met een instrumentaal ensemble, een mannenkoor speciaal hiervoor opgericht en een solist. En zij vertellen over het moment dat Franciscus de kruiswonden van Christus ontvangt in zijn lichaam. We sluiten hier af. Het is namelijk tijd. Het uur is alweer voorbij.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

de 26e zondag door het jaar is de tekst van de introïtus: in de naam van de Heer moet iedere knie zich buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. Buigen is moeilijk voor ons. Dat doen we voor niemand. Iedereen is toch gelijk? In een gedemocratiseerde samenleving zoals de onze is dat gevoel voor verschil tussen hoog en laag zo goed als helemaal verdwenen.

vandaag zo goed als helemaal verdwenen. Niemand staat er boven ons en wij staan boven niemand. We voelen ons allemaal gelijk. Dus dat zich buigen voor iemand die hoger is, ligt ons niet zo. Maar omdat het God is voor wie we ons zouden moeten buigen, en niet voor iemand in de rij der schepselen, daarom kunnen wij daar toch toe komen. Bovendien maakt hij ons het nog gemakkelijk, omdat hij zelf gehoorzaam is geweest. In die zin heeft hij zich gebogen. Gehoorzaam, niet aan de mensen, maar door de mensen heen aan God, zijn Vader. En dat is dan ook wat wij in de Eucharistie vieren, dat Jezus zich altijd heeft gebogen, dat hij altijd ja heeft gezegd, dat hij altijd gehoorzaam is geweest. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had 2 zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de 2 heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Zij antwoordden: de laatste. Toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Dit is het woord van God. God dienen met heel mijn hart mag nu al beginnen door te bidden met mijn hart. Het hart in de betekenis van die omheinde, geheime, geheimvolle ruimte waar ik met God ben. Maar hoe kan ik bidden met het hart? Door me niet te fixeren op gevoelens, gedachten of voornemens. In het gebed gaat het om iets diepers. Of ik van hem wil zijn, een kind van God. Het gebed moet daarom beginnen met de geest wat te laten rusten bij hem. En tijdens het gebed kan ik dit nog af en toe vernieuwen. Dan bid ik echt. Niet alleen met het gevoel, met het verstand of de wil, maar met de pit van mijn ziel, waar ik van hem ben en met hem ben. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik blijven stilstaan, de blik omhoog, waar hij mij te boven gaat en mijn leven vol liefde in de hand heeft, een gebaar maken van eerbied, en dan de houding van het gebed aannemen, een houding die mij helpt te groeien in ontvankelijkheid en bereidheid om zijn genade te ontvangen. En in die houding vraag ik dan om de genade dat zo heel mijn leven mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het korte geschiedenis. Jezus is in Jeruzalem, in het hol van de leeuw. Hoge priesters en oudsten van het volk vragen hem op de man af naar zijn volmacht om dit alles te kunnen doen. Intocht in Jeruzalem, tempelreiniging. Jezus antwoordt met een tegenvraag. Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan? Van de hemel of van de mensen? De vragenstellers ontwijken een antwoord. Nu gaat Jezus zeggen wat hij van Johannes denkt. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Door hem, door Johannes, verkondigde de Vader zijn wil en nodigde hij uit om in de wijngaard te gaan werken. Maar zij schonken hem geen geloof. Dus

rekent zij op de eerste zoon, die mooie woorden heeft, maar niet doet wat de vader wil. Tegenover hen stelt Jezus de tollenaars en de ontuchtige vrouwen, die wel geluisterd hebben naar de boetepredikatie van Johannes de Doper. In hen ziet Jezus de tweede zoon, die eerst met beslistheid nee zegt, dan echter tot inkeer komt en doet wat de vader van hem verlangde. De plaats waar zich dit heeft afgespeeld, de tempel van Jeruzalem, waar Jezus aan het onderrichten was, en ook de geestelijke plaats waar ik mezelf pleeg te zien, hoog of laag, door eigen gerechtigheid of de eer van de mensen, in eigen ogen en of voor het oog van anderen. De bijzondere genade, dat ik Gods barmhartigheid mag leren kennen, zodat ik nooit zal wanhopen wanneer ik ooit nee gezegd heb. De overweging. Een man had twee zonen. En de een zei zus en deed zo en de ander zei zo en die deed zus. Er is duidelijk een verschil tussen deze twee zonen, maar voor we op de verschillen ingaan, zou het goed zijn om eerst op de overeenkomst te letten. Wat hebben ze beide gemeenschappelijk? Gemeenschappelijk hebben beide dat ze moeite hebben met de wil van God. Moeite hebben te doen wat hen is opgedragen. Moeite om gewoon ja te zeggen en ook ja te doen. En daar hebben alle mensen moeite mee. Wat ze verder ook nog gemeenschappelijk hebben is dat ze allebei zonen zijn, kinderen van de vader. Hij, de vader, is de werkgever. Van hem zijn de zonen afhankelijk en dat niet alleen voor hun loon, maar ook voor hun bestaan. Tot in het diepst van hun wezen zijn ze afhankelijk van de vader. Afhankelijk van zijn liefde. De vader gaat naar de eerste toe en zegt, mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Hij zegt niet, man, ga vandaag werken in mijn wijngaard. En daarom richt de zoon zich dan ook tot die werkgever, niet met meneer, maar met goede vader. En daar zit de clou van de parabel. God is onze vader en wij zijn zijn kinderen. En dat is ook het begin van alle gebed. Je de waardigheid bewust maken kind van God te zijn. En voordat het erover gaat dat je de wil van God moet doen, moet je eerst weten dat je zelf gewild bent. Dat God jou wil. Als God iets van je wil, wil hij in wat hij wil altijd eerst jou. Hij heeft ja gezegd op jouw bestaan. Je mag er zijn van God helemaal en altijd. Je bent gewenst, je bent gewild. En dat is onafhankelijk van je eigen keuze. Onafhankelijk ook van je eigen wil of van je gevoel. Het is niet te voelen dat God jou wil. Soms juist het tegenovergestelde dat je voelt dat God je niet wilt. Of dat je van God verlaten bent of door God vergeten wordt. Maar heel diep, onvoelbaar, maar wel merkbaar voor het geloof, in de allerdiepste diepste van je wezen mag je je gewild weten. Niemand van ons heeft kunnen zeggen, ik wil God als vader. Zoals ook niemand kan zeggen, ik heb mijn vader en moeder gewild. Nee, het is juist andersom. Vader en moeder hebben mij gewild. God heeft jou gewild. Je bent echt gewild, of je dat nu wilt of niet. Dat wij er zijn, dat ik er ben, hangt dus af van de wil van God. Hij staat achter je met zijn wil. Het is geen ongelukje, het is geen toeval. Je bent er ook niet van een serieproductie. Nee, je bent uniek, gewild door de liefde van God. En zo is het ook met de rest van je leven. Dat ligt allemaal in het verlengde van dat fundament. De rest van je leven is niets anders dan tot plooi te brengen van dat allereerste dat je gewild bent. In alle omstandigheden van je leven gaat de wil van God vooraf aan je eigen wil. Alles wat je overkomt is evenzeer uitdrukking
van die oorspronkelijke voorkomendheid van Gods wil. Ik wil dat je er bent, je mag er zijn, ik zie je graag. Precies wat Jezus hoorde van de Vader bij zijn doop in de Jordaan. Je bent mijn zoon, de veelgeliefde, in u heb ik mijn behagen gesteld. En die stem klinkt dus voortdurend van achter de coulissen van het gewone menselijke gebeuren. Van achter alle omstandigheden, hoezeer die omstandigheden ook een product kunnen zijn van mijn eigen wil of van de natuur, van de geschiedenis of van lotgevallen. Daarachter staat iemand met een gezicht, met een hart, die dat allemaal in de hand neemt en het gebruikt als werktuig om te komen tot een ontmoeting in liefde met ieder van ons. Dat wij ja zeggen op de wil van God en niet op de omstandigheden. Je zegt ja op Hem. En als wij onze eigen wil doen en niet de wil van God, dan weten we dus wat we afwijzen. We wijzen niet het bevel af van een hogere macht, aan wie we moeten gehoorzamen, tegenover wie wij onze plichten kunnen verzaken, niet de ondergrondelijke beschikking van een onpersoonlijke macht, niet de duistere speling van het lot, maar we wijzen de liefdevolle uitnodiging van een God Vader af, die tot een grotere intimiteit wil komen met ons. We laten God als het ware alleen. En zo voelt Hij het ook. En wat is nu eigenlijk de wil van de vader van deze twee kinderen? We zouden kunnen vragen, wat willen de hoge priesters en de oudsten van het volk niet? Waartegen verzetten de leiders van het volk zich? Zij verzetten zich tegen Jezus' houding tegenover de zondaars, tegen zijn begaan met hen. Twee bevolkingsgroepen worden hier heel concreet met name genoemd, of liever gezegd twee beroepsgroepen. Het oudste beroep, dat van de prostituees en de tollenaars. De tollenaar voor de mannen, de prostituee voor de vrouwen. En die werden door de officiële stellingname, vertegenwoordigd door de hoge priesters, schriftgeleerden en fariseeën, in de rang van de zondaars gezet. En daarmee zetten deze hoge priesters, schriftgeleerden en fariseeën zichzelf in de rang van de rechtvaardigen. Ze waren bezig zichzelf te rechtvaardigen en te oordelen over anderen, om dan hen vervolgens als onrechtvaardig af te schrijven. En dat moest zo blijven, want dat was de manier voor henzelf om in de rang van de rechtvaardigen te blijven. En dat is dan ook wat Jezus hen voor de voeten werpt. Rechtvaardiging is niet jullie zaak, dat is een zaak van God. Dat betekent dat iedereen nog een nieuwe kans kan krijgen. God is niet nadragend. En als je luistert naar zijn woord, als je je nu zijn barmhartigheid te binnen brengt en je openstelt om op zijn weg verder te gaan, dan kun je opnieuw beginnen. Dan heeft God je gerechtvaardigd. Dan loopt je weg recht toe naar de hemel. Want God is niet alleen maar rechtvaardig, dan zouden we nergens zijn. Nee, God is meer nog barmhartig. En dat is wat wij in ieder augustie vieren. En hoe ver gaat Gods barmhartigheid? Dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed, vergoten tot vergeving van de zonde. Dat is de inzet van ons geloof. Dat de Zoon zich helemaal geeft, zichzelf overlevert en ook door de Vader wordt overgeleverd, want alles wat wij van de Zoon horen, is afkomstig van de Vader. Hen, de Vader en de Zoon, samen met de Heilige Geest, belijden wij in ons heilig credo. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals de twee gesprekken van de parabel, maar nu met Jezus als vriend, vertrouwelijk en eenvoudig. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en vragen of Hij een goed woordje voor mij wil doen. En bij de Vader mijn hart uitstorten en een Onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheim, het eerste geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim, Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde, glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons van het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: beste luisteraars, van harte weer welkom hier bij Radio Maria. En we zitten alweer op de zondagavond. Het is de 26e zondag door het jaar. We gaan door tot een advent. En dan als het advent is, dan gaan we weer opnieuw beginnen. En we zitten dan in week 2. Het is een serie van 4 weken. En dan ga ik u graag dus de bladzijde geven. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 166. En dat loopt dus verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat staat dus niet in het kleingetijdenboek. Dat is eigen aan de 26e zondag. Gaan we naar het grootgetijdenboek, dan beginnen we op bladzijde 699. Het is dus van de tweede week. 699. Dan volgen de antifoon, de psalmen en de korte schriftlezing. En die staan op bladzijde 894. Het is dus de tweede week, zondagavond in de tweede week. 894. En dan hebben we nog één bladzijde en dat is bladzijde 631. En dan vindt u de antifoon voor de lofzang van Maria en ook het slotgebed. En de beide is dat dus A. We zitten nog in het A-jaar. Zo gauw de advent begint, dan gaan we naar het B-jaar toe. Zo zijn er 3 A, B en C. En na C beginnen we weer op A. Het zit heel mooi in elkaar, maar ja, je moet het natuurlijk ook weten. En mogen we elkaar dus een heel mooi gebedsmoment wensen. En dan beginnen we in het kleingetijdenboek dus met bladzijde 166. En in het grootgetijdenboek op bladzijde 699. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Ja, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was.

0: Dat was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
1: O zalig lichtdrievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht. O licht, houd in ons hart de wacht.
0: U loven we in de dageraad, u smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
1: Tot Vader Zoon stijgt ons gezang, tot bij de geest gelijk in rang. Eén God, één macht, te alle tijd, bescherm ons thans drievuldigheid. Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 894. Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
0: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
1: Een vorst zijt gij wanneer ge u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
0: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
1: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
0: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, de Heer, is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia.
1: Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Want gij zijt barmhartig en trouw.
0: Waarom moeten vreemde volkeren vragen? Waar is toch Israëls God?
1: De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest.
0: Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud. Door mensenhanden vervaardigd.
1: Ze hebben een mond, maar zij spreken niet. Ze hebben ogen en zien niet.
0: Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar ze ruiken niet.
1: Ze hebben handen en tasten niet. Ze hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel.
0: O, even onnozel is hij die ze maakt. En die nu vertrouwt op hun macht.
1: Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
0: Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
0: Aan wie God vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: De Heer zal ons altijd indachtig zijn. Hij zal ons zijn zegen schenken.
0: Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam.
1: Hij zegent alle Godvrezenden.

0: geringe en mensen van aanzien.
1: De Heer zal uw aantal vermeerderen. Van u en uw nageslacht.
0: Gezegend zijt gij door de Heer onze God. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: De hemel is eigendom. De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen.
0: Niet zij die gestorven zijn, loven de Heer. Geen mens die het dodenrijk inging.
1: Maar wij die leven, wij zegenen hem. Vandaag en in eeuwigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Halleluja.
0: Looft God als zijn dienaars, gij kleine en groten. Halleluja. Halleluja. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Halleluja.
1: Halleluja. Looft onze God als zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Halleluja.
0: Halleluja. De Heer, onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Halleluja.
1: Halleluja. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Halleluja.
0: Halleluja. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Halleluja.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Halleluja. Wij moeten God altijd danken voor u, vrienden van de Heer. Want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden. Daartoe heeft hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, omdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

0: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: Hij is almachtig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Het grote getijdenboek gaan we nu even naar bladzijde 631. Niet ieder die zegt, Heer, Heer, zal het Rijk der Hemelen binnengaan. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemel is. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mij verlossen.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen had, heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Niet ieder die zegt, Heer, Heer, zal het Rijk der Hemelen binnengaan, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemel is.
0: In het grote getijdenboek gaan we even terug naar bladzijde 899. Geloofd en geprezen zij Christus. Hij is in staat alle te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar hij altijd leeft voor ons, om ons te pleiten, voor ons te pleiten. Roepen wij hem aan vanuit dit geloof.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Christus, licht van ons leven, wij bidden u in dit uur, schenk alle mensen uw licht dat geen avond kent.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Houd het verbond in stand dat gij met uw bloed hebt bezegeld. Heilig uw kerk en maak haar onberispelijk.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Denk ook aan deze gemeenschap die u wil toebehoren. Blijf altijd onder ons aanwezig.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Bescherm degenen die op reis zijn. Laat hen behouden op hun bestemming komen.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Neem de overledenen bij u op. Schenk hun vergeving en maak hen voor altijd gelukkig.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 631. Laat ons bidden. Heer, Gij spoort ons aan de wegen te betreden die recht naar U toe leiden. Wij willen wel het goede, maar missen vaak de kracht om ons af te wenden van het kwaad. Breng ons tot inkeer. Geef dat wij onszelf niet beter achten dan de anderen en tegenover iedereen rechtvaardig zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 26e zondag door het jaar in het jaar A is de lezing genomen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, vers 28 tot en met 32. Ik lees het u voor. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van die twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: de laatste. En toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt ge hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Tot zover. U weet, we zitten in het evangelie van Matteüs. Het openbaar leven van Jezus is het grootste gedeelte, dat is het middenstuk. Dat is hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Het wordt voorafgegaan door twee hoofdstukken over de kindertijd van Jezus. En het wordt besloten met drie hoofdstukken: lijden, dood en opstanding van Jezus. En in het openbaar leven van Jezus, daar zitten we nu ook nog in, verweeft Matteüs vijf grote toespraken. Hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, de bergrede. Hoofdstuk 10, de zendingsrede. Hoofdstuk 13, de gelijkenissen over het koningschap. Hoofdstuk 18, de gemeenterede. En 24 en 25, dat zijn de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus, als we zitten in hoofdstuk 21, zitten we dus na de gemeenterede en nog voor de rede over de gelijkenissen. En het is goed om daar even bij stil te staan, want vorige week lazen we nog in het 20e hoofdstuk van Matteüs. Daar hoorden we hoe Jezus onderweg was naar Jeruzalem en wat je moest doen om het eeuwig leven te bereiken. We hoorden over de rijke jongeling die er toch maar liever niet aan begon. En intussen zijn we vandaag overgesprongen naar halverwege het 21e hoofdstuk van Matteüs. En dan is het goed te beseffen dat er in het verhaal van Matteüs intussen iets heel belangrijks is gebeurd, wat we dus blijkbaar overslaan in de reeks van zondagslezingen. Want aan het begin van het 21e hoofdstuk, van ons hoofdstuk dus, is Jezus door zijn leerlingen Jeruzalem binnengehaald en begroet als een koning, u weet wel, op dat ezeltje, en toegezongen: Hosanna, zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat vieren we op Palmzondag. Vandaar dat we het nu niet meer lezen, want dat hebben we al een keer gelezen. Alleen voor de voortgang van het verhaal is het toch wel behoorlijk belangrijk. En waarom is dit zo beslissend? Daarvoor moeten we terug naar de verwachtingen die leefden in het Joodse volk ten tijde van Jezus. Zo'n 500 jaar eerder had de profeet Jesaja aangekondigd dat er ooit een tijd zou aanbreken waarin God zelf zou optrekken naar Jeruzalem. Dat zegt Jesaja in hoofdstuk 40 vers 9 en 10 en in hoofdstuk 52 vers 7. Dat is de blijde boodschap, dat God zelf zal optrekken naar Jeruzalem om daar zijn koningschap op zich te nemen. En in die verwachting leefde het volk: ooit zal er een Messias komen die naar Jeruzalem zal optrekken om daar Gods koningschap op zich te nemen. Niet voor niets leerde Jezus zijn leerlingen tot God bidden: uw koningschap komen. Dat stond in Matteüs hoofdstuk 6 vers 10. En God zou naar Jeruzalem komen als koning in de persoon van de hem toegewijde gezalfde. Dat is het Nederlandse woord voor Christus. En dat is weer het Griekse woord voor Messias. Dus God zou naar Jeruzalem komen om daar zijn koningschap te vestigen in de persoon van zijn gezalfde, zijn Christus, zijn Messias. En die gezalfde zou herkenbaar zijn aan het feit dat hij blinden deed zien, doven deed horen, lammen deed lopen, vertrapte van hart zou oprichten. Dat staat in Jesaja 61. Ook daar wordt het genoemd: blijde boodschap, evangelie. Nou, waren dat nou niet precies de daden die Jezus tot nu toe had verricht? Hij had blinden doen zien, Ja, vlak voor zijn intocht in Jeruzalem had hij nog twee blinden genezen. Hij had lammen doen lopen en vertrapte weer opgericht. Hij moest wel de Messias zijn. Stel je voor dat hij dan degene was over wie Jesaja destijds had gesproken. En dat dus over hem gaat worden verteld dat hij de persoon is namens wie, of dat hij de persoon is die God heeft gestuurd om zijn koningschap voorgoed in Jeruzalem te vestigen. En toen Jezus begon op te trekken naar Jeruzalem, groeide de verwachting dat de tijden van Jesaja's profetie zouden aanbreken. De Messiaanse tijd, waarin eindelijk God zijn koningschap zou vestigen en vanuit Jeruzalem zou heersen over deze wereld. In Jezus stonden deze dingen te gebeuren. Je zou eigenlijk het hele evangelie moeten lezen met een opklimmende verwachting, een steeds warmer wordende verwachting. Want het is inderdaad zo, het gaat inderdaad zo gebeuren. Het is precies, hij doet zo precies zoals Jesaja. Het zal toch niet waar zijn dat de tijden van Jesaja, het zal toch niet waar zijn dat nu eindelijk Gods koningschap gevestigd gaat worden in Jeruzalem. Nou, met die koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waar we dus in het begin van dit hoofdstuk over hadden gehoord, heeft de geschiedenis van Jezus dus zijn doel bereikt. De profetie van Jesaja is in vervulling gegaan. Het koningschap van God in Jeruzalem gevestigd. In de personen van Jezus Messias heeft God voorgoed zijn koningschap gevestigd in Jeruzalem. En vervolgens had Jezus ook nog de tempel schoongeveegd, de handelaren eruit gemept en er weer een gebedshuis van gemaakt. En dat was intussen ook al gebeurd. Eind goed, al goed. Het is zover. Jesaja is uitgekomen. Maar tot onze verbazing is daarmee het evangelie nog niet beëindigd. Nee, want toen daagden de hoogpriesters en de oudsten op met de vraag: welke bevoegdheid hebt u om dit alles te doen? Ja, van hun uit gezien een logische vraag. Wij, die de samenhang van het verhaal kennen, zouden namens Jezus kunnen antwoorden dat ja, hij is de lang verwachte Messias, degene die door de profeet is aangekondigd, die namens God het koningschap van God in Jeruzalem zou vestigen. Kijk dan, dat zie je toch zelf ook wel? Maar de hoge priesters en de oudsten wensten dat niet te zien. En op dat moment begint het verhaal van vandaag. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. En wat zei hij tot de hoge priesters en de oudsten van het volk? Hij vertelt een verhaaltje, een gelijkenis. En je voelt je op je klompen aan. Die gelijkenis slaat op de situatie die hij op dat moment beleeft. Blijkbaar aan het eind, want dan gaat hij ineens zeggen, jullie, u. Ineens verwijst hij dan naar de toepassing van het verhaaltje. En dus het verhaaltje gaat over een vader met twee zonen. We mogen dus uit op onze klompen kunnen we aanvoelen. Die twee zonen, dat zijn twee type gelovigen. Namelijk de oudste zoon, dat is degene die van het begin af aan bij God hoorde, het Joodse volk. En de jongste zoon, dat is degene die er veel later is bijgekomen. Net als met die werkers van de wijngaard, weet u wel. De eerste, die hebben de hitte van de dag gedragen. Die werken de hele dag in dienst van God. En de laatste hebben maar een uurtje gewerkt. Dat zijn degene die er veel later bijgekomen zijn. De zondaars, de niet-joden. Dat is nu weer het geval. Hetzelfde opdeling van het verhaal. Dus we lezen het verhaal. En het vraagt eigenlijk heel weinig commentaar. Maar zo nu en dan een enkele opmerking. In vers 28. Wat dunkt u? Een mens had twee kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij: kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. Ja, u weet, ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven. Dat levert soms een beetje bespottelijk Nederlands op, maar het stelt mij wel in staat om te proeven hoe Matthäus zijn woorden kiest en weegt. Want waar in de gewone vertaling wordt gezegd dat hij twee zonen had en dat hij zegt: mijn zoon, ga vandaag in de wijngaard werken, blijkt dat het woord zoon in het Grieks er niet staat. Er staat niet zoon, maar er staat kind. Wat dunkt u? Een mens had twee kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij: kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. En ik denk niet, met moderne ogen zou je kunnen denken van, ja, dan zijn tenminste de vrouwen meegerekend. Maar ik denk eigenlijk niet dat de bezorgdheid van Matthäus was. Dat was in die tijd voorkomen, je sprak nou eenmaal in de mannelijke vorm, ook als je het over vrouwen had. Dat was het punt niet. Nee, ik denk dat van Jezus consequent gezegd wordt dat hij is de zoon van de Vader. Als u dat in Matthäus wilt terugvinden, hoofdstuk 3, vers 17, weet u wel, daar wordt Jezus gedoopt en dan komt er een stem uit de hemel. Deze is mijn welbeminde zoon. En dan staat er zoon. En dat nog eens bij de verheerlijking op de berg Tabor. Deze is mijn welbeminde zoon. Maar vandaag staat er dus niet zoon, maar kind. En ik heb het gevoel, of Jezus of Lucas, dus, want die legt Jezus de woorden in de mond, elke associatie wil vermijden dat het verhaaltje van vandaag zou gaan over zoiets als hoe Jezus de zoon is van de vader. Het gaat over een vader met twee kinderen. Nee, Jezus is de zoon. Maar nu gaat het over twee kinderen. En dus in onderscheid met Jezus, het gaat over twee typen gelovigen, of twee volken, om zo te zeggen. En dan nog een kleinigheid. Als die vader het eerste kind aanspreekt, zegt hij in de Nederlandse vertaling, mijn zoon ga. Had dus eigenlijk moeten staan, mijn kind ga. Maar, nog een keertje, in het Grieks staat er kortweg, kind ga. Dus zonder het bijzittelijk naamwoord, zonder het bezittelijk voornaamwoord, mijn. Ik lees u nog een keer mijn vertaling voor. Niet omdat die zo geweldig is, maar omdat er dichter bij het Grieks is gebleven. Wat dunkt u? Een mens had twee kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij, kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. En dan, in vers 29, hij antwoordend sprak, ik heer, en hij ging niet. Grappige manier, ik heer, dat betekent ik wel, dat doe ik wel eventjes, hier ben ik. Alleen, nu doet zich een behoorlijk probleem voor, en we luisteren eerst even naar wat muziek, en dan ga ik u het probleem uitleggen waar we tegenop lopen. Wat is het probleem? Het probleem is dat de overgeleverde teksten in de verschillende handschriften van de Griekse oude handschriften. Het probleem is dat die handschriften met elkaar behoorlijk verschillen. En dat het nou uitgerekend de meest gezaghebbende handschriften zijn, die handschriften waar je op de meeste andere plekken het meeste geloof aan hecht. Zo zal het oorspronkelijk door Matthäus zijn opgeschreven, want u weet ja, het is van hand tot hand overgegaan en de teksten zijn telkens opnieuw overgeschreven en overgeschreven. En bij het overschrijven komen er natuurlijk ook vergissingen in het spel en daar heb je allerlei geleerden voor om dat uit te zoeken en die leveren dan uiteindelijk de tekst waarvan ze denken. Zo moet het geklonken hebben na veel onderzoek, zo moet het geschreven zijn. Nu hebben we hier een probleem. Er zijn twee tekstenfamilies, om zo te zeggen. En de meest gezaghebbende tekstenfamilie, die geeft een andere versie van dit verhaal. Maar die zeggen, de vader spreekt tot de oudste zoon, of tot de eerste zoon, niet oudste, tot de eerste zoon, ga naar mijn wijngaard. En die zegt nee, maar hij doet het wel. En tot de tweede zoon, die zegt ja, en hij doet het niet. Precies andersom dus. Dan wat er nu bij ons staat. Want bij ons staat er, hij gaat naar de eerste toe en die zegt ja, maar die doet het niet. En hij gaat naar de tweede toe en die zegt nee, maar die doet het wel. Dus de meest gezaghebbende handschriften draaien die volgorde om. En toch heeft onze kerk ervoor gekozen om dan maar de minder gezaghebbende handschriften te volgen. En waarom? Omdat dat veel logischer is. Want de toepassing zal straks zijn dat de oudste zoon, de eerste zoon, dat is dus het Joodse volk, dat belooft wel om Gods wil te doen, maar als puntje bij paaltje komt, is het zo niet. En Jezus gaat dat ook straks toepassen op de hoge priesters en de oudste, en dan gaat hij zeggen, ja, jullie waren wel het eerste geroepen, maar je doet het niet. En de zondaars en de ontuchtige vrouwen, dat is dus die tweede kind van de vader, die hebben aanvankelijk nee gezegd, want ze waren tollenaars en ze waren ontuchtige vrouwen. En als je dat bent, dan zeg je nee tegen de wil van God. Maar ja, toen ze van de prediking van Johannes de Doper hadden gehoord, deden ze het wel. En dus die hebben dus aanvankelijk nee gezegd, maar later zeiden ze ja, door na de prediking van Johannes zich te bekeren en wel te doen wat God wou. Dat is alvast de toepassing van het verhaal. Dus het verhaaltje moet dus zo worden gelezen, althans, daar gaan we toch met z'n allen van uit. De vader zegt tegen het eerste kind, ga in mijn wijngaard werken. En met dat eerste kind wordt dan het Joodse volk bedoeld. Of de hoge priester en de oudste van het Joodse volk. Ga in mijn wijngaard werken. Doe wat ik graag zie dat je doet. Die zegt ja, maar hij doet nee. En dan het tweede kind, die zegt eerst nee, maar doet ja. Hij zegt nee, doordat hij als tollenaar of ontuchtige vrouw dingen doet die helemaal niet passen in de wet van God en in de bedoelingen van God. Dan krijg je dan ook spijt van als Johannes de Doper heeft gepreekt en daarna doen ze wel wat God wil. Dus hij zegt aanvankelijk nee, maar daarna ja. En daarom volgt dus ook onze vertaling die wordt voorgelezen in de kerk, volgt niet de meest gezaghebbende handschriften, omdat men ervan uitgaat dat op dit punt de meest gezaghebbende handschriften toch dat daar een fout is ingeslopen bij het overschrijfproces. En men zegt dus in vers 29, hij antwoordend sprak, die eerste die wordt gevraagd om naar de wijngaard te gaan, ik heer, ik wel heer, en hij ging niet. En in vers 30, toegaande tot de andere, sprak hij hetzelfde, hij antwoordend zei, ik wil niet. Later veranderde hij van gedachten en ging. Wie van die twee, vraagt Jezus dan aan zijn omstanders, wie van die twee, vers 31, deed de wil van de Vader? Zij zeggen, de laatste. Zegt hun Jezus, voorwaar ik zeg jullie, dat de tollenaars en pornovrouwen eerder dan jullie gaan naar het koningschap van God. Ineens verandert de toon. Het verhaaltje is uit. Het gaat over het eerste kind dat zegt ja, maar doet nee. Het tweede kind dat zegt nee, maar doet ja. En dan vraagt Jezus aan zijn omstanders, nou, en wie heeft nou de wil van de Vader eigenlijk gedaan? En dan zeggen ze, ja, die laatste. En dan zegt Jezus, voorwaar, ik zeg jullie. Ineens verandert het verhaaltje van de derde persoon naar de tweede persoon. Nu spreekt hij ze rechtstreeks aan. En nu blijkt dat hij inderdaad met die eerste kind bedoelde hij de fariseeën, of de hoge priesters en de oudsten. En met dat tweede kind de tollenaars en de pornovrouwen. Ja, ik vertaal dat woord zo, omdat er in het Grieks ook iets porno. Dat komt ook uit het Grieks en dat betekent letterlijk verkeerd. Omdat het er in het Grieks ook zo staat en wij precies begrijpen wat er dan bedoeld wordt, ik vertaal dus toch maar pornovrouwen. Ontuchtige vrouwen is natuurlijk een voortreffelijke vertaling en iets kalmer om in de kerk voor te lezen. Maar de bedoeling is dat dat tweede kind dat zegt nee, en daarmee bedoelde Jezus dus, ze waren tollenaar. En dan heb je dus belasting in dienst van de Romeinen en je vraagt te veel en je dreigt met interventie van de Romeinse soldaten als de mensen protesteren en je steekt behoorlijk wat zelf in je zak. Nou, dat zijn dus mensen die op die manier niet doen wat God vraagt en dat geldt al helemaal voor pornovrouwen. Maar die gaan wel eerder dan jullie het koningschap van God binnen. Jullie waren weliswaar de eerstgevraagden, maar je hebt nee gezegd. En toen kwamen die kwamen het laatste aan de beurt, maar die zeiden ja. En die zullen dus eerder naar de wijngaard en naar het koningschap van God gaan dan jullie. Ik ga een heel kleinigheid toevoegen. De Nederlandse vertaling geeft, gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Maar het staat dan niet in het Grieks. Dan had er een ander voorzetsel moeten staan. Daar staan naar het koningschap van God. En eigenlijk vind ik dat veel meer om over na te denken. Wie zijn er al onderweg naar het koningschap van God? Wie zijn bezig om het koningschap van God naderbij te brengen of het koningschap van God te naderen? Dat zijn die bekeerde tollenaars en pornovrouwen. En jullie moeten nog helemaal aan die weg beginnen, want je bent er helemaal niet eens aan begonnen. Je zei wel ja, maar je begon er niet aan. Hoe belangrijk is het toch om die woorden van Matthäus, eerder dan het rijk Gods binnen. Het staat er echt niet. Er staat naar. Dan ben je onderweg naar. Er zit wel degelijk een richting in. Die zijn onderweg naar het koningschap van God. En jullie zijn er nog niet eens aan begonnen.

Want, zegt Jezus in vers 32, want Johannes kwam tot jullie op de weg van gerechtigheid en jullie hebben hem niet geloofsvertrouwd. De tollenaars en de pornovrouwen hebben hem geloofsvertrouwd. Jullie, dat ziende, zijn later niet van gedachten veranderd door hem te geloofsvertrouwen. Ja, ik gebruik dat gekke woord geloofsvertrouwen, omdat je hebt hem geen geloof geschonken. Bij ons in het Nederlands is geloof schenken, kan ook betekenen, nou ja, kijk, je moet wel geloven dat God bestaat, want waar komt anders de wereld vandaan? Alsof God een soort aanvulling is in je redenering en anders zou je niet weten hoe je het moet verklaren. Niet dat het iets aan mijn leven verandert, hè, want nou, of God nou wel of niet bestaat, oh, geloof jij in God? Oh, nou, dat is ook goed. Nee, geloven in betekent in het evangelie je toevertrouwen aan en dus op weg gaan met als basis in je leven dat God het uiteindelijke bedoeling is. Ik vertaal even in normaal Nederlands. Als God staat voor de naastenliefde en je gelooft in de naastenliefde, dan ga je het doen. Dan ga je je toevertrouwen aan de naastenliefde. En dan trouw je met de naastenliefde. En daar ben je dan trouw aan. Dat is vertrouwen. Vertrouwen op of vertrouwen in hebben. En dus daarom gebruik ik maar steeds het gekke woord geloofsvertrouwen. Dan hoor je nog dat er stond, of dat wij meestal zeggen, dat je gelooft in Johannes of aan Johannes de prediking van Johannes de Doper. Maar geloof schenken aan betekent, dan ga je ook doen wat hij je voorhoudt. Met alle onzekerheid van dien, want hij kan wel zeggen dat dat beter is, maar dat moet je altijd nog maar afwachten. Dat is geloofsvertrouwen. Op for better and worse, met al de onzekerheid van dien, je toevertrouwen aan datgene wat je van God hoort. Dat het beste is om je naaste te beminnen. Ja, maak het een beetje. Nou, precies dat. En dan trouw je dus met de idee, nee, ik trouw met mijn naaste beminnen. En daar wil ik trouw aan blijven. En dat gaat mijn daden en mijn handelen blijvend veranderen. Dat is wat Jezus zegt. Johannes kwam tot jullie op de weg van gerechtigheid. Daar gaat het om, gerechtigheid, zoals God zou willen dat de wereld in elkaar zat en dat de mensen zich zouden gedragen. En jullie hebben hem niet geloofsvertrouwd. Je bent die weg van gerechtigheid niet opgegaan. Je hebt er helemaal niets mee te maken willen hebben. De tollenaars en de pornovrouwen, die hebben hem geloofsvertrouwd, want die zijn alsnog, nadat ze in hadden gezien dat het fout was wat ze deden, die zijn de weg gegaan van de gerechtigheid, de dingen God, die God graag wil. En jullie, dat ziende, zijn later niet van gedachten veranderd door hem alsnog te geloofsvertrouwen. Terwijl je ziet dat mensen er beter van worden en dat mensen die aanvankelijk de verkeerde kant op gingen, de goede kant zijn opgegaan, op zich al heel verheugend. Stel je toch voor, allerlei mensen die aanslagen plegen, die zien in dat het fout is om aanslagen te plegen door de prediking van mensen die dat laten zien en die bekeren zich. Dat is toch een veranderde wereld? Nou, dat hebben jullie voor je ogen zien gebeuren, dat mensen zich zo omdraaiden en dat ze van de wereld waar zij leefden een betere wereld begonnen te maken. En nog wilden jullie je daar niet aan toevertrouwen. Juist omdat het zo'n kort verhaaltje is, kunnen we toch proberen tot ons door te laten dringen hoe belangrijk het is wat er nu eigenlijk is gebeurd. Eerst nog maar eventjes dat Jezus vertelt een verhaaltje en dat doet hij om tenslotte het te hebben over de mensen die hij voor zich heeft, de hoge priesters en de oudsten. Hij gaat ineens over op u of op jullie. En dan is het niet langer een onschuldig verhaaltje, maar een les waar zijn toehoorders iets van kunnen leren. Alsof Jezus zegt, toen ik het over die oudste zoon had, of liever gezegd over dat oudste kind, die wel ja zei maar nee deed, toen had ik het eigenlijk over jullie. Je moet trouwens maar durven, hè? Want het gaat over hoge priesters en oudsten. Dat zijn gezaghebbende mensen in het religieuze leven van dan. We hebben het over de bisschoppen en de kardinaal of de kardinalen en de paus. En je moet maar durven om zo tegen ze op te treden. Maar goed, gegeven dat, wat kunnen nou die hoge priesters en oudsten van dat verhaaltje leren? Dat zij als eerste geroepen waren om in Gods wijngaard te werken. Lees, om anderen te laten zien en te laten voelen dat God genade en barmhartigheid, dat die gerechtigheid is. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Toen trad Johannes de Doper op en die preekte, bekeert u. Liever eigenlijk, ga anders denken. Sta niet langer klaar om een ander te veroordelen of om te denken, ja, wij zitten al goed en al die anderen, ja, die zijn onrein. Ga anders denken. Maar u deed het niet. Maar de tollenaars en pornovrouwen, die deden het wel. Zij hoorden dat God liefde is, ook voor hen, ja, juist voor hen. Ze waren er blij mee. Er werden vervolgens mensen van de liefde.
En hoewel u dat allemaal voor uw ogen hebt zien gebeuren, bent u niet anders gaan denken, laat staan anders gaan doen. Daar zit toch een hoop verdriet in. Dat lijden van Jezus is toch veel eerder begonnen dan bij zijn kruisweg, bij zijn arrestatie. Dat lijden begint hier, waarin hij de liefde van de Vader, waarvan hij zelf zo vol is, niet tegenkomt bij deze mensen die van begin af aan bij de goede gelovigen hebben gehoord. Daar is de, en die zullen hem straks dan ook, dat heeft hij al lang van tevoren zien aankomen.

Want dat lijden is al lang begonnen. Dat hij op nul stuit, terwijl hij over de liefde en de genade en de vergevingsgezindheid preekt. Laten we het verhaal nog één keer helemaal overzien. Een man had twee kinderen. Die man is ongetwijfeld God, die Jezus consequent als vader betitelt. Deze vader heeft een wijngaard. Dat is een bekend beeld voor het land waar Gods volk woont, wijngaard. Ook Jesaja gebruikte het in zijn 5e hoofdstuk. Gods mensen zijn bestemd om vruchten voor te brengen van gerechtigheid, barmhartigheid, naastenliefde, vergeving. En dat wordt niet voor niks met een wijngaard vergeleken, want dat maakt het leven tot een feest, tot wijn. Maar zoals ook Jesaja en vele andere profeten al klaagden, van het mooie ideaal kwam niks terecht. Bij Jesaja staat er die mooie woordspeling, betrachten van recht, het werd verkrachten van recht. In Jesaja 5, hoofdstuk 5, vers 7. En Jezus neemt het beeld van die wijngaard van Jesaja en neemt die over. Dat had hij ook al gedaan bij de werkers in de wijngaard in die vorige gelijkenis die we vorige week hebben gehoord. En de vader vraagt aan het oudste kind, ga in mijn wijngaard werken. En de jongen zegt ja, maar hij doet het niet. Dat is letterlijk Jesaja. Het volk dat van ouds Gods zoon is, zegt, of Gods kind, zegt ja tegen God, maar ze doen het niet. Ze doen nee. De oudste kind is Gods volk. En vandaar dat de Nederlandse vertaling terecht de meeste gezaghebbende handschriften niet volgt in de overgeleverde tekst en het verhaaltje heeft omgedraaid. Want de gelijkenis krijgt des te meer betekenis als de eerste, oudste kind in het verhaal ja zegt, maar nee doet. Dat is immers precies het verwijt dat Jezus aan zijn religieuze tijdgenoten maakt. Nou, het jongste kind zei aanvankelijk nee. Zij behoorden dus niet tot Gods mensen. Wellicht zijn ze de heidenen of de zondaars die niets met God te maken willen hebben. In Jezus' uitleg horen we dat hij tollenaars en ontuchtige vrouwen op het oog heeft. In de hoedanigheid van tollenaars en pornovrouwen deden zij niet wat God van hen vroeg. Ze zeiden dus nee. Maar toen ze Johannes hadden gehoord, zijn ze van houding veranderd. Ze gaven gehoor aan zijn prediking en bekeerden zich. En daarmee veranderden zij in mensen die wel gingen doen wat God van hen vroeg. Ze zeiden eerst nee, maar later ja. En maakten dus van de bittere omstandigheden die ze eerst veroorzaakten door niet te doen wat God deed, maakten van de omstandigheden later door wel te doen wat God deed, wijn. Werkte in de wijngaard. En ze maakten het leven tot een feest. En u, aldus Jezus tot zijn gehoor, hoge priesters en oudsten. En u, die meent ja te zeggen tegen God, u volhardt in uw harteloze houding van zelfheiliging en wijst de vroegere zondaars met de vingers na. U hebt zich niet bekeerd op de prediking van Johannes, omdat u meent dat het allemaal al goed doet. Maar u vergeet dat u de zondaars moet vergeven. Zo wordt God het meeste gediend, want zo is hij zelf ook. Eigenlijk, het verhaal heeft iets weg van Lucas' gelijkenis over de verloren zoon, want ook daar heeft een vader twee zoons. De jongste neemt afscheid van de vader, van God, en leidt een godverlaten leven. Dat lijkt even leuk, maar loopt uit op armoede, hongersnood, onreinheid, eenzaamheid en spijt. Als je niet de weg van God gaat, kan dat alleen maar slecht met je aflopen. De oudste heeft altijd in de buurt van de vader gewerkt, is van het begin af aan de eerste, maar daar heeft hij de zegen niet van geproefd. Hij verwijt de vader dat hij blij is met de terugkeer van zijn jongste zoon en doet niet mee met de feestelijkheden. Ook daar geldt het adagium. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Dat was ook de inleiding op dit verhaal bij Lucas. De eerste zullen de laatste zijn en dat betekent dus degene die het eerste geroepen zijn, het volk van God. Die zijn de eerste geroepenen, maar die komen als laatste naar het koninkrijk van God. En degene die het laatste geroepen waren, de tollenaars en de zondaars en degene die er buiten stonden, de buitenstaanders, de vreemdelingen, de niet-joden, die waren blij met wat ze kregen van God, met vergeving, genade, barmhartigheid, hebben dat in hun leven ontvangen en weer aan anderen doorgegeven. En die blijken dus de eerste te zijn die het koningschap van God wel waarmaken. En die zijn dus als eerste op weg naar het koningschap van God. Als deze tekst, als die nu plaats had in een retraite, bijvoorbeeld in een retraite van een week, en u zou die tekst voor een dag lang overwegen, dan zou u eventueel biddend, schrijvend, is de tijd ervoor kunnen.

0: nemen. Want kijk, we zijn natuurlijk elk van beide kinderen van God. Elk van ons zegt ze nu en dan ja en ze nu en dan nee. En dan dat is niet alleen maar in de tijd van Jezus zo geweest. Dat is bij ons ook zo. En laten we niet denken dat wij al goed zitten en degene die fouten maken, dat die fout zitten. Want dan begaan we dezelfde vergissing als de hoge priesters en de oudsten in Jezus dagen, want die dachten dat ook. En dan intussen vergaten ze naar zichzelf te kijken. Dus als we de tekst op onszelf willen toepassen, dan zouden we bij wijze van spreken een schrift kunnen aanleggen met op de linkerpagina: waar zei ik ja, maar deed ik nee? En waar zei ik misschien nee, maar deed ik ja? En eventueel kun je het zelfs uit elkaar halen. Waar zei ik ja en waar zei ik nee? En waar deed ik ja en waar deed ik nee? En is het waar dat dan het leven een feest wordt? Want dat is de suggestie achter dat beeld van de wijngaard, dat een wijngaard levert wijn op. En we weten uit het verhaal van de bruiloft van Cana, maar we weten het uit onze eigen ervaring ook, wijn is veel leuker dan water. Water is om te overleven, water is voor de dorst, maar wijn is om er een feest van te maken. Is het zo dat wanneer we de dingen van God doen, naast de liefde, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, kun je dat inderdaad vergelijken met feestelijke wijn? Tot slot de tekst voor de volgende week. Die is ook uit het hoofdstuk uit het Evangelie van Matteüs en uit hetzelfde hoofdstuk 21, maar dan ietsje verderop, de verzen 33 tot en met 43. Matteüs 21, 33 tot 43.
1: Dit was Woord voor Woord over het Evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met pastoor Mennen hier in de studio. En wel wat vragen we hebben vandaag.
1: Ja, er zijn er wel wat. Nog van
0: wel
1: de vorige
0: wat.
1: Keer.
0: Okay.
1: Nog van de vorige keer ook.
0: Oh ja, dus we gaan beginnen.
1: We gaan beginnen met dingen die nog op mijn telefoon staan. Beste pastoor Mennen en Christel, je bent ineens Christel geworden.
0: Ik heet Christina, zonder H. Christina zonder H.
1: Ja, dat is heel raar voor ons. Jullie zijn zeer goed bezig om het geloof in de waarheid te verkondigen.
0: Te verdedigen.
1: Gezegen en dankbare groeten. Gezondheid voor u beiden. Nou, dat vind ik mooi.
0: Zeker.
1: Met interesse heb ik vandaag naar de aflevering van de Club van Job geluisterd. Weer een interessante aflevering, dat gaat over de vorige keer dus. Het slot gaf u aan dat de kerk in Duitsland het risico loopt dat de kerkbelasting, de kirchensteuer, mogelijk wordt afgeschaft wanneer zij zich al te politiek uit. Mijn vraag is nu, zou dat voor de kerk daar per se een slechte ontwikkeling zijn? Misschien is juist de meer dan ruimhartige financiering wel een oorzaak ervan dat de katholieke kerk zich te veel met randzaken bezighoudt en het zicht op de essentie enigszins verloren is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als je ziet waar de Duitse kerk het mee bezig kan zijn, hoe bisschoppen zich in wilde kunnen wentelen, hoe makkelijk de kerk gefinancierd kan worden, ook nieuwe kerken gebouwd kunnen worden en zo. Het is natuurlijk fijn aan de ene kant. Aan de andere kant maakt het mensen geestelijk lui.
0: Ja. Maar ik vraag me wel af, want ik weet dat het wel het geval is in andere landen. De overheid had in de 19e eeuw een deel van de bezittingen van de kerk weggenomen.
1: Dat is overal.
0: Dat is overal. En daarom
1: ja, maar
0: is
1: daar
0: deze,
1: komt het ook vandaan.
0: Maar dan, is het dan moet de overheid wel een groot som geld geven. Want dat is gewoon, ze hebben veel, best veel weggenomen.
1: Maar in Nederland hebben ze ook alles weggehaald.
0: Nou ja, dan moet
1: en we hebben dus even een tijdje iets teruggekregen.
0: Ja.
1: Toen kregen wij salaris. Toen ik kaplaan was, kreeg ik ook salaris. Ja. 25 gulden per kwartaal.
0: Was dat veel?
1: Nee. 25 gulden per kwartaal. Dat is 12 euro.
0: Dat is, dan heeft de kerk een slechte deal gekregen.
1: Juist. Die hebben in 1848 salaris die toen golden, hebben ze nooit aangepast. En bovendien had het bisdom had portvrijheid. Je kon er dus brieven sturen en je hoefde geen postzegels te plakken.
0: Is dat...
1: Nou, dat soort dingen waren er. Nou, dat hebben ze een jaar of 20 geleden hebben ze dat afgekocht. Toen hebben ze de kerkelijke administratie in één keer iets gegeven enzovoort. Nou, we hebben nou niks meer. De gouden koorden zijn verbroken, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Dus, nou, we hebben nooit zo'n riante beslissing gehad. In België wel. Dat komt ook door Napoleon.
0: Precies, in die tijd.
1: In Duitsland ook. Ja. Maar overal heeft men de kerkelijke goederen in de reformatie en daarna de kerkelijke goederen genaast. He, want die overheid die vond het wel fijn, al die goederen die de kerk had, die abdijen en weet ik wat allemaal.
0: Maar nu als de overheid zou zeggen, jullie krijgen geen geld meer, ik zou het heel oneerlijk vinden. Want jullie hebben iets gestolen.
1: Natuurlijk is het oneerlijk, maar het is de vraag of je eeuwig daarmee door moet blijven gaan.
0: Ja, want die akkers en weet wel wat ze hebben genomen, die zijn er nog en de staat is nog steeds aan het profiteren.
1: Ja, dat is waar. Dus, maar voor de kerk is het slecht.
0: Ja, voor iedere mens is het slecht als hij te veel geld heeft. Hè?
1: Want ik hoor dat Duitse bisschoppen van de staat een salaris krijgen van 15.000 tot 20.000 euro
0: per maand.
1: Per maand.
0: Ja, dat hoort bij een prins van, van de kerk of van de staat.
1: Ja, dat zal wel. Maar,
0: ik de bisschoppen in Roemenië hebben gezien, ja, die krijgen, ja, het zijn andere cijfers, maar die krijgen ook 5.000 per maand. Maar dat hebben we het over Roemenië.
1: Ja, ja.
0: Dat is heel veel geld. Het hoort bij een functie.
1: Ik heb gezien, ik heb in Duitsland vervangen.
0: Ja.
1: Toen ik pas priester was, de eerste jaren. En toen vond ik de progies en zo erg bureaucratisch.
0: Ja.
1: Met, sprechstunden, spreekuren enzovoort.
0: Ja, ja.
1: Huisbezoek deze niet en op verzoek en zo. Ja. Dat deden wij toen nog wel. Toen waren die proksten kleiner. Wij gingen overal op bezoek en de zieken bezoeken en al die dingen. Want als je dat niet deed, had je ook geen inkomsten. Want dan gaven de mensen niks. Je werd afgerekend op wat je deed, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Als een pastoor actief en actief, dan kreeg je dus meer dan. Hè? Dus ja, ik moet zeggen dat ik de kerk in Nederland pastoraler vond in die tijd dan de kerk in Duitsland. Gewoon Het was bureaucratisch.
0: Ja, maar dan, het gevaar, dan loop je wel een gevaar dat een priester hier zegt... Ja, want tegenwoordig krijgen priesters wel een... geen salaris, maar wel genoeg geld om van te leven. Die kan zeggen, ja, nou, ik hoef geen spreekuur te houden. Biechtuur, dat hou ik niet. Want, tenminste, als dat op papier staat dat je het moet... Ja, moet je het ook wel doen. Ook als je zonder liefde en zo het doet. Dat is het.
1: Ja, maar wat bedoel je daar nou mee te zeggen?
0: Dat het goed is als dingen...
1: Ja, maar de Duitse kerk, de staat bemoeit zich niet met wat de kerk doet, hoor.
0: Ja, dat zou wel moeten, want...
1: Nee, dat doen
0: dan
1: ze
0: zouden
1: niet.
0: Zeggen,
1: dat mag
0: oh.
1: ook niet. Dus, de kerk mag zich niet met de staat bemoeien en nee. de staat niet met de kerk.
0: Behalve de staat moet wel geld geven aan de kerk.
1: Nee, zo werkt het ook niet.
0: Nee.
1: De staat... Die faciliteert de kerkbelasting. Dus de bisschoppen, die kunnen dus tot een bepaald maximum de belasting in hun bisdom vaststellen. Of in alle bisdommen, weet ik niet of het tegelijk gaat of verschillend. En dan int de overheid die. Dus het zijn kerkbelastingen door de kerk opgelegd, die door de overheid worden geïnt.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval, het heeft natuurlijk zijn voordelen als je wat meer geld hebt.
0: Ja.
1: Hè, ook. Wat kerken openhouden betreft, enzovoorts allemaal.
0: En bouwen. En
1: bouwen, enzovoorts allemaal. Maar het is ook het gevaar van bureaucratie.
0: Ja.
1: En inderdaad, wat hier de spreker zegt, of de vragen... dat de kerk zich met meer randzaken bezighoudt... die kan ze zich allemaal permitteren.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk een hele hoop comité's en groepen en zo... die zich overal met onzinnigste dingen bezighouden. En het wordt allemaal gefinancierd. Allemaal hartstikke duur, maar dat kan allemaal. Bij ons kan dat allemaal niet. Goed. Dan een vraag voor de club van Job. Hoe weet ik dat we een engelbewaarder hebben? En waar vind ik dat in de Bijbel? Nou, dat we een engelbewaarder hebben is de kerkelijke leer. Staande kerkelijke leer. En we vinden het in de Bijbel bijvoorbeeld. Dat Jezus het op een gegeven moment over de kinderen heeft. Dat je daar niks aan mag doen. Want die hebben allemaal een engel. Een engel in de hemel die voor ze zorgde. Daarin bijvoorbeeld, en we zien in het verhaal van Tobias.
0: Oh ja, Raphaël.
1: Raphaël, die engel. Hè, waarin dat God dus mensen beschermt door middel van een engel.
0: Maar Raphaël is geen engel.
1: Nee, maar die vervult
0: maar goed,
1: wel een beetje de rol van hem. In ieder geval daar wordt het uit afgeleid. Het gaat eigenlijk over het feit dat God de mens nabij is. En dat doet hij door middel van engelen. Net als boodschappers. Als je een boodschap heeft, dan doet hij dat ook door middel van engelen. Meestal niet rechtstreeks, in de Bijbel ook niet.
0: Ja.
1: Want de afstand tussen God en mens is te groot om rechtstreeks te overbruggen. Dat doet hij via engelen. Ja, nou ben ik het weer allemaal kwijt.
0: Dit was ook de laatste vraag.
1: Dan is het heel goed. Dan heb ik hier een vraag. Sinds 2 maanden hebben wij een nieuwe pastoor. De pastoor is meteen begonnen... in de ochtendmis met het geven van de heilige communie onder 2 gedaanten. De priester geeft de heilige hostie aan de mensen... en dan doen ze de hostie in de kelk dopen, in het bloed. Ik zelf doe dat niet. Ik krijg de hostie op mijn hand. Ben ik verplicht om toch mee te doen... om ook de hostie in de kelk te dopen? Als ik dit niet doe, doe ik dan...
0: Waarschijnlijk iets verkeerd.
1: Nou, ja. Doe ik daar zonde mee... Ik ben 87 jaar en ben dat niet gewend. Nou, laten we 1 ding zeggen. Je bent dat nooit verplicht om onder 2 gedaanten te communiceren. Dat is het eerste. De regels rond de 2 gedaanten communiceren zijn op een gegeven moment... dat de priester het kan doen in besloten groepen en bij bepaalde gelegenheden. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat het altijd gebeurt. Omdat het gevaar van knoeien enzovoorts allemaal heel groot is. Dan de manier waarop. Dat is in ieder geval verboden. Het door de gelovigen zelf indopen in de kerk is verboden. Ten strengste. Mag helemaal niet. Omdat het gevaar dan te groot is dat er op de grond geknoeid wordt. Die hostie die is dus vochtig, nat. En als je die naar de mond brengt, dat er druppels op de grond vallen. Waar dat gebeurt, zie je ook op de grond overal van dit soort merktekens. En dat mag helemaal niet. Als de priester de communie onder 2 gedaanten geeft... dan kan het op 2 manieren. Op de eerste plaats gewoon door drinken. Dus dat de priester de hostie geeft... en dat er een andere bedienaar naast staat die de gelovigen laat drinken uit de kerk. Dat mag wel. Of de priester doopt de hostie zelf in de kerk. En van de kerk naar de mond van de communicant wordt er een patijn ondergehouden of een doekje ondergelegd, zodat er niks kan op de grond. En de priester moet het zelf doen. En in de mond leggen. Dat is de enige manier waarop het mag. Ik weet wel dat het allemaal anders gebeurt, maar mensen luisteren nergens naar. Ze zijn gewoon heel eigenwijs en doen wat ze willen. En priesters zijn daar geen uitzondering op tegenwoordig.
0: Ja, dat was een vraag via een brief. Mensen kunnen dat ook doen.
1: Ja,
0: als je een brief stuurt naar Radio Maria, komt het wel terecht.
1: Dus, veel mensen zijn nog steeds blij met de nieuwe paus. Na Franciscus wordt hij op veel vlakken als een verademing ervaren. Echter los van de vriendelijkheid, de hoffelijkheid en de rode mazetta, begin om me stilaan toch wat zorgen te maken. Met name de benoemingen die hij doet en vooral niet doet, wijst mij, volgens mij niet op een betere koers. En ik vrees dat hij in feite min of meer toch een Franciscus II is. In plaats van een Benedictus de 16e.
0: Nou, Benedictus heeft ook slechte benoemingen gedaan. Johannes Paulus II ook hele slechte.
1: Dat zijn in die incidentele en zeker in het begin. Ja.
0: Het waren al de...
1: Als ik denk, Johannes Paulus II heeft in Nederland zeer goede benoemingen gedaan.
0: Nederland, maar bijvoorbeeld. Kardinaal Bergoglio's, het was Johannes Paulus II de benoeming.
1: Ja. Als kardinaal?
0: Volgens mij wel. Hij is gewoon, ja. Hij heeft zijn eigen...
1: Maar die was, die kon zich goed verbergen, geloof ik. En die was,
0: dat kan, maar ook andere. Als wij denken, dat er zijn nog veel, veel andere voorbeelden van slechte benoemingen van Johannes Paulus II.
1: Natuurlijk, maar die is afhankelijk. De paus is natuurlijk afhankelijk van alle...
0: Ja. Dat kun je zeggen over Leo ook.
1: Juist. Maar Leo... Als je zegt de benoeming aan de curie, waar hij zelf over gaat, rechtstreeks. Ja. Jij wilt het allemaal nog niet zien. Jij bent...
0: Ik las gisteren eigenlijk wel best iets interessants. Nou, ik zal het niet mee eens zijn, maar ik dacht, dat is wel een gedachte waar je aan mag denken. Nou, die persoon zei, veel mensen zeggen nu dat Paus Leo een tweede Franciscus is, dat hij heel liberaal is, dat hij... Nou, denk aan immigratie, hè. Paus Franciscus was voor todos, immigratie mag. Nou, wat zei Leo? Hij is niet. Hij zei, een land mag wel zijn grenzen bewaken. Je mag wel bepalen wie binnenkomt. En de vluchtelingen die komen, die moeten zich wel aanpassen aan het land. Die hebben ook verplichtingen. Dat heeft gewoon Paus Leo gezegd.
1: Zeker, maar ik zeg niet dat Leo hetzelfde... Nee, ik ben heel blij met Leo als je het vergelijkt met Franciscus.
0: Ja, nou...
1: Maar de Pachamama is toch weer terug...
0: Ja, vanwege dat blok ijs. Maar dat is van het
1: nee,
0: begin...
1: niet alleen het blok ijs.
0: Wat dan?
1: Zijn reis naar Peru wordt voorbereid.
0: Dat moeten we nog zien.
1: Ja, maar er zijn foto's van. Dat is voorbereid. Met iemand van de congregatie voor de geloofsleer.
0: Ja.
1: Die blaadjes offert aan de Pachamama. Ja. Met een aartsbisschop enzovoort.
0: Ja, maar het is een ritueel dansje. Dat mag. Dat zei je wel.
1: Nee... nou kom ik even terug op de vorige keer, want ik zou het anders vergeten. Er werd mij gevraagd of er in de mis gedanst mocht worden en toen heb ik gezegd nee. En ik heb het afgekeurd aan alle kanten. Nou heb ik het filmpje gezien en ik heb gezien dat het uit de Heuvelse kerk is in Tilburg met Pinksteren. Een mis voor Vietnamezen en zoiets, iets Zuid-Aziaten. Nou... Daar wordt door keurige dames heel voorzichtig...
0: Keurige dames? Keurige... Die waren voor de helft naakt.
1: Och, dat is niet waar.
0: Jawel,
1: je had een beetje blote schouders.
0: Ja, blote schouders. Die gingen allemaal bewegingen doen die horen in een heidense tempel.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel, een heidense tempel met offeren van bloemblaadjes.
1: Ja, maar dat doen ze in de kerk. Dat is inculturatie.
0: Ja, maar het
1: wij
0: is
1: hebben
0: Nederland.
1: Natuurlijk een heleboel dingen... Nee, maar het was voor Vietnamezen. Hè?
0: Ja, maar die moeten zich aanpassen, zei de paus. Aanpassen aan
1: het
0: de...
1: Was, de taal was Vietnamezen.
0: Het was meerdere talen. Het was papiaments en weet ik veel.
1: Alle mogelijke talen die ik niet
0: zei,
1: versta.
0: Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan
1: dus
0: het land.
1: Dus ik neem het terug. Van mij was het allemaal...
0: Nou, Dan gaan we netjes die dames gewoon uitnodigen. Want die wil graag wel optreden. Een keer bij u mis hier.
1: Nee, het gaat over de Vietnamese groepering. En daar waren ze vertegenwoordigers van.
0: En die mis was in plaats van de gewone mis. Dus als je een gewone niet-Vietnamees was, moest je daaraan meedoen en naar kijken.
1: Ja.
0: Ja, ik ben ergens anders gegaan.
1: Ja, maar dat mag je ook.
0: Ja, dat heb ik ook gedaan.
1: Maar ik vond het niet zo erg als jij het liet voorkomen. En we hebben natuurlijk, als je andere culturen hier binnenhaalt, die hebben natuurlijk af en toe ook hun eigen mis. En als Pinksteren dan het ook nog iets van alle naties en tongen en talen. Nou, daar kun je
0: Maar als je cultuur heidens is, van nature, van...
1: Hoeveel dingen hebben wij in de liturgie overgenomen die oorspronkelijk heidens waren? Dat maakt niet uit. Zo gauw als het aangepast kan worden en ingepast kan worden in christelijke dingen, dan mogen we het overnemen.
0: De tempeldienst van de Romeinse afgoden hebben we niet overgenomen.
1: Waar hebben wij het wier ook van overgenomen?
0: Van de Joden.
1: Ja, maar ook uit de heidense,
0: nee,
1: de heidense
0: die waren
1: tempels. Nee,
0: maar
1: dat is
0: de
1: niet
0: Joden,
1: waar.
0: De psalm, een van de psalmen die zegt, de wierook die stijgt op als gebed. Nou, het is van de Joden, van de Joodse tempeldienst. Dat vind ik oké. En de kleren van de priesters en zo, die komen niet uit heidense bronnen.
1: Dat zijn de gewone
0: dagelijks kleren van de tempeldiensten, dat wel. We hebben heel veel van de Joden overgenomen, maar niet van de Vietnamese, van de Bali. het is een smaakverschil.
1: En we hebben Sinterklaas overgenomen, we hebben Kerstmis overgenomen van
0: Kerstmis,
1: de heiden.
0: Kerstmis, we vieren de geboorte van de Heer.
1: Ja, maar het ging over de geboorte. Het gaat over de zon, hè?
0: Als wij gingen dansen.
1: Het gaat
0: dansen,
1: over de geboorte van de zon, dat feest hebben ze overgenomen.
0: Als we gingen dansen voor de zon, dat is slecht. Dat hoort niet in een kerk.
1: Nee, maar zij dansen ook niet voor de heiden, ze dansen voor onze Lieve Heer.
0: Nou, als er een heidens dans.
1: Heidens, dit was niks heidens aan te zien. Ik zag er niks wilds aan, het was allemaal heel netjes en heel braaf. Laten we het maar over ophouden, want we zijn het weer niet eens. Maar ik heb gelijk.
0: Nou, dan maak je voor mij wel dat ik gelijk heb.
1: Goed. Hier nog weer een keer over het pontificaat van Paus Franciscus. Nou ja. Daarvan zeg ik dus nogmaals, ik vind hem wel heel veel hetzelfde dan.
0: Maar de vraag was of u iets goeds kunt zeggen over Paus Franciscus.
1: Nou, moeilijk. Daar moet ik heel diep over nadenken.
0: Heeft u al gedaan?
1: We hebben het aan de koffie over gehad. Even of na de koffie. En iedereen moest heel lang nadenken voor ze iets vonden. Dus dat is niet zo heel goed eigenlijk.
0: Nee. Maar ik heb wel iets gevonden.
1: Ja, zeg het eens.
0: Dat toen de oorlog in Oekraïne is begonnen, hij was voor de vrede. En voor bemiddeling en voor stoppen van het doden van mensen en zo.
1: Dat is mooi.
0: In plaats van zeggen, Oekraïne moet zich tot de laatste man verdedigen. Ja. Dat is niet. Ja. Dat is gewoon goed.
1: Goed, heel goed. Dan iets over de investituurstrijd wordt iets gevraagd. Jij wist niet wat er was.
0: Nee.
1: De investituurstrijd is een belangrijk gebeuren in de kerk sinds 11e, 12e eeuw. Dan is er een strijd tussen de kerk, tussen de paus en de keizer eigenlijk. Voor de benoeming van de hogere geestelijke. Dus van de bisschoppen en abten enzovoorts allemaal. De kerk zegt, dat is aan ons. Daar heeft de staat niks mee te maken. Maar in de tijd daarvoor waren natuurlijk de bisschop ook wereldlijke heersers geworden. Dus dat was een beetje met elkaar verweven geraakt. En het was de keizer was veel lang gelegen om die te benoemen. Afijn. Dat is een hele strijd geweest. Uiteindelijk heeft de kerk die gewonnen. Na hele lange tijd. Dat dus de kerk over de eigen zaken ging. En ik heb straks al gezegd tegen jou, dat gebeurde zelfs met een beetje vervalste documenten. Want ze hebben toen ineens uit de krochten van de archieven doken op de Donatio Constantini.
0: Is dat nieuw? Dat is nep.
1: Ja, daarin wordt dus gezegd dat keizer Constantijn, dus als een soort testament, de staat, de kerkelijke staat, aan de paus gaf. Ja, en zo nog meer van dat soort dingen. Dat is een leugen om bestwil, zal ik maar eens. Niet waar, pas een paar honderd jaar later kwamen ze erachter dat het niet waar was. En dat geloofde ook wel niemand. Maar het heeft wel gewerkt, want de kerk beriep zich erop. Zij zien niet Constantijn die gaf de kerk al zijn rechten. Dus het is altijd zo geweest dat de staat probeert invloed te hebben op de kerk. Dat hebben we nog gezien bij de, geloof ik, bij de keuze van Pius X. Paus Pius X, begin vorige eeuw. Toen was er nog een verbod van de Oostenrijkse keizer. Die had een vetorecht op de...
0: Oh ja.
1: Dus dan moest er, als er een kruispaus gekozen was... dan moest de Oostenrijkse keizer gevraagd worden of hij geen bezwaar had. En toen had je kardinaal Rampolla, geloof ik, of zo. Die was gekozen. En de keizer had daar bezwaar tegen. Die had te veel politieke invloed of weet ik wat allemaal. Staatssecretaris. Nee, iets in die geest, weet ik het. En toen is het er niet doorgegaan. En de paus heeft meteen die regel afgeschaft. Dus okay. Nou is, bestaat er niet meer. Maar ja. Die neiging hebben ze altijd gehad.
0: Maar kun je dan zeggen dat paus Pius X een neppe paus was?
1: Nee.
0: Want een andere was eerst gekozen.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, je bent pas paus niet als je gekozen bent, maar als je het aanvaard hebt. En je, je kunt het pas aanvaarden als alle voorwaarden vervuld zijn. En dat was toen een voorwaarde.
0: Ja.
1: Goed. Ten slotte, zegt dezelfde vragensteller... kan tijdens de heilige mis de hostie ook al gebroken worden... voor het begin van de instellingswoorden... en brak het brood en gaf het hun? Ja, er zijn veel priesters die... of waren die dat doen, tegenwoordig doen ze dat niet meer... maar dat zijn de ouderen.
0: Je kent ze wel.
1: Ja, natuurlijk.
0: Collega's.
1: Ja, ik zou het nou geen meer kunnen noemen.
0: Nee, hoeft niet.
1: Die zijn bijna allemaal dood en zo.
0: Precies, maar, ja.
1: We hebben al het geleerd in de liturgieles. De liturgie is geen toneelspel. We doen niet alles na wat Jezus deed. In de liturgie is de consecratie één ding. Het breken van het brood is een ander ding. Dat gebeurt naar de hand tijdens het Agnus Dei.
0: Ja. Maar je ziet zonder priester, dan op een moment wordt het gezegd in het Eucharistisch gebed, de ogen naar boven of zo. Ja, dan ziet de priester dat hij zijn ogen
1: dat
0: naar boven
1: moet.
0: Dat moet.
1: Ja, in kanon 1 moet dat. Bij de andere staat het weer niet. Dus de regels zijn heel raar. Maar bij de Romeinse kanon moet de priester zich moet omhoog kijken.
0: Toch wel, oké.
1: Ja. En die moet ook danken, dan moet hij
0: buigen
1: en kruis maken. Maar tegenwoordig zijn die gebaren allemaal verminderd. Maar in de oude rites is dat duidelijker. Maar dus laat het duidelijk zijn dat breken mag niet. Het is verboden en dat gebeurt volgens mij ook geen enkele rites. Doen ze dat in de orthodoxe ook niet, hè?
0: Dat nou, wordt... op het eind, als de communie van de gelovigen komt, dan wel. Want dan moet je stukjes uitdelen.
1: Ja.
0: Maar nee, niet tijdens. Nee.
1: Nee. Goed, dan hier hebben we weer een vraag over Luther en Calvijn. Daar hebben we het al meer eens dezelfde vragen gesteld. Ja. Die keert zich eigenlijk tegen een soort valse ecumene. Dat de kerk... Luther en Calvijn. Hier zeggen. 7 januari 2017 zegt Katholisches Info. Dat de päpstliche raad macht Martin Luther zum Zeugen des Evangeliums. Dat een van de pauselijke raad maakt dus Martin Luther tot getuige van het Evangelie. We hebben het gehad in het Lutherjaar dat er een standbeeld van Luther in het Vaticaan werd opgesteld. We hebben gezien toen dat er een postzegel uitgegeven werd met een klassiek schilderij van Dürer of zoiets, waar Maria en Johannes vervangen waren door Luther en Zwingli. Nou, dat soort...
0: Ja, onzin. Ja.
1: Dat is echt onzin en het is eigenlijk heel slecht.
0: Ja.
1: Want je geeft daarmee Luther meer eer dan hem toekomt, want het was natuurlijk... Het is geen hervormer.
0: Nee. Ja.
1: Het is een revolutionair.
0: Ik weet toen Paus Benedictus naar Duitsland gegaan of ergens. Die had een preek over Martin Luther. Maar ja, dan was Martin Luther geen echt slecht mens. Van die preek kon je... dat hoorde je niet. Ja, hij was een ketter eigenlijk. Die heeft tegen de kerk gevochten. Dat hoorde je niet. Wel,
1: ja, maar het is dus schandalig. Het is een soort ecumene die afbreuk doet aan de werkelijkheid van de geschiedenis.
0: Vond ik
1: Ik ben benieuwd naar de documentaire van Johan Lindhout, jou wel bekend, hè, die hij aangekondigd heeft voor begin oktober. Een Poolse documentaire die hij Nederlands ondertiteld heeft en die hij op zijn website uitbrengt over Luther.
0: Aha.
1: En daar ben ik benieuwd naar. Want kijk, vroeger werd er natuurlijk van Luther heel veel lelijke dingen gezegd.
0: Ja.
1: En toen in het kader van de ecumene, sinds van, doen we net of het een soort heilige is.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook niet waar. Het is gewoon verschrikkelijk. Luther is, was in ieder geval een onbehouden mens, laten we dat zo zeggen. Die verschrikkelijke, rare woorden gebruikte. Die tegen de kerk fulmineerde. Die niet alleen maar misbruiken aanprengerde, om het in zijn Duits te zeggen, dus aanklaagde, maar die gewoon een ander geloof had.
0: Ja.
1: Met name in de verlossing. Het gaat niet om de aflaten handelen op de eerste plaats. Daar was je natuurlijk ook tegen, daar gaat het niet over. Maar daarvoor is je niet begonnen. Het gaat over het feit dat hij zegt, het geloof alleen, de werken doen er niet toe. Klaar. We hebben het al gezegd, wat hij zei, zondig sterk, stevig, maar geloof nog steviger. Als je maar gelooft, komt alles goed. En dat is iets wat niet katholiek is.
0: Dat zou Jezus niet zeggen.
1: Nee.
0: Dat,
1: Nee, en dat soort dingen allemaal. En ja, ik denk dat het verstandig is om precies te kijken wat Luther zei. Hij was ook antisemitisch.
0: Ja.
1: Dat wil ook liever niet zeggen, maar dat was hij wel.
0: Ja, maar dat, toen was ook iedereen bijna, de kerk ook, antisemitisch, of niet?
1: Was de kerk antisemitisch?
0: Zo, mensen in de kerk.
1: Dat zou kunnen.
0: Nee? Ja, dat kon.
1: Dat zou kunnen. Mensen, er zijn tegenwoordig zoveel rare mensen in de kerk die de gekste dingen, maar de kerk is iets anders.
0: Nee, de kerk is iets anders, dat klopt.
1: Dat is een groot verschil tussen protestanten en dat wij nog de kerk hebben. Goed, even kijken. Dan zegt iemand, ik heb een vraag die me al een tijdje bezighoudt. Ik merk dat de preken van priesters soms heel verschillend zijn. De ene priester houdt de preek kort en beperkt, beperkt zich tot enkele woorden, terwijl een andere priester uitgebreid het ingaat op de lezingen en de evangelie van de dag. Ja. Je weet het spreekwoord dat ze vroeger hadden, maar dat is tegenwoordig helemaal uit de tijd. Als er een nieuwe pastoor kwam, dan zeiden mensen, een korte preek, of een korte mis en een korte preek is de gewoonte in deze streek. Dat is dus eigenlijk het klassieke katholieke idee. Natuurlijk, de eredienst moet en de preek moet, maar niet te lang.
0: Ja. Hou ons niet te lang bezig met dat soort dingen.
1: Nee, want dat is natuurlijk een algemeen gevoel. Dat preken, en dat is ook onderzocht, psychologisch, dat je niet langer dan ongeveer 10 minuten in deze tijd mensen boeit. We hadden vroeger, met retoriek en grote preken enzovoort, konden een half uur, drie kwartier de duur, mensen die zaten geboeid, die hadden geen televisie, die hadden niks anders. Maar nou hebben we allerlei andere dingen.
0: Ja.
1: De vroegere predikanten die haalden ook uit. Wow, wow, wow, wow.
0: Ja, een donderpreek. Ja, dat is wel. Nou, nu hebben we allemaal thrillers en series, weet ik veel. Maar toen was de enige, je ging naar de kerk en dan verwacht een beetje spanning en zo.
1: Ja.
0: Ja, een beetje.
1: Maar dat is dus niet meer.
0: Horrorgevoel
1: dus
0: ook.
1: Die spanningsboog is veel kleiner. En psychologen zeggen een 10 minuten hooguit en de rest valt, dan dommelt iedereen in slapen.
0: Als tenzij het echt goed is. Ja. Zo'n spannend. Nou, dan kan ik wel langer dan 10 minuten als het echt een goed verhaal is.
1: Zeker, maar dat zijn sommige mensen. Je moet ook naar de gemiddelde kijken.
0: Kijk, ik kijk naar podcasts van 2 uur. Ja, als het goed is. Anders na 10 minuten, na 2 minuten ben ik weg.
1: Ja. Goed. Dan maakt het ook nog uit of het een preekje door de week is. Of een preek de zondag. Ik preek in zondags altijd wel 1 minuut of 10. Maar door de week is maar een paar minuten. Even een paar gedachten. Meer heb ik niet nodig. Je moet de mensen ook niet overstelpen met alle mogelijke gedachten. Vroeger was het door de week nooit een preek.
0: Ja.
1: Hè? Uitvaarten was er nooit een preek.
0: Nee?
1: Nooit. Nee, daar ging het om het bidden voor de overledenen. En dat is weggegaan, want tegenwoordig gaat het om het heilig verklaren van de overledenen.
0: Ja,
1: dus dan heb je een preek voor nodig, zeggen ze.
0: Overledenen, zeg maar een grote, die dronk heel veel. komt de priester in de preek en zegt, ja, mensen, jullie moeten niet zo doen. Zie, dan ga je... Dan...
1: Nee, maar dat zegt hij niet. Tegenwoordig zeggen ze dat ook niet. Maar dan vinden ze wel iets anders. Ja, hij dronk wel een beetje veel, maar het kan hem vergeven worden. Want het was toch goed voor zijn kinderen, zeggen ze dan.
0: Nee, ja, ja, maar zoiets. Dat kun je wel anders zeggen.
1: Ze
0: ja.
1: vinden ja. altijd wel iets. Dus daarom is het beter om dat niet te doen. Eigenlijk mogen er geen lijkredens zijn.
0: Ja, ja.
1: Als leken dat doen, dan kan dat bij het graf of weet ik wat, maar in de kerk eigenlijk niet. En tegenwoordig is dat algemeen en dan moet dat. En dat is geweldig om mensen te eren en weet ik wat. Nee, we moeten voor de overledenen bidden, dat is katholiek. En dat is bij de gelovigen bijna allemaal weg, het idee. Ze vinden het allemaal mooi als er allemaal maar leuke dingen over de overledenen gezegd zijn.
0: Nou, heel slecht. Goed,
1: deze vragen stellen, wat zeg je?
0: Slechte dingen over het overledenen zeggen vanuit het altaar.
1: Nou ja, ik heb er wel
0: eens een vreselijk persoon.
1: Dat ik op prentje, want moesten wij de prentjes nog maken. Dat ze zei, zet hem maar op, hield meer van beesten dan van mensen. En dan moet je nog een keer preken over die man. Dat is,
0: nou ja.
1: Of een andere keer dat ik meegemaakt heb dat ik bij iemand, u was overleden. Dat ik daar op bezoek kwam. En hij lag nog op het bed dood te zijn. En die vrouw die zei, ik kan nog niet geloven dat de hand waar ik zoveel slaag van gebeurd heb, nou stil ligt.
0: Oh.
1: Nou, en dan moet je de uitvaart ook nog doen.
0: Ja, dan zeg je, deze was een slechte man.
1: Nee, dat zeggen we dan niet, want dat deden we niet. Oh. Dus dan hebben we over Gods barmhartigheid. En dat weet ik.
0: Voor die nou. Vrouw, ja, die is verlost.
1: Maar dat zijn dingen die je dan nooit vergeet. Hè? Dat,
0: ja.
1: ja. Dus het huwelijk is soms wel een kruis.
0: Ja.
1: En dat kruis werd vroeger gedragen. Tegenwoordig gooi je het meteen weg.
0: Ja, ik zou zeggen, moet je? Als je, nou, dat is een andere vraag, een zijvraag. Nou, als je in zo'n situatie bent, in een huwelijk waar je wordt geslagen, moet je blijven?
1: Nee.
0: Nou.
1: De kerk erkent dat je een scheiding van tafel en bed kunt aanvragen, zelfs bij de bisschop, als je dus gevaar loopt voor je eigen of voor de kinderen.
0: Ja, ja. Dus dan hoef je niet per se
1: nee,
0: zo...
1: Dat wil niet zeggen dat het huwelijk eindigt. Maar je hoeft niet samen te blijven wonen in een gevaarlijke, toxische situatie. Hier de vragensteller die heeft het over dat ze het fijn vindt. Of hij fijn vindt, ik weet het niet wie het is. Dat de priester rustig de tijd neemt om het woord van God uit te leggen. Begrijp ik beter wat de lezing ons willen meegeven. En hoe we Gods woord kunnen meenemen in ons dagelijks leven. Voor mij is de preek dan niet alleen een uitleg van de Bijbel, maar ook een moment waarop ik geholpen word om mijn geloof beter te begrijpen, dichter bij God te komen. Een mooi voordeel, de ochtenddienst van 22 september was zo vol devotie, het raakt je.
0: Ja,
1: weet ik niet. Daarom vroeg ik me af, waarom kiezen sommige priesters voor een korte preek en anderen voor een uitgebreidere uitleg? Is er binnen de kerk een bepaalde richtlijn voor de lengte of de inhoud van een preek? We moeten dan onderscheid maken tussen een preek en een homilie eigenlijk.
0: Oh ja?
1: Ja, in de mis heet het een homilie.

0: In de mis heet het een homilie.
1: Oh.
0: En een preek is eigenlijk een meer dogmatische uiteenzetting, zal ik maar zeggen, een uitleg, een leeruitleg. Dat is een preek. Maar een homilie is, ja, wat zal ik zeggen?
1: Een meditatie.
0: Ja, iets meer verwijlen bij de tekst van, ja, van het evangelie en zo. Maar niet dat je allerlei dogmatische dingen moet behandelen.
1: Nee, nee, nee.
0: Dat kan ter sprake komen, maar dat is niet de bedoeling. Dus dat iemand zegt, we hebben het vandaag over de vergeving van zonden, nou zal ik dus behandelen hoe je moet biechten. Dat is geen homilie, dat past niet onder de mis. Dat is in de preek, dat zou in andere dingen wel kunnen, is catechese. Terwijl de preek in de mis, de homilie, is eigenlijk niet in principe, niet eigenlijk catechese. Dat is een onderdeel van de mysterieviering. Dus het moet als het ware de verwondering over Gods grote daden oproepen die we in het sacrament gaan vieren. En er mag ook wel een beetje vermaning bij zijn, maar dat hoeft niet het belangrijkste te zijn.
1: Ja, ja, en het verschilt per land. Ga je naar andere landen, dan is de preek langer. Kijk, in Roemenië, als ik daar zit, dan is het minimaal een kwartier.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat is zeker.
1: Het is per Nederlander.
0: Zitten dan de mensen te schuifelen of niet, vinden die?
1: Nee, nee, nee. Die zitten, en dan gebruiken ze altijd de 3 anekdotes. Dan zie je wel, ze hebben het ergens geleerd. Hè? Dus ik denk, ieder seminarie heeft een eigen. Dus ze gebruiken altijd, ja, en zoals, nou, er was ooit een man die zo en zo dat deed. En daar moet je iets van leren. En daar meestal 3 van deze anekdotes. Ja, ik weet precies wanneer het gaat eindigen. En dan op het einde is het ook een beetje, dan weet je wel, nou, nu begint hij bij het einde te komen. Nou, het is gewoon geleerd.
0: Ja. Ik denk ook dat het een punt is dat de kunst van het preken eigenlijk ook niet geleerd wordt.
1: Ja, dat
0: heb ik zelfs niet geleerd. Seminarie was toen al een beetje in verval aan het raken. En we zijn in Tilburg gaan studeren. En op het seminarie indruk heb ik niet dat nou erg veel aan retoriek en aan homiletiek gedaan wordt.
1: Dat hoort bij een priester wel.
0: Eigenlijk, en zeker spreken. De praktijk ook.
1: Ja, maar deden de seminaristen, want bij ons wel, daar komen soms seminaristen een preek doen. Dat waren we toen ik kind was in Roemenië, in de orthodoxe kerk wel. Maar niet op zondag, nee. Zo door de weekse viering, dan kreeg zo'n albe aan. Dan mocht hij, en dan zie je wel, die zijn doodnerveus. Dan zie je wel allemaal rood. Het zijn allemaal rood en dan proberen ze nou 10 minuten wat te zeggen. Maar ja, het hoort wel bij het vak.
0: Ja, en vroeger was in ieder geval moesten ze preken in de klas voor hun eigen ding. En daar werd kritiek opgeleverd en zo. En de professor die. Maar dat is eigenlijk volgens mij allemaal niet meer zo. Oh. Ik weet het niet.
1: Doen ze tegenwoordig op het seminarie dat niet?
0: Nee, volgens mij is dat te weinig.
1: Maar hoe leer je dan?
0: Weet ik niet. Een natuurlijke gave hebben, dat kan natuurlijk het beste. Maar er zijn er ook die natuurlijk nooit leren, die zijn er ook. Je had vroeger ook wel kaplaans, die konden niet preken, maar die vonden ze toch heel aardig. De preek is, zeg naar Vaticanum II, hoger gewaardeerd dan vroeger. Ik merk dus dat ik uit de tijd dat ik nog leek was, overgehouden heb dat ik het fijn vond dat tweede Paasdag en tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag, dat er dan niet gepreekt werd. En op andere zogenaamde halve zondagen, dus die geen verplichte feestdagen, werd er niet gepreekt. En dat vonden we allemaal fijn. Vandaag geen preek, fijn.
1: Niets voor te bereiden.
0: Nee, nee, niet de priester, nee, gewoon de gelovigen.
1: Oh, de gelovigen. Oh.
0: De gelovigen vonden dat fijn.
1: Want de mis was sowieso al lang.
0: Dan was het wat korter en bovendien, ja, allemaal die dingen die we toch al lang weten, die worden alweer eens verteld. Dus,
1: ja.
0: Maar na Vaticanum II zijn niet alleen priesters die zichzelf graag horen, die preken bij iedere gelegenheid er enigszins kan en soms heel lang. Maar het zijn ook de gelovigen die dat willen.
1: Ja.
0: En dat betekent dus de opwaardering van de preek. Ja, soms ten koste, denk ik, van de eucharistie. De woorddienst met zondags met 3 lezingen en een preek heeft wel een.
1: Is langer dan het tweede
0: veel
1: deel.
0: Veel langer dan het tweede deel.
1: En kun je zeggen dat de priester wordt geïnspireerd

0: door God, hè, als die aan het preken is. Net als je zegt, je bent aan het biechten en zegt dat, ja, dan is de God zelf die spreekt.
1: Ja,
0: kunnen zeggen.
1: Ja, maar dat is een sacrament. Maar de preek is geen sacrament.
0: Is deel van het sacrament, of niet?
1: Nee, ook niet. Oh. Nee, de priester moet vooral, en dan mankeert het ook nog wel eens ooit aan, dat hij moet preken, dus ambtelijk. Hij moet dus preken, in ieder geval niet in tegenstelling met de kerk. Hij mag op preekstoel niet iets verkondigen wat niet van de kerk is. Ja. Wat ze soms ook wel doen, hoor.
0: Ja, ik heb het ook meegemaakt, ja. Klopt.
1: Ja, en dat kan helemaal niet, want je staat daar niet namens jezelf. Je kunt zelf zoveel ideeën hebben als je wilt, maar je moet ze toetsen aan wat de kerk vindt. En bijvoorbeeld, als de kerk tegen kunstmatige geboorteregeling is, dan kun je niet zeggen, maar ik vind dat dat gerust kan.
0: Ja, ja. Of Jezus zou het ook wel...
1: Zou het wel goed gevonden hebben. Nou, dit soort praat, die mensen die moet je van de preekstoel afslaan. Die hebben daar niks te zoeken.
0: Ja, of liefde is liefde.
1: Liefde
0: dat,
1: is...
0: Ja, ik heb er wel... Als dat tussen een man of een man een vrouw, of vrouw een vrouw, is liefde. God is liefde, dus dat mag.
1: Ja, ja.
0: Zit je te denken, wat is deze man aan het...
1: Ja, wat is hij aan het doen? Die is zichzelf aan het verkopen.
0: Ja.
1: Nou, van de preekstoel afslaan. Dat mag niet natuurlijk. Nee,
0: dat is wel heiligschennis.
1: Nou, als je zoiets doet...
0: Een priester aanvallen?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, volgens mij een priester aanvallen tijdens de mis is heiligschennis. Het is een grote... dan moet je bij de paus even zijn om...
1: Ja. Dus je moet hem na de mis wegjagen.
0: Ja.
1: Net als ik heb van India's priester wel gehoord in de tijd, als ze dat vroeger zo deden in India. Als de pastoor ter plaatse, als die iets uitgehaald had,
0: ja,
1: met een vrouw of weet ik wat allemaal. Ja, en dat werd bekend, dan gingen ze naar de pastorie met een groot mes, met stokken en weet ik wat allemaal. En dan sloegen ze erop. Alleen moest hij zijn hand bovenop zijn hoofd houden, want dan was hij gezalfd, dus dan wou ze hem niet raken. Maar voor de rest raakte ze hem overal en sloeg hem zo het dorp uit. Altus, of het waar is, weet ik niet, maar dat zei
0: dat kan me wel voorstellen.
1: En ik vind het op zich niet zo'n gek idee. Ze moeten zich maar netjes gedragen. Zitten ze allemaal te preken dat ze dit en dat moeten doen.
0: En zij zelf houden ze niet aan. Ja.
1: Goed. De Limburgse aartsbisschop Monsieur van Meegen, die sinds kort nuncius van Duitsland is, zegt in een interview in Duitsland momenteel duidelijke parallellen met Nederland te zien, maar dan decennia later, met als gevolg minder praktiserende katholieken. Dat is zo. We hebben Noordwijkerhout gehad, wat het begin van het einde van de kerk was. En in Duitsland hebben ze nu het synodale weg, doen precies hetzelfde, hebben dezelfde eisen. En je ziet dat het op hetzelfde uitdraait, namelijk op het neergang van de kerk. Maar ze willen het niet zien. De duivel verblindt ze. Hij wijst erop dat aanpassing aan de samenleving de kerk niet zal redden. Integendeel, de kern blijft voor Van Meegen Christus. Hij waarschuwt tegen de gedachte dat institutionele of leerstellige hervormingen tot kerkherstel leiden. Ja, natuurlijk, dat is onzin. Je kunt natuurlijk de macht gaan verdelen in de kerk en vrouwen aan die kasteries, aan het hoofd van die kasteries, of daar iets mee opgelost wordt. Misschien wordt het allemaal nog wel erger.
0: Ja.
1: Maar het heeft er ook niks mee te maken. Of vrouwen of mannen. De kerk wordt geleid door Christus. En dat heeft te maken met het feit dat de Christus sacramenteel vertegenwoordigd door het gewijde ambt. En het gewijde ambt kan niet door vrouwen bekleed worden. Dus vrouwen kunnen dat niet. En dan moeten we dan maar eens aanvaarden. Al die feministische onzin. Vrouwen kunnen een heel hoop dingen, maar dat kunnen ze niet.
0: Amen. Ja, hè? Zo is het.
1: Zo is het. Maar ze denken allemaal in teken van macht, weet je niet. De kardinaal heeft macht. De bisschop heeft macht. Nee, die macht van de bisschop is tamelijk beperkt.
0: Of ze denken meer een teken van meedoen. Dat je mag er zijn. Hoe je ook bent.
1: Ja, maar kijk, als ik dan hoor dat een of andere pastorale werkster uit het bisdom Haarlem, Amsterdam, die altijd al priester heeft willen worden, die zelf roeping voelde tot het priesterschap. Maar ja, dat ging binnen de kerk natuurlijk niet. Werd ze maar oud-katholiek.
0: Ja, dat is ook een oplossing.
1: Nu is ze bischop van Haarlem geworden.
0: Kijk eens.
1: Het is toch een enorme carrière.
0: Ja.
1: Maar het stelt niks voor.
0: Nee, maar...
1: De oud-katholieke kerk stelt er niks voor. Er zijn maar een paar duizend mensen, geloof ik. Er zijn op afgevallen priesters en afgevallen katholieken die daar hun heil zoeken.
0: Nou ja.
1: Nou ja, hoe dat je dan zelf nog serieus kunt nemen, dat snap ik niet.
0: Ja.
1: Zo je carrière najagen. Dus nooit de kerk aan de kant zetten. En een andere kerk zoeken waar je dan wel nominaal...
0: Als je niet gelooft dat de katholieke kerk de echte kerk door God is gesticht. Als je daar niet in gelooft, ja, dan ga je...
1: Ja, maar je kunt toch niet voorstellen dat je denkt dat de oud-katholieke kerk de kerk is door Christus is gesticht.
0: Ja,
1: die
0: maar,
1: 6000
0: maar dat
1: mensen?
0: Maakt niet uit, want ze zien het als een baan. Hè? Je kunt van baan verwisselen. Als dat daar aan de andere plekken betere mogelijkheden zijn voor jouw carrière, dan ga je toch wel
1: daar. Dat is die mevrouw Mulally. Of iets, kun jij dat onthouden, die naam in?
0: Sarah Mulally. Ja. Ja, die is Anglicaans geboren. Die is niet...
1: Nee.
0: Katholiek...
1: Maar die is... het triomf van het feminisme. Dat mens is verpleegster. Hij heeft gestudeerd voor opperverpleegster of zo. Dat is ook heel mooi.
0: Ja.
1: En toen is ze een cursusje theologie gaan doen.
0: Geen
1: academische studie, gewoon een cursusje theologie. En toen heeft ze ook een baantje genomen in de progie. Hè, in de Anglicaanse progie. En toen is ze opgeklommen. Want feministen moesten allemaal vrouwen, moesten priester worden enzovoorts allemaal. Dus, en toen zodoende is ze bisschop en zelfs aartsbisschop. Terwijl ze theologisch analfabeet is. Al dus zegt...
0: Maar u heeft haar
1: de oud-bisschop Gavin Ashenden. Hè, die zegt dat, daar heb ik het van.
0: Ik dacht, u had haar biografie opgezocht.
1: Nee, dat is de Anglicaanse, gewezen Anglicaanse bisschop die katholiek geworden is.
0: Okay.
1: En die heeft erover geschreven. Ze heeft een totale échec is van de Anglicaanse kerk. Dat is zo'n vrouw. En die heeft nu, die mevrouw ook nog, zo slim is ze, aan een of andere Pakistaanse imam, die de imam was van Bin Laden, heeft zijn prijs uitgekend voor de verbinding en de vredes en zo allemaal. Terwijl hij allemaal opgeroepen heeft de Heilige Oorlog en zo allemaal. De mens is dus knettergek.
0: Dus je gaat dan een verbindings...
1: Ja, dus verbinding. Dus de onnozelheid, de woke onnozelheid van zo'n Mulally-mens. Nou ja, fijn. Laten we het maar niet over hebben. Zo erg is het in de katholieke kerk nog niet.
0: Ja.
1: Prijs de Heer.
0: Ja.
1: Af en toe heb je wel eens de neiging dat sommige mensen denken dat ze dat ook willen, dit soort dingen. Maar... Goed, wat hebben we nog meer? Over de toekomstige synodale conferentie, zegt Van Meegen, is afwachtend hoe de Curie en Paus Leo ernaar gaan kijken. Als nuncius is hij mede verantwoordelijk voor de zoektocht naar nieuwe Duitse bisschoppen. Maar hij vindt dat Duitsland de vijver van geschikt... Dat is een rare zin. Dat in ieder geval de vijver voor geschikt kandidaten bijzonder klein is. Er zijn niet alleen minder priesters, maar veel kandidaten blijken volgens de aartsbisschop gewoon ongeschikt. Datzelfde schijnt zich voor te doen in België. Hoe lang is men al op zoek naar een bisschop van Gent?
0: Alle twee, denk ik.
1: De nuncius overal aan het zoeken en het vragen enzovoort. Het lukt allemaal niet. Kijk, je kunt natuurlijk wel een hele hoop gekke priesters opleiden in de loop der tijd. Maar dan hou je geen geschikte kandidaten, maar dat is in Duitsland precies hetzelfde. Paus Benedictus zei al dat er geen enkele katholieke universiteit in Duitsland was.
0: Ja.
1: En daar worden de priesters opgeleid. Dus die worden allemaal op heterodoxe instituten opgeleid. En dan krijg je dus bisschoppen met een verkeerd randje, zal ik maar zeggen. Die allemaal theologisch rare opvattingen hebben.
0: Nou, dan ziet u wel benoemingen, hoe lastig het is.
1: En je moet op tijd ingrijpen.
0: Ja.
1: En dat vinden ze niet leuk. Want dan krijg je heel de pers over je heen. Dat vinden ze allemaal niet mooi.
0: Ja,
1: maar toch moet dat. Dat is de enige manier.
0: Ja. Misschien moeten ze iemand uit Nederland halen voor België.
1: Ja, maar wij hebben er ook niet veel meer.
0: Ja, maar geen.
1: België. Hebben wij iemand?
0: Ik zou het niet weten.
1: Jawel, we hebben er nog eentje. Of we hebben een hulpbisschop die niet heel druk heeft.
0: Ja, dat kan. En dit is ook vlakbij.
1: En die speelt op wereldniveau tegenwoordig. Dus.
0: Ja, dus dan zou hij... Hoe de Belgen hem zouden ontvangen, dat is een
1: Belgen zijn
0: vriendelijk.
1: Vriendelijk. Zijn vriendelijke mensen. En die zeggen hier rechtstreeks, je gezichtje deugt niet.
0: Ja, niet. Achterin.
1: Weet je wel. Maar er zijn zo weinig katholieken in België, dat die paar die er zijn, zijn misschien wel braaf.
0: Ja, wie weet. Die paar mensen die nog komen, die zullen blij zijn.
1: En als je een bisschop hebt die weer mensen rond zich heen kan verzamelen, die de jeugd aantrekt.
0: Ja.
1: Want de huidige bisschoppen denken dat je jeugd aantrekt met LHBTQ+. Toestanden en weet ik wat allemaal. Nou, daar stoot je ze alleen maar mee af. Dat de acceptatie van bij de jongeren voor de homo's er afneemt. En dan zeggen ze dat deels komt dat door de islam, jongeren die daar een dik van moeten hebben. Maar deels ook dat een groot gedeelte van de jongeren conservatiever is. En dat is zo.
0: Ja.
1: En die moeten van die gekke dingen niks hebben. En die houden van het huwelijk en gewone normale dingen. Zoals het altijd is geweest.
0: Ja, sowieso niet zo. Het is best veel overal. Overal zie je, ga je naar Amsterdam, dan zie je overal van die progresvlagen. Het is van die regenboogvlag met nog een toevoeging.
1: Oh, nou, die staan, hoor je.
0: Ja, dat is een progresvlaag.
1: Nou, ik ken alleen procesgebrak.
0: Nou, overal, ja, gebak, maar ja. Dat is ook een vlag.
1: Ik vond dat gebak wel lekker. Maar.
0: Overal. En dan zien ze dat ze een beetje versleten zijn. Ja, over een week hebben ze een nieuwe geplaatst, ja.
1: Ze zijn helemaal knettergek.
0: Ja.
1: Maar gelukkig is er een lichte tegenbeweging. Je ziet dus dat heel die linkse beweging nu stoot op een ontwikkeling van rechts die vrij groot wordt. Kijk, zie je in Duitsland ook. En de bisschoppen houden daar niet van, maar het gebeurt toch, ondanks de bisschoppen. Goed, dus hij kan weinig bisschopskandidaten vinden, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan vindt hij voor een bisschop het charisma het belangrijkste. Ik weet niet wat hij met charisma bedoelt.
0: Ja, vriendelijk tegen mensen.
1: Hij moet geen grijze muis zijn. Daar ben ik ook wel. Dat hij, geen grijze muis. Hij moet gewoon katholiek zijn. Flamboyant katholiek.
0: Ja, zo.
1: Gerust iets durven zeggen. De huidige bisschop, bijvoorbeeld de voorzitter van de bisschopconferentie, heeft... Die gaan nooit mee, die bisschoppen, met de Mars voor het Leven, die in Duitsland ook vrij groot is. Dat doen ze niet aan. Hebben nou wel een boodschap gestuurd. En die boodschap zeggen ze dat we voor het leven moeten zijn enzovoort. Allemaal dat geweldig is. Maar dat we dan ook wel tegen de doodstraf moeten zijn. Terwijl het daar niet over gaat. In Duitsland is helemaal geen doodstraf. Het gaat daar over tegen abortus. Dan zitten ze allemaal politiek correct te zijn en de hele zaak. Is verschrikkelijk.
0: En dan heb je het over een land waar je eigenlijk niets mee hebt. Ja, je woont niet in Amerika, dus nee. Waarom heb je iets over te zeggen?
1: Niks. Nee, maar dat is gewoon om het allemaal breed, weet je wel. Dan ligt er niet zo'n nadruk op die abortus, want dat vinden ze toch vervelend. Omdat natuurlijk die linkse partijen zijn allemaal voor abortus. Je ziet nu zelfs bij ons in de Kamer 22 tot 24 weken.
0: Ja.
1: Die mogen de kinderen dood laten gaan. Dat vinden ze heel gewoon. Die linkse mensen vinden het allemaal heel gewoon, hoor. Ik snap daar helemaal niks van. Dan moet het toch wat ver afgezakt zijn, eigenlijk. Ik vind abortus sowieso... Iedereen praat er tegenwoordig goed. Als je op straat vraagt, op televisie... Ja, dat moet kunnen, dat moet kunnen. Vrouw moet erover... Over de kind wordt niet gepraat.
0: Ja.
1: Nee. En dan zijn ze tegen de doodstraf. Terwijl ik vind dat moet kunnen, zou ik maar zeggen. Als er zo'n lastige mens rondloopt van de staat.
0: Maar dan moeten ze ook tegen euthanasie zijn. Ja, dat ook.
1: Ja, dit
0: van is. Oude mensen.
1: Dus het is allemaal decadent, decadent, decadent. Dat wil dus zeggen, los van iedere moraal. En dit zijn allemaal wraakroepende zonden. En als de maatschappij zo doorgaat, roepen ze Gods wraak over zich af. Dat mag ik ook al niet zeggen. Want er zijn natuurlijk een heleboel bisschoppen. God wreekt zich niet. Kijk de Bijbel maar naar.
0: Ja, dan zeggen dat is de God van het Oude Testament.
1: Ja, en wat zegt
0: Jezus?
1: Wat zegt verschijningen in Fatima?
0: Ja, maar dat is Maria.
1: En in,
0: dan moet je niet in geloven.
1: Daar in, hoe heet het daar?
0: La Salette,
1: ja. Met die dreigingen.
0: Ja.
1: Dan zit ze in Rome wel een of andere man. Ze zegt, dan is het niet echt als ze dreigt. Want God dreigt niet. Nou. Sodom en Gomorra.
0: Oud Testament.
1: Ja, Oud Testament.
0: Jezus met een... heeft Jezus wel iets van gezegd, ja.
1: Jezus vervloekte de vijgenboom zelfs.
0: Dat, ja, ja.
1: Dus ze moeten van Jezus niet hoe noem ik het ook weer? Lieve Jezus-syndroom, heb ik ooit een stuk over geschreven. Ja, dat is gewoon een verkeerd citeren van de Bijbel. Selectief.
0: Ja.
1: Kan een goed verstaander hieruit opmaken dat Monsieur van Meegen de huidige Duitse bisschoppen te modernistisch vindt? Ik denk het wel, ja. Ze zijn natuurlijk ook modernistisch. Niet allemaal.
0: Maar
1: je kunt de bisschoppen van Keulen niet en die van,
0: nee,
1: van Passau niet.
0: Je.
1: Maar er zijn er een paar. Maar het merendeel is zo modernistisch als de pest. Maar als je ze op een rijtje zou zetten, alle bisschoppen in de wereld, hoeveel modernistische er zijn? Er zijn er heel veel.
0: Ja.
1: Heel veel. En er zou dus een paus moeten komen die daar een schoon schip maakt.
0: Oh, dat zal wel 100 jaar duren, want dan moet alles allemaal dood. Dat ken je niet.
1: En we kunnen er een paar afzetten. Ze hebben nu alleen, Franciscus zet alleen brave bisschoppen af. Slechte niet.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch
0: maar
1: zo?
0: Maar dan wil je dan Franciscus volgen? Niet. Dan wil hij niet zoals...
1: maar de paus moet natuurlijk... Dat is hij. Hij moet gewoon bisschoppen aanklagen als ze het verkeerd doen.
0: Ja.
1: Ze roepen, zeggen, dit kan niet. En anders gewoon voor een rechtbank, bij een kerkelijke rechtbank. En zeggen, ja, jij gaat tegen het geloof in. Klaar. Dus het einde. Je kunt het herroepen. Of anders kun je vertrekken. Je moet er niet zomaar roepen. Dat deed Franciscus. Zonder enige vorm van proces. Daar ben ik niet voor.
0: Nee.
1: Gewoon proces. We hebben kerkelijk processen. Die zijn er.
0: Ja, maar dat waren vroeger er wel. Dit soort processen. Denk ik ook niet. Dan wacht je tot die dood gaat. En dat is het. Dat vind je een waardige
1: opvolger. Het kan soms zo zijn.
0: Ja.
1: Maar als iemand zo'n ellende veroorzaakt, dan wacht je niet tot hij doodgaat.
0: Nee, tot hij met pensioen gaat. Ja, ik snap het. Maar ik snap kerkpolitiek ook. Ik snap het niet, maar ik kan me voorstellen dat het zijn moeilijke beslissingen.
1: Dat zijn het ook. Maar ze zijn meestal bangig uitgevallen.
0: Ja.
1: Bangig.
0: Ja, ja.
1: En dat is het erge.
0: Ja, dan zijn nog een paar vragen via de app.
1: Ja, maar volgens
0: we hebben
1: mij
0: nog één minuut.
1: Geef maar een vraag dan.
0: Beste heer Menne, ik heb interesse in geschiedenis met meerdere periodes. Heeft u ook een kleine geschiedenisles wat het verschil was met de mis van voor en na het concilie van Trente? Of moeten we daarvoor toch eerder naar het programma Zuiderlijk zijn?
1: Nou, voor en na Trente weet ik niet. Ik weet alleen dat er maar zeer beperkte dingen zijn. Er zijn wat misbruiken af, maar ik weet niet precies wat.
0: Ja,
1: dat weet ik niet.
0: Nou ja. En dan een tweede opmerking. Persoon die heeft genoeg aan uw uitleg en ik moet meer mijn mond houden.
1: Oeh.
0: Dat is het. En dat ze wel. Soms zet ik het programma uit.
1: Oh.
0: Zo erg is het.
1: Dat is zeker. Nou, er zijn er ook een hoop die het wel aanzetten.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou ja. Dan moet, als af en toe mag het wel. Af uitzetten.
1: Zeker.
0: Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Luisteraars, welkom. Een nieuw programma op Radio Maria. Een prettig gesprek. Een gesprek met wie? Met jongelui. Het zijn allemaal mannen, jongelui. Het is een mannenclub die volgens mij de directeur van Radio Maria heeft uitgekozen. Maar dat weet ik niet precies. We gaan er wel achter komen. Elke week hebben we een paar andere jongeren. Er is een pool van jongeren. Wie zitten hier eigenlijk?
2: Ja, goeiedag. Ik ben Alexander Goemon-Roderijs. Ik ben al wel eens eerder op Radio Maria geweest door interview van pastoor Zimmerman. En ik vind het een eer om zijn excellentie te mogen spreken tijdens dit programma.
3: Hoi allemaal, mijn naam is Niels en het is heel leuk om hierbij te zijn. Dank u wel voor de uitnodiging. Ik kijk heel erg uit naar de gesprekken die we hier gaan voeren. En om elkaar wat beter te leren kennen over allerlei onderwerpen.
4: Goedemiddag allemaal, ik ben Julian Schilder. Het is voor mij het eerst hier bij Radio Maria om in gesprek te zijn, maar het is een hele eer.
5: Hoi, Bart van Rijn hier. Ook vrij nieuw gedoopt, dus ik ben heel benieuwd wat deze gesprekken me allemaal gaan brengen.
6: Mijn naam is Remo Jansen, oud-missienaar van Monsignor Mutsaerts. Vandaag voor de eerste keer in de studio bij Radio Maria. Ik vind het ook een hele eer om hier te zijn. Ik ben blij met de uitnodiging. Dus bij voorbaat dank.
1: Waar gaan we het over hebben? Dingen die gewoon spelen in de media of in het nieuws. Of misschien gewoon losse onderwerpen die algemeen spelen. Toch even, ik ontkom er niet helemaal, de Epstein-files. Ik begrijp er niet veel van. Er zijn miljoenen files. Ik denk, zitten die nou elke dag te notuleren op de eiland wat er allemaal gebeurt? Maar vooruit maar. Het speelt zich wel af in een tijd. Ik ben zelf uit de jaren 70 opgegroeid. Hè. Toen was mijn middelbare schooltijd. En toen begonnen de dingen wel te schuiven. Hè. Een hele morele revolutie, hè. De seksuele revolutie. Hè, dingen die vroeger ondenkbaar waren, ja, die werden ineens in beschaafde kringen. Ja, ineens heel normaal gevonden. Zelfs kwaliteitskranten, althans die zichzelf zo noemden, gingen ineens pornofilms recenseren alsof het normale films waren, enzovoort, enzovoorts. Hugh Hefner, het is een Playboy Mansion. Iedereen kon het allemaal meevolgen op tv. Het werd allemaal gewoon uitgezonden. Waarvan we nu denken, wat raar eigenlijk. Sinds MeToo. Er is trouwens een hele rare aanleiding waardoor alles begon te schuiven. Meneer Dutroux. Toen zag men de gruwelen bijvoorbeeld van het kindermisbruik. Waarvan je van tevoren ook wel kon denken van, ja, dit is toch te bizar voor woorden. Toen hadden zelfs een senator, hè, meneer Brongersma, in de Eerste Kamer. En die vertelde vol trots over zijn kinderpornoverzameling. En die pleitte er ook voor om dat maar te verlagen tot kinderen van 12 jaar. Goed, ik wil alleen maar zeggen, hoe is dat gekomen? Het valt wel samen met de neergang van de katholieke kerk. De kerk, de identiteit, die waren we bijna kwijt. We willen vooral maar gezien worden en vooral relevant bevonden worden. Maar zo is er wel veel teloor gegaan. En nu komen we er pas achter van, ja, als je geen morele norm of waarde hebt, als alles relatief is, dat leidt tot ellende. Remo, je bent pas ergens geweest volgens mij.
2: Ja.
1: Dat is niet direct een link daar naartoe, maar dit geeft wel iets aan.
2: Het heeft wel mee te maken, inderdaad. Want om inderdaad de seksuele revolutie erbij te pakken en de teleurgang van de kerk wat dat betreft. Ik heb, toen ik een jaar of 16 was, toen was het in eerste instantie zo dat mensen nog zeiden, maar ja, als je niet houdt van porno, kijk het dan niet. Maar inmiddels is gewoon heel de wereld een stripclub geworden. Dus je ontkomt er gewoon niet aan. Ik ken zelfs een jonge katholiek die al 5 jaar gelovig was. Die was als kind gedoopt, maar die durfde 5 jaar lang zijn eerste biecht niet te doen. Omdat hij zei, ja, ik ben bang dat ik niet van mijn verslaving afkom en dat ik dan een soort valse biecht afleg. Dus ik heb hem toen geadviseerd, ga maar gewoon wel biechten, want je hebt er toch berouw over. En als je valt, dan kun je erop staan. Maar inderdaad, wat u zei, ik ben naar Polen toe geweest, naar Krakau. Afgelopen weekend was dat. En Krakau overdag is echt een hele nette katholieke stad. Hooguit dat er af en toe iemand op je afkomt of je naar een labyrinth of andere toeristenval wil gaan. Voor de verder rest, ja.
1: Labyrinth, wat is dat dan?
2: Ja, daar hebben ze allemaal van die spiegeldolhoven in de stad.
1: Oh, okay.
2: Dan betaal je 80 zloty, dat ongeveer 20 euro is. En dan moet je één keer door een gebouw heen lopen en dan sta je weer buiten.
1: Okay.
2: Maar s'avonds dan merk je daar niks van, want dan heb je gewoon... wat ik zeg, de wereld is een stripclub geworden. En naast mijn hostel stond dus bijvoorbeeld een stripclub. Ik sliep in het Rembrandt hostel. De naam van de stripclub mogen mensen thuis zelf opzoeken. Maar ik raad aan om het niet te doen overigens. Maar,
1: heb je al te veel gezegd, maar
2: ja,
1: goed.
2: Ja, maar, in elk geval... ik probeerde op een avond gewoon rustig naar binnen toe te gaan. Op de zaterdagavond. En er stond dus een man buiten... Een zogeheten propper. Als je daar door een straat loopt van 50 meter, dan word je al drie man aangesproken. En dat is iedere straat zo. Als je als man alleen over straat gaat of als groepje mannen. Je wordt constant aangevallen door gewoon aangevallen, aangesproken. Wat een spirituele aanval is door iemand die zegt... you wanna come to my strip club and see some tits. En dan is het van... en dan zeg je nee. En de ene die laat het erbij, maar sommige ook niet... En deze man buiten de stripclub naast mijn hostel, die zei, you wanna come get yourself to pussy heaven. Mijn eerste reactie was, no, I wanna get to regular heaven. En toen probeerde ik naar binnen te komen. En toen zei hij, why not? Ik zeg, nou wel, ik denk, ik had überhaupt niet met hem in gesprek moeten gaan. Ik zeg, nee, ik probeerde ondertussen de code in te toetsen. I'm engaged to my lovely fiancé. I'm not interested in any of your degeneracy that you're selling. En toen zei hij tegen mij... Ja, but your fiancé will never know. Met echt een heel kwaadaardige lach.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, en ik dacht bij mezelf echt... Ik heb tegen hem gezegd, first of all, find God. Second of all, tell those girls on site that they need to find God. And third of all, I'm gonna pray for all of you. En toen ben ik gewoon gaan slapen. Want, eerst bidden, dan slapen. Maar het is een constante aanval. Ook daar is het gewoon het nachtleven. De wereld is een stripclub geworden. Je ontkomt er haast niet aan. Je moet actief... wegrennen van lust, anders dan blijf je aan de gang. Dus iedereen zit aandachtig te luisteren.
4: Ja, wat was zijn reactie toen je zei dat hij God moest vinden?
2: Zijn reactie toen ik zei dat hij God moest vinden? Nou, toen droop je wel een beetje af. Dat,
4: hij had geen tegenspraak?
2: Hij had daar niet echt tegenspraak op. Het was, ik denk dat hij toen wel zoiets had van, die is echt niet te pakken. Ik dacht dat hij zeg maar bij de eerste no al had moeten begrijpen dat het niet wat dat betreft te pakken was. Maar ik heb het idee dat heel veel van die mensen die daar dan zitten... van die proppers, die doen het omdat ze geld krijgen. Die denken van, het zal wel. Ik krijg 20 euro per uur en ik praat wel mensen naar binnen toe. Maar deze man, die had echt gewoon een soort doel om maar mensen naar binnen te jagen. En maar op mijn reactie had hij wat dat betreft niet echt heel veel, niet veel aan te merken, nee. Maar goed, ja.
5: Maar je zei in het begin van, misschien had ik hem niet aan moeten spreken. Maar op zich wel goed dat je het toch wel hebt gedaan. Wie weet dat je toch iets in die man hebt veranderd of zo. Dat hij afdroopt, dat hij toch ineens dacht van, oh ja.
2: Ja, hij sprak mij aan, maar inderdaad doorgaan met het gesprek inderdaad. Ja. Maar misschien is het goed dat het toch ergens een zaadje plant bij zo iemand. Ik hoop dat dan, dat zelfs iemand die in zulke soort actief in zonde zich aan het begeven is op zondig terrein, dat hij dan toch zich bekeert. Voor zo iemand zal je nog wat meer moeten bidden dan iemand die zich actief buiten die clubs probeert te houden. Maar ja, ik vond het wel schokkend. Want wat inderdaad u ook zegt, de Epstein-files, die hebben natuurlijk iedereen een beetje wakker geschud met hoe heftig het is en hoe diep alles gaat.
1: Ja, en hoe heftig het toen niet was. Hoe normaal het toen werd gevonden.
2: Ja, dat.
1: En pas moet je rock bottom raken, wil je in gaan zien van, wacht eens even, dit heeft toch allerlei kwalijke gevolgen. Op alle fronten.
2: Ja.
1: Ja, en kijk, ook de kerk in het Westen, om daar even die kant in te gaan. We willen zo relevant worden dat we onderhand ook geseculariseerd zijn. Ik bedoel, als je kijkt naar zo'n James Martin, hoe die pleit voor zijn LGTBQ-pastoraat. Of ja, in Nederland hebben ze iets als homopastoresclub. Ik denk, ja, maar hoe bizar wil je het hebben? Ja. Ik kom erop, omdat van de week is in Amerika... Courage. Ik weet niet of jullie Courage kennen. Courage, die is een groep in Amerika. En dat zijn homoseksuele mannen en ook vrouwen, denk ik. Maar die willen gewoon christelijk leven. Dus in onthouding met de Eucharistie, gewoon met gebed. En die werden met de synodaliteit volkomen genegeerd. Maar deze paus heeft ze ontvangen. En dat is gewoon een degelijke katholieke groep. Met ook een degelijke priester die daar begeleidt. Dus zo kan het ook. Maar toen straks hoorde ik nog buiten de eindzending iemand zeggen, wij zijn allemaal net zo erg met ons second love. En wat is het allemaal voor onzin?
5: Nee, klopt inderdaad. Je ziet het overal gewoon voorbij komen inderdaad. Je loopt door de straat heen. En je komt vaker iets tegen van second love. Een bushokje dat er weer zoiets bij staat van die grote billboards. Het wordt gewoon te veel genormaliseerd. En haakt op wat Michel Mutsert zei over zo'n courage groep. Kijk, dat is goed. Die mensen zijn bezig met wat houdt het evangelie nou in. En hoe kan ik daarna leven ondanks dat ik misschien bepaalde gedachten heb. Alleen aan de andere kant inderdaad van die homopastoors om het zo maar te zeggen. Ja, die zijn dan dingen aan het goed praten die je misschien niet helemaal goed zou moeten praten. Van, Jezus die houdt sowieso wel van ons. En dus kan alles maar. En dat is gewoon wat te kort door de bocht.
1: En die willen ook de leer van de kerk veranderen. En als dat het kwestie is, dan weet je gewoon, het zit verkeerd. Het ontvouwt zich, maar er zit nooit een breuk in. Dan weet je gewoon, het zit verkeerd. Ja.
2: Ik heb er een foto van gezien van zo'n mis dus in de... Ja, mis tussen haakjes. Dat zien de luisteraars niet als ik zo doe, maar... dat was een mis van dus inderdaad de homopastoris groep. Ik weet niet wat de naam daarvan is.
1: Opa's, geloof ik, dat ze zich noemen.
2: Maar daar zat een... Het was volgens mij geen kerk, maar ze hadden een soort tafel neergezet en daar een regenboogvlag overheen gegooid. En daar zat een heel zaal vol met drag queens en die waren dan de mis aan het vieren. En dat was wel met...
1: Dat was bij een uitvaart volgens mij.
2: Het zou best kunnen,
4: Maar het Oudenbosch was volgens mij ook een homo-pelgrim, maar dat is al een tijdje geleden geweest.
1: Ja, maar het is meer politiek dan iets anders, Julian, of niet?
4: Ja, het is wel heel erg jammer dat in de zin van dat we allemaal liefde moeten zijn, dat we dan dit ook moeten accepteren, terwijl het duidelijk tegen de kerkleer in is. En dat is heel jammer.
1: Nou, ze hebben het over liefde, maar volgens mij bedoelen ze lust. Dat is toch net iets anders, dacht ik.
3: Ja, het probleem is denk ik natuurlijk, iedereen verdient een plek in de kerk.
1: Zeker.
3: Maar wanneer we iets kenmerken als een zonde en niet passend bij de katholieke theologie, daar is er gewoon geen plek voor om dat goed te praten.
1: Nou, wie is welkom in de kerk? Heel simpel, iedereen. Ja. Maar wel om tot bekering te komen, wat voor iedereen nodig is. Kijk, de enigen die niet welkom zijn, althans die thuis mogen blijven, zijn degenen die denken, aan mij markeert niks. Dan is er vergeving niet nodig en genade is er dan ook niet meer aan de orde.
3: Het jammer is natuurlijk dat een argument als we zijn allemaal zondaars wordt gebruikt om een zonde goed te praten in plaats van tot bekering op te roepen. En op deze manier met bijvoorbeeld de pelgrimstocht wordt er ook juist aandacht gevraagd of de implicatie van een acceptatie. En ook een identificatie met zonde. Maar ik kan me niet een pelgrimstocht voorstellen met een andere zonde.
1: Ik denk dat het erger is. Ze willen zonde geen zonde meer noemen.
3: Ja.
1: En Jezus is gekomen tot vergeving van zonde. Dat is het grote motief. Hè?
3: Ja.
1: Als je het evangelie leest door de lens van die woorden van Johannes de Doper, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan ben je een heel eind als je dat bevat. Het lam Gods, slachtoffer, die voor ons zal sterven, die de zonde van de wereld wegneemt. Vraag om vergeving en je krijgt het. Het is vergeving on demand bij ons. De buitenstaanders denken allemaal, dat is lekker makkelijk. Nee, want wie vraagt erom? Degene die dat besef heeft en die het ook spijt heeft en die zijn best doet om het beter te doen. Dus zo simpel is het niet, maar wel prachtig.
2: Nou is het, ik heb een keer gehoord, toen had ik een gesprek met een jongen van mijn oude middelbare school. Die is van de katholieke kerk naar de anglicaanse kerk gegaan.
1: Ja.
2: En die heeft gezegd tegen mij, of die stelde mij de vraag, ik had er op dat moment niet echt goed een antwoord op. Die zei, ja maar het sacrament van de biecht, dat slaat eigenlijk nergens op, want is Christus niet al voor je zonde vergeven? En moet je, eigenlijk zou je dan zeggen dat de biecht dat eigenlijk een soort teniet zou doen. Dat het een soort extra stap is. Hij had een aparte manier van uitleggen, maar ik had er niet echt een heel goed gevat antwoord op. Dus hoe zou je daarop in moeten gaan?
1: Nou, als je iets zegt zoals hij het gezegd zou hebben, dan hoef je überhaupt geen vergeving te vragen, want het is allemaal al goed.
2: Ja.
1: En dan komt het ook Ja, maar, ja. Dat, dan hoef je het niet je best nergens voor te doen. Mm-hmm. Het is de, kijk, Christus is gekomen tot vergeving van de zonde. Het is wel mogelijk. De hemel is weer geopend. En als we ons tot hem richten, in zijn voetsporen treden. Resultaat wordt niet gevraagd, wel de inspanning. En elke keer is mislukt, vraag vergeving en je krijgt het. Ja. En er zit ook genade aan verbonden. Hè? Dat je helpt, stukje bij stapje voor stapje de goede richting in te gaan. De grootste heiligen die gingen altijd biechten. Bisschop Berm zegt het heel mooi. Als je een raam hebt die er netjes uitziet. Maar als je dan tegen de zon in kijkt, dan zie je al de kleinste dingen.
2: Ja.
1: En de heiligen zagen de kleinste dingen. Die wisten, nee, er is nog steeds...
2: Ja.
1: Streef naar heiligheid. Ik zeg dat vooral aan jongeren altijd tot vervelens toe. Streef naar heiligheid. Doe je dat niet, dan heb je je leven verknald.
2: Ja.
1: Ik zeg het dus nog maar een keer. Kijk, zijn katholieken, zijn die beter dan niet-katholieken? Het antwoord is natuurlijk simpelweg nee. We zijn wel beter af.
2: Ja.
1: We hebben sacramenten die anderen niet hebben.
2: Oeh.
1: En we hebben ook, als het om niet-gelovigen gaat, ja, het gebed. We hebben de heilige voorbeelden. We hebben, dat is zo behulpzaam. En vooral twee dingen zijn vooral belangrijk. De Eucharistie en de heiligmis. Hoe uiteenlopend alle heiligen ook zijn en waren. Die twee stonden bij alle twee bovenaan. Ja. En dat is goed om te weten.
4: Ik zie Julian, dat ik ook wel eens heb gehoord van niet-katholieken, wat vaak gezegd wordt. Waarom zouden we biechten via een priester?
1: Nou, simpelweg omdat Jezus het zo ingesteld heeft. Gij zet Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Alles wat gij vergeeft zal vergeven zijn. En alles wat gij niet vergeeft zal niet vergeven zijn. Alles wat, ja, wat gij zult binden zal ook in de hemel gebonden zijn enzovoort. Dat is de reden dat ik dat serieus neem. En dat ik ook denk, het kan niet anders. Het is gewoon de instelling van Jezus zelf. Hetzelfde verhaal met waarom alleen mannen. Dat is geen sociologische kwestie of zo van die tijd. Mm-hmm. Nee, want het was zo evident dat Jezus heel anders met vrouwen omging dan in de cultuur van destijds. Maar kennelijk is er een bewuste keuze voor mannen. En dat heeft dan weer te maken met ja, het contract, het verbond, de afspiegeling van het huwelijksverbond, man, vrouw enzovoorts. Kijk, als Christus het zegt, daarom neem ik het serieus. En dat is eigenlijk maar alles wat hij zegt. Als je dat gaat relativeren van ja, maar, ja, nee, dan zitten we op het verkeerde spoor. Mm-hmm. En je hebt uitleg nodig en daar hebben we dan weer het leergezag voor en zo. Ik wou even naar iets anders. Pius X. We kennen Pius X, denk ik. Dat is ooit begonnen met Monsieur Lefebvre. Die heeft destijds... Die vond het allemaal ingewikkeld zoals de kerk in elkaar zat. Die denkt, we moeten de traditie bewaren. Heeft toen priester tot bisschop gewijd. En ja... Dan zit je niet meer helemaal in eenheid met de katholieke kerk. Het is niet per definitie een schisma. Het is in ieder geval opgeheven door paus Benedictus.
2: Ja.
1: En paus Benedictus, inmiddels ook bekend, gewoon huwelijken zijn dan geldig en doop. Elke Pius X priester bij elke mis die hij celebreert. In de oude ritus is dat, hè. Dat wordt ook gebeden voor de paus van Rome. Er zitten natuurlijk wel moeilijke kantjes aan. Als je eigen bisschoppen gaat wijden en je eigen rechtbanken hebt. Maar nou zitten ze op een punt dat ze denken van ja, maar we dreigen uit te sterven. Dus we hebben bisschoppen nodig. En ze staan op het punt om een paar priester tot bisschop te wijden.
2: Ja.
1: Ja, hoe gaat dat verder? Want er zouden gesprekken zijn, of al geweest, of nog niet. En vooral Benedictus, die wilde de eenheid bewaren. En ik denk paus Leo ten zeerste ook. Alleen, dit is voor een paus ook een moeilijke kwestie. Wat doe je ermee?
2: Als ik het zo zag.
1: Ja.
2: Ik ken een aantal mensen die toch regelmatig naar de Pius X gaan in Gerben en ook in Utrecht. Ik ben zelf ook een aantal keer in Gerben geweest. En ook in Antwerpen. Ik heb twee keer een doop mee mogen maken. Het zijn allereerst gewoon hele nette, gezonde mensen en gewoon katholieken die er komen in elk geval. En de priesters daar, dat zijn ook wat dat betreft gewoon heel goede traditionele priesters. Gewoon katholiek, zoals we dat dan zeggen. En ja, zoals ik het nu hoorde, gaan ze binnenkort, volgens mij in juli gaan ze dus een aantal nieuwe bisschoppen wijden. En er wordt nog inderdaad gesproken in Rome met de paus of dat dan gaat mogen, et cetera. Ik heb vorig jaar bij het jubeljaar nog gehoord dat paus Leo, die had tijdelijk de officiële bedevaart van Pius X op de agenda gezet. Dus dat was wel een soort beweging van toenadering ook. Ik weet niet,
4: die volgens mij gebeurt dat elk jaar. Ja, maar dat was niet een unieke daad.
1: Nee, denk ik ook niet. En iedereen die zich aanmeldt, bijna iedereen, als wij een bedevaart noemen met dit clubje, dan komen we ook op het lijstje te staan.
2: Ja, dat klinkt als een plan.
1: Ja, maar het is niet, niet gezegd van, oh nee, die zijn niet welkom. Dat zeker niet.
2: Nee, dat precies. Bijvoorbeeld, wat we het net over hadden, de LHBTIQ+ pelgrimage, die was niet goedgekeurd. Die kwam ook niet op de kalender te staan. Maar in elk geval, als ik het zo hoor, de mensen die ik spreek over de bisschopwijding binnen de PS10. Dat is er eentje uit Antwerpen, er is een uit Gerwen. Die zeggen allebei, eigenlijk hou ik mijn hart vast en de priesters erbij. Want we waren eindelijk een beetje toenadering aan het zoeken. Dat ging onder Benedictus heel goed. Het ging onder Franciscus wat moeizamer. En met paus Leo hebben ze wel weer dat ze denken, we komen weer wat dichter bij de kerk en de volledige communie te staan. En nu zijn ze van plan om 11, was het volgens mij, nieuwe bisschoppen te gaan wijden. En ik zie een hand omhoog.
4: Vijf.
2: Oké, vijf inderdaad.
4: Nog niet zeker, dat is een aanname, maar volgens mij vijf.
1: Ja, maar ze zetten het wel op de agenda. En er is toch iets moeilijks voor een paus. Ik bedoel, stelde ik priesters gewijd tot bisschop, dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. En tegelijkertijd, je wilt vasthouden aan de traditie en de oude mis. Petrus Broederschap doet dat ook. Dus, en die zijn gewoon totaal in eenheid met Rome. Dus ja, zo kan het ook.
4: En het ding is wel dat de Petrusbroederschap heeft getekend dat ze geen kritiek mogen leveren op het modernisme binnen de kerk. En sommigen zien dat als een te grote compromis en dat ze daarom niet naar Petrus willen.
1: Dus hebben ze dat getekend?
2: Petrusbroederschap, niet Pius X, zei je, bedoel je? Of?
4: Ja, de Petrusbroederschap.
1: Okay, maar wat teken je dan voor? Ik bedoel, het gaat dan vaak over Vaticanum II. Ten eerste is dat geen dogmatisch concilie, dus... ja, wat zeg je eigenlijk als je dat als je er helemaal achter staat? Maar het geldt voor elke concilie. Wat is dan eigenlijk het punt dat Pius X niet de weg kan gaan van de Petrusbroederschap? Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of iemand van jullie er iets van weet of kan zeggen.
2: Volgens mij was het zo dat, dat ze dus... dat Monsieur Lefebvre toen aan die kardinaal Tuuk was het volgens mij. Vietnamese kardinaal had hij gevraagd of dat de bisschoppen gewijd konden worden. Dat mocht toen niet. Toen is dat redelijk afgescheiden. Toen was het afscheiden en toen heeft vervolgens Monsieur Lefebvre gezegd, we gaan het wel doen. En op basis daarvan heeft toen een deel van de priesters van de Pius X toen de tijd gezegd, ja, we gaan er dan gaan we ons eigen broederschap oprichten. En dat is de Petrusbroederschap geworden, die dus in volledige communie gebleven zijn.
1: Want je zondert je toch een beetje af van de kerk. En dat kan best zijn dat je bepaalde dingen niet eens bent, maar er is nogal wat.
2: Ja.
1: Dus ik hoop toch dat ze de verstand gebruiken en gewoon erbij blijven en meer toenadering zoeken.
2: Ik hoop het ook, zijn goede mensen. Dus,
3: Ik weet er zelf niet genoeg van, maar misschien is het interessant ook voor de luisteraars. Hoe zit dat precies bij de Petrusbroederschap? Hebben zij eigen bisschoppen?
1: Nee. Hebben die eigen bisschoppen?
4: Ik heb het gedaan vanuit het bisdom, volgens mij.
1: Ja, en kijk, die zijn gewoon, die worden ook, ja, ze vallen gewoon onder, in alles onder, onder Rome. Dus... erkende de paus. Je kunt zeggen dat Pius X dat ook, ze noemen in de mis, maar ja, je eigen weg gaan, je moet je uiteindelijk onderwerpen.
2: Ik heb ooit
1: hoe goed ze het ook bedoeld zijn en hoe ook zeer ze in de traditie zitten en alles, maar dit,
2: ja. Ik heb ooit iemand horen zeggen op bedevaart in Rome, de Pius X is eigenlijk de guilty pleasure van traditioneel katholiek. Ja, dan zo van, je mag eigenlijk, je mag er wel naartoe gaan. Het is niet helemaal de bedoeling of zo. Ik weet, er is ooit een keer een mail geweest naar kardinaal Eijk, volgens mij, waar dat die zei, je mag er naartoe gaan. Ik zie Julian lachen, jij weet er iets meer van, volgens mij.
1: Ik heb wel eens gehoord, wat een beetje een vreemde conclusie is, je kunt er rustig zondags naar de mis gaan, maar het geldt niet als vervulling van de zondagsplicht.
4: Volgens mij is het wel vervulling van de zondagsplicht. Dat hadden mensen ook gevraagd aan het aartsbisdom Utrecht.
1: Dat is
4: een hele populaire e-mail, dat die e-mail bevestigt dat het wel de zondagsplicht vervult.
2: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: En is dat in alle gevallen of alleen als je bij je eigen kerk niet terecht kunt of wat dan ook?
4: Details zou ik niet weten. Ik weet in ieder geval dat er in de e-mail stond dat het de zondagsplicht vervult.
1: Ja. Nou ja, ze zijn ook geldige priesters natuurlijk en geldige wijdingen.
3: Ja. Maar dat beargumenteert wel de hele kwestie of het hele punt, vraagteken. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat maakt het nou zo complex, dit onderwerp?
1: Maakt je complex dat je op één of niet toch losmaakt van Rome. Kijk, als dit kan, dan kan ik ook een club beginnen. En dan wijd ik een paar priesters tot bisschop. En dan zien we meteen van, ja, wacht even, hier klopt iets niet. En dat geldt daar eigenlijk ook.
3: Ja, precies. Dus waarom sluit Pius zich dan niet gewoon aan bij Rome?
1: Ja, ze zijn toch een paar punten van Vaticaan II waarmee ze zich niet kunnen verenigen. Overigens, Monsieur Lefebvre, dus de stichter, zeg maar, die nam deel aan Vaticaan II. Heeft ook alle documenten ondertekend, zonder uitzondering. Wat wel een groot probleem is, en dat heeft Paus Benedictus of toen een Gratzinger ook beaamd. Er zijn een soort twee concilies geweest. Het echte, documenten die nooit iemand leest. En de media en veel modernisten zijn aan de haal gegaan met de geest van het concilie. Mm-hmm. En dat is een heel ander verhaal.
3: En dat past in het tijdframe natuurlijk ook met het eerste onderwerp waar we het een beetje over hadden.
1: Zeker, maar die geest van het concilie, als je de documenten leest, dat heeft daar niets mee te maken werkelijk. En het is ook Lefebvre en die verzet ik ook vooral daartegen. Ik trouwens ook. Want de geest van het concilie waar iedereen... Iedereen die met mij een discussie heeft en die beroept zich op de geest. Maar ja, de geest van de concilie zegt dit of dat. Ik zeg, hebt u de documenten wel eens gelezen? Nee, ik zeg, lees ze en dan praten we verder. Dan zie ik ze nooit meer terug. Ja, die documenten is niks mis mee.
2: Die zijn nog steeds aan het lezen.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Het is wel veel papier, dat moet ik er wel bij zeggen. Ja.
3: Het gaat dus dan duidelijk wat meer over de vrije interpretatie van de mens aan zich.
1: Het is helemaal geen interpretatie. Ik bedoel, het volksaltaar wat ineens... er staat niets van in Sacrosanctum Concilium. Wat staat erin? Wat is de taal welke gebruikt moet worden? Latijn. Oké, volkstaal kan ook als uitzondering. Latijn. Welke gezangen? Verreweg de voorkeur voor Gregoriaans.
3: En hoe zijn we dan zo ver van die documenten afgedwaald?
1: Nou ja, net zoals iedereen in de jaren 60. Die kregen dan allemaal last van hersenverweking of zo. Ik weet het echt niet.
2: De klap van de modus als pastoor mij dat altijd zeggen.
1: Ja.
5: Maar des te meer reden denk ik wel dat het dan goed is dat het bij elkaar blijft, toch? Want het is een beetje speculeren, maar het voorziet wel in een bepaalde onderstroom, een bepaalde behoefte die er is van jonge katholieken die juist die traditionele weg weer willen volgen. Dus ik denk dat het alleen maar grote schade, nog meer schade aan kan brengen als het nog verder uit elkaar gaat.
1: Dat is ook zo, want als je kijkt naar de nieuwe katholieken, zoals we dan maar gemakshalve noemen, die zijn allemaal gewoon katholiek. Dus de vrijzinnigheid, dat bestaat helemaal niet. Ook degene die ik allemaal kom, ik hoor bij niemand van, ik ben het daar of daar of daar niet mee eens. Nee, ze willen gewoon weten hoe het zit. En waar gaan ze naar de kerk? Waar de liturgie gewoon traditioneel is. Geen ballonnen en clown liturgie en dat soort gekke dingen. Gewoon authentiek. Vooral waar het sacrale speelt. Het transcendente.
2: Wat verstaat u onder ballon en clown liturgie? Ik wil nu de voorbeelden.
1: Ja, nou, je hebt heel veel eerste communiemis waar heel veel letterlijk veel ballonnen hangen en van alles. Maar waar ze het vooral leuk willen maken en zo.
5: Spaanse gitaar heb ik al voorbij gekomen.
1: En met muziek en bandjes. Ik ben een beetje allergisch voor drumstellen in de kerk.
3: Het ergste wat ik ooit heb meegemaakt is een accordeon op het priesterkoor tijdens Pasen.
1: Een accordeon. Dat kan nog meevallen, maar... Ja.
3: Ik kan uit ervaring spreken dat dat niet deed. Het viel zeker niet mee.
1: Het was geen Gregoriaanse...
3: Geen Gregoriaanse accordeon.
5: Maar Remo, jij had toch ook een keer dat jij bij een mis was dat je een soort van regenboogkaars op het altaar zag staan of zo? Daar kan ik me wel iets van herinneren.
1: Dat klopt. Komen we weer bij dat onderwerp,
2: Dat klopt. Dat was bij de vorm... Is het netjes om de kerk te noemen, maar dat is in elk geval bij een vormsel Vol Mis was dat. En dat was een grote groep met jeugd die er dan aanwezig was. Met jeugd bedoel ik echt kinderen. En die gingen dan met een mevrouw daarmee die voor de vrijwilligers daar... Die deden kinderwoorddienst voor de, ja, voor de kinderen dan. En aan het begin was het... dat die pastoor of kaplaan of weet ik veel... Er was een man uit India en die zei... ik zal eerst even de kaars ontbranden... zodat de kinderen het licht mee kunnen nemen... naar de kinderwoorddienst. En toen kwam er een kaars van Amnesty International... met de regenboogvlag erop. En die kwam toen de kinderen terugkwamen... kwam hij op het altaar te staan bij de consecratie. En toen zat er ook echt iemand naast mij, zeg maar, bijna te schuimbekken, die zei van, dat kan toch niet? Ik zeg, nee, het kan ook niet. En ik weet niet wat er mee is gebeurd, maar die kaas is verdwenen daarna. Dus
7: heel goed.
2: Ja,
1: maar het is politiek, dat moeten we toch echt erbuiten laten. Het is haast niet meer, hoor, want... Maar toen nog voor bijna iedereen de uitvoer had via de kerk. Ook al was het niet meer zo kerks. Ja, je krijgt de raarste verzoeken natuurlijk. Het past gewoon niet.
7: Nee.
1: En als je het dan gewoon doet, is volgens mij toch iedereen tevreden uiteindelijk.
3: Ik heb een keer een priester heel mooi horen zeggen... Politiek is allemaal nep. Christus is de waarheid. Dus we gaan het over politiek in de kerk.
1: We gaan afsluiten, Christina, denk ik. Ja, Christina zit hier ook. Ik denk dat hier alleen maar mannen zitten. Nee, Christina zit hier zeer zwijgzaam ook.
2: Inclusief.
1: Zonder microfoon, ja. hebben we nou iets heel luchtigs om af te sluiten?
3: Ik vind een inclusief programma met Christine erbij wel heel goed. Maar zonder
1: heel goed, ja. Ja, dus zeg maar tegen Anton dat hij zijn baan kwijt is. Ja. Goed, beste luisteraars, we zijn er volgende week weer. Hoe zit het, Christina? Ik weet dat, dit is niet wekelijks, hè? Dit is de eerste keer, luisteraars. We weten het zelf ook niet. Het is twee wekelijks, vermoed ik. Ja. Dus graag tot over twee weken de groeten van allen hier aanwezig, inclusief Christina.
2: God zegen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jezus a mortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 26e week leidt de kerk met de eerste zin van de introitus ons naar de goedheid van God. Wij gedenken uw goedheid, Heer, binnen uw heiligdom. In de Eucharistie vieren wij de macht van God. Met zijn goedheid, met zijn onvoorwaardelijke liefde, krijgt God alles klaar. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus, die wist wat ze dachten, nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste. Nu nam Johannes het woord en zei: meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven. En we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij. Maar Jezus zei tot hem: belet het hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bij hem voor wie ik als een kind ben. Zelf is hij het volmaakte kind. Het volmaakte kind van de Vader. Uit zijn hand neemt Jezus alles aan in volmaakte overgave, in volmaakte rust en vrede. Zijn leven, zijn lijden en zijn dood. Dat is het waarin Jezus zijn leerlingen onderricht gaf en waarin hij ook mij nu in deze gebedstijd wil onderrichten. Een paar passen voor de plaats van het gebed, de innerlijke blik omhoog richten, zien hoe hij mij te boven gaat en toch heel dicht bij mij is. Ja, hoe ik in hem ben. Zoals kinderen in hun ouders zijn, in hun schoot, in hun thuis, in hun hart. Als zijn kind val ik nooit uit hun weg. Zelfs niet door de zonde, tenminste wanneer ik me niet sluit voor zijn barmhartigheid. Ik maak een gebaar van eerbied om uiting te geven aan mijn gevoel van kleinheid tegenover zijn grootheid. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, zonder stok stijf te zijn, zo min mogelijk bewegen, zodat ik niet opga in mijn eigen activiteit, maar me door een meer passieve houding ontvankelijk maak voor zijn passiviteit. Dat zou eigenlijk heel mijn levenshouding moeten zijn. Actief op grond van passiviteit. Inzet op kracht van genade. Het is nu het geëigende moment om dit als een genade te vragen. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me er nu op voor Gods grootste zelfopenbaring te gaan ontvangen, door me de geschiedenis van Jezus voor ogen te stellen, meer in het bijzonder de geschiedenis van deze episode, voordat Jezus zijn reis naar Jeruzalem aanvaardt, Lucas 9:51. Voor hij dat doet, onderricht hij zijn leerlingen over de aard van zijn optrekken naar die stad. Geen triomftocht, maar een ontluistering. Tot driemaal toe voorspelt hij zijn lijden, dood en verrijzenis. En tot driemaal toe
reageren de leerlingen met verzet en onbegrip. Jezus wil ons niet in het onzekere laten over hoe hij van zijn kant reageert op onze zelfverheffing, onze neiging ons boven de ander te verheffen. Om er nog dichterbij te komen, stel ik me de plaats voor waar zich dit heeft afgespeeld. Ik zie de plaats ook in mijzelf, waar dit geheim zich steeds opnieuw afspeelt, waar ik zelf

waar dit geheim zich steeds opnieuw afspeelt, waar ik zelf als een kind ben. Klein en machteloos, verlamd door vrees, niet in staat om zorgeloos als een kind te leven. En dit kind ook in anderen zien, onder hun soms grote doenerij. Het zijn heilige plekken waar God zich wil openbaren. Ook Jezus aan het kruis is een passende plaatsvoorstelling bij dit geheim. Jezus hangt daar als een volledig vrije mens, zelf zonder macht, zonder bezit, zonder eer. Dit geheim zal zich nooit voor mij kunnen ontsluiten als mij dit niet wordt geschonken. Maar het zal me niet worden geschonken wanneer ik niet eerst erom gevraagd heb. Dat vraag ik dan nu om de bijzondere genade. Die dient er ook voor, dat vragen om die bijzondere genade, om me ervan te vergewissen of ik die genade eigenlijk wel wil ontvangen. En door er deemoedig om te vragen, kan in mij de bereidheid groeien om die genade ook echt te ontvangen in mij. De overweging. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Dus op zeker ogenblik brak er een complete ruzie uit onder de leerlingen van Jezus. Jezus zelf was er niet bij, dus ze konden zich helemaal laten gaan in het uiten van hun gefrustreerde gevoelens. Wellicht heeft Jezus best wel aanleiding daartoe gegeven. Zoals Jezus met zijn leerlingen omging, kun je moeilijk spreken van een gelijke behandeling. Alleen drie bijvoorbeeld konden er zeggen, wij waren met hen bovenop de berg. En alleen Andreas heeft kunnen zeggen, hij heeft mij het eerste geroepen, nog eerder dan Petrus. En Petrus kan zeggen dat hij hem als eerste heeft aangesteld. En tegen mij, zou Nathanael kunnen zeggen, heeft hij toch maar gezegd, zie daar een Israëliet zonder bedrog. En Judas kan weer zeggen, maar mij heeft hij het geld toevertrouwd. En ieder somt de bijzondere voorrechten op die hij in de omgang met Jezus heeft ervaren, op grond waarvan zij zich dan boven de anderen menen te kunnen verheffen. En het is ook, eerlijk gezegd, bijna onoverkomelijk dat alles wat Jezus aan de ene leerling heeft gezegd of gedaan niet door de anderen met argusogen zou worden bekeken. Jezus heeft gewoon niets kunnen zeggen of doen, of ogenblikkelijk zou dit door anderen op een bepaalde manier worden uitgelegd. Ja, hij heeft wat bijzonders met die of die, en die heeft een streepje voor. Of, die dringt zich maar op. Hoe gaat Jezus zich in deze precaire zaak redden? Wie is nu de grootste? En op deze steeds maar door iedereen gestelde vraag, inwendig of hardop, wie is de grootste, geeft Jezus zoals gewoonlijk geen antwoord. Nee, hij probeert zelfs de aandacht voor die vraag af te leiden, door niet naar de grootste te verwijzen, maar naar precies het tegenovergestelde. Wie is de kleinste? Hij begint met een stuk aanschouwelijk onderricht. En wel met de leerlingen te confronteren hoe het in hun houding tegenover kinderen de gewoonste zaak van de wereld is aan de kleinsten meer aandacht te geven dan aan de groteren. Jezus die wist wat ze dachten, nam een kind, zette het naast zich. Nu moeten we eerst, voordat we gaan nadenken, even goed kijken. Voordat we de woorden van Jezus op ons laten inwerken, eerst letten op Jezus. Letten op Jezus wie hij is. Want wat hij zegt, leidt Jezus af van wat hij is. En dan dat kind naast hem. Kijken hoe dat kind naast hem ook al zit. En dat alleen al, die zittende houding, dat is de houding die voorbehouden is aan een leerling.

leraar. Als een leraar gaat spreken, gaat preken, gaat leren, dan gaat hij er eerst bij zitten. En bij de lessen die Jezus geeft, neemt Jezus altijd zelf de houding aan van de leraar die leert met gezag, de zittende houding. En als Jezus dat kind naast zich neerzet en niet ergens laat staan, dan zet hij dat kind in de houding van de leraar. Het kind in de houding van de leraar die leert met goddelijk gezag. En hoe leert het kind? Het leert niet met woorden, maar ook niet met daden, door zijn voorbeeldig handelen, maar door zijn zijn, door zijn kind zijn. En wat zijn ze? Daar zitten naast elkaar het kleine mensenkind en het eigen kind van de hemelse vader. En beide zijn kind. En beide zijn ook kind van God. Jezus, de enige geboren zoon van de vader, de natuurlijke zoon van God, dus zelf ook God. En het kleine mensenkind, het aangenomen kind van God. Ook al echt horend tot de familie van God. Van dezelfde geest. En wat wil Jezus nu overbrengen met dit aanschouwelijk onderricht? Bij welke mensen van de gemeenschap is Jezus doorgaans het meest aanwezig? Bij wie zie je hem het meeste bezig? Bij de kleinen. Bij hen bij wie het vermogen tot ontvangen het meest is ontwikkeld. De kleinen zijn groot in hun ontvankelijkheid. Groot in het klein zijn. Dat is een goddelijk geheim. Daarom heeft Jezus klein willen zijn, omdat hij de zoon is en de liefde van de Vader ontvangt. Maar hij is ook klein willen zijn, omdat er zoveel grote zijn die ze van tijd tot tijd, of misschien wel altijd, klein voelen en toch kwetsbaar zijn. Van mensen die groot willen zijn, hoef je niet te verwachten dat ze bij de kleine willen horen. Maar er moet toch iemand bij hen zijn? Wel, dat is Jezus. Jezus weet zich het beste vertegenwoordigd door degene die de kleinste opneemt. Wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Tegenwoordig zouden ze zeggen, Jezus weet zich het beste vertegenwoordigd door degene die zich in de omgang met de mensen laten leiden door een positieve discriminatie. Waarin niet de groten, maar de kleinen de voorrang krijgen. Een discriminatie dus, ten gunste van de kleinen. En daarmee is de hele hiërarchie van waarde omgekeerd. Boven is onder en onder is boven. Zoals Jezus de Heer en de leraar voor zijn leerlingen zal neerknielen om hun de voeten te wassen. Jezus vereenzelvigt zich met de kleinste. Wie dus de kleinste is onder u allen, is de grootste. Wat Jezus eigenlijk doet, is de grootheid van de kleinen openbaren. En de opgave aan de groten, om de kleinen aan te nemen in zijn naam. Maar bovenal de plaats van Jezus bij kleinen en groten. Hij zelf beschouwt zich toch als opgenomen in de kleinen die door de groten in zijn naam worden ontvangen. Dus eigenlijk vereenzelvigt hij zich dus met iedereen. Niet alleen het kind wordt opgenomen in Jezus' naam, ook de exorcist doet zijn werk in Jezus' naam. En dus de naam van Jezus verbindt als een scharnier de verhouding naar binnen de groep en de verhoudingen naar buiten de groep. Jezus zelf
relativeert de verhoudingen binnen de groep, door de kleine een groot te maken, maar ook de groep zelf ten opzichte van de buitenstaanders, zoals naar die exorcist. Het is Jezus bovenal. En wat zit er bij Jezus eigenlijk achter? Spelen daar morele overwegingen een rol in? Zo van, het staat niet netjes, het is niet fatsoenlijk om ruzie te maken. Vindt Jezus het vanuit zijn rol als leider ongeschikt? Dat bezig zijn met de grootste, dat opzien naar de grootste onder hen? Vindt hij het nodig de leerlingen erop te wijzen dat ze geen ruzie moeten maken, maar de gelederen moeten sluiten? Enzovoorts. Nee, dat is niet de reden. Ze mogen dat niet als gelovigen. Als kinderen van zijn hemelse vader mogen ze dat niet. Net zoals Jezus zelf. Jezus van nature en de leerlingen door aanneming. Het is dus een bovennatuurlijke, een transcendente, een boven het mens zijn uitgaande reden. Uiteindelijk om jezelf, omdat hij zelf de eerstgeborene is en de liefde van de Vader ontvangt. En om de liefde van de Vader te ontvangen, hoef je echt niks te hebben. En ook helemaal niks te zijn. Hoef je niet iets meer te hebben dan de anderen. Hoef je niet te kunnen bogen op prestaties, afkomst, deugdzaamheid of vroomheid. Want dat zou allemaal ongelovig zijn. Ongeloof in de volmaakte onvoorwaardelijkheid van de liefde van de Vader. En dat zou meteen inhouden dat de Vader in het grote gezin van de mensheid met zijn liefde zou discrimineren ten aanzien van de groteren. Dat hij je meer liefde zou geven dan de minder groten. Terwijl het net omgekeerd is. De kleineren, de mensen die minder hebben, die meer kunnen ontvangen, die krijgen ook meer liefde. Waarmee zouden we deze overweging beter kunnen besluiten dan met Psalm 131, bijna de allerkortste psalm. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan. De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer, nu en altijd. En dan sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
0: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht. Mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
0: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
0: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
0: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven. Op al uw wegen u te bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
0: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
0: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
0: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 8 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Getiteld De Kerk trekt door de geschiedenis naar het hemelse vaderland. Paus Leo gaf deze catechese op 7 mei 2026. Broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wanneer wij vandaag stilstaan bij een gedeelte van hoofdstuk 7 van de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de kerk, willen wij nadenken over een wezenlijk kenmerk ervan, de eschatologische dimensie. De kerk trekt immers door deze aardse geschiedenis heen, steeds gericht op haar uiteindelijke bestemming, het hemelse vaderland. Het gaat om een fundamentele dimensie, die wij nochtans vaak uit het oog verliezen, omdat onze aandacht zo sterk gericht is op wat onmiddellijk zichtbaar is en op de concrete dynamieken van het leven van de christelijke gemeenschap. De kerk is het volk van God dat door de geschiedenis trekt, met het Rijk van God als doel van heel haar handelen. Jezus heeft de kerk juist gesticht door dit rijk van liefde, gerechtigheid en vrede te verkondigen. Daarom worden wij geroepen om de gemeenschappelijke en kosmische dimensie van de verlossing in Christus voor ogen te houden en onze blik te richten op deze uiteindelijke horizon, zodat wij alles vanuit dat perspectief kunnen beoordelen en verstaan. De kerk leeft in de geschiedenis ten dienste van de komst van het Rijk van God in de wereld. Zij verkondigt altijd en aan alle de woorden van deze belofte. In de viering van de sacramenten, vooral in de Eucharistie, ontvangt zij er reeds een onderpand van. In relaties van liefde en dienstbaarheid brengt zij de logica ervan tot leven. Tegelijk weet zij dat zij de plaats en het middel is waardoor de vereniging met Christus nauwer verwezenlijkt wordt, terwijl ze erkent dat God in de Heilige Geest ook buiten haar zichtbare grenzen het heil kan schenken. In dit verband doet de constitutie Lumen Gentium een belangrijke uitspraak. De kerk is het universeel sacrament van het heil, dat wil zeggen teken en instrument van die volheid van leven en vrede die God heeft beloofd. Dat betekent dat ze niet volledig samenvalt met het Rijk van God, maar er kiem en begin van is, want de voltooiing zal pas aan het einde van de tijden aan de mensheid en aan de schepping worden geschonken. Gelovigen in Christus trekken daarom door deze aardse geschiedenis, waarin het goede groeit, maar ook onrecht en lijden aanwezig blijven, zonder zich te verliezen in illusies of wanhoop. Zij leven vanuit de belofte van Hem die alles nieuw maakt. Daarom vervult de kerk haar zending tussen het reeds van het begin van Gods Rijk in Jezus en het nog niet van de beloofde en verwachte voltooiing. Als behoedster van een hoop die de weg verlicht, heeft zij ook de opdracht om duidelijke woorden te spreken tegen alles wat het leven aantast en de ontplooiing ervan verhindert. Zij wordt geroepen partij te kiezen voor de armen, de uitgebuiten, de slachtoffers van geweld en oorlog, en voor allen die lijden naar lichaam en geest. Als teken en sacrament van het Rijk is de kerk het pelgrimerende volk van God op aarde, dat, juist vanuit de uiteindelijke belofte, de dynamieken van de geschiedenis leest en interpreteert in het licht van het evangelie. Zij klaagt het kwaad aan in al zijn vormen en verkondigt, met woorden en daden, het heil dat Christus voor heel de mensheid wil realiseren, zijn rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. De kerk verkondigt dus niet zichzelf, integendeel, alles in haar moet verwijzen naar het heil in Christus. Vanuit dit perspectief wordt de kerk geroepen om nederig de menselijke broosheid en vergankelijkheid van haar eigen instellingen te erkennen. Hoewel zij ten dienste staan van het Rijk van God, dragen zij toch het voorbijgaande gelaat van deze wereld. Geen enkele kerkelijke instelling mag absoluut gemaakt worden. Omdat zij leven binnen de geschiedenis en de tijd, worden zij geroepen tot voortdurende bekering, tot vernieuwing van vormen en hervorming van structuren, tot een voortdurende vernieuwing van relaties, zodat zij werkelijk aan hun zending beantwoorden. Ook de relatie tussen de christenen die vandaag hun zending vervullen en hen die hun aardse bestaan reeds hebben voltooid en zich bevinden in een toestand van zuivering of zaligheid, moet begrepen worden binnen de horizon van het Rijk van God. Lumen Gentium leert immers dat alle christenen samen één kerk vormen, dat er een gemeenschap en een delen in geestelijke goederen bestaat, gegrond in de verbondenheid van alle gelovigen met Christus, en dat er een broederlijke verbondenheid is tussen de kerk op aarde en de kerk in de hemel, die gemeenschap van de heiligen die bijzonder ervaren wordt in de liturgie. Wanneer wij bidden voor de overledenen en de voetstappen volgen van hen die reeds als leerlingen van Jezus hebben geleefd, worden ook wij gedragen op onze weg en verdiept zich onze aanbidding van God. Door dezelfde geest getekend en verenigd in dezelfde liturgie, verenigen wij ons met alle die ons in het geloof zijn voorgegaan, om de allerheiligste drie-eenheid te loven en te verheerlijken. Wij zijn de concilievaders dankbaar dat zij ons opnieuw gewezen hebben op deze zo belangrijke en mooie dimensie van het christelijk leven, en laten wij proberen haar te voeden in ons eigen bestaan. Aan allen mijn zegen. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 7 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 8 van Lumen Gentium met de titel De Kerk trekt door de geschiedenis naar het hemelse vaderland. Volgende keer gaan we verder met deel 9.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
1: Goedemiddag, luisteraars. Dit programma komt vaak op een heel toevallige wijze tot stand. Zo ook dat van vandaag. En wel doordat ik onlangs een stukje las over Beethoven, die zich een beetje mal van zijn taak als dirigent zou hebben gekweten. Dat zit zo. We schrijven 1813 en de componist had net zijn 7e symfonie voltooid. Wat prachtig samenviel met het plan om een benefietconcert te geven voor gewonde Oostenrijkse soldaten die Napoleon hadden bestreden. Daar wilden best vele bekende Weense muzici hun bijdrage aan leveren. Tot de uitvoerende vrienden behoorden, behalve de maestro hemzelf, ook Salieri, Moscheles, Meyerbeer, Hummel en Spohr. Beethoven was op dat moment al niet echt jong meer en zijn doofheid nam al ernstige vormen aan, waardoor zijn motoriek voor het orkest niet helemaal klopte met het muzikale moment, althans volgens Spohr. Nu is er in de 7e niet echt een passage te vinden dat met het commentaar van Spohr overeenkomt. Zelf heb ik deze symfonie altijd een van de mooiste gevonden en daarom laat ik u graag luisteren naar de uitvoering van het 2e en 3e deel in de versie van het residentieorkest onder leiding van Jaap van Zweden. Een versie die ik heel prettig licht en helder vind.

Dit voorval was voor mij aanleiding om de genoemde muziekcollega's eens onder de loep te nemen. Als het even kan, onder vergelijkbare omstandigheden. Steun aan strijders, viering van overwinning en dergelijke. Laten we beginnen met Antonio Salieri. Hij componeerde de opera Armida op de inhoud van Jeruzalem Verlost van Torquato Tasso. Een grotendeels fictief verslag van de Eerste Kruistocht. Hieruit hoort u de Sinfonia. Salieri was bevriend met zijn leerling en componist Ignaz Moscheles. Deze componeerde vooral veel muziek voor pianoforte. Uit zijn etudes voor dit instrument laat ik u horen Opus 70, nummer 20, Adagio con moto espressione in C-sharp minor, uitgevoerd door Michele Bolla.

Precies in 1813 trok Giacomo Meyerbeer naar Wenen om eveneens bij Salieri les te nemen. Zijn opera Le Profete ging echter pas in 1849 in Parijs in première, nadat hij er 14 jaar aan had gewerkt. Meyerbeer waagde zich niet zelden aan opera's met een religieuze inhoud, als bijvoorbeeld Robert le Diable, Les Huguenots en dus ook Le Profete. Dat handelt over het wel en wee van de wederdopers. Ik laat u een live uitvoering horen door de London Symphony Orchestra van de Hymne Triomphale à Münster, Roi du Ciel et des Anges. En couplet basique, versé que tout respire.

Johan Nepomuk Hummel was in 1813 eveneens van de partij. Hij was een gewaardeerd pianovirtuoos en had veel succes als pianist bij het Congres van Wenen. Hij trouwde met Elisabeth Ruckel, voor wie Beethoven zijn Für Elise geschreven zou hebben. Van hen kennen we overigens ook trompetconcerten, een geschikt instrument om overwinningen mee te gedenken. U hoort van het concerto in E-flat, het rondo. Louis Spohr was in 1813 en 1814 dirigent van het orkest van het Theater van Wenen en hij was in die periode ook bevriend met Beethoven. Hij schreef, mij niet bekend wanneer precies, ook liederen, waarvan we gaan luisteren naar opus 72 nummer 4, Beruhigung.

Het lijkt me dat we dit onderwerp het beste kunnen afsluiten met het scherzo uit de derde symfonie, Eroica, van Beethoven, die immers als bijnaam de heroïsche kreeg. Dat wil zeggen in 1803, met betrekking tot Napoleon. Die bewondering bekoelde snel toen Napoleon het volgende jaar zich tot keizer van Frankrijk uitriep. Daarna moeten we maar even tot rust komen met het Ave Virgo Sanctissima van Francisco Guerrero, om daarmee vredig deze uitzending te besluiten. Ik wens u nog een fijne zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Als de kerk terugkeert tot het wezenlijke, ontstaan er volgens paus Franciscus nieuwe wegen en uitdrukkingsvormen van het evangelie. Telkens wanneer wij trachten naar de bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie terug te krijgen, verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere uitdrukkingsvormen, sprekender tekenen, woorden die vol zijn van een vernieuwde betekenis voor de huidige wereld. In werkelijkheid is iedere authentieke evangeliserende activiteit altijd nieuw. De nieuwe evangelisatie in de 21ste eeuw. De nieuwe evangelisatie, wat is het? Het is evangelisatie die nieuw is in haar vuur, in haar methodes, in haar uitdrukkingswijze. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie zijn al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, zowel binnen als buiten Europa. In het bijzonder zijn dat de katholieke gedoopten. Het doel van de nieuwe evangelisatie is om hen weer in aanraking te brengen met het evangelie, met de persoon van Christus. Het gaat om een nieuwe fase in de evangelisatie en niet zozeer om een nieuw programma. Er is nood aan nieuwe manieren van verkondiging en nieuwe verkondigers, mensen die vanuit hun ervaring met de barmhartige liefde van God naar de randen kunnen gaan om het evangelie te verkondigen in woord en daad. Het is een roeping die geldt voor alle gelovigen en niet alleen voor bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen of theologen. De nieuwe evangelisatie in de katholieke kerk in Nederland in de 21ste eeuw, hoe moet deze eruit zien? Er zijn grote veranderingen gaande in de samenleving en ook binnen de kerk. De volkskerk brokkelt in snel tempo af. De contouren van een keuzekerk worden steeds meer zichtbaar. De katholieke kerk en ook de andere kerkelijke genootschappen zullen zich als minderheid moeten verhouden tot een post-christelijke samenleving. Hoe kan de katholieke kerk in de seculiere samenleving waarin ze zich bevindt een aantrekkelijk missionair getuigenis geven? Daar is het laatste woord zeker nog niet over gezegd. En het valt buiten het bestek van het compendium om hier nu dieper op in te gaan. Een allereerste stap kan zijn dat bisdommen en parochies het belang en de noodzaak inzien om prioriteit te geven aan de nieuwe evangelisatie. Juist een hernieuwde en gezamenlijke visie op nieuwe evangelisatie binnen het bisdom en de parochie kan betrokkenen perspectief, richting en hoop geven. Dan wordt weer duidelijk dat de kerk bestaat om mensen dichter bij Christus te brengen. Alle inzet van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw mag hierop gericht zijn. Ja, zelfs de zorg voor gebouwen en financiën, hoe belangrijk ook, zou in dit perspectief geplaatst mogen worden. Wat betreft het kerkelijk leergezag, zij spreekt sinds een aantal decennia nadrukkelijk over de nieuwe evangelisatie. Dit compendium is mede een pleidooi om de rijke inhoud van het begrip nieuwe evangelisatie nader te ontdekken. Ten slotte, het is wezenlijk om alle inzet voor de nieuwe evangelisatie te laten voortkomen uit gebed. Paus Paulus VI noemt de Heilige Geest niet voor niets de hoofdrolspeler van de evangelisatie. Daarom klinkt bij het woord evangeliseren
ook altijd dit gebed. Kom, Heilige Geest. Deze tekst is geschreven door Mirjam Spruit. Zij is stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. En dan komen we aan het einde van deel 1 van het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. En deel 2 is eigenlijk meer een uitwerking daarvan. Ondertitel is een selectie uit kerkelijke documenten en toespraken van pausen. Dat begint bij het Tweede Vaticaans Concilie, dan vervolgens Paus Paulus VI, Paus Johannes Paulus II, Paus Benedictus XVI en tenslotte Paus Franciscus. Aan het einde van het boek komen we nog een lijst met afkortingen van kerkelijke documenten tegen, daarbij ook nog een lijst van aanbevolen literatuur en een korte overzicht van de participerende organisaties voor dit boek. Te beginnen met Centrum voor Parochiespiritualiteit. Het Centrum voor Parochiespiritualiteit, of afgekort met CPS, wil parochies in heel Nederland inspireren en ondersteunen bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Op elk van de domeinen vieren, leren, dienen en gemeenschapsopbouw probeert het CPS inspiratie aan te dragen voor pastores, bestuurders, vrijwilligers en overige parochianen. Dat doet het CPS onder meer door middel van lezingen, workshops, bezinningsbijeenkomsten en publicaties, altijd in dialoog met de parochies. Ook werkt het CPS samen met derden in projecten die haar doelstelling ondersteunen, bijvoorbeeld bij het project Geloven Thuis, zie ook www.geloventhuis.nl, en projecten rondom de nieuwe evangelisatie. Het CPS is opgericht in 1990 door de Congregatie van het Heilig Sacrament, oftewel de Paters Sacramentijnen, en houdt kantoor te Nijmegen in het klooster Brakkestein. Zie voor meer informatie de website parochiespiritualiteit.org. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer Jezus, U heeft gezegd, kom allen tot mij. Maar Heer, zoveel kennen U nog niet. Maakt U onze harten bereid om van U te getuigen. Adem Uw Heilige Geest uit over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden U onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt U ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft U dat velen, ook in ons land, van U en uw kerk gaan houden en dat ook wij zelf telkens weer ons hart op U richten. Wij vragen U dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van uw kerk en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank U, Heer, voor wat U geeft en zult geven. We geven de vruchten weer aan U terug. Alles is van U, Heer Jezus. En met de kerk bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Van harte welkom hier bij het programma Kerk in Nood. En vandaag in de studio Dennis Peters. Welkom weer.
1: Ik ben er weer.
0: Je bent er weer in levende lijven. En dat is tegenwoordig een wat grotere uitdaging dan de vorige seizoenen.
1: Misschien
0: dat zeg ik nou namens jou. Volgens mij hebben we het vorige keer ook niet uitdrukkelijk opgenoemd. Maar jij bent sinds deze zomer de nieuwe directeur van Kerk in Nood Nederland.
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: Ja. Nou, alsnog ook nog van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het brengt natuurlijk ook wel echt nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden met zich mee. Je kwam hier ook helemaal opgewonden binnen eigenlijk. Kun je er toch heel kort even iets over vertellen?
1: Ik zal het niet hebben over de nieuwe accountant en alle financiële dingen en zo die ik nu ook moet doen. Maar het is ook heel inspirerend. Ik wil dat echt benadrukken. Het is een grote verantwoordelijkheid. Ik voel me echt nederig dat ik het mag doen. Maar ik was bijvoorbeeld vorige week met 23 mededirecteuren in ons internationale kantoor in Duitsland. Bij Frankfurt, waar Pater Werenfried ooit begonnen was met alle hulp via die weg te sturen. En dat was wel heel inspirerend, want niet alleen vanwege de mededirecteuren. Er zit een mededirecteur tussen die 5 jaar lang heeft geholpen om die IRADE-wapens te laten neerleggen. Ook heel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar op die plek hebben ze bij de laatste verbouwing 17 kleine kamers bovenop zolder gemaakt. Die zolder die gebruikten ze nooit zo heel goed als nu. Ja, en dan zie je dat daar heel veel bisschoppen die op rondreis zijn vanuit de hele wereldkerk. En daar blijven logeren.
0: Oh.
1: En dus nu was er ook een Colombiaanse bisschop bijvoorbeeld. Die daar dan langskomt. Die bij een paar instanties langsgaat. Bij zijn eigen congregatie als er daarvan zijn in Europa en noem maar op. En ja, het heeft mij duidelijk gemaakt. Ook in het gesprek met hem. Maar ook met ons hoofd van de projecten. Dat wij niet alleen maar een doorgeefluik van projecten zijn. En mensen kunnen echt gewoon uithuilen. Letterlijk, dat gebeurt dus echt heel regelmatig wanneer er hele moeilijke omstandigheden zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ook bisschoppen moeten hun verhaal kwijt. En we gaan dus echt met hen mee. En wat heel grappig was, ik had met een donateur hier in Nederland had ik het gehad over dat ze heel graag iets groters wilden steunen, maar dan heel tastbaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik stelde voor van misschien iets van boten of zo. En toen had ik het met deze bisschop uit Colombia erover. Dit is iets wat ik wou voorstellen. Oh ja, nee, maar daar heb ik echt heel veel mooie ervaringen mee. En hij vertelde zijn verhaal. Hoe hij gevraagd was om bisschop te worden. En dat de nuncius, de pauselijke ambassadeur, zeg maar, hem probeerde te bereiken. Maar hij was dagenlang gewoon niet bereikbaar geweest. Dus toen hij weer terugkwam en zijn netwerk weer aanklikte op de telefoon.
0: Ja.
1: Had hij tig oproepen en appjes en sms'jes en noem maar op. En hij moest zo snel mogelijk die kant uitkomen. Wat hij dus per bus moest gaan doen uiteindelijk. Vliegtuigen heb je niet elke dag of elke 2 dagen of 3 dagen. En hij vertelde hoe belangrijk het vervoer daar zo is. En ook de boten die zij gebruiken. Want ook zijn bisdom ligt aan de kust. Maar dat kan ook op rivieren zijn. Hoe belangrijk die zijn om lokale gemeenschappen te versterken.
0: Ja, ja.
1: Met de sacramenten. Met catechesen. Maar ook hele sociale projecten. En dat is mooi om dat in actie te zien. En daar zit ik nu wat dichterbij. Dus
0: ja.
1: daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, wat je eerst misschien wel op papier allemaal zag, dat hoor je nu zelf letterlijk van de mensen
1: vaker. Ja,
0: althans,
1: af en toe zag ik het wel, maar nu zie je dat wat vaker. En,
0: ja,
1: en dan ook hoe mijn collega's in andere landen exact dezelfde uitdagingen hebben. Maar niet alleen uitdagingen, dat we overal ook echt hetzelfde hart hebben om het evangelie gewoon te brengen.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Wij geven wel, hè, ik spreek even namens de luisteraars en degene die doneren. Wij geven wel aan hun, maar wij ontvangen ook enorm veel aan inspiratie in ons geloof. En dat is wat wij heel graag willen doorgeven.
0: Ja,
1: en dat hebben ze allemaal, al mijn collega's. Dus
0: ja.
1: Dat was heel mooi om te zien.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Ja, dat is ook wel een klein beetje de internationale bijeenkomst van Radio Maria. Dan heb je dat ook, hè? Dan, ja, je herkent.
1: Je voelt het.
0: Je voelt gewoon de vreugde. Door alle uitdagingen heen. En uiteindelijk is de dankbaarheid van de mensen voor wie je het doet en met wie je het doet. Ja, dat is gewoon het kloppend hart, zeg maar.
1: Ja, absoluut.
0: Nee, zeker. Ja. Nou, fijn en mooi om te horen. We gaan ook even concreet in natuurlijk op een aantal items die jij voor deze keer hebt aangedragen.
1: Mm-hmm.
0: En dan beginnen we bij een zeer indrukwekkend verhaal, moet ik zeggen, van een priester Makali die 8 jaar geleden is ontvoerd geweest. Gelukkig, ik bedoel, inmiddels weer een hele tijd actief. Maar ja, vertel eens, hoezo?
1: Ja, omdat hij nu een boek heeft uitgegeven. En dat boek is wel heel indrukwekkend. We hebben trouwens wel meer indrukwekkende boeken op het ogenblik die we via de webwinkel aanbieden. Hè? Onder andere Henry Nouwen, een boek over Oekraïne, wat nu uit is gekomen in het Nederlands. Maar zijn boek is heel indrukwekkend, omdat het gaat over die hele lange gijzeling die hij heeft meegemaakt. Ruim 700 dagen, 750 dagen.
0: 750, ja.
1: En al die tijd kregen wij af en toe ook een teken van leven. Dus dat we dan horen van, ja, voor zover we weten is die er nog. Maar ze wisten het ook niet 100% zeker. Want ja, zo'n bericht kan ook ouder zijn en dan opgenomen zijn en noem maar op. En nu heeft hij in het boek heeft hij dus omschreven hoe hij onder andere zegt van, ik heb gekozen, dat is de titel ook, om niet te haten.
0: Ja, want kun je misschien de omstandigheden in het land...
1: Ja, Mali is een land dat overspoeld wordt, zoals een beetje de hele Sahelregio. Hè? Dus het midden van Afrika, die gordel van woestenij en steppen. Door islamistische extremisten. En de ISIS'en en de Al-Qaeda's en nog wat andere groeperingen. En hij is dus meegenomen, ontvoerd. Dat betekent dus dat je van plek naar plek trekt. Mm-hmm. Want die mensen die nemen je mee en die willen niet op dezelfde plek blijven, omdat ze niet gevonden willen worden.

0: je mee en die willen niet op dezelfde plek blijven omdat ze niet gevonden willen worden. En dan word je constant aan hun martelingen, in het begin was het ook, onderworpen. Maar tegelijkertijd, ja, als je lang bij elkaar blijft, dan bouw je ook een soort van band op. Hè? Daar hoor je wel vaak over natuurlijk. En voor hem stond centraal op een gegeven ogenblik de vraag: is het mijn christelijke roeping niet om hen lief te hebben? Kan ik dat? Kan ik in navolging van Christus lief hebben?
1: Ja.
0: En hij kwam erop uit dat dat een keuze is.
1: Ja.
0: Dat klinkt wel heel gemakkelijk. En dat gaat ook niet van de een op de andere dag.
1: Nee.
0: Maar daar heeft hij het in het boek over. En dat is natuurlijk om dat helemaal te kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Dat kun je alleen vanuit Christus.
1: Ja. Ja.
0: En dat is waar het boek over gaat. En waar ook dit artikel, als je het leest, dan proef je dat ook al wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Die heeft echt wel het nodige doorlopen voordat hij daar ja op kon zeggen op die vraag.
1: Ja,
0: van,
1: dat is,
0: wat mij het meest raakte is dat hij zegt van: ik voelde diep medelijden met mijn ontvoerders.
1: Ja.
0: Het zijn jonge mannen die gehersenspoeld zijn door propagandavideo's en onwetendheid en bla bla bla. Dus je proeft de woorden van Jezus terug. Van: Heer, ontfermen over hem. Hè, over zijn eigen vervolgers.
1: Ze weten niet wat ze doen.
0: Ze weten niet wat ze doen.
1: Ja.
0: Exact. En dat is een weerklank van Christus zelf natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Nou, dat kunt u lezen op inderdaad de website van Kerk in Nood. En het boek dus ook bestellen. Dan gaan we naar Cuba, daar hebben we het alles de laatste tijd toch al wel vaker over gehad.
0: Ja, voor de vakantie inderdaad was dat een campagne die we hadden gevoerd. En nu was de nieuws waarvan ik dacht, ja, dat is dan toch wel mooi om ook terug te laten horen. Vanuit USA Today, een Amerikaanse medium, nieuwsmedium. Die dus omschrijft van dat op het ogenblik er toch weer meer mensen aankloppen in Cuba bij de kerk.
1: Ja.
0: Cuba heeft te maken met een grote uitstroom ook wel. Hè, want het gaat economisch, sociaal heel, heel lastig in het land. Maar de kerk kreeg daar meestal niet de ruimte ook.
1: Nee.
0: En dat is nog steeds wel een lastig iets om heel veel te doen. Dus in de loop na de revolutie, la revolution in Cuba, toen zijn heel veel van de eigendommen van de kerk, dus de ziekenhuizen, de scholen, noem maar op, zijn allemaal ingenomen door de staat.
1: Ja.
0: Nu zie je dus wel dat mensen weer aankloppen bij de kerk, alleen al voor de geestelijke nood die ze hebben, maar ook wel proberen om elkaar daar buiten wel te helpen.
1: Ja.
0: En dat de kerk weer echt zijn plek kan innemen, toch iets meer. Ja, waar de kerk goed in is, mensen bij elkaar brengen en Christus centraal stellen, waardoor er weer hoop komt.
1: Ja, ja, ja, ja. Want het is niet, wat ze ook doen is hulp bieden. Dat kan, gelukkig kan de kerk dat met hulp van buiten, zeg maar, doen.
0: Ja.
1: Maar juist die geestelijke nood, zeg jij, is wat.
0: Die is heel groot. En dat maakt dat mensen dus ook het land verlaten. Ook door de honger aan zich natuurlijk, hè, ga je vluchten. Maar als jij hoop houdt, dan blijf je.
1: Ja.
0: En als de hoop verloren gaat, dat is wanneer mensen afhaken. Zeggen, ik ga het risico nemen om in een bootje te stappen om naar Amerika te vluchten.
1: Ja, ja,
0: Venezuela, waar de situatie ook niet zo heel best is.
1: Nee, niet bepaald, nee.
0: Nee, dus vanuit Cuba kunnen ze alle kanten uit natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het laat wel zien, want het is geen gemakkelijke reis. In een heel, heel gevaarlijk gebied qua water.
1: Ja.
0: Het laat zien hoe groot de wanhoop is.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: nou ja, daarom
0: wel
1: ook dat wij natuurlijk aandacht besteden, hè, aan de projecten en aan de plekken waar jullie steun bieden. We gaan door naar het volgende, want we willen dat ook heel graag nog eventjes onder de aandacht brengen. Ja, vertel maar, Dennis.
0: Ja, er is in een paar dorpen waar je hebt op verschillende plekken in het noorden van en het zuiden van Libanon heb je dorpen die echt onder druk staan om daar te blijven. Ook de christelijke gemeenschappen. En in dit geval zijn het een paar van de gemeenschappen in Zuid-Libanon. Die hebben besloten van: wij blijven en wij zorgen er ook voor dat de mensen hier gewoon goed opgevangen kunnen worden.
1: Ja.
0: Sjiïtische vluchtelingen onder andere ook. Dat is niet in alle dorpen zo, maar in sommige wel. Maar ook andere vluchtelingen die daar naartoe komen. En ik vond het wel een mooi verhaal van een paar jonge mannen, waarvan eentje Anthony Jarjour uit Ormaj, het is een lastige naam, die een pelgrimstocht daarvoor heeft gelopen vanuit het zuiden helemaal naar de plaats waar Saint-Charbel zijn graf heeft.
1: Ja.
0: En ik denk dat steeds meer mensen, daar hadden wij het net over, steeds meer mensen de heilige Charbel wel eens zien. En je ziet dan een beeld van een heilige die je dan echt aankijkt. Met de ogen dicht vaak. Hè, grote witte baard. Je hebt het nu voor je op de website ook. Mm-hmm. Een monnik.

0: Ik ben daar geweest ook. Bij mijn allereerste reis naar Libanon toen ik net voor Kerk en Nood werkte. Dus 12 jaar geleden ongeveer. Dat was wel heel bijzonder. Want dat graf van hem, uit zijn lichaam kwam nog steeds een bepaalde substantie. Waarvan men zegt, het doet denken aan een mengeling van zweet en bloed.
1: Nog
0: steeds. Dat is al eeuwen eigenlijk nadat hij overleden is. Tientallen jaren, ik weet eigenlijk zijn sterfdatum niet. Staat er misschien wel bij ergens. Maar al best wel lang geleden. Hij is daar naartoe gelopen. Ik heb zelf daar ook een heel mooi moment in die eerste reis meegemaakt. Daar zijn broeders van zijn congregatie, de congregatie van de heilige Chabel. En daar was een novies en die zei, oh, is de UCAT van Kerk in Nood? Ik heb mijn roeping te danken aan de UCAT.
1: Ach.
0: Want toen paus Benedictus naar Libanon kwam, toen is de UCAT uitgegeven in het Arabisch. Dat hebben we toen mogelijk gemaakt als Kerk in Nood. En is er op nationale televisie een quiz geweest over catechese. En die meest dus wist uit de UCAT, om maar zo te zeggen. En hij had met zijn groepje keihard gestudeerd om alle antwoorden te weten. En daar is eigenlijk zijn kennis. Hè? Je moet iemand leren kennen voordat je van hem kan houden. En daar is zijn kennis, maar vervolgens ook zijn liefde voor Christus ontbloeid.
1: En
0: heeft hij zijn roeping ontvangen. Ach. En toen kwamen we tegen. Vluchtte die snel zijn cel binnen om zijn UCAT te pakken met alle aantekeningen erin. Ja, en dat was echt op enkele kilometers afstand van het graf van de heilige Chabel.
1: Bijzonder, ja. Nee, wat je zegt, ik denk dat steeds meer mensen ook de naam horen. Je ziet de afbeeldingen op steeds meer plekken komen. Ik neem aan dat dat ook is omdat wonderen op zijn naam plaatsvinden.
0: Ja. En in zijn tijd, hij was kluizenaar. Dus in zijn tijd kwamen heel veel mensen naar hem toe voor advies. En ik kan me vaag iets van herinneren dat hij eigenlijk helemaal niet veel zei. Maar dat er toch dingen gebeurden waardoor mensen wisten gewoon van, oh, dit is wat ik moet doen in het leven. En dat ze op die manier hun roeping helder kregen.
1: Ja,
0: En na zijn dood zijn er heel veel wonderen ook door het aanroepen van zijn naam verricht. Die gedocumenteerd zijn, waardoor hij heel snel ook is zalig verklaard en heilig verklaard uiteindelijk.
1: Ja. Nou, ik hoor een uitzending over de heilige Chabel aankomen ergens een keer hier bij Radio Maria. Maar wat mooi dat daar dus een pelgrimstocht is ondernomen. En dus wat je eigenlijk net ook over Cuba zei, dat is dan ook weer hoop, hè? Toch? Die mag putten.
0: Ja, deze jongen ook. Die zegt van, ik had al voor het Rode Kruis en voor wat andere dingen, voor Caritas had hij gelopen. Maar hij zei nu van, dit is voor mijn geestelijk leven dat ik dit doe.
1: Ja.
0: En dat is maar ook heel wat waard.
1: Ja. Kan ik me voorstellen.
0: Ja.
1: Dennis, we moeten helaas gaan afronden. We zouden natuurlijk veel langer nog willen praten over al die prachtige projecten en plekken. Maar heel kort eventjes, gelukkig hebben we het hier al genoemd op de radio. Het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Kerk in Nood heeft dat al jarenlang eigenlijk. Hè, als
0: 20.
1: Als campagne.
0: Oh, ja, al 20 jaar.
1: Al 20 jaar.
0: En de paus doet mee.
1: En de paus doet
0: dat
1: mee.
0: Dat is het laatste nieuws van deze week. Dus 1 oktober, dan bidt hij ook in de tuinen bij de Loerdersgrot. Met kinderen, behoorlijk wat kinderen ook, samen de Rozenkrans. En wij hopen natuurlijk dat ook in Nederland heel veel mensen zich gaan aansluiten.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Als u deze uitzending hoort, bid mee, bid zelf mee. Bid ook met kinderen of kleinkinderen mee. Of op school of waar dan ook.
1: Met
0: in de kerk, met de parochie.
1: Ook.
0: Waar je ook mensen, met name kinderen, kunt vinden. Nog steeds vanuit die gedachte van Pater Pio. Van God kan niet onbewogen blijven als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden.
1: Voor de vrede. Ja,
0: voor de vrede.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En op de website van Kerk in Nood kun je ook opgeven.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk heel mooi, want dan zie je ook hoeveel mensen er meedoen. En de actie is eigenlijk van 1 tot en met 7 oktober. Hè, zodat eigenlijk iedereen de gelegenheid krijgt om een moment te vinden in die week om dus aan te sluiten bij het gebed. Ja.
0: En als je opgeeft, dan krijg je ook per e-mail een heel mooi nieuw Rozenkrans gebedsboekje.
1: Oh, mooi.
0: En kleurplaten toegestuurd. Bijvoorbeeld die je kunt gebruiken voor de dag zelf.
1: Ja. Heel mooi, heel mooi. Ik ga jou vragen om af te sluiten zo met gebed. Dank weer voor jouw komst hier naartoe. En aan jou het woord.
0: Goede God, uw enige geboren Zoon Jezus Christus heeft zijn leerlingen beloofd om zijn Heilige Geest, de Trooster en Helper, aan ons te schenken. Wij bidden u dat jongeren in Turkije, bezield worden door de Heilige Geest, zich afwenden van hun oude levensweg en vervolgens de weg van Jezus Christus bewandelen. Met vertrouwen, hoop en liefde. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Marco Criedo, door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Judith. Achior vertelt aan Holofernes de waarheid over Israël. Men meldde aan Holofernes, de opperbevelhebber van het leger van Assyrië, dat de Israëlieten zich uitrusten tot de oorlog. De passen hadden ze afgesloten, versterkingen gebouwd op alle hoge bergtoppen en in de vlakten hindernissen opgeworpen. Holofernes werd wit van woede. Hij ontbood alle aanvoerders van Moab, de generaals van Ammon en alle satrapen van het kustgebied. Mannen van Kanaan, zei hij, zeg me eens, wat is dit voor een volk dat in dit bergland leeft? In wat voor steden wonen ze? Hoe groot is hun leger? Hoe machtig en sterk zijn ze? Wie regeert over hen als koning en voert hun leger aan? En waarom hebben ze geweigerd mij tegemoet te komen, in tegenstelling tot de andere bewoners van het westen? Daarop gaf Achior, de bevelhebber van de Ammonieten, hem het volgende antwoord. Luister, Heer, naar het woord uit de mond van uw dienaar. Ik zal u de waarheid vertellen over dat volk dat niet ver van hier in het bergland woont. Geen leugen zal over de lippen van uw dienaar komen. Dat volk stamt af van de Chaldeeën. Daar zij weigerden de goden van hun vaderen, die in het land der Chaldeeën leefden, te vereren, hebben zij destijds in Mesopotamië gewoond. Zij waren afgeweken van de weg van hun voorouders en aanbaden de God des hemels, de enige God die zij erkenden. Daarom verdreven de Chaldeeën hen uit het rijk van hun goden en moesten ze vluchten naar Mesopotamië, waar zij zich lange tijd ophielden. Toen gaf God hun het bevel hun verblijfplaats te verlaten en naar Kanaan te trekken. Daar vestigden ze zich en verwierven veel goud en zilver en een onafzienbare veestapel. Vervolgens zakten ze af naar Egypte, want het land Kanaan ging gebukt onder hongersnood. Ze bleven daar wonen zolang ze er voedsel vonden en groeiden eruit tot een groot volk dat niet te tellen was. Daarom nam de koning van Egypte maatregelen tegen hen en maakte hun het leven moeilijk door hen zware arbeid te laten verrichten in de steenbakkerijen en hen tot slaven te vernederen. Toen riepen ze tot hun God en deze sloeg heel Egypte met onherstelbare rampen, zodat de Egyptenaren hen wegjoegen. God legde voor hen de Rode Zee droog en leidde hen naar de Sinaï en Kades Barnea. Ze verdreven de woestijnbewoners en vestigden zich in het land van de Amorieten. Ze waren sterk genoeg om alle Gesbonieten uit te roeien. Na de Jordaan te zijn overgetrokken, namen ze heel het bergland in bezit. Kanaïten, Perizieten en Jebusieten, Sichemieten en alle Girgazieten joegen ze voor zich uit en ze vestigden zich daar voor lange tijd. Zolang ze niet zondigden in de ogen van hun God, was het geluk aan hun zijde, want de God die met hen is, haat de ongerechtigheid. Maar toen ze afweken van de weg die hij hun had voorgeschreven, gingen ze door tal van oorlogen hun ondergang tegemoet en werden ze in ballingschap weggevoerd naar een vreemd land. De tempel van hun God werd met de grond gelijk gemaakt en hun steden vielen hun vijanden in handen. Nu echter zijn ze, na zich tot hun God bekeerd te hebben, teruggekomen uit de streken waarover zij verspreid waren. Ze hebben bezit genomen van Jeruzalem, waar hun tempel staat, en zich weer gevestigd in het bergland dat verlaten was. Welaan dan, machtige Heer, als dat volk een misstap begaan heeft en het zich jegens zijn God heeft schuldig gemaakt, en het voor ons vaststaat dat er bij hen zulk een misstap heeft plaatsgehad, Laten we dan tegen hen optrekken en we zullen hen verslaan. Maar als er onder dat volk geen ongerechtigheid is, laat mijn Heer dan zijn handen ervan afhouden, uit vrees dat hun Heer en God hen denkt met zijn schild en hen beschermt. Anders zouden wij te schande komen te staan voor heel de aarde.
1: Tweede lezing. Uit de geschriften van de heilige Edith Stein. In Maria werd de kerk verwekt. Een natuurlijke menselijke gemeenschap is meer dan een los verband van afzonderlijke individuen. Ze is zoiets als een organische eenheid. De bovennatuurlijke gemeenschap die de kerk is, is dit nog in veel sterkere mate. Zo is ook de verbinding van de ziel met Christus iets anders dan de gemeenschap tussen aardse personen. Hier is sprake van een vergroeiing en een verstrengeling. Denk aan de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Die begint met het doopsel en dan voortdurend wordt versterkt en verder ontwikkeld door de andere sacramenten. Maar daar blijft het niet bij. De eenwording met Christus leidt tot een organische verbondenheid met alle christenen. En zo wordt de kerk het mystieke lichaam van Christus. Dat lichaam is een levend lichaam, levend gemaakt door de geest van Christus, die vanuit het hoofd naar de ledematen stroomt. Die geest van Christus is de Heilige Geest. En zo zien we de kerk een tempel worden van de Heilige Geest. Hoofd en ledematen vormen werkelijk een organische eenheid. Maar de kerk staat ook als een zelfstandig persoon naast Christus. Christus leefde voor alle tijden en voor elk menselijk bestaan, omdat hij de zoon is van de eeuwige Vader. Maar de mensheid op haar beurt was er, door de schepping, voordat Christus mens werd en zo tot de mensheid inging. Door dat ingaan in de mensheid heeft Christus zijn goddelijk leven in de mensheid ingebracht. Door zijn verlossingswerk heeft hij de mensheid ontvankelijk gemaakt voor de genade, met die genade vervuld en zo die mensheid uit zichzelf opnieuw verwekt. Deze uit Christus opnieuw verwekte, verloste mensheid, dat is de kerk. Maria is de oercel van die verloste mensheid. Want in Maria werd de reiniging en heiliging door Christus en de vervulling met de Heilige Geest voor de eerste keer voltrokken. Voordat de mensenzoon uit de maagd werd geboren, werd deze maagd door de Zoon van God verwekt als de begenadigde. In haar en met haar werd de kerk verwekt. Iedere ziel afzonderlijk die door het doopsel wordt gereinigd en tot het leven in de genade wordt verheven, is op die manier door Christus verwekt en voor Christus geboren. Maar ze wordt in de kerk verwekt en geboren door de kerk. De organen van de kerk zijn het, waardoor ieder nieuw lid wordt gevormd en met goddelijk leven vervuld. Zo is de kerk de moeder van alle verlosten. Ze is dat door de zeer innige vereniging met Christus, doordat ze als bruid aan zijn zijde staat en met hem zijn werk, de verlossing van de mensheid, volbrengt.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 26e week leidt de kerk met de eerste zin van de introitus ons naar de goedheid van God. Wij gedenken uw goedheid, Heer, binnen uw heiligdom. In de Eucharistie vieren wij de macht van God. Met zijn goedheid, met zijn onvoorwaardelijke liefde, krijgt God alles klaar. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus, die wist wat ze dachten, nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste. Nu nam Johannes het woord en zei: meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven. En we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij. Maar Jezus zei tot hem: belet het hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wel te laten rusten bij hem. Bij hem voor wie ik als een kind ben. Zelf is hij het volmaakte kind. Het volmaakte kind van de Vader. Uit zijn hand neemt Jezus alles aan in volmaakte overgave, in volmaakte rust en vrede. Zijn leven, zijn lijden en zijn dood. Dat is het waarin Jezus zijn leerlingen onderricht gaf en waarin hij ook mij nu in deze gebedstijd wil onderrichten. Maar pas voor de plaats van het gebed, de innerlijke blik omhoog richten, zien hoe hij mij te boven gaat en toch heel dicht bij mij is. Ja, hoe ik in hem ben. Zoals kinderen in hun ouders zijn, in hun schoot, in hun thuis, in hun hart. Als zijn kind val ik nooit uit hem weg. Zelfs niet door de zonde, tenminste wanneer ik me niet sluit voor zijn barmhartigheid. Ik maak een gebaar van eerbied om uiting te geven aan mijn gevoel van kleinheid tegenover zijn grootheid. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, zonder stok stijf te zijn, zo min mogelijk bewegen, zodat ik niet opga in mijn eigen activiteit, maar me door een meer passieve houding ontvankelijk maak voor zijn passiviteit. Dat zou eigenlijk heel mijn levenshouding moeten zijn. Actief op grond van passiviteit. Inzet op kracht van genade. Het is nu het geëigende moment om dit als een genade te vragen. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me er nu op voor Gods grootste zelfopenbaring te gaan ontvangen door me de geschiedenis van Jezus voor ogen te stellen, meer in het bijzonder de geschiedenis van deze episode, voordat Jezus zijn reis naar Jeruzalem aanvaardt, Lucas 9:51. Voor hij dat doet, onderricht hij zijn leerlingen over de aard van zijn optrekken naar die stad. Geen triomftocht, maar een ontluistering. Tot driemaal toe voorspelt hij zijn lijden, dood en verrijzenis. En tot driemaal toe
reageren de leerlingen met verzet en onbegrip. Jezus wil ons niet in het onzekere laten over hoe hij van zijn kant reageert op onze zelfverheffing, onze neiging ons boven de ander te verheffen. Om er nog dichterbij te komen, stel ik me de plaats voor waar zich dit heeft afgespeeld. Ik zie de plaats ook in mijzelf, waar dit geheim zich steeds opnieuw afspeelt, waar ik zelf als een kind ben, klein en machteloos, verlamd door vrees, niet in staat om zorgeloos als een kind te leven, en dit kind ook in anderen zien, onder hun soms grote doenerij. Het zijn heilige plekken waar God zich wil openbaren. Ook Jezus aan het kruis is een passende plaatsvoorstelling bij dit geheim. Jezus hangt daar als een volledig vrije mens, zelf zonder macht, zonder bezit, zonder eer.

Dit geheim zal zich nooit voor mij kunnen ontsluiten als mij dit niet wordt geschonken. Maar het zal me niet worden geschonken wanneer ik niet eerst erom gevraagd heb. Dat vraag ik dan nu om de bijzondere genade. Die dient er ook voor, dat vragen om die bijzondere genade, om me ervan te vergewissen of ik die genade eigenlijk wel wil ontvangen. En door het deemoedig om te vragen, kan in mij de bereidheid groeien om die genade ook echt te ontvangen in mij. De overweging. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Dus op zeker ogenblik brak er een complete ruzie uit onder de leerlingen van Jezus. Jezus zelf was er niet bij, dus ze konden zich helemaal laten gaan in het uiten van hun gefrustreerde gevoelens. Wellicht heeft Jezus best wel aanleiding daartoe gegeven. Zoals Jezus met zijn leerlingen omging, kun je moeilijk spreken van een gelijke behandeling. Alleen 3 bijvoorbeeld konden er zeggen, wij waren met hen bovenop de berg. En alleen Andreas heeft kunnen zeggen, hij heeft mij het eerste geroepen, nog eerder dan Petrus. En Petrus kan zeggen dat hij hem als eerste heeft aangesteld. En tegen mij, zou Nathanael kunnen zeggen, heeft hij toch maar gezegd, zie daar een Israëliet zonder bedrog. En Judas kan weer zeggen, maar mij heeft hij het geld toevertrouwd. En ieder somt de bijzondere voorrechten op die hij in de omgang met Jezus heeft ervaren, op grond waarvan zij zich dan boven de anderen menen te kunnen verheffen. En het is ook, eerlijk gezegd, bijna onoverkomelijk dat alles wat Jezus aan de ene leerling heeft gezegd of gedaan, niet door de anderen met argusogen zou worden bekeken. Jezus heeft gewoon niets kunnen zeggen of doen, of ogenblikkelijk zou dit door anderen op een bepaalde manier worden uitgelegd. Ja, hij heeft wat bijzonders met die of die, en die heeft een streepje voor. Of, die dringt zich maar op. Hoe gaat Jezus zich in deze precaire zaak redden? Wie is nu de grootste? En op deze steeds maar door iedereen gestelde vraag, inwendig of hardop, wie is de grootste, geeft Jezus zoals gewoonlijk geen antwoord. Nee, hij probeert zelfs de aandacht voor die vraag af te leiden door niet naar de grootste te verwijzen, maar naar precies het tegenovergestelde. Wie is de kleinste? Hij begint met een stuk aanschouwelijk onderricht. En wel met de leerlingen te confronteren hoe het in hun houding tegenover kinderen de gewoonste zaak van de wereld is aan de kleinsten meer aandacht te geven dan aan de groteren. Jezus die wist wat ze dachten, nam een kind, zette het naast zich. Nu moeten we eerst, voordat we gaan nadenken, even goed kijken. Voordat we de woorden van Jezus op ons laten inwerken, eerst letten op Jezus. Letten op Jezus wie hij is. Want wat hij zegt, leidt Jezus af van wat hij is. En dan dat kind naast hem. Kijken hoe dat kind naast hem ook al zit. En dat alleen al, die zittende houding, dat is de houding die voorbehoud is aan een leraar. Als een leraar gaat spreken, gaat preken, gaat leren, dan gaat hij er eerst bij zitten. En bij de lessen die Jezus geeft, neemt Jezus altijd zelf de houding aan van de leraar die leert met gezag, de zittende houding. En als Jezus dat kind naast zich neerzet en niet ergens laat staan, dan zet hij dat kind in de houding van de leraar. Het kind in de houding van de leraar die leert met goddelijk gezag. En hoe leert het kind? Het leert niet met woorden, maar ook niet met daden, door zijn voorbeeldig handelen, maar

Door zijn zijn. Door zijn kind zijn. En wat zijn ze? Daar zitten naast elkaar het kleine mensenkind en het eigen kind van de hemelse vader. En beide zijn kind. En beide zijn ook kind van God. Jezus, de enige geboren zoon van de vader, de natuurlijke zoon van God, dus zelf ook God. En het kleine mensenkind, het aangenomen kind van God. Ook al echt horend tot de familie van God. Van dezelfde geest. En wat wil Jezus nu overbrengen met dit aanschouwelijk onderricht? Bij welke mensen van de gemeenschap is Jezus doorgaans het meest aanwezig? Bij wie zie je hem het meeste bezig? Bij de kleinen. Bij hen bij wie het vermogen tot ontvangen het meest is ontwikkeld. De kleinen zijn groot in hun ontvankelijkheid. Groot in het klein zijn. Dat is een goddelijk geheim. Daarom heeft Jezus klein willen zijn, omdat hij de zoon is en de liefde van de vader ontvangt. Maar hij is ook klein willen zijn, omdat er zoveel groten zijn die ze van tijd tot tijd, of misschien wel altijd, klein voelen en toch kwetsbaar zijn. Van mensen die groot willen zijn, hoef je niet te verwachten dat ze bij de kleine willen horen. Maar er moet toch iemand bij hen zijn? Wel, dat is Jezus. Jezus weet zich het beste vertegenwoordigd door degene die de kleinste opneemt. Wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Tegenwoordig zouden ze zeggen, Jezus weet zich het beste vertegenwoordigd door degene die zich in de omgang met de mensen laten leiden door een positieve discriminatie. Waarin niet de groten, maar de kleinen de voorrang krijgen. Een discriminatie dus, ten gunste van de kleinen. En daarmee is de hele hiërarchie van waarde omgekeerd. Boven is onder en onder is boven. Zoals Jezus de Heer en de leraar voor zijn leerlingen zal neerknielen om hun de voeten te wassen. Jezus vereenzelvigt zich met de kleinste. Wie dus de kleinste is onder u allen, is de grootste. Wat Jezus eigenlijk doet, is de grootheid van de kleinen openbaren. En de opgave aan de groten, om de kleinen aan te nemen in zijn naam. Maar bovenal, de plaats van Jezus bij kleinen en groten. Hij zelf beschouwt zich toch als opgenomen in de kleinen die door de groten in zijn naam worden ontvangen. Dus eigenlijk vereenzelvigt hij zich dus met iedereen. Niet alleen het kind wordt opgenomen in Jezus' naam, ook de exorcist doet zijn werk in Jezus' naam. En dus de naam van Jezus verbindt als een scharnier de verhouding naar binnen de groep en de verhoudingen naar buiten de groep. Jezus zelf relativeert de verhoudingen binnen de groep door de kleinen groot te maken, maar ook de groep zelf ten opzichte van de buitenstaanders, zoals naar die exorcist. Het dus Jezus bovenal. En wat zit er bij Jezus eigenlijk achter? Spelen daar morele overwegingen een rol in? Zo van, het staat niet netjes, het is niet fatsoenlijk om ruzie te maken. Vindt Jezus het vanuit zijn rol als leider ongeschikt dat bezig zijn met de grootste, dat opzien naar de grootste onder hen? Vindt hij het nodig de leerlingen erop te wijzen dat ze geen ruzie moeten maken, maar de gelederen moeten sluiten? Enzovoorts.
Nee, dat is niet de reden. Ze mogen dat niet als gelovigen. Als kinderen van zijn hemelse vader mogen ze dat niet. Net zoals Jezus zelf. Jezus van nature en de leerlingen door aanneming. Het is dus een bovennatuurlijke, een transcendente, een boven het mens zijn uitgaande reden. Uiteindelijk om jezelf, omdat hij zelf de eerstgeborene is en de liefde van de Vader ontvangt. En om de liefde van de Vader te ontvangen, hoef je echt niks te hebben. En ook helemaal niks te zijn. Hoef je niet iets meer te hebben dan de anderen. Hoef je niet te kunnen bogen op prestaties, afkomst, deugdzaamheid of vroomheid. Want dat zou allemaal ongelovig zijn. Ongeloof in de volmaakte onvoorwaardelijkheid van de liefde van de Vader. En dat zou meteen inhouden dat de Vader in het grote gezin van de mensheid met zijn liefde zou discrimineren ten aanzien van de groteren. Dat hij je meer liefde zou geven dan de minder groten. Terwijl het net omgekeerd is. De kleineren, de mensen die minder hebben, die meer kunnen ontvangen, die krijgen ook meer liefde. Waarmee zouden we deze overweging beter kunnen besluiten dan met Psalm 131, bijna de allerkortste psalm. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan. De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer, nu en altijd. En dan sluiten met een Onze Vader. Yeah.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.

van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. Ja, om de week, en dat is natuurlijk nog steeds even wennen, een wat langere tijd om een heleboel prachtige activiteiten voor u onder de aandacht te brengen. Nou, een langere periode dus ook om over na te denken en dat is best even een uitdaging. Maar Mariska en ik hebben toch een paar heel mooie activiteiten kunnen uitzoeken. Ik begin er met een paar. Mariska vult aan. En dan is het natuurlijk ook tijd om het Katholiek Nieuwsblad kort te bespreken. Nou, waar begin ik graag mee? Ik begin graag met een lezing die gehouden wordt door kardinaal Eik. En dat is eigenlijk een goedmakertje, omdat deze lezing al eerder was georganiseerd door de studievereniging Ad Interim in Utrecht. Maar door ziekte kon de kardinaal, toen die dus allereerst was georganiseerd, niet komen. Maar gelukkig is de kardinaal helemaal weer opgeknapt. En alsnog op woensdag 30 september zal hij in het Ariens Instituut aan de Keistraat 9 in Utrecht een lezing verzorgen over de biecht. Nou, het begint allemaal om 7 uur en vanaf 6:30 s'avonds dus is het al inloop. Ja, het is een onderwerp wat vooral jonge mensen zeer interesseert en waar ze zich ook mee bezighouden. En er wordt in de aankondiging ook verwezen naar een schrijven van de Nederlandse bisschoppen dat zij hebben gepubliceerd in het jaar